0: Twa jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Turkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat er al komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stojeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland. Omroep.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Maar de hele weekendquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kiek.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jern 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoon. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jere Wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De Wieken van de Jere 80.
3: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

Ja, ik reis je dag en nacht. Ik zet erop uit alle macht. Oh, ik zal vrienden bij. Stuurdest mij wel eens een appje. Maar je smiley lieke blij. En ik reis je dag en nacht.

Hey, daar boppen in de hemel. Weet ik van de langste mij. Al is het pas just een smell.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Omroep Friesland. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is een hele wieke bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieke van de jaren 80.
3: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Maar de hele weekendenquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kijk.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jern 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: De kaai en de ski. Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt erin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Mandje, het is 14 september. En de wie doet iets. De wie doet iets. Dat weet ik alweer. Oh, wacht, ik weet het alweer.
0: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: Maar Erik Seijers.
0: Hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
0: De wieken van de jaren 80.
1: Friesland van de Moorn.
0: Maar Erik Seijers.

0: Ja, ik moest even wat herstellen. Die moet hier dan de draait ninken. Nee. Helemaal in de hobbel.
1: Maar ja, hoe zag er dan hier een 80 jingle?
0: Ja, nou, ik denk ik moet even simuleren hoe het ik de meesten van doe die wisten net hoe de apparatuur werkte. Dus het trok helemaal in de hobbel kreeg, maar we binnen te weer. Het is nou goed volgens mij. Tenminste, volgens mij miste nog één dingetje, dan ben we het helemaal. Even de goede tape vinden. Dat is volgens mij deze.
2: 3-0 van Cambuur.
0: Nee.
2: En de Leeuwarders, die hel je de eerste weest van dit Eredivisie-seizoen.
0: Nee, daar hebben we helemaal voor onbenomen. Dat is inderdaad de eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie-seizoen. De Leeuwarders die winnen sneuntioen te sterk voor NEC. En Jereveen had juist het losgesteld bij 0-0 league spelen. En dat wie het zien Telstar.
3: Volgens mij hebben we alle voorwaarden in hoe we Telstar willen, hoe we tegen Telstar willen opbouwen, hoe we willen druk zetten op Koeman, hoe we de bal willen veroveren. Al die dingen zijn volgens mij gewoon voor elkaar, alleen het zit hem in die eindfase.
0: Ik weet niet wat dat is, maar er is een loetje die wil er naar komen. Nog een keer dan. Nee, dat is hem helemaal net. Nou, lip maar. Goed. Dat is het.
1: Oh, dat... ik wie al bang dat ze zo is. Ik mis één ding dat het Feike wezen zo. Maar dat
0: is... Ja, maar Feike die stierken niet schrikt al. Die wie helemaal in de war. Het is gewoon heel sperk.
1: Onvoorstelbaar.
0: Wat die wieken van de jaren 80 van het met mensen doet, dat is ongelooflijk.
1: Maar je hem twaan.
0: Ja, goed, ja, maar elke niet volgens mij. De omtinkers weer onherrie, hoe dat al je wie. Nou, ja, wacht. Nou ja, ik wil het één keer dan.
4: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moon.
0: Ja, dat zie ik hem, dat zocht ik, ja.
1: Goeiemorgen.
0: Hij doet het alsnog. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Morgen. Het is de weekend van de jaren 80. De eerste tal het van zijn leien dakje. We hadden een hulp nodig, Joert. Die ontdekkers uit de jaren 80. Studie Matrona 0620. Vjouwen, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. En vanzelfs ik die favoriete platen van doe. De muziek is er volle mogelijk van die platen in het programma te krijgen. We hebben ook nog een quiz. De stem van doe. Een borop op die lange termijn geheugen. Komt aan zijn ooit voorbij hier in Friesland van de Morgen. Mij, Nienke Tuustra.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik zag het eerste reactiesekkelverbind binnen. Van onder oren, Jon Jaap, die zei het. Ik ben onderwijs van snits naar waars van de nacht. Sinds no weekend, vreed beginnen we weer in de maars. Sinds. En hij is van 63, dus hij had het al in mij maken. Dus hij zei, kom maar op. Eurythmics van My Sweet Dreams werd al onvregen. Toch Tjalkje. Jouter, die zit op de lijn 54. En ik, Jaap en Tjalkje, die sturen bij de Goeiemorgen. Dolly Parton werd ik al onvregen. Ja, die fysiekers, die ben al je welkom. Meer als ons, altijd welkom, maar nou helemaal. Stuur ze maar trouw dus in deze weekend van de jaren 80 bij Omroep Friesland.

0: to me. En good news, bad news. Ja, nice, dat is er. De eerste winning van Cambuur Big Leagues dit Eredivisie seizoen, dat is een feit. De Leuters die winnen Sneuntiel met 3-0, te sterk voor NEC. Cambuur begon vol om de wedstrijd en creëerde al betiet in de wedstrijd een tal kansen. Na 20 minuten vol de eerste treffer van de Leuters. De hele wedstrijd weer Cambuur de boppen lissen de ploeg. En verslaghouder Ander Faber die praatte naar Alrin met trainer Johan Plat.
1: Hoe lekker is dit, Johan?
2: Ja, dit is heel lekker. Dit hadden we nodig en het geeft heel veel vertrouwen. En daar moeten we mee doorgaan.
1: Waar heb jij nou vanavond het meest van genoten?
2: Nou, de wisselwerking met het publiek heb ik wel heel erg van genoten. Die hebben ons zo ontzettend bizar goed gesteund de afgelopen weken. En dit was een genot om dat zo te zien. Om dat avondje Leeuwarden echt even op de Cambuur manier mee te maken.
1: Ja, was de eerste keer dat je hem echt zo hebt mogen meemaken, hè?
2: Nou, laten we hopen dat er nog meer volgen.
1: Ik zag na afloop, ik denk dat je zowat iedereen op het veld hebt geknuffeld. Je had het liefst misschien die 14.000 op de tribune ook nog een omhelzing gegeven. Maar geeft dat wel aan wat het ook met jou doet en wat de afgelopen weken misschien met jou hebben gedaan?
2: Nee, ik ben altijd heel positief. Alleen, we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
1: Ben je verbaasd over eigenlijk hoeveel beter jullie waren dan toch Europa League deelnemer NEC?
2: Nou, niet verbaasd, want ik weet wel dat wij goed kunnen zijn. Ik weet dat we hele goede voetballers hebben. Maar ik was wel heel blij dat ze dat nu met z'n allen samen deden. En de strijdlust die ik heb gezien, het publiek stond op de banken. Ik heb ook trouwens ongelooflijk veel goede aanvallen gezien. Ik denk dat we nog veel meer goals hadden kunnen maken. Dus ja, dit was een perfecte avond.
1: Ja, de afgelopen weken ging het over wat kan er beter. Wat ging er nou vandaag heel erg goed?
2: Ja, ik vond dat we heel goed hebben verdedigd. We hebben heel weinig schoten toegestaan tegen een heel goed team. Wat extreme kwaliteit heeft voorin. Dus dat was natuurlijk wel iets waar we... Wat heel mooi is na de afgelopen weken. Waarin we soms wel eens makkelijk tegengoals kregen. Maar ook alle andere. Ja, de inzet, de werklust, de strijdlust. En ook het voetbal. Ik was heel blij.
3: De media van de morgen.
0: Dadelijk dan Jerv nog even bij een debutant in de basis van Cambuur. Dat is het komende, of het Oerje Nij. Dan gaan we nog wat meer op denken van die wedstrijd. Eerst het Nijs uit de Oren Media. We stippen het niet, kijk het even om. De wie wat een verwarring hier, hè, van de morgen.
4: Ja, ik zie
0: het. Maar ze maken het gewoon een beetje draaien. Ja. Ik sta een beetje onder wetter. En dat goed is dan...
4: Tje, dit...
0: Ja, dit is beter.
4: Oh, ja. Hier hem helemaal verkeerd om.
0: Maar het wie toch een beetje... Dokams bin, dacht ik, hé, Nienke.
4: Ja.
0: Toen ik er door nog een keer heb, kan Fijk ik ben.
4: Dat hij heel muven.
0: Ja.
4: Fijk was zo graag, hè?
0: Ja, hij was zo graag. We moesten een promo opnemen van de jaren 80. En de weekend van de jaren 80.
4: Ja.
0: En Fijk had ik zo geprobeerd om zijn favoriete band, U2, om die op de agenda te zetten. Dus die tas van de morgen natuurlijk, ja, die zeker wel even opkrijgen. U2.
4: En is het slaggen?
0: Nou, nog net dus. Maar ja. Hij kan dat natuurlijk echt net onmoedigen, U2.
4: Nee, maar toch heeft hij hand.
0: Ja. Dan heb ik wel shown dat U2 wel op de lijst.
4: Ja, dat dacht ik al.
0: Vanzelfs.
4: Ja.
0: Goed, het Nijs uit de Oren Media.
4: Ja, de Nederlandse oerhietsorganisatie die volg je een dwangsom meer betalen had zij borgers te lang wachtje litten. Nou, dan kun je denken, in wat voor geval? Nou, het is natuurlijk de IND. Dat is echt wel maar 100 miljoen euro. Hij zei dit hier al betaling met een dwangsom. Dat is dan een asielziekers die lang wachtje met op een beslissing. Maar ik, de dienst toeslagen, die doet mooi. Die hervaardig hier wel 11 miljoen euro uitkeren met een orders van het taslagen schandaal. Dus het gaat aardig om yield en de don natuurlijk nog meer mooi, want denk aan de UWV. Nou, die alleen nog al het 24 miljoen varen hier uitkeren met. Dus nou, zij wil dit nou natuurlijk beziekje onder u te schoppen. En hem binden hem mooi ondergang. Maar er zijn natuurlijk echt een paar instanties die denken: ja, dit is net eerlijk, want u ze bargers. Dus dit, nou ja, dit is nou in gang zetten omdat Trouw, de kranten, een WOP fysiek onvrede het. En der die dit uit blikken.
0: Aha. Ja. De wordt onwerken.
4: De wordt onwerken, dus waar wit. En dan een hele... Ja, eigenlijk is het net een nuvere. Voor de meeste mensen zullen denken... Nou, dat is toch een gewone reclame. Maar als ik de winkel... Maar de was, is maar... dan wist je over welke ik het heb, hè?
0: Ja, maar ik
4: maar de rook was.
0: Ik denk dat we er maar bij komen als we de namen nemen.
4: Nou.
0: Het is nooit nice, hè, de mij het.
4: Oké, nou, toch eens.
0: Zoet de HEMA weg?
4: Het is de HEMA. Die heeft een paraplu in een aanbieding. Nou, niks speciaals. En er staat dan boven de slogan... Mag jouw vrouw nat worden? Wist dan ik waar dat hoe geert?
0: Nou, dat is natuurlijk heel dubbelzinnig. Maar het zal je voor het toek een verwijzing ergens naar wijzen. We trokken dan toch weer terug de beugel.
4: Het is eens een omstreden podcast van twee man... die het al heel lang... een podcast helemaal... En elke zin of vraagstelling beginnen met... Mag jouw vrouw? En dan is het bij Glicks... Mag die vrouw met oren man padellen? Of alleen nog naar de supermerk? Nou, en die twee man die spreken correct om met bro of broeder. Dus dat stiert echt boven de assistentie. Mooi waggenbeer, broeder.
0: Oh, dus ze hebben zocht een verwijzing aan een podcast aan mij?
4: Ja, een omstreden podcast.
0: Als die podcast net zo is, dan heb je geen flauw idee?
4: Nee. Okay. Maar als je de reacties, die onder die advertenties... dan werd de meesten heel goed wet.
0: Het valt goed of het valt net goed?
4: Bij de ene categorie, bij de grote categorie, valt het goed. Om het samen te zeggen. Mooie strategieën, zoals is hulde voor degene die dit betocht heeft. Dus het is natuurlijk dubbelzinnig. Maar ik geloof dat ze een soort aandacht krijgen. Daar is het ook om geert.
0: Precies, ik zoek steeds de derde toch op betocht.
4: Ja.
0: Precies het maar. De eerste koffieplaten die komen alweer binnen. En als je de koffieplaten hebt, uit de jaren 80 komen natuurlijk de koffieplaten en koffieplaten. En als ik zeg, de koffieplaat, der koffieplaten?
4: Koffie, lekker pakje koffie. Nou, het eerste wat bij mij opkomt, maar het zult wel net wijzen.
0: Er is nog een oren. Van VO heeft de kunst.
4: Oh, ja.
0: Heb ik nog kind?
4: Ja.
0: God. Dus die komt tegen de jaren 80, die zo'n onverregen kinderen.
4: Nou, bij deze.
0: Daar is Griff ek ideeën, dotus. Ik zag een paar voorbij komen van Hart onder oren. Dolly Parton, zei ik al. Welke plaat was toch jaren uit de jaren 80 bij die bakje koffie? Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9 of de omroep app. En Dolly Parton, let we die ik me vast draaien. Mike Kenny Rogers ik nog. Het is ongelooflijk.

0: was het ook wat doezels dan jij voor, maar er zit wat disco-invloeden in. Het is geschreven toch Barry Robin en Maurice Gibb. En die kent het ook van de Bee Gees. De Bee Gees die in een country noemen schreeuwen. Dat ken gewoon al jaren. Tenminste, dat koel in de jaren 80 al jaren.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: En we springen even voorom in de tijd. Waarom naar 2026? Naar al een weekend om krijg te wezen. Jereveen Telstar staat op de agenda van Jereveen. Hoe is dat gegaan? Nou, Jereveen had teleurstellend mij 0-0 leaguespeelwets in Telstar. Het is een onnedige puntenverlies, want de Friesen die gingen genoeg kansen op het doelpunt. Met name spits Dylan Vente, die hier het vizier net op scherp staat. Sportverslaghouder Arjen de Boer, die praat aan Arjen van de wedstrijd met Jereveen-trainer Robin Veldman.
3: Robin Veldman, naar de 0-0 tegen Telstar, kan je je gevoel omschrijven?
4: Teleurgesteld omdat wij geen doelpunt maken. Ik vind dat we een heel groot gedeelte van de wedstrijd domineren en controleren. Behalve de laatste 30 meter, zeg maar, dat we daar het verschil niet hebben kunnen maken. Tegen een laag blok, hè, waar heel moeilijk doorkomen was. Maar daarin vind ik ook wel dat we te weinig het avontuur gezocht hebben. En dat het wat te statisch, te slordig was om echt door te komen. En dan loop je tegen een gelijkspel aan, wat in mijn beleving hartstikke onnodig is. Want volgens mij hebben we de kansen gewoon gehad.
3: Ja, voelt het een beetje als een nederlaag, dit gelijkspel?
4: Ja, dat is een beetje lastig, want je pakt een punt. Maar als je gewoon het wedstrijdbeeld pakt en kijkt hoeveel je aan de bal bent en hoeveel aanvallen je hebt, alleen hoe slordig je bent in de eindfase. Ja, wat heeft Telstar gecreëerd? Hè? Vrij weinig. Een bal die voor de goal werd omgezet en een schot van afstand, wat denk ik de meest gevaarlijke momenten zijn geweest. Dus ik vind dat we naar onszelf moeten kijken in kansen creëren en nog meer. En als je nog meer kansen creëert, gaan er ook meer grote kansen zijn die je om kan zetten naar een goal. Ik vind dat het daar gewoon absoluut aan ligt.
3: Ja, je hebt wel kansen gehad natuurlijk, hè? Al redelijk snel. Ook, dan kijk ik toch naar je spits, Dylan Vente. Die heeft nog geen enkel doelpunt gescoord in de eerste 6 competitiewedstrijden. Men kijkt altijd als eerste naar de spits. Hoe vind je dat Dylan het vandaag gedaan heeft?
4: Nou, als je het hebt over aanleveren, dan vind ik dat wij hem beter moeten bedienen. In het geval dat hij die grote kans mist, wordt het goed aangeleverd. Hij krijgt eigenlijk gewoon een assist. En daar verwacht ik wel van een spits van Heerenveen met rug nummer 9... dat daar in ieder geval een doelpoging uitkomt. En dat is nu een schot over in de tribune. Daar vind ik wel dat we heel kritisch naar moeten kijken, dat dat beter moet.
3: Ja. Hoe is het nu trouwens met hem? Want in de eindfase kreeg je nog twee vuisten van Koeman. De doelman in zijn gezicht. Ja. Hij kan ook niet voor de camera verschijnen. Hij is behoorlijk groggy.
4: Hij zit nu bij de dokter. Hij heeft een paar hersenschuddingtestjes, hè, die de dokter nu aan het afnemen is. Dus had een behoorlijk bonkend hoofd.
3: Ja. We hebben het er al vaker over gehad. Hè? Ik wil het niet steeds herhalen, maar jullie hadden een goede start. Maar nu met een gelijkspel tegen Willem II. Verliezen tegen PEC Zwolle. Nu een punt tegen Telstar. Ja, waar moeten we Heerenveen nu eigenlijk inschalen? Hoe goed is Heerenveen?
4: Nou, blijkbaar niet goed genoeg als onze ambities die we willen uitstralen. En, dat is...
3: De ambitie nogmaals, dat is plaatsen rechtstreeks voor Europees voetbal.
4: Ja, of via de bekerfinale, dat kan ook nog. Hè, maar via de beker, winnen van de beker. We moeten wel even. Dan moeten we elkaar goed in de spiegel aankijken of we dan wel goed genoeg zijn daarvoor. En ik wil nu niet zeggen dat we dat niet gaan halen dit seizoen. Maar dan moeten we wel, zeker in de eindfase, moeten wat bij.
3: Ben je een beetje geschrokken dan, dat het zo matig is in die eindfase, dat jullie gewoon niet eerder die trekken kunnen overhalen?
4: En volgens mij creëren we ze wel. Dus ik wil absoluut niks naar die jongens toeschuiven, dat als er een andere spits had gestaan. Maar volgens mij hebben we alle voorwaarden in hoe we tegen Telstar willen opbouwen. Hoe we willen druk zetten op Koeman. Hoe we de bal willen veroveren. Al die dingen zijn volgens mij gewoon voor elkaar. Alleen het zit hem in die eindfase. En daar moeten we gewoon aan werken. Geschrokken is een heel zwaar woord. Maar ik vind wel dat het beter moet als je uitspreekt dat je andere ambities hebt.
0: Trainer Robin Veldman zei dat. Middenvelder Ringo Meerveld. Daar praten we aarzelijk nog maar. Maar eerst iets van dit van Kim Wilde. The Kids in America, Yes No, bij Friesland van de Moon.

freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl

0: De hele wedstrijd van Cambuur wie Cambuur de boppenlissende ploeg. Cambuur-trainer Johan Plat over wat zijn overwinning met hem docht.
1: Ik ben altijd heel positief. Alleen we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
0: En SCRVN had in de Eredivisie voor Vrouwen een geweldige stunt voor een geweldige stuntzwarge trot de win van Ajax. Op Sportspark Squatterswaard eindigde het wel juist in 3-1. En Heerenveen stond na 3 wedstrijden nog op 0 punten. Wils Ajax ontnoten alles woen hier. Brigitte Franken zette Heerenveen al betiert in de wedstrijd op voorsprong. Daarna volgen wel de leakmaker voor Ajax. Maar trolette goals van Lisanne Venema en Freya de Groot bleunen de punten in Friesland. En Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra hadden juster de laatste vrije formatie partij van het Ierwoen. In Mastum versloegen ze juister in de finale Maarten Bergsma in die. Het wie de 18e overwinning in 22 partijen voor de Tour van Swieten. Takome Wieke is de laatste partij voor de Maaiers haardklasses. In Ljouwert keert ze dan zonder verste maat, maar witte lotte. En bij de vrouwen stier juister de laatste wedstrijd van het seizoen ook op programma. Annette Haan, Gerde Lieklema aan Nijholt en Senne Itzerda. Itzer die woon troch een trochelkoorst lotter wedstrijd in Ljouwert. Jeannette Wijnja werd treden en dat week nog om de winst in de individuele puntenklassement veilig te stellen. Ik moest iets hutter drukken. En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Ljouwerter kwam juste middag om kwartier voor vijouweren om bij de Fines in Zürich. Van der Pal begon vreedjoen ons in misje om bij de volslaande grens van de Frieske van het Frieske Versteland Delta te rinnen. De route weer allemaal al goed 278 kilometer lang. Van der Pal, hoe vaak hij onderwijs won de tocht had om ermee op te houden?
2: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
3: Ik heb toen een paar dagen, toen hij die Alversteden triathlon die in een bootje het verslag die in.
0: Ja.
3: Achter de mond. Ik jij nog het loed. Plons, plons.
0: Oh ja?
3: Plons, plons. En je eind toch?
0: Ja, respect je.
3: Een soort machine als je dat kent. Dat is net een leeuwen.
0: Ja.
3: Stefan van der Pal dus.
0: Ja.
3: Nienke, dank je wel. Het is tijd voor het waarberucht Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen.
3: Ik ben heel benijd hoe wij deze man Jurijn zitten.
4: Ja, nou, het is rustig, rijstig, kalm en stil boeten door. Het is, ik wil even boeten. Het is, nou, ik vind het fantastisch. Een beetje mist boven de velden. Een prachtig, rijstig begin van de dag. Nou, de temperaturen op stuit. Ik plak een onder de 10 graden. Ik zal een peer opnemen op Vlieland. Het warmst, 12,7. Iesbrechtum, 11,3. Leeuwarden, 9,4. Starum, 9,3. Akkerum, 9,2. En op Skielgebied, 10,8. Nou, we hebben na een rijstige nacht, joh, het eerst rijstig waar. De temperaturen die rinnen in de heel wijde morgen op naar zijn 15 tot 16 graden. En daarbij hebben we een afwisseling van zinnen en bewolking. En bloedt het droog. Het is zo dat we op een grens liggen van wat koelere lucht en wat zachtere lucht. Die zachtere lucht leidt op stuit boven het zuiden van Nederland. Die scoot joer langzaam weer naar het water. Daardoor wordt het in de rin van de dij, het gevoel, denk ik, wat zachter. Scoot we wat vochtere lucht binnen op dat grensgebied. Zo we een enkele bui vallen kennen, joer. Maar het is voor een rutpad van de dij is droog. Waarbij de nou en dan zinnen hebben. Bewolking en vermeden temperaturen. Nou, die rinnen op naar zijn 20 en 21 graden. En dus een hele aardige septemberdag met een enkele bui. En eigenlijk de komende nacht, als nou sjoost naar de temperaturen van nou, de komende nacht wordt het tegenzacht. Dan wordt het vannacht wordt het net frisser dan zandje, naar 18 graden. Dus dat is een heel verschil met de temperaturen die we nou hebben.
3: Nou, ze is dat wel. Zetten we dat morgen een beetje terug?
4: Ja, morgen dan zitten wij in de warmere lucht, zeg maar. Dan hebben we wel een soort bewolking. En de onvierde lucht is eigenlijk warm van oorsprong. Maar de zinnen die hebben het wel lastig. Dus de temperatuur zal morgen maar zo'n 20 of 22 graden, is dat prima. Maar het viel te.

0: Nou ja, zullen we misschien wel wat brotsig om. Nou, in de rin van Tiesje, dan komt er een keldfront onze kant op. En dat betekent dat we in de rin van de dij, vooral in de midden en jon, zat het nou stiert, toenemende kans krijgen op enkele buien. Dus een droge dij zal het net worden. Maar ja, te zien is kind, is het noffelijk waar. De wind is eerst zuidwest en die draait letter naar meer zuidelijke richting. En is meest matig van kracht. Nou, en dan is het zo dat Montejone die buien oorlogen. De wind rommelt naar het watwesten. En dan kom ik weer bij de temperatuur uit. Dan krijgen we in de nacht van 10 wijze. En minimumtemperatuur staat het nou steeds vast aan 10 graden. Dus dat is weer een ijszachter dan de komende nacht. Dus morgen eerst warme loft, daarna een paar buien en dan weer ook wolling.
1: En dat we het vier erop joggen, hoe liep het dan?
0: Nou, wij zien, daar zitten we aan de achterkant van de keldfront. Dan zitten we in een west-noordwestelijke streming. Dan wordt het toch vielbaar frisser. En hebben we te krijgen maar zeker zinnige momenten. Maar dan kende ik enkele buien vanuit de Noordzee overkomen. En bij temperaturen van zo'n zandje om 19 graden viel het dan wat frisser om. De wind is ook iets sterker. Die is dan matig, want vrij krachtig uit het west-noordwesten. Nou, en eigenlijk kunnen we stellen dat dat waarbeeld zich op tongetje en ik op vreet lieke trog te zetten. Het is dan wat ja, lichtwisselvallig september waar, mei nou en dan zinnen, maar vanuit de oceaan komt er ook wel eens even een steuring, maar met buien of een gebied met Rijnoer. Dus ja, het is zo dat we joerd en moon in de meest warme lucht lezen en begoeien. En dan later in de week wordt het wat koeler en is het lichtwisselvallig waar. Dus voor ieder wat.
1: Sibbele.
0: Succes is ze.
1: Nou, dat is alleen maar mooi.
0: Ja, nou, dacht ik.
1: Tieren dank, ja. En ons straks.
0: Jo, dobbe, hoi.

0: Het wijken tot ze zin kregen. U2 en Priority Dot.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Vreet hier met Rekkel even hoor. Een bijzonder moment op de monumentendij van Sneur, wie in Akrum. De borstbeelden van Frank Cooper en zijn vrouw Nettie, die binnen daar ontbleerden. Cooper, die wie 124 jaar de stifter van Coopersburg. Het monumentale wenplak voor ouderen in dat dorp.
2: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. We gaan nu het beeld onthullen. Oh, prachtig.
3: Wat vind je van het beeld?
4: Ja, hartstikke mooi. Ja, het is hem echt. Hartstikke mooi.
3: Ja, want jou weet wel wat meer van Frank Cooper.
4: Ja, we winnen hier in de Twitter en we zullen wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi maken.
5: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan ben je het zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen hebben het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoeren in de tuin. Dus we kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Heel sprekend, ja.
3: En wat betekent dit dan eens voor Akrum?
5: Dit Coopersburg, hele protte. Mensen die vragen altijd van aan u, ik, van wat is de geschiedenis van dit huis? Wij er oude mensen of jonge mensen? Nou, en dan ben wij dus bereid om er wat van te vertellen. Dan zit ik wel aan de poorten. Maar we vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
3: Wat vertellen jou dan altijd?
5: Nou, dat de meesten, dus de arme meesten, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze mijn Christ en Sinterklaas ik nog een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
3: En jou binnen denk ik, kijk, wel eens binnenwest.
5: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo groot, ja. Het is weer voor ieder persoon of twee personen. Die kennen er niet bij. Het is net zo heel groot. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
3: Nou ja, het is hier op een monumentendij. Dus ja, meestal kunnen dat ik even niet zien.
5: Ja, zeker. De regentenkamer is er bescheen. En het mausoleum is er bescheen. Dat is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat wij het zien hoor, Coopersburg bij je. Ja.
3: We zijn hier in de regentenkamer en je hebt hier een mooi plakje voor.
6: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten, want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend, mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
3: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
6: Nou, ik weet het net.
3: Maar hoe is het voor jou om dit te laten zien?
6: Het is fantastisch. Ja, dus de gedachte erachter, hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft, plus toelagen. Dat is geweldig, 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger, niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor, de armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Dat was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling, prachtig. Mooie tuin, geweldig.
3: Het is voor jou de eerste keer dat jou hier binnen?
6: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
3: Op Ierpen Monumenten, daar is dat dan wel mooi om even overal in te kennen.
6: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
3: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
6: Precies, ja.
3: En zeker dat je er dan nog even iets schenkt. Ja,
6: helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.
0: Dat dus voor Coopersburg daar. In Akrum bijzonder dus. Die mensen die konden vroeger, konden jet iets, konden ze even geen zwaaien. En dat we toen 81 hadden. Maar we hebben wel een jochtje 84. Wat daar toen introduceerde waren, dat is ook wel bijzonder. De pinpas. Eerst is er net meer bij stil. Intussen, Jutterdij is een heel type minder. Mensen betalen er heel type meer bij maar de telefoon. Toen werd het een bijzonder stukje techniek. Een jochtje 84, de nije pinpas.
7: Op de kaart staat een persoonlijke code die ingetoetst moet worden. Dan stuurt de automaat, als het om een bankrekening gaat, de afrekening naar Leusden. Daar staat de computer van de bank Giro Centrale en die trekt het bedrag van de rekening van de consument af.
8: The best things in life are free, but you can give them to

0: Het is wel een beetje vals, speel je om deze te draaien. The Flying Lizards and Money. Het komt het jongetje Jochen de Zondag. Maar goed, het is lekker niet. 80 en heel veel draaien worden vanzelf.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: En van de week van de jaren 80, waarom? Nee, 2026, want we zullen daar horen iets actueels. Stichting Trienwaarden, Trienwaarden op de kaart, die wil Floralia. Zo, rondbrengen in de dorpen Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oudzerk en Reetzerk. Het waard van Njoggetje 69 ont 2000 houden. En wie is yet iets bekend vanwege de blommenmozaïken? Deze week we de verenigings, bedrogen en buurtverenigings vregen om een blommenkunstwerk te realiseren. En tagelijk we de persoonlijke initiatieven verdieren. Dan praat ik ook met de voorzitter Eeuwen de Vries van de stichting. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Waarom wil je hem dit initiatief zo graag rondbrengen?
3: Nou, ik tref een hele grote mensen in het dorp, en met name de wat oudere Gietsjesters en Noordjesters en nou zeg maar Trienwaarden in de breedte. Die vinden dat, ja, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat stof opgegooid om te zien of we dat weer omkrijgen kunnen.
0: Oké, dus lijkt als dat wij nou in de wieken van de jaren 80 voorop denken om al die mooie platen van doen en zo. Met een heel soort mensen bij hem die het goeie denken zijn om al die blomstikken.
3: Ja, dat klopt. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. In de dorp merk je tot heel, eigenlijk was het heel Trienwaarden, hier drie in de tuin was versierd en lampen erop, jongens. En dat was een mooie sfeer. En een mooi barn en een mooie verbinding met de mienskip.
0: Dan is dat natuurlijk zo, een heel soort mensen die hadden in de holle het verzeld, die plaatsjes, die mooie blomstikken overal. Maar onder achterkant komt er ook een heel georganiseerd bij Shin natuurlijk. Slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen?
3: Nou, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietzerk en de stichting gaan wij het initiatief namen om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachtoffer Trienwaarden West en als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat daar ze een prachtige steekdeel zet en onachter die kijk. En dan praat je met die mensen en ben je heel enthousiast. En ik, de naaie gietjes, ja, die vrije, ja, Floralia, wat biedt dat eigenlijk? En daar komt mensen die maar even uitlezen wat dat vroeger inhouden. Dus net iedereen kent het nog, maar het is de bedoeling dat wij na deze week proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en de oude Floralia warm het uitdragen. En daar wil ik graag wat jongeren bij hebben, dus die meisjes gewoon melden bij de organisatie hebben vrede.
0: Dat lijkt mij dan best nog een grote uitdaging, want dat zullen meisjes wijzen die net per se ontdekkers hebben willen doen.
3: Dat klopt, maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in een lijn van dat Floralia te wijzen. Dat maak ik een hele oor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
0: Dus gewoon om eens even misschien al mij te denken, hoe willen we dat invullen?
3: Ja, we proberen dat. En wie rekenen eruit, kijk op dat het slaagt. Maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
0: Maar goed, als je dus een mooie blomstik misschien wilde, dan mag je dus even naar Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oudzerk en Reetzerk. Dat is een mooi slagom even.
3: Ja, dat is een mooie slagom. Ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn heel grote particulieren die hadden er wel wat energie in treunen, maar het is net zo intensief nog als dat altijd zeg maar vroeger weer. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroepen om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de Biep in Gietzerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mooi hem daar eens even de blik naar vroeger hebben om te gooien en met wat is je wat er toen al je spelen.
0: Het begin is er in elk geval van het rondbring van Floralia. Tieren, dank voor nou, Eeuw de Vries.
3: Ja, dank wel, hè.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
4: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
5: En op sneeuw om 8 en 12 uur.
1: Nou, in Friesland.
6: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
5: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport, die libbet.
7: Promotie, dat is ook promotie.
5: En het waar dat er komt.
8: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stoojeren worst.
5: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou, in Friesland.
9: Pijn.
6: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.

0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
6: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
5: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
7: Daar is de winst.
8: 5-7,
7: 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
5: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dadelijk in Friesland van de Bonk gaan we verder met de week van de jaren 80. De mooiste ondertikkers en platen van doe. Onder horen van Pieter Gabriel. Er komt een verziekje van binnen van Jan Jaap. Even zien dat we die kwiet kennen. Ik denk het wel in de week van de jaren 80.
10: Deze hele week bij Omroep Friesland.
11: De hits, de ondertikkers en het gevoel van doe.
10: De week van de jaren 80.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde fly and cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.
0: Friesland van de Moor.
8: Mooi, Erik.

0: er is even een flink hondje klap dien. Toen deze plaat uitbracht waard. Philip Oki van de Human League, die wou eigenlijk helemaal net dat die plaat uitbracht waard als single. Voelde het maar niks, tenminste hij voelde de mix maar niks. Hoe dat al mix wie, hoe dat al je klonk. Uiteindelijk kwam er een soort akkoord. Hij, ja, de single die koe dan uitbracht worden, hij vond het dan oké. Maar dan moest er wel een poster bij, in kleur. Zodat fans toch het idee hadden dat ze toch nog wat kwaliteit kregen voor de prijs. Nou, ik denk dat uiteindelijk toch echt wel wat daar valt. Voor mij is het toch harde slagen. The Human League en Don't You Want Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: 3-0 van Cambuur en de Leeuwarders die helden de eerste winst van dit Eredivisie seizoen.
0: De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen is een feit. De Leeuwarders die winnen Sneuntion, maar 3-0 te sterk voor NEC. En een bijzonder moment op de Ierpen Monumentendij. Wie in Akrum Sneun. De borstbeelden van Frank Koper en zijn vrouw Nettie die binnen daar ontbleert.
4: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zoggen erop uit en dan wijn je dat zien hoor.
0: Ja, bijzondere historie daar in Akrum. En hij Jelwe Achten. Ek omtinken van de wedstrijd van Jereveen Justerts in Telstar. En een heel soort omtinken van de wieken van de jaren 80. Vanzelfs de ontinkers van Doet die het al mooi wat deelt worden. En die mag nog steeds insturen. Die mag nog steeds insturen. 0620-4-9-9-9-9-9-9. Of de omroep app van zelfs. Al het gaat om platen of om ondertinkers uit de 84. Ja, we hebben een soort lied. Ja, hoe neem je dat? Ik moest een beetje voorzichtig vregen als door de 84 ik mij maak.
5: Ja, dat is heel simpel.
0: Ja, hoe doe je dat?
5: Ja. En toen zouden ze nog, maar er wist net een heel soort van, hè? Nou, dan kun je daaruit concluderen tussen de 1 en 4
0: weer. Ja, nou ja, zo kennen. Het is heel mooi, de 84. Dus misschien net het heel soort indruk maken. Ja, die ja, hier als mij maak.
5: Absoluut.
0: Ja.
5: En we hebben nog pareltjes uit de 84, hè? Dus daar wokken dadelijk ook even door, hè? Want er is een boekskreun over een serie uit de 84.
0: Oh.
5: Nou, ik lid nog heel even niet met welke bekende Nederlandse serie.
0: Een Nederlandse serie? Oké, okay, ja. Dat is al een guttere hint.
5: Ja, dat is een beste hint.
0: Serie uit de jaren 80. Oké, okay, ik denk er nog naar.
5: Toch.
0: Aasten dus.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het tijd voor het Waberucht. Mijn Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Joort we de dag met een afwisseling van perioden met zinnen en wolkenvelden. In de midden is een enkele bui mogelijk. Daarbij wordt het maximaal 20-21 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden ont zuidwesten. Komende nacht wordt het tegengezeefd met minimaal 17-18 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar soms een glimp van de zinnen. Daarbij neemt in de rin van de dag de kans op een paar buien toe. De zuidwestenwind is meest matig met temperaturen van 21-22 graden. Meer over het waar, oren jel oren.
0: De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen is een feit. De Leeuwarders die winnen Sneuntion met 3-0 te sterk voor NEC. De hele wedstrijd wie Cambuur de bobbelissende ploeg. Verslaggever Andor Faber die praatte naar Orin met Mathieu Martens. Die zien debuut in de basis van Cambuur. En vanzelfs wie hij dieren te spreken over deze eerste winst van Cambuur.
7: Ja, fantastisch hè. Ik heb echt genoten om terug te starten aan de match. En met het publiek erachter ja, was het fantastisch dat avond.
8: Wat was jouw indruk nu je vanavond tijdens een wedstrijd op het veld hebt gestaan met je ploeggenoten?
7: Ja, ik vond wel dat de match veel op en neer ging. Veel loopwerk. Maar we hebben goed als team gewerkt. En we worden beloond vandaag. En vorige week doet dat enorm veel deugd.
8: Ja, ik weet niet of jij dat van jezelf gaat zeggen, maar ik heb van jou genoten en ik heb de meerwaarde van jou bij dit Cambuur gezien. Met je ervaring, met je slimmigheidjes. Merkte jij dat ook om je heen, dat jij ja, dat kan bijdragen aan dit Cambuur?
7: Ja, vooral die rust proberen te brengen in de ploeg. En ja, soms wel de tempo uit de match te houden. En ja, zo die kleine dingen van even de bal wegtrappen of tijd te pakken. En, ja, en enorm veel coachen naar de jongens toe. Maar ze hebben dat uitstekend gedaan.
8: Nu weet je natuurlijk wel dat als je het zo goed doet en als jullie het zo goed doen, ja, dan moet je volgende week weer starten.
7: Ja, dat is aan de coach om te beslissen. Hè. Ik heb enorm veel van genoten en zin om verder te gaan volgende week. En het is opnieuw een belangrijke match. Dus we moeten hetzelfde brengen als vandaag en dan gaan we nog veel punten pakken.
8: Je staat naast Ilias. Ilias Hamac, de man van twee doelpunten. Jij kan goed Frans. Mijn Frans is iets minder. Dus we gebruiken jou even als vertaler. Kun je eens aan Ilias vragen hoe hij deze avond beleefd heeft?
7: Comment te son pendant le match aujourd'hui?
9: Je me sentais très bien. et je me sentais mieux que les matchs. Ça a vu pendant le match, j'ai mis un doublé. On a travaillé en équipe. On a très très bien travaillé en équipe aujourd'hui. Et ça a payé.
7: Ja, hij heeft vandaag enorm genoten van de match. Heel de ploeg heeft gewerkt. Hij heeft 2 keer kunnen scoren. En is matchwinnaar, denk ik, om de match. Dus ja, die heeft ook enorm gewerkt voor de ploeg vandaag. En dat zag je. En dan zie je dat hij een hele goede speler is.
1: De media van de morgen.
0: Nou, dan ben ik toch benieuwd, Nienke, welke serie uit de jaren 80 dat is. Dat was eens de muziek uit de jaren 80. Want ik heb hem series of films. Dat is sowieso... Dat die wel beter.
5: Nou, met wel even zeggen, ik zei de serie uit de jaren 80, maar net voor mij weer de film eerst. En dat begon in de jaren 80 en kwam de serie kwam die meer in de 90s, jaren 90, met die tijd om samen te zien. Toch? Of zit ik er nooit naast?
0: Dat is Casmi Aldrin, denk ik, dat ik win. Goed. Dan was het aardig over die serie dus. Maar eerst nog wat anders?
5: Nee, ik wil het best even hoe die serie. Ja. Er zijn namelijk 3 films van maken en 62 tv-afleverings. Nou, en de scroller, Aart van Groot, heest, vond dat een boek eigenlijk ook wel op zijn plak weer. En het boek scrun het dossier Flodder.
0: Ah.
5: Ja, dus in deze week komt dat uit.
10: Flodder is gewoon heel fascinerend. Het is 40 jaar geleden dat de eerste film werd opgenomen en een groot succes was in Nederland, maar ook in het buitenland. En ja, het is gewoon culturele geschiedenis geworden. En ik vond dat er echt een boek over gemaakt moest worden.
5: Ja, er is wel al wat meer schreun of Flodder. Een hele grote boek of zo. Maar toch denkt Van Groot Heest dat hij hele leuke nieuwe info trajecten. Hij is namelijk maar de regisseur Dick Maas zien kelder in gong. Nou, daar wist op zich gong nooit notities, ontekeningen. Dus er zit, wist ook bij Gleeks dat de broers John en Kees die zoen in eerste instantie deel zetten worden als heroïne dealers.
0: Maar nou dat is me wat te stellen. Ja.
5: Ja. Maar dat hebben ze dus letterlijk onpast, omdat het een familiefilm worden moest.
0: Oh.
5: Nou, dat soort dingen zitten verwerken in het boek Het Dossier Flodder.
0: Maar is het ook leak? Want ik kon inderdaad eerst de tv-serie, dit werk.
5: Ja. Ja, ja.
0: Die?
5: Ja.
0: Daar ben je voor te reden, hè?
5: Ja, dan ben je ervoor.
0: Maar dit komt uit de jaren 80, dat is net jaren 80.
5: Nee, dat is dus de eerste film.
0: Ja, wat naar je rol toen ik.
5: Ja, ja, want welke Kees Flodder is dat?
0: Ja, van de televisieserie, die... Hoe heet dat alweer? Ah, nou.
5: Ja, het is...
0: Puntje van mijn tong.
5: Sint-Klaas bedoelst.
0: Nee, dat is Kees. Ja.
5: Ja.
0: Ja,
5: ja die...
0: Stefan de Wallen. Ja.
5: Maar dat wie verhinnen, de man van Jiske Vet.
0: Ja.
5: Dus dit is ook weer een generatie.
0: Ik een oren Johnny.
5: Ja, dat klopt.
0: Lekker verloren.
5: Ja.
0: Maar ja, er zit dus een verschil tussen de films en de televisieserie.
5: Ja, ja. Ja, absoluut. Hey, en je kent er net om in een moon. Moon is het? Prinsjes.
0: Ja, Prinsjesdag.
5: Ja, dus ik heb de krant erbij. Nou, je begreep het wel. Ze zeggen al je fruit. Een Prinsjesdag zonder strategie, zei Trouw. Of de Volkskrant. Het kabinet moet kiezen. Maar ik op het algemeen Dagblad of Dagblad van het Noorden heb nou al de foto online van de koets. Ja, die moet ik repeteren. Dus die hebben eerst er al een rondje dien. Maar de zwarte hinders ervoor en de gouden koets erachter. En nog wil ik toch nog heel gauw in Mighty Meisje. Wat verhoren te rek alweer, denken ze in de miljoenennota 2022. Uit het uitgelekte stikje bijgeleaks. BTW-tarief van de Blom. En plantgeert van 9% naar 20.
0: Oh, en ze kijkt. En ze onkundige in Gietjerk rondkrieten dat de Blom daar weer op stedden komen.
5: Ja.
0: Nou dit.
5: Ja, en ik hoop dat ze hier dan rekening mee houden. Oh. En mensen die 60 hier worden, die kunnen vergees een vaccinatie krijgen. Tjengordelroos, bier, wien, wat judder. En het verkwatsing van de maximale WW-duur naar hier is al uitgesteld naar 2029. Dit is een notendop natuurlijk.
0: Dit klinkt net als een pretpakket. Dat, nee. Nou ja.
5: Nou ja, de bezuinigings van de AOW binnenkrast, definitief.
0: Ja, okay. Ja, nou goed.
5: Even een positieve noot.
0: Even positief. Ja. Meer positiviteit in de reacties die binnenkomen. Onder oren van Vrouwtje, machtig deze jaren 80 muziek. Uw gedachten een keer waarom naar BZN in het Ankeringskast te brengen. Wat ben we daar vaak west, hoe het zei. En dan benam het nummer Cry to Me. Doe nog mij Annie, doe ze zwanger wie. En dan San Volume Piekenvel, stuurt ze. Cry to Me van BZN.

0: The police and don't stand so close to me. En Mariet, die is er nog in dezelfde ruimte als Sting. Ja. Die stuurt, goeiemorgen. Ik zoek graag jaren wel de don't stand so close van de police. Van juster op de valreep nog naar The Last Ship. En daar zag je een mooie foto bij van het theater Carré. En daar zie je Sting op de planken. Ja, echt hier.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, hij zal net zo komen naar Leuta komen, denk ik.
2: Waar net?
0: Sting. Nee, toch jammer.
2: Nee, ja, dat is wel schande, ja.
0: Ik wie voor de grap in de Italië-ring deze week, wie kreeg van het uitzichtje, naar bands en artiesten die in de jaren 80 in Friesland op de planken stien. Dat slaat wel even stijl achteroe, hè?
2: Nou?
0: Nou, de Ramones, die stien je gewoon bijvoorbeeld. Wie dat jaren 80... Weet je dat de jaren 80 wie of kijk, nee, die had dat Whitney Houston, die had bijvoorbeeld ook Tina Turner, had je West, op de Veen op, een heel soort.
2: Onvoorstelbaar, hè?
0: Wat vind je dat ook alweer? Ja, Meatloaf, dat gewoon in Friesland stien.
2: Oh.
0: Met al je van die artiesten, zo denkst, ja, gewoon hier in deze provincie.
2: Ja, had die nou komen zoen?
0: Ja. Goed, Sting die wie net in Friesland, maar die wie wel in Amsterdam en Mariet die wie erbij. Heel wat was het zo goed wezen om eens te zien naar oren Londen als het gaat om voetbalvandalisme. In Londen, Spanje en Engeland binnen vier keer de maatregels om dat aan te pakken. En dat had geholpen. En daar kunnen we in Nederland best wel wat van leren. Dat is de mening van de gastenjuster in de tijdsvorm van Bureau de Vries. En op tafel daar zitten de forumleden. Europarlementariër Raquel Garcia, skietnisdocent Hendrik van Doezem en gemeenteraadslid Jan-Willem Tuninga. Wat ik in de gemeenteraad van Leeuwarden is erop praat.
3: Ja, dan krijg je zo inderdaad komst op het punt van waar is je verantwoordelijk en waar, wat kun je hier ontwaan. Nou, dat is heel duidelijk naar voren te komen, maar ik vind het strijhoek dat Cambuur hier verantwoordelijk voor is. Waarop ik als vind de FNP, ik zou inhouden op dat moment in de rieën van ja, blinder, maar dat ze is en Cambuur is verantwoordelijk, dan kunnen we nooit uit wedstrijd weghouden, want dat kan Cambuur al je net betellen.
4: Even het bredere verhaal, er gaat een heel soort geld in, is dat het al een keer werk?
5: Nee. Het is gewoon, soms is de simpelste oplossing het makkelijkste naast het KISS-principe. En ik zal alleen maar de fatsoenlijke versie die erbij pakken. Keep it short, keep it simple. Geen uitsupporters meer. Heel Nederland gewoon vanuit de KNVB geen uitsupporters meer. En dat is heel jammer, maar het kan het meer. Politiecapaciteit hebben we net. Yield. Clubs kunnen het betalen. Alleen al de angst van, nou, daar kennis wat gebeuren. Nou, we maken een heel stuk van om het uitvak heen en wij helden. Dan alleen nog maar twee supporters. Dan is een uitwedstrijd, is ja, dan maar net in eigen supporters mee. Maar van wie had de voetbalfans, de voetbalclubs, iedereen had genoeg kansen gaan. Ik denk dat het nou simpel moest horen voor alles en iedereen. En gewoon zeggen van, hey, uit supporters, doen we gewoon niet meer. En dat is heel jammer. Dat is heel hut. Maar ik denk dat dan wel de simpelste oplossing is. En het is net populair, maar het zal wel helpen. Want het is net alleen de Cambuur. Vorig jaar ben er ook dingen gebeurd. En dat is het. Ik vind nou wat de KNVB doet, vuurwerk op veel, direct staken, nemen verder spelen. Dat is simpel, maar dit zou ik een hele simpel wijze. Hard het simpel, hard makkelijk.
6: Nou, ik probeer altijd een beetje uit te zoomen, hè, van de actualiteit hier in Leeuwarden, in Friesland of in Nederland. Als je kijkt naar andere Europese landen. Ja. Andere Europese landen kennen dit probleem niet. En mensen zijn niet anders, geloof ik, in Nederland of in Spanje of in Duitsland. Ik denk dat
4: in Engeland het probleem wel west, maar daar ben je maatregelen.
6: Precies, ja. En in Spanje. In 1990 kwam Spanje met een wet tegen geweld, racisme, xenofobie, zo heet de wet, in voetbal. En daar hebben ze heel veel ingrijpende maatregelen doorgevoerd. Eén daarvan, en ik weet dat dit niet een populair standpunt is in Nederland, maar één daarvan is het verbieden van alcoholverkoop in stadions. Bijvoorbeeld. Doen andere landen ook? Of hebben ze dat veel meer onder controle? Ik zeg niet dat dat het antwoord is. Ik zeg wel, dit is doodzonde als mensen niet kunnen genieten van een potje voetbal. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg ook in Heerenveen geweest. Bij Nieuw-Noord geweest. Ik kan wel wat hebben hoor, maar op een gegeven moment is het onveilig, niet prettig en zeker een heel slecht voorbeeld
3: maar
6: voor de jeugd.
3: Je zoende ik vast dat zijn KNVB natuurlijk al lang door die voorbeelden zoen had dit jongen nemen. Hè? In Spanje, maar ook in Engeland. Want in Engeland schijnt het zo ik zou het dat die regels schijnen heel goed te werken. Dus waarom komen ze dan net mooi binnen het verenigingsleven van Nederland? Dat zou ik kijken. Ik zou wat verdikken als ze in de bouwvak zit en de camping Appelhof, de Haashoen die stien in Haas. Waarom stien ze in het Bert Cambuur Stadion? Want alles wat er ontgooien is, die hadden neus ook al vol. He, dus huppatee, pak ze op en voer ze aan. Dat schijnt eigenlijk heel los te werken.
7: Deze week bij Omroep Friesland.
1: Maar de hele week de quiz, de stem van Doel.
8: Goedenavond, dames en heren.
9: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welkom.
7: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
8: Ik weet niet!
7: En de nostalgische Pac-Man sokken.
8: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
7: De wieken van de Jerm 80.
8: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
9: Dat smaakt.
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: En dit is 12 minuten nu, Jelva Achten. Nienke, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen. Dit is sneu en sneu, wie het de Iepen Monumentendag. Kopensburg in Akrum die ek mooi. En daarbij wordt viert dat het monumentale Wemplak 125 jaar lang oprjochten is.

0: worden, wilst Ajax ontnota alles woen hier. Brigitte Franken zette Jereveen betiert in de wedstrijd op voorsprong. En daarna volgen de leakmakken voor Ajax. Maar toch lette goals van Lisanne Venema en Freya de Groot blunden de punten in Friesland. En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Ljouwerter kwam justermiddag om 15:45 om bij de finish in Zürich. Van der Pal begon vrijdag onze missie om de volslaande grens van het Friese Vesterlanddeel te rinnen. De route wie al mij al goed 278 kilometer lang. Stefan van der Pal, hoe vaak hij onderwijs tocht had om er mij op te houden.
1: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En ja, die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
0: En Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra hebben juster de laatste vrije formatiepartij van het jaar won. In Marsum verzorgen ze juster in de finale Martin Bergsma en die. Het weer de 18e overwinning in 22 partijen voor het Tour van Swieten. Takom Wieke is de laatste partij voor de Maljus Haardklasses. In Ljouwert keert ze seizoen de verse maat, maar we te lotte. En bij de vrouwen is die juster de laatste wedstrijd van het seizoen al op het programma. Annette Haan, Gerda Lieklema aan Nijholt en Senna Itzardi woenen in het Troggekoorlotje in Ljouwert. Jeanette Wijnja waar treden en dat wie genoeg om de winst in het individuele puntenklassement veilig te stellen.
2: Linke,
3: dank u wel.
4: Trekkers, paarden, ambachten, kinderkermis en nostalgie. En vooral weer ouderwets genieten op de laatste zaterdag van september bij het Flyoffeest in Oudehorne, vlakbij Heerenveen.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
6: Tromeesje maar in beëining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
8: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
11: Friesland van de Moor. Erit Science.
12: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Is het mogelijk om een feestnummer te schreeuwen over zwitsokken? Dan volgens Doeren Bleker wel. Dat is Aasen. Eerst is het tijd voor het waarberucht. Mijn Sibbele, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen.
3: Ja, hebben we best een ongename, een beetje koele temperatuur, hoor, juster? Kunnen we het erop horen?
13: Nou, juster wie het vond ik heel ongenaam. Want wie juster eerst wat zuterig en letter kan bezinnen, doet het heerlijk. Nou, juster Jan werd het rijstig. Voelde wie helemaal fort. Het was prachtig om even een kuiken te maken. En de nachttemperaturen, die ben aardig zakken. Ik heb even wat een PR-cifricus. De Friesland wie 7,7. Ljouwert wie minimaal 8 graden. Akrum 9,2. Starum wie 8,6. En Skielge ziet vannacht op een minimumtemperatuur van 7,2 graden. Nou, ik zei al, het is het moment boetendoor. Het is rijstig waar, er zijn wat opklaringen, enkele mistbank. En het is eigenlijk een begin van een hele aardige dag. Juster hier we te krijgen met een steuring die naar het zuiden ging. Juist lezen wij op de grens van die warmere lucht in het zuiden en de wat koelere lucht waarin wij zitten. En het is zo dat we juist een afwisseling hebben van zinnen en wolken en in de mand die er in de temperatuur erbij op naar zijn 15 of 16 graden. En is er een zwak ontmatige zuid-zuidoostenwind. En dan van beetje kroept die zachtere en vochtige lucht van uit het zuiden weer uit.

0: deze kant op. En dat toch ieder vanmiddag een kans op een lokale bui. Het zal net grut wijzen, echt, maar een kennen enkele buien steen. Daarbij draait de wind het zuiden. Is best zwak ontmatig. En in de midden rent de temperatuur uiteindelijk op naar een hele noffelijke 20 rond 21 graden. Jon, en vannacht is het weer meest droog. Bloedt het meest droog, dat kan ik beter zeggen. En de wind die draait wat naar het zuidwesten. Dat het alles te krijgen mee dat die zachtere lucht onze kant op komt. Nou, Jon droog, komende nacht is droog. Waarbij het opvalt dat het komende nacht minimaal, het zal denk ik net kouder worden dan een graad of zandje, 18. En als dat nou, Sjost, hoe het vannacht weer, wie gewoon eigenlijk 10 graden frisser dan dat de komende nacht wordt. En eigenlijk is de oorzaak ervan dat we in wat zachtere lucht liggen. Lizzen. En het zal komende nacht in de rin van de nacht wat bewolkt worden. Daarmee ging de gedien ticht, zeg maar, en hebben we een tekentje. En dan komen we eigenlijk in een situatie maar zacht waar we bij de tekentje helemaal naar door goed. Zo, dat is de zaak van Joert.
1: Er zei het al, Joert, ik heb wel wat rijn verwacht, maar morgen nog wat meer, denk ik, hè?
0: Nou, het is zo, Joert is echt een enkele bui. Nou, morgen bevinden we ons in die warmere en vochtige lucht. Daarbij is er een soort bewolking. Nu en dan is er wel een glimp van de zinnen mogelijk. En eigenlijk is het morgen een hele noffelijke dag met temperaturen van 20 om 22 graden. Letter in de midden in de jontijd, ik heb gek naar zijn besjoen, dan komen er wat buien onze kant op. Dat het alles te krijgen mij dus een keldfront werd terug het daarna wat koeler wordt. Dus morgen de midden, letter in de midden en in de jont, zou ik het nou bezorgen, is er kans op enkele buien. Dus ik ben er echt wel grote droge perioden. Daarbij is de bien meest matig in het zuidwesten. En is het bij 20, 22 graden lekker. Alleen aan het eind van de dag kan er dan morgen een pipbuien komen.
1: Wat verder voor u, Tjoch? Hoe komt het dan?
0: Ja, nou wijs je dan, is dat buiencomplex voorbij. De wind die is dan draait naar het westen, naar het westen. Dan hebben we een oren luchtsoort die onze kant op komt. Dat komt meer vanuit het westen en het noordwesten. Daardoor is het koeler. We hebben dan een afwisseling van zinnen en ik heb enkele buien. En temperaturen die bloeien dan onder de 20 graden. Maar zandje om 19 graden. En de wind is ik wat sterker. Die werd matig, soms op het water vrij krachtig uit het west naar het westen. Dan is het te wijzen, is het gewoon koeler met enkele buien. Nou, en als dan een tonge shoft en vreet, kerst eigenlijk wel bij elkaar nemen. Dan horen we dat wat koelere waar feest, maar uiten trog zinnen. Maar ik nou en dan enkele buien of een gebied met wat rein wat oorkomt. Want er liggen pistoringen. Die komen onze kant op. Maar het is absoluut net zo dat het dan heel min wordt. Maar we willen gewoon het wisselvolger en naar morgen. Dus de conclusie is dat het Joert en morgen de warmste dagen van de week binnen. Dat we wijzen en dat we dat afsluiten morgen met een paar buien. En dat het wijzen van Oranje en per dag een koeler waar wordt met enkele buien, zinnen en dan nog wat rein.
1: Sibbelen, dank u wel.
0: Ja, graag dient. Noffelijke dag.

Ik lag er in de wieg, toen had ik ze al. De dokter die zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb je nooit eerder met maak jezelf. Want er lijkt wat in de wieg, er niet sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kreeuw. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die kunde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. Ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten maar zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben mis.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht dat het vrouw wat een zwoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe je maar voor de kost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook nog een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat finaal voor lul vanzelf, zo'n kanarie, no? Maar ze zetten geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mijn huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hand binnen sluipen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem die schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En die springt in één keer, dan was het eruit.

0: Ik eet er lekker van.
1: Nou, heil even als ik. Doe de blikker en Zwitser.
2: Friesland van de Moon. In het archief.
1: Nou, wij hebben deze week de tent zo ongeveer opzet in het archief. Want er zijn heel wat pareltjes uit de jaren 80 te vinden daar. Onder andere, manje 14 september, Jorgen 80, wat er doe in de kunst. Dat vertelt die de science.
3: De Alvensterdentocht. Dan denken we vanzelfs voort aan ijs, kjeld en reetrijden. Maar in Jontje 80 besluit een groep Friezen dat kan ek oors. In de kranten van dat hier zit een prachtig verhaal over seis ruiters die uit roege huizen uit Aizet binnen voor een halve sterrentocht, maar dan op het hinder. Een tocht van zo'n 230 kilometer, verdeeld door 5 dagen. Ze volgen zo volle mogelijk hetzelfde traject als de verneemde halve sterrentocht. Het idee kwam van manegehouder Arnold Winter uit roege huizen. Hij nam zijn dochter Sophie mee en via de bestierde groep uit ruiters uit onderoren de Lemmer, Sint-Niek en de Jouwer. Een bijzonder zeilschip dat onderwijs op een soort belangstelling rekken hier koe. Al op de eerste dagen hielden de deelnemers zwier te lijen vast twatbuien. Onderwijs waard net al in de gerieden, maar ook oornachten. En om het helemaal officieel te maaitsen, die het Stedhuis van Bolzet op Sneuntejong speciaal voor de groep iepen, zodat ze krekt als bij de echte Alvensterrentocht een stempel helden konen.

0: Het is Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Iepen Monumentendijk is wat we hebben. We hebben het er verleden ook al even over. De familie Cooper, Frank Cooper en zijn vrouw Nettie. Die worden binnen-eren tijdens de Iepen Monumentendijk. Maar een bijzonder monument dat er onthuld is. 125 jaar lang is het dat de stifter van Coopersburg daar dat plak maken voor de ouderen in het dorp dat ze vergeefs verbleven konden.
3: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. Wij gaan nu het beeld onthullen.
4: Wat vind je van het beeld?
5: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, het is hem echt. Hartstikke mooi.
4: Ja, want jou weet er wel wat meer van Frank Cooper.
5: Ja, we winnen hier in de Stritten en we zullen wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi makkelijk.
6: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, wij zorgen erop uit en wij hebben het zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen hebben het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoenen in de tuin. Dus wij kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Heel sprekend, ja.
4: En wat betekent dit dan eens voor Akrum?
6: Dit Coopersburg. Hele protte. Mensen die vragen altijd van aan u, zeg, van wat is de geschiedenis van dit huis? Wij zijn er oude mensen of jonge mensen? Nou, en dan ben wij dus bereid om er wat van te vertellen. En dan zit ik wel aan de poorten. Maar dan vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
4: Wat vertellen jou dan altijd?
6: Nou, dat de mensen, dus de arme mensen, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze met Christ en Sinterklaas ik nou een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
4: En jou binnen denk ik ook wel eens binnenwest.
6: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo groot, ja. Het is weer voor één persoon of twee personen. Die kennen er niet bij. Het is net zo heel groot. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
4: Nou ja, het is hier op een monument en daar. Dus ja, meestal kinderen dat ik even niet zie.
6: Ja, zeker. De regentenkamer is te bescheiden. En het mausoleum is te bescheiden. Dit is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat we het zien hoor, Coopersburg bij je. Ja.
4: We zijn hier in de regentenkamer en je hebt hier een mooi plakje voor.
7: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten, want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend, mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
4: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
7: Nou, ik weet het net.
4: Maar hoe is het voor jou om dit te zien?
7: Het is fantastisch. Ja, het is de gedachte erachter, hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft, plus toelagen. Dat is geweldig, 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger, niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor, de armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Dat was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling, prachtig. Mooie tuin, geweldig.
4: Het is voor jou de eerste keer dat je binnen?
7: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
4: Op Iepen Monumenten, daar is dat dan wel mooi om even overal in te kennen.
7: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
4: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
7: Precies, ja.
4: En zeker dat je er dan nog even in schenkt.
7: Ja, helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.

0: Cadans en intimiteit.
1: Ja, we moeten dan wat honderd krijgen in, in het vinyl. Dat ja, is toch wat oors als...
2: De media van de morgen.
1: Op een computer wat instarten. Ja. Nou goed, dat is al heel goed, Kam. Nienke, door de media.
3: Ja, nou, daar heb ik iemand die wat meer gelok het is maar.
1: Oké. Okay.
3: Of hoorn het, maar eigenlijk nog heel iets profijt van het. Ik ga even naar Kenia. Daar is een herder die wie ooit op ziek nooit zien guide. Die wie die dus kwiet.
1: Ja.
3: Maar die steef van zijn guide voelde er een klompje goud.
1: Dat gebeurt hier. Hoe komt iedereen wel zo?
3: Ja, toch?
1: Ja.
3: Nee, dat je gewoon... Ja, ik ben mijn guide dan. Nou ja, goed. In elk geval. dus, nou ja, dat had er natuurlijk voor verkocht. En het wie een klompje van 3 gram. En dan had er 36.000 Keniaanse shilling verkregen.
1: 36.000?
3: Ja, dat is om en bij de €250. Dus die man, dat is voor die onkriet natuurlijk een heel soort. Dus hij had voort een nieuwe telefoon kocht.
1: Oh.
3: Ja, en maar ik zien hoe ze opknapt. En het er extra kei en skierp van kocht. Nou, dan denk je, dan kan zijn gelok echt net op. Maar ja, dan komen er natuurlijk ook alweer goudziekers zijn kant uit. Zelfs uit buurland Oegandia, die komen gewoon op een scooter om. Omdat daar dus dan naar alle gedachten meer leidt. En hij had het goed voor ook voor die herder. Want van elke 10 zakken die bij de machines gebracht worden,
1: ja,
3: krijgt hij 2.
1: Oh.
3: Dus de orenmeesten tot werk, die krijgen er ook wel wat centen voor. Maar hij krijgt nog gewoon poeten mooi. Nou ja, maar dat baggers is maar werd dan zo'n trocht nog meer goud in zit.
1: En die guide, had er die ooit nog waarom vond?
3: Ja.
1: Daar ben ik dan wel blij bij.
3: Hij had er net weer waarom vond. Oh. Maar hij had nou dus wel extra kei en skiep.
1: Nou ja, guide kwiet, maar je hebt wel wat goud van waarom.
3: Ja, ja, zo is het.
1: Nou. Nienke? Ja? Dank u wel. Het is haast 8 uur. En dat betekent dat het niet is voor het nieuws van de NOS. Dat komt erom.
4: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
12: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
11: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
13: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
11: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk in Friesland van de Moorn. Dan spelen we de stem van Doe. Een bekende stem uit de jaren 80, die heeft aasen. Want hij de vraag wat dat is. En ik heb vanzelfs mooie prijzen winnen. Volgens mij in het rand van de week van de jaren 80. Disse, kom trekken, man. Yes.

0: en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
2: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Thuis in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien.
6: Spektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Friesland van de Moorn.
10: Mij Erik Zijen.

0: Tina Turner en The Best.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: En dadelijk dan gaan we het over Floralia. Als we het over nostalgie hebben. Een bepaalde omkriet van Friesland, dat had wel een beltje rinkelen. Floralia, dat komt waarom in de dorpen Gietzerk, Oentzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Aasen dan eerst en meer hoor. En we spelen de quiz, de stem van Doe. Dan maken ze onze mooie jaren 80 prijzen. Volgens mij heb ik op een boordje steen en er zit dan precies op wat er te winnen is. Nou, dat is net verkeerd. Een jaren 80 Omroep Friesland t-shirt, de nostalgische Pac-Man sokken. En we doen er echt nog een zwaaihondje bij van in de auto. Die zoek ik hier nog op. Die heb ik hier. Ja. Nou, waar wil dit nog net?
4: Ja, te gek.
3: Doe zelf net met te wuiven. Dat van die dingen. Het is ongelooflijk. Nienke, door de media, wat is daarin te vinden?
4: Ja, ik zie er nu al uit, want er is weer een wedstrijd in Polen. Vogelloeren nooit waan. Nou, daar hebben we dadelijk zeker even een harkje.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dan dadelijk eerst tijd voor het waar met Sibbele Waaier.
5: Een goeiemorgen. Joert werd de dag met een afwisseling van perioden met zinnen en wolkenvelden. In de middag is een enkele bui mogelijk. Daarbij wordt het maximaal 20, 21 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden en het zuidwesten. Komende nacht wordt het tegengezegd met minimaal 17 tot 18 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar soms een glimp van de zon. Daarbij neemt in de rin van de dag de kans op een paar buien toe. De zuidwestenwind is meest matig met temperaturen van 21 tot 22 graden. Meer over het waar, over Jelloren.
6: Ik tref een hele grote meisjes in het dorp, en met name de wat oudere Gietsjesters en Noordjesters en dan zeg maar Trinwaarden in de breedte. Die vinden dat, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat staf opgegooid om te zien of we dat weer omkrijgen kunnen.
3: Oké, dus lijkt als dat wij nou in de wieken van de jaren 80 voorop denken aan al die mooie platen van Doe en zo. Met een heel soort meisjes bij hem die goeie ontdenken zijn van al die blomstikken.
6: Ja. Ja, dat klopt. Het. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. In het dorp Mac bij tot heel de eigenlijk was het al heel drie woorden. Hier drie in de tuin was versierd en lampen erop, jongens. En dat weer een mooie sfeer. En een mooi barn en een mooie verbinding met de mierskip.
3: Dan is dat natuurlijk zo, een deel van de mensen die hadden in de holle het verzeld, die plaatsjes, die mooie blomstikken overal. Maar onder achterkant komt er echt een heel georganiseerd bij Shin natuurlijk. Slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen?
6: Nou, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietzerk en de stichting gaan wij het initiatief namen om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachter op Trinwaarden West en als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat had ze een prachtige steekdeel zet en onachter die kijk. En dan praat je met die mensen en dan ben je heel enthousiast en ik de naaie gietjes, ja die vrije ja Floralia, wat biedt dat eigenlijk? En dan komt mensen die maar even uitlezen wat dat vroeger inhouden, dus net iedereen kent het nog, maar het is de bedoeling dat wij na deze weken proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en de oude Floralia een warm hart uitdragen. En daar wil ik graag wat jongeren bij hebben, dus die meisjes gewoon melden bij de organisatie hebben vregen.
3: Dat lijkt mij dan best nog een grote uitdaging, want dat zullen meisjes wijzen die net per se ontdekkers gaan willen doen.
6: Dat klopt, maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in de lijn van dat Floralia te wijzen. Dat mag ik een hele hoor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
3: Dus gewoon om eens even met z'n allen na te denken, hoe willen we dat invullen?
6: Ja, dat, we proberen dat. En we rekenen inderdaad ook op dat het slaagt, maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
3: Maar goed, als je dus een mooie blomstikjes in wilde, dan mag je dus even naar Gietzerk, Oentzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Dat is een mooi slag om even.
6: Ja, dat is een mooie slag om. Ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn een hele grote particulieren die hadden er wel wat energie in treunen, maar het is net zo intensief nog als altijd zeg maar zeiden vroeger weer. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroep om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de BIP in Gietzerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mocht hem daar eens even de blik naar vroeger hebben om te gooien en met wat is zien wat er toen al je spelen.
3: Het begin is er in elk geval van het rondbrengen van Floralia. Dieren, dank voor nou, Eeuw de Vries.
6: Ja, dank wel, ja.
2: De media van de morgen.
3: Hij klapte dat het wat rap inkrijgt.
4: Ja.
3: Maar dat hier is ook Floralia. Het initiatief om de blomkes even flink boeten te zetten daar in de Trienwaarden. En dat wie vroeger wie dat heel grut. Ine die stuurt dus onder Bigelix. Floralia, heb ik vroeger ook een keer de heegste zinneblom horen. Dat wie dan ook nog een soort wetsie, denk ik, dat Utskroon waard.
4: Oh, mooi zinneblom in de tuin, ja.
3: Ja, fantastisch. Dan moest iets over vogels vertellen. En dan, ja. Ja, maar
4: heel graag.
3: Was dat maar beginnen of was dat aasend dan?
4: Nou, wist al warm? Wist er de kleer voor? Tje, ik heb namelijk...
3: Kom maar op.
4: Er dus een wedstrijd in Polen. En er moest vogelloeren nooit van. Ja. Ik heb ze op een rietje zetten, maar... er is nou 6 vogels.
3: Ja.
4: 6 deelnemers en 1 hekken zelf tussen fietst. Die is dus net echt. En dan moest ook leren welke nou net echt is. Noem maar 1.
3: Ja.
4: 2. 3. Zo. 5. 6. 7.
3: Ja, ik denk ik dat er een soort twist komt en dat ze dan over vertelt een zwien al je nep. Zei iets.
4: Nee. Dit is opriocht. Dan zit je er altijd maar fijker. Die helpt het misschien grapjes uit, maar dit is heel opriocht. 6 deelnemers. 1 komt gewoon van internet. Welke wie van internet?
3: De eerste.
4: Ik heb totaal geen idee. Nou, dat betekent eigenlijk dat die deelnemers het heel goed in hebben.
3: Ja, maar dat is toch ik zou als vanuit mij als een wedstrijd.
4: Nee, klopt het. Maar do, noem maar size. Dat wie dus net een echt. En de rest wel.
3: Of do. De do. Ja, oké, okay, goed. De do wie nep.
4: De do wie een nep.
3: Ik hou het
4: en
3: niet meer bij.
4: De roodmus, en nou hoop ik zo dat ik het juiste loot heb, hè, want ik ben net echt een vogelspotter. Die het woon, dat wie het is.
3: Ja, nou. Dit zie ik dus totaal net. Zijn inschat, die is eerst te heeg.
4: Ja, maar je moet... Ja, ze doet de meest vreemde bewegingsdirect bij. Dit weer nefst mij gewoon. Maar dit weer een soort van fluitje. Maar ze hellie alles aan achteruit de keel. Dat ze zijn one and all is. Nou ja, elk geval, ik kent het net. Dus misschien stemt hij dat iets wat... Rest.
3: En maak er straks nog een berichtje als dan zei van we hebben toen vroeger we zitten in de wieken van de 80, dus normaal we de elektronica's draaien en de vogeltjes dansen, of doen we dat net?
4: Dat wie exact wat ik zissen zoe. Ja.
3: Nou, dit is toch ongelooflijk. Maar hij is het nog wat door, volgens mij.
4: Ja, oké. Okay. De energierekening die we takken op die nou alle gedachten weer wat heger. Dat komt toch de hegere kosten die netbeheerders maaien. Die kosten worden dus trobberekenen aan ons, aan de klant. En nevens netbeheerder Nederland met het tak op hier een soort barren.
7: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
4: Nou dat, en nou weer waarom tussen nooit de vogels.
3: En dan mat van wol.
4: Ja.
3: Uit de Holle, Jochtje 82, denk ik.
4: Wist ik geen mooi die mooi.
3: En wat natuur stinkt, dat klopt het net. De vogeltjes dansen van de elektronica's, komt het een heel oor in het al. Stuur de correctie maar even terug. Maar je redden.
2: Omroep Friesland.

0: Bruce Springsteen en tougher than the rest. En we hebben nog even gecorrigeerd. Of tenminste, ik vreeg om een correctie. Jan Jaap, die vreeg het, of die zei het. Njochtje 80, dat is de vogeltjesdans van de elektronica's Uitkaam. Het origineel is volle orde, dat komt uit Njochtje Zoon 50. En Glinda, die stuurt dat nog in. Uit Njochtje 80 kan die dus.
1: De stem van Doe.
0: Tiet van een quiz, Nieke.
2: Hè? Ja, ben er uit?
0: Een quiz. Ik zei het niet, kijk, altijd een mooie prijs met de win. Pac-Man sokken onder horen.
2: Ja, die liet je mij echt het allerleukst.
0: Ja, of het Jen 80 t-shirt, Omroep Friesland t-shirt. En ik dacht, ik heb hier de steen, dat wuifhondje. Het is, ja, dat kun je dus in de auto op het raam plakken, denk ik, op het dashboard.
2: Ja.
0: En dan kun je er maar wuiven.
2: Dat mijn beetje denken aan dat hondje maar die hollen zijn.
0: Ja, dat die een tweede optie om van Fijke Wouda zo'n popkemeid te litten. Maar dat koek had budget net helemaal uit. Dat hebben we dus net met die. Dat komt misschien nog eens een keer. Letter. Goed, het is tijd voor Objeft. Wat is de vraag, Joert? Nou, we spelen de hele week de stem van Doe. We krijgen daar een stem te jern. Uit de jaren 80. En het is een de vraag. Waar zei dit? Van waar is die stem? Disse Bikliks, waar is dit?
1: De stem van Doe.
3: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Nou, dat moet er dan wezen.
2: Ja.
0: Denk ik. Dat... Zelfs als je die 80 net mij maken hebben.
2: Nee.
4: Koningin Juliana zou hier...
0: Oh, zoekgast. Dat was net het antwoord. Ctrl-Z. Oh nee, dat weten we nog net in de 80.

0: En dan denk je, we hebben alles verklapt voor de stem van Doe. Per ongeluk hebben we alles voortsmitten. Maar alsnog is het spannend in de reacties die dienst doet worden aan Inke.
1: Oh, echt?
0: Tussen twee namen eigenlijk.
1: Ja, dit is heel wel familiewijze van de koor.
0: Het is familievolkomen. Waar is het nou? Waar wie dat ook alweer in de jaren 80? Nog een keer, de opjefte. Ik heb even dubbel check. Ik heb echt de opjefte nou. En net het antwoord die ik al hier staat. De opjefte, komt hier nog een keer.
2: De stem van Doe.
3: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
0: Ja, kom er maar eens op. Waar wie dat ook alweer. 0620, Fjouwer, Njoggen, of de omroep-app, als je wist wat is de stem van Doe wie. En als het goed is... Dus in ieder geval die twee stem. Het gaat echt om twee stem die nooit niet binnenkomen. Ja. Is het de dochter? Is het de mem? Waar weet ik alweer? Als dat goed is, dan maak ik het kans op dat mooie 81 prijzenpakket.
2: Snijn in Bureau de Vries.
4: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
5: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
4: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
5: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
4: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
5: Hij had een podcast maken.
4: De Herman Brood tapes.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: 12 minuten oer Jal van Jochenen. Nee. Ja, goed, ja, kijk, dat kan naar de reclame, maar dat zou ik wat rap wijzen. Het is 12 minuten oer Jal van Jochenen. Het is dit voor Nienke Tuinstra, maar het nijs.
1: Ja, goeiemorgen. Het is sneeuw en snijn en wie het een eerste monumentendag. Kopersburg in Akrum die ook mooi. Daarbij waard ook viert dat het monumentale wenplak 125 jaar lien oprjocht is. Dat we dien troch het ontbleertje van de basbeelden van oprjochter Frank Cooper en zijn vrouw Nettie.
18: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan ben je dat zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen hebben het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoeren ertoe, dus wij kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend.
1: En ultrarinner Stefan van der Pal had zijn uitdaging rondom Friesland volbracht. De Ljouwer kwam juist middag om kwartier voor Fjouweren om bij de finish in Zürich. Van der Pal begon vreedjoen om zijn missie om de volslaande grens van het Friese Vesteland deel te rinnen. De route wie al goed voor 278 kilometer. En Stefan van der Pal die vertelt nou over hoe vaak hij dat onderwijs tocht het om ermee op te houden.
19: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En ja, die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
1: En SC Heerenveen had in de

0: toen met 3-0 te sterk voor NEC. Cambuur begon vol aan de wedstrijd en creëerde al betiet in de wedstrijd een tal kansen. Na 20 minuten viel de eerste treffer voor de Leeuwarders. De hele wedstrijd wie Cambuur de boppenlissende ploeg. Cambuur-trainer Johan Plat, hoe wat zien? Wat zijn overwinning bij hem dat?
1: Ik ben altijd heel positief. Alleen we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad, waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. We hebben heel veel jonge jongens die nog niet op dit niveau hebben gespeeld. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
2: Nienke, dank je wel.
0: Yes.
2: Ik is nog een paar minuten insturen voor de stem van Doe. De stem die voorbij kwam. Ik zei het al, het benam om twee naam werd omstreden. Tenminste, de ene denkt dat het de ene naam is, de oren naam. En dan ben de twee die er heel zo voorbij komen. Een tredde die wordt nog een keer ik kan zeggen, dat is hem net. Het is net koningin Beatrix. Nee, dat is het net. Wat het dan wel is,
0: huh?
2: 0620, voor jou en Jochen, of de omroep-app, als je wist, van waar de stem van door is. Let maar eens nog een keer.
3: Goeiedag. Welkom bij de grootste Scoopmobiel showroom van Noord-Nederland. Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scoopmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scoopmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
7: Friesland van de Moor.
8: Erit Science.
2: Friesland. 6 minuten hoe jou en Jorgen bij Friesland van de Moorn. En er is nog altijd iets door de stem van Doe. Nog heel even. Nog een keer dan die objecte van waar is deze stem? Dat antwoord dat zie ik hierbij.
9: De stem van Doe.
10: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
2: Ja, dat het een lid is van het Koninklijk Huis, dat is intussen wel duidelijk. Maar waar, wie dat ook alweer? Welke van die naam? Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen en maak eens kans op dat prijzenpakket. Maar eerst is het tijd voor het waar. Mij Sibbele Waaier, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen.
2: Even best een ongename, een beetje koele temperatuur, hoor, juster. Kunnen we het erop horen?
11: Nou, juster wie het vond ik heel ongenaam. Want wie juster eerst wat zuterig en letter kwam bezinnen, doe het heerlijk. Nou, juster Jan werd het rijstig. Voelde wie helemaal fort. Het was prachtig om even een kuilke te maken. En de nachttemperaturen, die ben aardig zakken. Ik heb even wat een PR-cifertjes. De Vlieland wie 5,7. Leeuwarden wie minimaal 8 graden. Akrum 9,2. Staren wie 8,6. En Skielge ziet vannacht op een minimumtemperatuur van 5,2 graden. Nou, ik zei al, het is het moment boetendoor. Het is rijstig waar, er zijn wat opklaringen, enkele mistbank. En het is eigenlijk een begin van een hele aardige dag. Juster hier we te krijgen met een steuring die naar het zuiden ging. Joert, lezen wij op de grens van die warmere lucht in het zuiden en de wat koelere lucht waarin wij zitten. En het is zo dat we Joert een afwisseling hebben van zinnen en wolken en een man die erin de temperatuur erbij op naar zijn 15 of 16 graden. En is er een zwak ontmatige zuid-zuidoostenwind. En dan van mede kroept die zachtere en vochtige lucht vanuit het zuiden weer onze kant op. En daardoor ieder vanmiddag een kans op een lokale bui. Het zal net grut wijzen, echt, maar een kennen enkele buien steen. Daarbij draait de wind het zuiden. Is best zwak ontmatig. En in de midden rent de temperatuur uiteindelijk op naar een hele noffelijke 20 rond 21 graden. Jon, en vannacht is het weer meest droog. Bloedt het meest droog, maar het bed

0: dat kan ik beter zeggen. En de wind die draait wat naar het zuidwesten. Dat heeft alles te krijgen met dat die zachtere lucht onze kant op komt. Nou, jong droog, komende nacht is droog. Waarbij het opvalt dat het komende nacht minimaal, het zal denk ik net kouder worden dan een graad of zandje, 18. En als dat nou, Sjost, hoe het vannacht weer, wie gewoon eigenlijk 10 graden frisser dan dat de komende nacht wordt. En eigenlijk is de oorzaak ervan dat we in wat zachtere lucht liggen. Lizen. En het zal komende nacht in de rin van de nacht wat bewolkt worden. Daarmee ging de gedienen ticht, zeg maar, en hebben een tekentje. En dan komen we eigenlijk in een situatie met zacht waar we bij de tekentje helemaal niet doorgoed. Zo, dat is de zaak van Joert.
1: Dus hij is al, Joert, ik heb wel wat rijn verwacht, maar morgen nog wat meer, denk ik, hè?
0: Nou, het is zo, Joert, is echt een enkele bui. Nou, morgen bevinden we ons in die warmere en vochtere lucht. Daarbij is er een soort bewolking. Nu en dan is er wel een glimp van de zinnen mogelijk. En eigenlijk is het morgen een hele noffelijke dag met temperaturen van 20 om 22 graden. Letter in de midden, in de jontijd, ik heb kijk naar zijn besjoen, dan komen er wat buien onze kant op. Dat het alles te krijgen, mij dus een keldfront werd terug het daarna wat koeler wordt. Dus morgen te midden, letter in de midden en in de jont, zou ik het nou bezorgen, is er kans op enkele buien. Dus ik ben er echt wel grote droge perioden. Daarbij is de bien meest matig in het zuidwesten. En is het bij 20, 22 graden lekker. Alleen aan het eind van de dag kan er dan morgen een pipbuien komen.
1: Wat vind je voor u, Tjoch? Hoe komt het dan?
0: Ja, nou wijs je dan, is dat buiencomplex voorbij. De wind die is dan draait naar het west, naar het westen. Dan hebben we een ore luchtsoort die onze kant op komt. Dat komt meer vanuit het westen en het noordwesten. Daardoor is het koeler. We hebben dan een afwisseling van zinnen en ik heb enkele buien. En temperaturen die bloeien dan onder de 20 graden, maar zandje en joggetje graden. En de wind is ik wat sterker, die werd matig, somtien op het water vrij krachtig uit het west naar het westen. Dan is het te wijzen, is het gewoon koeler met enkele buien. Nou, en als dan de tonge schoft en vreet, kerst eigenlijk wel bij elkaar nemen, dan horen we dat wat koelere waar feest, maar uit een trog zinnen, maar ik nou en dan enkele buien of een gebied met wat rein wat oorkomt, want er liggen pistoringen, die komen onze kant op, maar het is absoluut net zo dat het dan heel min wordt, maar het wil gewoon het wisselvalliger en naar morgen. Dus de conclusie is dat het Joert en morgen de warmste dagen van de week binnen, dat we wijzen en dat we dat uitsluiten morgen met een paar buien en dat het wijzen van Oranje een paar dagen koeler waar wordt met enkele buien, zinnen en dan nog wat rein.
1: Sibbelen, dank u wel.
0: Ja, graag niet. Noffelijke dag.

0: David Bowie en Let's Dance.
1: De stem van Doe.
0: Ken je een Emma? Kist die linker?
2: Nou, dat is wel heel vivet.
0: Ja. Zo, kom eens niet af, omdat ken ik een Emma, de stem van Doevie. En dat zullen natuurlijk al je kinderen.
2: Dat wie net eerst niet
0: bij
2: mij.
0: Nou ja, bij mij ik net, maar je weet het net. We hebben ook vol contact met mijn Akke. Goedemorgen.
3: Nou, goedemorgen. En koningin Emma, die wie het eigenlijk mooi is, had je die op 12 augustus.
0: Oh, zo, daar is die data paraat aan.
3: Ja, want koningin Wilhelmina weet eigenlijk maar mijn beppe, jullie.
0: Oh, nou, wat toevallig.
3: Ja. Ja,
0: maar goed, dat ben al je data die stond aan het horst, maar er is sowieso wat van de cyfers, hè, van het puzzel in mijn cyfers.
3: Ik maar ja, mijn vak ook weer mijn puzzels, maar je cyfers, ja.
0: En wil die van de Moon wat slagje?
3: Ja, nou ja, die eerste die vul zijn natuurlijk, die is net zo moeilijk. En ik zie het kind ook recht in open held van het waren, zeggen we maar.
0: Ja. En wat dat dan lijkt, de hast dus van puzzelen, best wel goed met data, IETAN. Dus dat fragment wat niet eens voorbij kwam, dat die ook zak leert, denk ik.
3: Ja, dat die Juliana, want Wilhelmina weet toen al lang deed, dus dat kon net.
0: Dat heeft goed vanzelfs. Dus het prijzenpakket van Omroep Friesland komt naar die taart, maar dat mooie t-shirt erin. Maar ik nog de Pac-Man sokken. Een echte
3: Pac-Man
0: sokken. Ja, dus een collectors item. We krijgen al je vragen. Briefkaart niet instoot worden. Wanneer komen die Pac-Man sokken weer beschikbaar? En die heeft ook gewoon woon.
3: Geweldig.
0: Dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, dan doe ik zomaar niet slippers. Ja.
0: Goed idee. Hey Akke, succes met puzzelen, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hey, hoi.

0: Stan doing La Bamba.
1: En dat mooie prijzenpakket, dat is intussen op de post. Maar de hele week maken ze nog ons op mooie prijzen in de stem van Doe. En Nies krijgt, er is ook wat audio bij trouwens. Maar ik snap de verwarring, ik wil Nieke. Want als het haast op Beatrix en dus aan Mem, die klinken soms zo. Ja, klinkt haast hetzelfde.
2: Koningin Juliana zou hier haar op 31 januari aangekondigde aftreden bezegelen door het tekenen van de akte van abdicatie. Hetgeen van haar dochter Beatrix op datzelfde moment de regerende vorstin zou maken.
3: Het is beter voor het koninkrijk en voor ons allen Nederlanders dat een frisse nieuwe kracht mijn plaats gaat innemen.
1: Nou, dat.
4: Ja, maar Beatrix zei ik nog haast hetzelfde.
1: Ja.
4: Doet zij hem ooit ook.
1: Ja, klopt.
4: Het stokje, ja.
1: Het viel ook wel wat rustiger, doet Beatrix het stokje oordroeg van Willem-Alexander. Die een rumoerige oordracht.
4: Oh.
1: In de 81. Ja. Goed. Dat hebben we gewoon. Het is eerst iets voor het nou weer. Het nijs van nou. En ik heb het benam over het voetbal van al rond de weekend. Daar is wel wat over te vertellen. Zeg ik maar even. Wilst. Ik wil de goede tekst van hebben. Natuurlijk. Nou, dat is ik. Als je niet zoet. En dat in de 81 dus echt net een probleem met de computer. Dan is het gewoon een stukje papier van lezen en dan wie het zou leren. We hadden onder oren hoe de wedstrijd Cambuur, die het Cambuur spelen. De trainer, daar hebben we even mee praten. Maar is het wel mooi als je daar wat goede informatie bij haalt. In plaats van dat ik mama wat uit mijn nek zit te zwetsen. Dat mogen we net halen.
4: Mag ik die helpen of?
1: Nou, als het wat leuks te vertellen, dan zie ik de goede tekst er even bij.
4: Ja, nou ja, ik wil ik de. Mooi, zeg jij komen. Kom maar even bij mij. Dan,
1: Ik zou zeggen, hij is nog ontdekend om de 81, maar dat is bij u zo aardig tin alweer.
4: Ja.
1: Goed, ik heb hem voor je. De eerste overwinning van Cambuur dit Eredivisie seizoen. Dat is een feit. De Leouders die winnen sneutioen met 3-0 te sterk voor NEC. En Cambuur doet een wel voel onder wedstrijd en creëert ik op tiental kansen. Na 20 minuten voelde de eerste treffer voor de Leouders. De hele wedstrijd wie Cambuur de boppelissende ploeg. Slagjouwer Andor Faber die praatte naar Orin van de wedstrijd met een blide Cambuur-trainer Johan Plat.
5: Dit is heel lekker. Dit hadden we nodig en dat geeft heel veel vertrouwen. En daar moeten we mee doorgaan. Ja, we moeten even over de hobbel heen. We hebben natuurlijk een lastige voorbereiding gehad waarbij heel veel jongens laat zijn aangesloten. En dat gaat met ups en downs. En vandaag was een hele grote up en wij moeten gewoon doorbouwen.
6: Ben je verbaasd over eigenlijk hoeveel beter jullie waren dan ja, toch Europa League deelnemer NEC?
5: Nou, niet verbaasd, want ik weet wel dat wij goed kunnen zijn. Ik weet dat we hele goede voetballers hebben. Maar ik was wel heel blij dat ze dat nu met z'n allen samen deden. En de strijdlust die ik heb gezien, het publiek stond op de banken. Ik heb ook trouwens ongelooflijk veel goede aanvallen gezien. Ik denk dat we nog veel meer goals hadden kunnen maken. Dus ja, dit was een perfecte avond.
1: Dat is hoe Cambuur. Jervin had juster teleursteld met 0-0 leaguespelet in Telstar. En daar meer over te lezen, dat is Christine op omroepfriesland.nl of de omroep-app vanzelfs.
7: De media van de morgen.
1: Ja, het is wat Nieke, maar al die 80 ontdekkings en quizzen, het is een ramvol uitsturing.
4: Ja, dat is de dreig.
1: Het is letterlijk, het is een soort, net zoals van die filmpjes van vroeger. Dat is dan één persoon die dan een hele band bespeelt. Zo ding, ding, ding, ding, ding. Dat, goed, dat idee ongeveer. Ja. Boer dat ik een beeld bij binnen.
4: Dat klopt, het, ja.
1: De Orde Media.
4: Ja, ik heb de oude krant erin bijpakt. En als ik dan de voorpagina zeg, dan is daar een foto van een hele blierde Martin Tank. En op die foto is ek zien Mary te zien. Want dat is de reden van deze foto. Wapke hiet ze. Mary Wapke is 3 jaar en die het de Mary-keuring dit jaar woen. Ze weer benam goed in haar beweging. En een heel krachtig achterbeen. Nou, en dan zoek ik nog even naar Oren Media, want omroep Brabant had sprutsen mooi maaiwerkers van de Efteling. Nou, wat zou daar dan bad wezen? Het schijnt dus te wezen dat mensen best wel vaak Jeske van persoon naar persoon samar oeral uitstruien, zeg maar. Oh. En dat het de Efteling het er ook een heel bot les van. En ze, nou, bij Gleek zien het Sprookjesbos of de Elventuin. Meestal doet het al je stiekem. En dan zie die maaiwerkers dat letter op camera. Of dan nooit het iets dat ze nog een rondje doggen. Nou, dat vinden ze zo raar. Dat meestal dat ongegeneerd doggen. En ze zeggen ze, je hebt er niks om. Dat zeggen ze dus de oud-maaiwerkers. Want wij mutten er dan het aan. We zoeren het op. Het gaat in de kliko. En die meesten die denken, nou ja, je bezen en je blozen. Dat is dus net zo. Dan eindig je in de kliko.
1: Ja, dus tipke. Nee, heldere communicatie.
4: Ja, ja.
1: Smit het ooit voort.
4: Ja, ze smit het gewoon voort.
1: Helder.
4: Ja.
1: Arjen Overmaat, dus is de kleefvaart nodig voor.
8: Is dat dan bij hollebolle Gijs?
1: Ja, ik zoek het.
8: Hier.
4: Maar die zoegt, hè?
8: Precies. Ik ben die eerste keer genegeerd, maar goed. De week van de jaren 80. Oh jongens, wat hebben we er een nog toon?
1: Het is net een leeuw, maar het is echt te vol om al je kut te kennen.
8: Ja, daarom is er assen gewoon nodig voor. Volslaan jaren 80.
1: Dan neemt ze het gewoon oer.
8: Dat zijn noffelijke muziek. Bij de koffie, uit de jaren 80. En leuke prijzen, dus plan lekker hard.
1: Azen dus nodig voor. Maar alle ontinkers en muziek uit de jaren 80. Dit is Friso van de Moon. Wij zijn de Moon weer. Ont dan.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
21: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
20: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
22: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
20: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Mooi, dank u wel. Dit is Nou de Voort. Dit is de week van de jaren 80. Mijn Kim Wildhassen en de Police.
6: Ja, hier zit het.
8: Hoor een minuut zet, Sutijn.
0: Het is een hele wieke bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondrinkers en het gevoel van doen.
0: De wieke van de jaren 80.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
23: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
24: Hoe kom ik je waai?
23: Of in die tij wekker had.
25: Hoe kom ik aan het werk?
23: Vragen die toet in toekomst keer.
26: Waar kan ik veel over werk leren?
23: Vragen die praktisch binnen.
27: Hoe vind ik personeel?
23: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
28: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
23: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
29: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
32: Nul de Voor.
33: My Arjen Overmaat.

0: Joske, maar de schoudervallingen maar on.
1: Oefen je nog een keer, maar die Rubik's kubus.
0: En vergeet die zwipbandjes net.
1: Deze week bij Omroep Friesland.
0: De wieken van de jaren 80.
1: De oortinkers.
0: En het gevoel van doen.

0: van de jaren 80.
1: Wat een prachtige mooie plaat van Kim Wilde. Geweldige mooie muziek is dit.
2: Ja, dank u wel, Jelke. Ja, zeker. Het is de wieken van de jaren 80. Alleen maar geweldige muziek een hele week lang. Uit de jaren 80. Dit is trouwens een icoon, die Kim Wilde. Ze vindt het nog altijd leuk om op te trainen. Ik hou van Rijkmansjons. Ze vindt het vooral leuk om liedse zaaltjes te doen. Dan had ze goed contact met het publiek. Ze hadden er als in Neushoorn in Ljouwt. Sjoen de Wiesek. En 14 april... Dan is ze in de Oosterpoort in de Grens. En daarvoor ook nog de police. Een zo lonely soort meisken die dat echt mooi vinden. Waaronder vanzelf Saskia, die zei... Ha, wieken van de jaren 80. Ik heb wel alle dagen wel de police draaien. Ja. En Mariet, die had juist nog naar The Last Ship West. Dat is de soort musical waar Sting dan de haatrol in hier. En hij wie er echt bij. Ja, die zijn nog even Andy Summers en Co. Ja, dat is de echte naam van Sting. De wieken van de jaren 80, wat is het heerlijk. En deze man, ja, die kippen van Steely Dan. Hier is de solo. Donald Fagen van het album The Nightfly 82. New Frontier.

0: 84. Ik bedoel, Kim Wilde hier wel, maar deze vrouw mocht er echt wezen. Cyndi Lauper. Maar peers hier, Joet. True Colors.
1: Onderop Friesland. De wieken van de jaren 80.
0: Ja, net al in het muziekcentraal. Ik ze nou dan het Nijs uit de jaren 80. Het is Nijs uit 1981. En goed, demonstreert bij de kerncentrale in Dodewaard. Wat hebben ze dwaande om splijtstijven te staven te vervangen. En toch dat de demonstraties verwachten worden, is het trein extra beveiligen bij NAVO-prikkeltriets. Nog komen de actievierders bij een ludiek transport onder de poorten van de centrale.
2: Ongeveer 200 demonstranten gingen naar de centrale in Dodewaard om de directeur van de GKN, de gemeenschappelijke kernenergiecentrale in Nederland, de staven aan te bieden. Maar directeur van Erpers Royaerts weigerde dit. Hierop blokkeerden ze de weg tot de centrale, al verschillende demonstranten van mening over de tactiek. Een aantal bleef zitten en werd na een uur door de politie gesommeerd de brug voor de centrale te verlaten. Kort hierna werden de actievoerders door de ME met harde hand verwijderd. In de centrale gaat de vervanging van de splijtstofelementen ongestoord verder. Volgende week zal de vervanging van de 33 staven zijn voltooid. Dan staan er in de zogenaamde natte opslag 178 staven in de kernenergiecentrale van Dodewaard.
1: Deze wieken bij Omroep Friesland. De wieken van de jaren 80.

0: Twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de borkerij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
6: Ik ben flexibel.
5: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
6: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
5: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2
18: FM. Ja, wat zien is het. En dus even jaren wat er al je Bart in Friesland. Frieske Nijs, Nienke Tuinstra, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen. Schrouwer Geert Tichelaar is gisteren op een fiets stapt om uit te reizigen naar het Trans Poëziefestival in Brussel. Dat had plak van Santje om te manjontje in september. Op zijn pakje drager had er een oude typemachine om voorbijgongers te vregen om wat op te schreeuwen wat taal voor haar betjut. Die vraag sluit weer om bij het thema van het festival dit jaar, Where Voices Meet. Van de antwoorden wil Tichelaar een gedicht schreeuwen. Daar treden een liedse 20 dichters uit Europa op. En de schrouwersboeren selecteren dus Geert Tichelaar als Friese dichter en Vincentwurger. Ultrarenner Stefan van der Pal had zijn uitdaging Roenom Friesland volbracht. De Ljouwer kwam justermiddag om 15:45 om bij de finish in Zürich. Van der Pal begon vreedjoen onze missie om bij de volslaande grens van de Friese verse landdel te rin. De route wie allemaal goed voor 278 kilometer. Stefan van der Pal, over hoe vaak hij onderwijs wel net tocht had om ermee op te houden.
20: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer. En Marianne, die mevrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga dan maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En ja, die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
19: De vrouwen van SC Heerenveen hebben in de eredivisie voor een geweldige stunt zwargen trot de win van Ajax. Op Sportspark Squatterswaard eindigt het duel Justerien Treien. Heerenveen stond in de treienwedstrijd nog op 0 punten, wielst Ajax ontnoten alles woen hier. Brigitte Franken zette Heerenveen betiet in de wedstrijd op voorsprong. Daarna volgde de leekmakker van Ajax. Maar trot lette goals van Lisanne Venema en Freya de Groot blunde punten in Friesland. Stichting Trien Waarden op de kaart wil Floralia verombrengen in de dorpen Gietjerk, Oentjerk, Moenijn, Aardjerk en Reertjerk. De Floralia waard houden van 1969 om 2000. Het wie hier iets bekend van de bloemenmozaïken. Voor dit jaar is er weer nog een vrije invulling. Voor dat komt hier wordt er een workgroep opzet. Het is nodig, zo'n lange tijd, weer de eerste keer. En de stichting van de vastzitter van de stichting, Eeuwen de Vries, had hoop dat het nog groeit.
17: Er zijn heel veel particulieren die hadden wel wat energie in treunen, maar het is net zo intensief nog als dat altijd zeg maar, vroeger weer. Maar goed, het heeft wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroepen om werken laten.
19: Ja, en dus het waar. Joet wordt een dag met zinnen en wolkenvelden. Het wordt zo'n 20 graden. In de middag en joen is een enkele bui mogelijk. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden om het zuidwesten waai. De nacht naar tientje vriend zeeft met een minimumtemperatuur van om de 18 graden heen.
18: Mooi, dankjewel Nienke. Meer waren ijs, zomeropfriesland.nl of in onze app als een UB40, maar ik Taylor Day. No, I don't want to stop.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste beauty deals en

0: goed, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

Het is de week van de jaren 80 bij Omroep Friesland. My UB40 en Food for Thought. Wat dan weer mak is in de jaren 70. Het was nog geen 78. Oral, liochjes, kerstmuziek op de radio. En families die bij elkaar rond tafel zitten. Maar Robin Campbell van UB40, die hier net zo volle, maar hij zit alleenig in zijn flat in Birmingham. En hij ergerde hem om het contrast. Ik bedoel, hier al je tafels vol eten en feest. Wil je er op oren plakken in de verhaal? Mensen honger haven. En dat zette hem op ons kroon. Een noemer kreeg eerst eigenlijk heel simpel de titel The Christmas Song. En pas later kwam een roadie van de band Mighty Day. Maaitje er Food for Thought van. En die titel waart het in Jochen Kin 80 een hit. In de wieken van de jaren 80. UB40. Food for Thought. Zie de looks van Jennifer Rush? Doen ze als Madonna? En zong de doensvlieger volgende jaren 80. Alicia, a baby talk.

0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
1: De hits, de oomtinkers en het gevoel van doen.
2: Hendrik Hassies uit de houtige hagen rent er hipper als een hippie bij. Hij smokt en hij deelt en hij mediteert en zijn eigen stenen vrij wat hij. En hij zit met zijn wetterpiepen voor de televisie

0: Ja, dit wie nekt de jaren 80 in Friesland. Doe de Veeman en Hendrik Hassis.
1: De stem van Doe.
0: Mooie prijzen, Lizier. Een fantastische Blitz jaren 80 t-shirt van Omroep Friesland. Kist te winnen. We hebben nostalgische Pac-Man sokken. En we doen er van die wijfhandjes bij. Die dan achter in de auto, achter het voorruit of in de, of het achterruit kennen. Dan die dan hier en weer bewegen, wist al. Nee, het is net de middelvinger, het is gewoon het handje. En die kist even zingen, maar de stem van Doe. Bekende stem die hier in 80 gestoven is. Ook als stem het is, app het dan droog via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620 4 Ian Jochen Jochen. Komt ie?
1: De stem van Doe.
2: Ik zucht nu nog een beetje, omdat ik net van de bühne kom. Maar ik vind het heel plezierig. Ik ben een man die, houdt van een geintje en van een lolletje op de bühne. En ik vind dat dat maakt het extra leuk, ook voor het publiek, denk ik.
0: Ja, waar is dit als dat wist? Jouw loert via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Nog één keer.
1: De stem van Doe.
2: Ik zucht nu nog een beetje, omdat ik net van de bühne kom. Maar ik vind het heel plezierig. Ik ben een man die, houdt van een geintje en van een lolletje op de bühne. En ik vind dat dat maakt het extra leuk, ook voor het publiek, denk ik.
0: Nou, waar is dat? 0620, Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of de app van Omroep Friesland.
1: De stem van Doe.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa en Jorrit op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
3: Goeiemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
3: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
2: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
3: Hij zult zo wel komen.
0: Van Saison, Jochen Oren.
3: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
2: Friesland van de Moorn.
5: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
7: Spektakel. De grootste onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagging is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
9: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Welkom in de wieken van de Jaren 80. Ik zie hier echt geweldig briezel. Is een blitz Jaren 80 om de Friesland t-shirt. We hadden Pac-Man sokken en zo'n wijfhandje die dan achter de ruit van de auto kin. Die kist winnen als mij doorstond de stem van Doe. En zal ik hem nog een keer herhalen? Dit is de stem van Doe. Een stem, verneemde stem uit de Jaren 80. Maar waar is het tekst?
0: De stem van Doe.
11: Ik zucht nu nog een beetje omdat ik net van de bühne kom. Maar ik vind het heel plezierig. Ik ben een man die houdt van een geintje. Van de lolletje op de bühne. Ik vind dat dat maakt het extra leuk. Ook voor het publiek, denk ik.
3: Hast u een idee? Ja, loert via de app van Omroep Friesland of WhatsApp 0620. Fjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Stem van doel. Als een kom eens op mooie prijzen. En dan pakken we een winnaar uit de beruchte box. Dus als het wist wat is. Jouw hoed, dan spreek ik die sap.
0: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80. Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
13: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Ja, ik zit trillen. Moet ik je lezen van Harry Slinger? Drukwerk, scheiden lig je op mij.
1: De stem van Doe.
0: Dat wie dus net de stem van Doe. Kom, ik een hele soort Harry Slinger oplossingen binnen. Evert van Bentum, zeg ik, maar dat is al je net goed. Nee, dit wie de opjeft, ik leg hem gewoon nog een keer.
1: De stem van Doe.
2: Ik zucht nu nog een beetje, omdat ik net van de bühne kom. Maar ik vind het heel plezierig. Ik ben een man die houdt van een geintje. Van een lolletje op de bühne. Ik vind dat dat maakt het extra leuk. Ook voor het publiek, denk ik.
0: Of Bert Delstra van Veenwaan door de telefoon. Goedemorgen, Bert.
3: Ja, goedemorgen, Eugen.
0: Dit wie een bekend loert van jij.
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: Hast hem toevallig de band of de jonger ooit een keer live jongen?
3: Ja, we hebben ook al gezien dat hij het mijn live concert met dus dat begin. En ja, als het woord oplegt, dan zit er wel een accentje jongen. Dus dat herkende ik.
0: Ja, precies. En dat beetje Volendams accentje zeker.
3: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ja, ja. Want waar hast je het?
3: Jan Keizer van BSD.
0: Ja, zeker. En wat had ze vaak in de jaren 80 in de Friesland-West met optredens en zo. Jan Keizer is helemaal goed. Daarmee krijgt van u het blitse Omroep Friesland jaren 80 t-shirt. Wij hebben nostalgische Pac-Man sokken. En zo'n mooi wijfhandje voor in de auto. Die kist dan achter het ruit plakken en dan gaat het handje zo heen weer.
3: Nou, dat is toch geweldig.
0: Nou, Lok Weenske maar die prijzen en blauw harkje naar de wieken van de jaren 80. En ik draai BZN ook nog even uit die jaren 80. Mai Carola, want Annie die wil ophouden in de jaren 80. Ze dus 88, Wheels on Fire. Geniet je ervan.
3: Hartstikke mooi. Succes met de uitsturing en bedankt.

Deze werd vaak die wieken van de jaren 80 wel op iets van Herman Brood en Hot Shot. De week een Hot Shot hier in de jaren 80 was zelfs Koen Wommel van Wham. Maar hij was solo. En dat hier succes, want zijn debuutalbom Fate in voortal drie nummer 1 hits in Jochtje Zo'n 80. I Want Your Sex, Fate. Maar ik dit wie nummer 1 in Jochtje Zo'n 80. Ik had het toen George Michael, en together met Aretha Franklin. Bestwarmen de rek, de hitlist in de jaren 80. I Knew You Were Waiting.

0: Goed, de luisteraars en amateurs, ze werden afgestemd op het signaaltje van de grote zender Omro Friesland. Met een hoekje muziek, regeltje RDS en dat allemaal in super stereo, hè? Komen ze weer aan, C-Kant Tempo.
1: Dragon Slayer, you control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Dragon Slayer. Dragon Slayer.

0: van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
4: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jirm 80.
0: De hits, de oorntinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: Het is correct even naar Jel van Alven. En het Frieske Nijs, Timo Jepke, maar zeer goeiemorgen, Timo.
9: Goeiemorgen. Jagers maaien van 1 januari zal gewoon bisten die je van nature net vak komen, makkelijker uitzitten. Het gaat om 23 soorten, zoals de nielgoes, waskbeer en grieze eekhoorntje. Die kunnen skierlijk wijzen van de natuur en orenbisten verdringen. Er is straks net meer eerst toestemming van de provincie nodig. Nevens het ministerie budget dat net, dat er meer bisten uitzitten willen maaien. De vier grootste gemeenten van het noorden hebben hier vanmiddag een mischippelijk lobbykantoor in Den Haag. Greens, Ljouwert, Assen en Emmen willen daar beter opkomen voor de belang van het noorden. Het doel is ook dat provincies bij het kantoor aansluiten. De gewerking wordt wel flexibeler. Ook bon onderwerpen loeken gemeenten en provincie te jaren op. Op oorzaken lobbyen ze voor haarzelfs. De havenbrege in Haas is van Joerto Fjouwenwieken dicht voor onderhoud. Op werkdagen kinder dan geen verkeer over de bregen en hielden omleidingen. Ik skippen binnen kinder maar bij een trof varen en matten dat oudstemmen mij haven in Stonsje, Port of Harlingen. In het weekend is de bregen wel gewoon hier. En schreeuwer Geert Tichelaar is op een fiets onderwijs naar een poëziefestival in Brussel. Op zijn pakjedrager had er een oude typemachine. Een onderwijs vregen er dan meesken wat taalverharmend shit. Van de antwoorden wilde er een gedichtmeidje. Tichelaar is dit hier toch het schreeuwsboom kezen als de Friske vertegenwoordiger op dat festival. Krijg je nog het waar van mij? De zin is er zo nou dan bij. Maar er is ook bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. In de midden-juin is een enkele bui mogelijk. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten wij. De nacht naar Tiesdie verint zeeft. Maar een minimumtemperatuur van zo'n 18 graden.
8: Oké, dank u wel, Timo. Oeren, oeren dan. Jeffrey Ware. Hij hier maar in hit in de jaren 80. In Jochen Jin 80. Deze. The world is mine, it can be yours, my friend. So why? Van Stardust en ik draai hem zo.
10: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen.

Zijn volkslied klinkt en davert, ja davert, nog altijd vier in de roem. Op voetbalveld en Friske Kriteoen.

0: probeer je dan echt muziek uit de jaren 80 in Friesland te vinden. Frederik Kleefstra, Jaap Lauwers.
1: De wieken van de jaren 80.
0: En kennen jou Iltje? Hoor Iltje Halpersma. Muziekstik wat doe Uitvierwaard. Frederik Kleefstra maken daar ook muziek bij. Jaap Lauwers, hier is erbij. In de wieken van de jaren 80. Manic Monday. Het is vast van de Bengals. Maar eigenlijk is het kreun toch Prince. Hij bedoelde voor zijn eigen project Apollonia 6. En hij had er ook een versie van opname.

een feske was zo goed kist van een oren artiest om dan die in de uitvoering van Prince te jaren. Dat zouden ze op het album komen van Apollonia 6. Uiteindelijk is het er net opgekomen. Maar ja, Prince die vond het te goed om het net te broeken. Dus hij joeg het twaaletten aan de Bengals. En die ging er in 86 een hele grote hit. My Manic Monday.

0: Doe je haar met een gitaar.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Ja, en meer van die spreuken die in de jaren 80. Def Leppard, jij er zeker bij. My Animal. Ach jongens, wat is het genietje in Aukje app. Wat is dit fijn, de wieken van de jaren 80. Ja, we zijn altijd welkom om een berichtje te sturen. Hè? Misschien is er nog een liedje om koppelen. Misschien kan ik nog wat draaien. Je weet het net. Nou ja, Aasen. Nou, Alvin, daar hadden we de jukebox weer stingen. Het zit helemaal vol, maar hier een 80 muziek. Kies maar even de baas wijzen hoe de spiel is. Als ik denk, nou, dat liet mij leuk om in de jaren 80, in de wieken van de jaren 80, op de jukebox te draaien. Maar alleen nog maar muziek uit de jaren 80. Dus app jukebox trof via de app van Omroep Friesland. Over de WhatsApp 0620 via hoor Jochem Jochem. Ian Jochem Jochem. Jukebox, maar alleen nog maar prachtige muziek uit die 80's in de wieken van de jaren 80. Nou, dit wien van man, dit wien Grut heet in de jaren 80. En ze wien denk nog bevreunen. Michael Jackson en Paul McCartney. En Michael die bellen me een keer op. Maar de vraag, was het misschien bij mij wat muziek maakt? Nou, dat vond Paul McCartney een heel goed idee. Dus CCC is de kamer en The Girl is Mine. En Michael die vregen dat was financieel advies. Wat werkt het nou goed in de muziek? Hoe kan ik nou yield verseren? Paul McCartney zei, dan mast muziek rucht een keerpje. Daar zit het grote yield in en dat bloot natuurlijk altijd maar gingen. Want als er een vers gedraaid wordt, dan krijg je het automatisch yield. Dus die tip hier Michael Jackson aardig onthouden. En wat gebeurde er in Joftje 84? De rjochten van de Beatles kwam tekeer. Paul McCartney zit in de bankjes te wachten om een grut bot te doen. Maar er was iemand die hem, ja, oertrefte, oertoepte mij een miljoenenbot. Michael Jackson, eigenaar van de Beatles rjochten. Every night.

0: Ja, je weet al nog hoe het was. En hij doet Michael Jackson de jochten van de Beatles kocht. Ja, toen weet het gebeurd bij de frunskip van Michael Jackson en Paul McCartney. En The Girl Is Mine. Aan zijn jukebox.
1: Alle werkdagen tussen Tolve en Ian Oeren.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en Tolve voeren.
1: Nou, in Friesland.
4: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
1: Sport die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar dat er al komt.
5: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
1: En muziek die stoeiere worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
1: Nou, in Friesland.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Mike, dank u wel. Welkom in de wieken van de jaren 80. Deze hele wieken bij Omroep Friesland is nog maar het begin. Dus we gaan nog een hele wieken onder mij snijden. Maar die prachtige muziek uit de jaren 80. Aanstaande zit hier een jukebox. Ja, die zit hier al. Maar die is helemaal vol met muziek uit de jaren 80. En ik zie hier nog een jukebox-drukker. Wist u dat? Wist u even die in een fantastische jaren 80 hit drukken? App jukebox terug via de app van Omroep Friesland. Of de WhatsApp 0620. Via hoor, Johan. Aanstaande de jukebox. Maar echt muziek van Maywood en Phil Kahn.
1: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
3: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Nul de Voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: Wat is een wieken van de jaren 80 zonder de zusters Maywood, Give Me Back My Love en ik nog veel Collins en Find A Way To My Heart.
1: Dan druk ze op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Node voor Jukebox.
0: Ja, helemaal opwarmen. De jukebox van Node voor vult mij hier een 80 muziek. En Jaap Scheffer, op de telefoon. Hoi Jaap.
3: Nou, goeiemorgen Arjen.
0: Hoe wie dien hier een 80 eigenlijk? Wat is er al in bedijn?
3: Nou ja, we zijn op 18 oktober 1980 bij wij trouwd. En al onze trouwe banden zijn in de jaren 80.
0: Ja. Dus dat is een...
3: Een
0: riek hier. Ja, dat... Een riek decennium eigenlijk voor je.
3: Ja, dat mag allemaal wel rekenen. Ja, ja, zeker.
0: Mooi. En wat wie die muziek... We hebben nog voor vandaag zo'n tinker, zeg maar, de jaren 80. Wat koppels dan voor de muziek uit die tijd? Had een bepaalde bandgroep? Was het ook geweldig vienst?
3: Nou, de wist wel welke groep ik onlangs. Maar... Ja,
0: Gina Walker's One Hits in de jaren 80.
3: Ja, nee, die hitten toen de Press.
0: Ja, de Press, en, oh ja.
3: Ja, maar OMD, hè, Orchestra of the Nervous in the Dark, dat soort muziek, dat vond ik prachtig, joh.
0: Mooi.
3: Oh. En die schitterend.
0: Het zit sowieso in de jukebox, hè, zulke muziek. Dus dat is echt goed.
3: Nou, ik hoop wel dat het er even voorkomt.
0: Ah ja, als het erin zit, dan kist al ja of nee zitten. Dat is het mooie. Maar er zitten ook al die verrassingen in. Dus daar bist eigenlijk nog even een beetje de baas hoe de spiel is. Ja. Zal ik het kwartje gewoon erin gooien?
3: Dan worsten we maar even in.
0: Mooi. Oké, het goede doel en een vriendschap om de kont voor deze. Zo.
3: Yo,
0: ja, take on me. Ja, is echt mooi, hè, deze. Maar ja.
3: Wat zullen we hier verder?
0: Ja, dat is druk.
3: Meer kwartjes, hè?
0: Ja, ik kan er nog twee. Dus, Kingo.
3: Oké.
0: Okay. Aha, on the kont voor. Sitting on a highway
3: in a broken van. Nou, dit is een mooie neer.
0: Dit wordt hem. De Amazing Stroopwafels. Nou, dat is
3: de Amazing Stroopwafels.
0: Kitterend liedje. Nou, dat vind ik leuk. Dat is deze drukste, Jaap.
3: Dan... Ja, maar dit is echt prachtig.
0: Nou, en uit de jaren 80, dus dat maak ik hier
3: ook. Zeker.
0: Dan dank ik jij voor de Oude Maasweg. Dank je wel. En geniet je van de Amazing Stroopwafels.
3: Ik zal wel van genieten. Volle meer, dacht ik.
0: Nou, dat denk ik ook wel. Sowieso deze weekend. Ik zeg al die beruchten van mensen die het geweldig vinden. De weekend van de jaren 80.
3: Ja.
0: En dankzij die hebben we nou de Amazing Stroopwafels op de radio. Tiege!
3: Hartstikke mooi. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to.

0: Belly Ocean.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: De wieken van de jaren 80.
0: En when the going gets tough. Tjurig in de 66 hier. Treedt er nog altijd in op, maar in jochtje 86, weer 36. En hier Jeroen Hitmaai. When the going gets tough, the tough gets going. Ja, de wieken van de jaren 80. Net al liggen de muziek, maar ik het nice. En de reclame. Hele brute autoreclames wie er te zien op televisie. Maar ik denk dat dit misschien wel de meest iconische wie. Want dit bloot toch elke niet bij.
3: Neem ze zuinigheid. 1 op 17,2 bij 90 kilometer. Of neem ze verbluffende bagageruimte van maar liefst 1000 liter. Of neem al zijn snaakse mogelijkheden van reiswieg tot 2-persoonsbed. Of neem ze verrassend hoge top van dik 140 kilometer. Ja hoor, met de Fiat Panda lacht je iedereen uit. Nou ja.
4: De tijd van Doe Maar.
5: Butters.
4: En Jelly hier.
2: De V.

0: Oh, isn't het heerlijk, die wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. Modern Talking, and you can win if you want. Aanstaan het Frieske Nijs, met Timo Jepkema.
1: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen, hoor.
1: Het nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel? En FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
11: Hey, Remo!
12: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: 1 minuut voor Jelver Tolven. En het Frieske Nijs, Timo Jepkema. Goeiemorgen.
17: Goeiemorgen. Jagers mij van 1 januari zo gewoon wisten die je van nature net vak komen, makkelijker uitschitten. Het gaat om 23 soorten, zoals de nielgoes, waskbeer en grieze eekhoornsje. Die kunnen schelijk wijzen van de natuur hier en orenbissen verdringen. Er is tenij net altijd meer is toestemming van de provincie nodig voor het schitten. Nu is het ministerie budget dat net meer dat er meer bisten uitschitten willen maaien. Frieske skriezenpieken, die het in een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, binnen nu met wilde skriezen naar Afrika vlijn. Onderzoekers volgen de jonge vogels met GPS-stuurders. Een van de pieken bleef eerst in Friesland en vlieg in juli met een groep skriezen naar Senegal. Het onderzoek met zinlitten hokker gebieden het beste binnen van jonge skriezen. Het project wordt het 4-4. Een groep Amelanders had de trein van het oude zwembad De Vlijen in Nes kocht. Daarmee wilden ze een eindmeisje onjeren van leegstaan op dat plak. Er was toestemming voor een groot hotel met 120 kamers. Maar de nij-eigeners willen daarvan houden. Ze willen liever vrijstaande recreatiewenten bouwen. Daarvoor moeten de plan wel eerst onpast worden met de gemeente. En de provincie Friesland had de adviescommissie voor de Gisbert Jabiksprijs van 2022 beneemd. De commissie bestaat uit Elisabeth Post, Greet Andringa en Sybrum Sybesma. Post werkte jarenlang als cultuurverslagjouwer bij de Ljouwte kranten. Andringa schreef drie romans en een verhalenbundel. En Sybesma is onderzoeksassistent bij de Universiteit Leiden. Zij adviseerde je wat de wichtigste Friese literatuurprijs Takomir Krijem had. Takomir Giet, die prijs naar een schreeuwen van Friesk proza. De Gisbert Jabiksprijs wordt 1 keer in de 2 jaar oerlange. Krijg nog het waar van mij. De zinnen eerder zijn nou dan bij, maar er is ook bewolking. Het wordt zo'n 20 graden. Van de midden en joen eerder wel een enkele bui mogelijk. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten wij. Vannacht verint zeeft mijn minimumtemperatuur van zo'n 18 graden.
0: Oké, ben je weer op de hichte, dank u wel, Timo. De wieken van de jaren 80, gasten zijn we hier wat de Friesen biedt Einhai. Deze wieken, maar muziek uit de jaren 80 van Doe de Bleker, Lois Lane en... Wie een hitje dit. Las Lobas. La Bamba, 2 minuten.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
25: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mijn Arjen van Omroep Friesland. Oh, het had je al meer een telefoon. Oh, nou is het goed. Hoi, mijn Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, inderdaad. Ik weet het van.
0: Nou, wat had je bij het aan?
1: We zitten wat de krant lezen.
0: Ja, nou ja.
1: Een dat... beetje bekomen en dan straks even wat eten, is toch?
0: Ja, ja, daar ben je vaak de zaak niet, die jij ik vaak op zou beginnen. Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja. Nou, en soort in de tuin bij ze, is toch? En een tuin achter thuis. En dat vind ik mooi, daar ren ik alle dagen even wat erheen om te zien wat er al bloeit en groeit en net groeit.
0: Nee, krijg, want het rint haast een beetje, nou ja, naar de eind, toch?
1: Ja, en het werkt zo mooi, want we hier een heideplant erin zetten. En we hebben een hondje en die magra breide langs rennen. Maar deze zie je nergens ooit. En toen op een gegeven moment, toen we in die heideplant naar mij. Nou, ik ga ze weer in de grond zetten en letten we in de werm heeg. Al die honden nou dat, weet ik net. Of er is nog een beest in de tuin.
0: Ja, je zo'n haast een camera erin zetten.
1: Ja, ja, we hadden wel een tocht met een massa ding. Kijk je alleen nog om daar foto's van te maken.
0: Ja, dat is hier.
1: Ja. En dan denk ik van, ah, we zetten zo weer dadelijk. Maar nou is kleren, ik heb het eruit tellen.
0: Oh ja, maar ja. Waarom is die hond dan zo slucht van die heideplantjes? Wat denk je?
1: Nou, daar had hij wat jokte op de huid. En het is een boemerhond, weet je, ja. Toch? Van een aardig beestje, zijn leven, jongen. Het is verschrikkelijk. Maar die had dan wat jokte en dan gaat hij bij de heide loon. En dan zei mijn man, dan moet hij mij ophouden, want die gaat de heide steken.
0: Ja.
1: En dan begon ik te luiden. Hij zei, wat is er, wat lekker stof. Ik zei, die schepen hier en ik al weer op de heide. En het komt al weer omheen.
0: Ja, nou dat is extra.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: nou,
0: dat is hier.
1: In die trant van Matje de Nederhoek kwam dat van.
0: En dan Matje al iets boemerhoentje, dat, nou dan mag dat kennen. Als dat zin is kiep ons zest, heffelijkers, nou dan mag dat kennen. Daarom.
1: Daarom, ja. En ik zei, dan kwam nu mee, en dan komen die korrels die wel weer het zelf verder, hoe we het huis in, maar...
0: Ik verneem wel Johan heel aardig hier toen natuurlijk.
1: Ja, dat is gewoon niks. Er best echt en er best wat bijzel, er best boeten, zeg ik dan.
0: Ja, en het hondje. Dan ben je ook wie is mij.
1: Ja, ik ben trooi in die beestjes tretje neer. En dan denk ik van, nou. En mij dan wel even bloeien, maar ja, wie is dat nooit, hè?
0: Nee, dat is weer. En hoe heet dat hondje?
1: Debbie.
0: Nou, ja.
1: Debbie. Ja. Ja, ach man. En dit is de vierde hond. We zijn ze wel. Na deze dag aan horen, ik zei, ik weet het man. Ik wou er net hoera. Maar het is altijd maar de sneeuw en glens in de winter, hè? Met hondzuidlitten en zo.
0: Ja, daar zit je dan. Oh, ja, zeker. Ja, ja. Ja, of in de tuin voor zelfs, dat ken ik, maar ja.
1: Ja, dat ken wel. Dat wil ik wel. Ze zijn ze van hier maar in de steden en dat het even wordt, maar... Nee, dan was het wel even bij mijn ambitie in mijn been lopen, is
0: het? Ja, nou ja, het zit hard de baas. Ik vind het actief zelfs een hoen, hè? Nou. Dus dat is extra.
1: Dan was het wel ja. Nou. De master uit, maar de hoen.
0: Ja, saai is het.
1: Nou, maar dit is een aardigheid, jongen. Dus toch is bellen.
0: Ja,
1: dat
0: nou
1: is...
0: ja.
1: Ja, ik zei wel, nou, dat komt nooit in jou terug te me.
0: Nou, shit, dan hak je al aan de telefoon. Zo simpel is
1: het. Ja, kind
0: toch.
1: Nou, mooi betocht.
0: Ik wens je een hele fijne data.
1: Ja, en ik bedank voor het bellen. Ik vind het wel leuk.
0: Mooi. En de groeten is aan Debbie.
1: Ja, en de man, die zit ik op een bank te lusten.
0: Oh ja, die ook. Nou, en
1: ja,
0: dat,
1: die
0: heeft
1: er ook mijn bank.
0: Ja, en dat is dan, hebben we Debbie en dan nog?
1: Die heet Dirk.
0: Dirk. Nou, en, ja. En jou?
1: Annie.
0: Nou hier, dan gaan we elke keer in horen.
1: Makkelijk, goed net,
0: hoor. Nou is het klaar. Nou, zit ik lekker in de klanten van jou.

0: This Old House, Shaq and Stevens en Debbie Gibson, therefore Only in My Dreams. De week van de jaren 80 is eigenlijk Lars de Leelder, maar nou in Friesland. Lars, daar staat het programma zo.
1: Nou, we zitten weer hartstikke in een vol van zelfs. We hebben het over Friese skierzenpiekjes die het Afrika bereikt hebben.
0: Zo.
1: Ja, dat is op zich net heel bijzonder van skierzenpiekjes, maar dit is, zit een bijzonder verhaal heeft de wat aanstoor hebben. De Ringo Barring via een kleester, had je toch wel eens west?
0: Ja, ik ook wel eens west. Ja, nou, zeker.
1: Ik is nou net meer heen, want er komen appartementen in. Of er maar staan appartementkeerpen.
0: Ja, nee.
1: Daar hebben we het over. Hans Klok zit in ons programma. Die zullen het hebben over oontinkers om Friesland. Maar ja, dat had ik een bijzondere reden. Nou, daar maar staan maar even. En we gaan natuurlijk muziek uit de jaren 80.
0: Zo is het in de winkel van de jaren 80. Om per minuut en al in Nou in Friesland. Maar ja, Lars de Leeuw, 14 september is het goed. En Willem Brelsma die had de jidjes maar dan wel een beetje in de jaren 80 stijl dien. Hij had ook nog even voelen dat voor het eerst op 14 september 1984 de MTV Music Award uitreikt. Waar in New York David Bowie valt onder oren in de prijzen. My China Girl, Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun en ZZ Top, Relax. En ben jidjes. Dik Plat, toen ze is van onder oren BZN en Canyon, zei ze zondag hier. Mooi Volendam en Als ik maar bij jou ben, wie een hit? Steve Berlin. Steve Berlin van Las Lobas. Nou, nou toevallig kreeg draait, dus Jin zondag goed. En Morten Harket van AHA is zo'n 60 hier. Ja, dat is nou wat je hier een 80 gaat. Dan past AHA de rekkie, maar ja, deze is dan echt wel leuk om te tolven. Die Canyon. Als ik maar bij jou ben, die doffe hond Tolven en Lars de Leeuw. Ik spreek die graag morgen. Jochen Oeren voor een varske naar je noden voor. En dan zitten we nog altijd in de wieken van de jaren 80. Heerlijk.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen bij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit je goed.
14: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Frieske skierzenpietjes die drukbrood binnen toch onder ziekes, die hebben Afrika bereikt. Nou, mijn opstekken vanzelfs, wie is er aans meer hoor in nou in Friesland. Maar ik het waar van Sibbele Waaier, het Nijsuit Orenmedia van Nienke Tuinstra en muziek uit de jaren 80 vanzelfs.
19: Dit is hele Wieke bij Omroep Friesland.
20: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
19: De Wieke van de jaren 80.
21: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Voor een nieuwe Jeep. Heima. Service en auto's is er van Elsenier.
21: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
15: Noe Friesland.
7: Lars de Leeuw.

0: What You're Proposing van Status Quo.
1: Van Tolvo, Ienoren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland van Mandy, 14 september. En we zullen het hebben over de Friese skiezenpiekjes die Afrika bereikt hebben. We zorgen voor Ruud op Prinsjesdag en in de Ringo Bar in Vinkleester komen nieuwe appartementen.
3: Nou, we hebben nu eigenlijk een nieuwbouwniveau gecreëerd in een oud gebouw eigenlijk. En dus de meesten die hier aankomen, die zullen het ervaren als een nieuw gebouw eigenlijk. En dat is wel heel mooi.
0: Ja, en wat is er al een jaren te zien in de harmonie dit seizoen? Nou, dat waard het al Roene Wico en presenteren. Illusionist Hans Klok, die had in elk geval een goede oortinking zo in het Friese theater.
4: Vroeger kreeg je dit in de harmonie altijd. Als je dan binnenkwam, stond dat op je kleedkamer. Stonden allemaal van die flesjes Birreburger, maar dat mag niet meer.
5: Maar gingen ze toen op?
4: Ja, zeker.
0: En vanzelf zit ik in dit oeren muziek uit de jaren 80. Zit dit programma in de teken van muziek uit de jaren 80. En we halen aast ik nog een nice fragment uit die tijd. Maar nou eerst, het waren in het kwart van Sibbele Waaier. Een goeie middie.
6: Een goeie middie. Van de middie binnen de periode van Sinneschien, Mark Wolkenveld. In de middie is een enkele lokale bui mogelijk. Het wordt maximaal 20 rond 21 graden. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht kan er een enkele bui vallen. Daarbij hebben we een hege nachttemperatuur van minimaal 17 rond 18 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zonneschijn en wolkenvelden. Daarbij neemt in de rind van de middag en het eerste pad van de jong de buienactiviteit ta. Maar een matige zuidwestenwind rint de temperatuur op naar maximaal 21 om 22 graden. Meer hoe het waar, oren jan oren.
1: Oont ien oren,
2: Noe Friesland.
7: Omroep Friesland.
0: Friese skiezenpiekjes die het uitbreidt binnen in Alphen aan de Rijn. Die houden de trek naar Afrika oelibben. Zijn waar onsletten bij Wielde skiezen en zitten nu bij Senegal. De vogeltjes die willen volgen toch groene ziekers. Die willen weten wat de beste omstandigheden binnen van jonge skiezen om goed volwoeksen te worden. Onder telefoon is Thomas Lameres. Hij is groene zieker aan de Rijksuniversiteit van Grijns en bij Bird Eyes. Een goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het voor jullie om te zien dat die jonge gutto's het nu tot Afrika hebben gered?
8: Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien. En ben je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
0: Ja, want waarom doen jullie dit onderzoek eigenlijk?
8: Nou, het belangrijkste is eigenlijk omdat de gutto is een soort die hard achteruit gaat. En we zijn er eigenlijk achtergekomen dat de belangrijkste oorzaak daarin is in de overleving van de kuikens. Dus dankzij beschermingsmaatregelen lukt het steeds beter om voldoende nesten te laten overleven van gutto's. Maar uiteindelijk moeten die kuikens natuurlijk ook succesvol groot worden om weer volwassen gutters te worden en zelf ook weer zich voort kunnen planten. En juist die kuikens, die worden vaak niet groot. Die gaan vaak dood voordat ze kunnen uitvliegen. En we zijn benieuwd waarom dat nou eigenlijk, wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat zit daarachter? Zijn dat roofdieren? Is het de opgroeiomstandigheden? Kunnen ze niet voldoende voedsel vinden? En dat zijn vragen die we eigenlijk willen beantwoorden.
0: En hoe is de afgelopen zomer eigenlijk geweest voor de gutto-kuikens?
8: Nou, het zag in het veld eigenlijk best goed uit. Dus als we het hebben over de wilde kuikens, zagen we best wel aantallen wilde kuikens rondlopen. En zeker wat ook bijzonder was doordat er ontzettend veel muizen in de weilanden zaten, hebben veel boeren ook velden onder water gezet. En dat was heel gunstig voor de gutto's. Die kunnen in die plasdras kunnen die kuikens goed eten vinden. Dus dat zag er eigenlijk best gunstig uit. Tegelijkertijd zien we ook terug dat veel van de wilde jonge kuikens die we hebben gevolgd met zenders het ook niet hebben overleefd. Dus dat er toch ook problemen zijn, ofwel omdat ze misschien te langzaam groeien, ofwel dat er predatoren in het spel zijn.
0: Ja, over wat voor percentage hebben we het dan eigenlijk?
8: Nou, dat kunnen we nog niet zo heel goed zeggen wat het percentage precies is. Maar er moet een bepaald percentage aantal kuikens groot worden per paar om een soort van stabiele populatie te hebben. Maar we moeten de berekeningen nog doen om te kijken of dat gehaald is. Maar we hebben in ieder geval wel nu meer inzicht in waar de problematiek zou kunnen liggen.
0: Ja, die kuikentjes die het dus wel gered hebben, die zitten nu in Senegal. Hoe gaat het daar nu verder mee?
8: Ja, we kunnen met de zender zien of een kuiken nog leeft of niet. En we kunnen ook precies zien waar ze zitten. Dus we zien dat een aantal kuikens zijn inderdaad nu aangekomen in Senegal. Een deel is ook nog onderweg. En de kuikens in Senegal zien we bijvoorbeeld dat die op geschikte plekken zitten. Dat zijn, kunnen bijvoorbeeld rijstvelden zijn. En dat ze dus ook dezelfde routes hebben gevolgd eigenlijk als de wilde kuikens.
0: En hoe gaat het onderzoek nu verder?
8: Wat we nu gaan doen is dat we goed gaan analyseren. De data gaan we duidelijk analyseren om te kijken wat goede groeiomstandigheden zijn voor jonge kuikens. Dus hoe zijn ze afhankelijk van insecten en welke type velden zijn nog gunstig voor ze. Maar ook welke predatoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat kuikens gepakt worden. En wat is nou belangrijker? Is het feit dat kuikens misschien niet hard genoeg kunnen groeien? Of is het feit dat ze ten prooi vallen aan predatoren? Maar ook als we nadenken over omstandigheden voor groei, kan je ook voorstellen dat wanneer een kuiken niet goed kan opgroeien, dat het ook effect heeft voor hoe goed die bijvoorbeeld naar het zuiden kan trekken. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken in hoeverre dat belangrijk is.
0: Want hoe lang duurt het onderzoek nog? Wanneer kunnen we de conclusies verwachten?
8: We gaan de komende 4 jaar nog veldseizoenen draaien. Dus we verwachten binnen nu en, dan moet ik het goed zeggen, 3,5 jaar zullen we de uiteindelijke conclusies delen. Maar we verwachten ook in de komende 2 jaar al steeds meer te kunnen zeggen aan de hand van de data. Het belangrijkste is eerst nog dat we de data van dit seizoen uitwerken. En volgend voorjaar is ook nog een belangrijk seizoen waarbij we ook weer kuikens in samenwerking met Avifauna gaan grootbrengen.
0: Oké, duidelijk. Dan hebben we in ieder geval over ongeveer 2 jaar weer een keer contact over de resultaten.
8: Ja, dankjewel.
0: Dank u wel, Thomas Lameres van BirdEyes. En hij is ekonderzieker van de Rijksuniversiteit van Grijns.
2: Noi Frison,
1: Media Oersjog.
0: Ja, dan is het nou tijd voor het Media Oersjog. En dat wordt Joerd Bocht toch Nienke Tuinstra. Een goeie middie, Nienke.
9: Ja, een goeie middie.
0: Wat hast er voen in de oren, media?
9: Nou, er is weer een Guinness World of Record verbrutsen. Een wereldrecord van een lange tafel.
0: Een lange tafel?
9: Ja, hoe lang denkst je dat deze tafel wie?
0: Ik zou even denken wat voor tafels ik zelf wel eens schoen had. Dat komt net heel volle verder, denk ik, als een meter als 30 of zo in een Oktoberfest.
9: Oktoberfest, ja, dacht ik al. Ja.
0: Maar wat zien we dan? 400 meter?
9: 500? Nou, ja? Het is wel, krijgt wat meer. Het is 5 kilometer.
0: Oh, ja, oké. Okay. Dat is wel behoorlijk lang, ja.
9: Dan kon ik het.
0: Moesten die cel nog in de koor zetten?
9: Ja, nou ja, die is makken van recycled materiaal. Dus die hebben ze wel speciaal hiervoor maken.
0: Okay.
9: En om die huistafel kunnen ik net zo volle meesten zitten, want je zit een 20.000 meesten moet eten.
0: En, maar waar gaan ze die dan überhaupt deel zetten, Nienke?
9: Nou, dat is dus in Boekarest West. Dat is vlak voor, ja, ze hebben daar het paleis van het volk. Nou, dat het is een hele lange strit in het voor. Maar ik ging de tafel ik heen en weer. Ja. Dat is net 5 kilometer om hier. Maar het ging ik een paar keer ziet een slag in. Om
0: ja, mooi bochtjes is maar hoeken.
9: Ja, ja, hoeken. Ja, mooi. Ja, dus Sanneet wie het dan net is. Want hij heeft natuurlijk ook uitpuilende ogen en zo. Of wasknieper op het gezicht. Dat ben echt een gekke ding. Nou, dan valt dit nog redelijk te. Wat wel gek is, is een dronken vrachtwagenchauffeur. Die, dat wil je al net. Maar deze man die is uit zijn cabine van.
0: Dus, okay.
9: Die reed in Duitsland de A12 bij Hannover. Maar hij weer dus hartstikke smal. Botste al op een parkeerplakje en al je dingen aan. En toen op een sneldiek reed er een beton uitzetting aan. Hij voelde eruit. Maar zijn vrachtwagen had gewoon 2 kilometer naar Trorieden op die A12. Ja, levensgevaarlijk. Ja, die man is er echt net. Ja, die is erbij verwoenen rekken. Een vierde net echt ernstige verwoenings. Ja, nou ja, behalve dat die vrachtwagen oeraltje onbotst is. Ja, na 2 kilometer kwam hij dus in een groene streek een beetje stilstaan. En in een veld erachter.
0: Nou, dat hij volle slimmer al rekenen.
9: Nou, dat dacht ik ook. Maar man, moest je voorstellen dat hij niet een man uit een cabine vallen just. En de
0: vrachtwagen van Torgit, ja.
9: Oh, verschrikkelijk. Nou ja, goed. En nog wat oors van onze zuiderburen. En dan bedoel ik de Belgen, de Vlaanderen. Want daar is een stel trouwd. Eigenlijk binnen 2 stellen trouwd. En als die trouwfoto's just, nou, het is correct alsof het dubbel just. Want het zijn 2 tweelingbroers,
0: ja?
9: Trouwd met 2 twaalf zussen.
10: Oh.
9: En op nog dreigende
10: maar wel apart. Of ben ze nou mooi zijn verjaardag?
9: Nou, officieel binnen twee secties. En ze trouwden dus... Nou, ze wieren al hetzelfde. Ze hier dezelfde jurken gewoon. Hetzelfde pakken. Dus je, dit is verslagjouwer van VMT Nieuws die hier het ook al dreeg.
11: Jullie moeten mij even helpen.
12: Dank je wel.
11: Wie is wie?
12: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan. En hij is Ayham.
13: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
12: Dank je wel.
14: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
11: Weet u eigenlijk wie wie was?
14: Om heel eerlijk te zijn, nee.
9: Nou, dat wie de bargemaster als lijst, die had het huwelijk te dienen, die wist het eigenlijk net. Maar ze vergissen hunzelf, dus ik was. Dus zo vregen ze al, wist nou als je vrouwen trouwt, officieel net. Maar ja, ze hebben, maar ik was een vergissing. En ze gaan nou als je vrouwen in één huiswenning.
10: Oh, ik nog?
9: Ja.
10: Okay. Nou, ja. Een bijzonder verhaal.
9: Ja, ja, en ik wil nog heel even rondgriepen naar het ontstaan van de watches bij Prinses Di. Want het gaat natuurlijk al hier om de economie en hoe zit het, dat komt hieruit. Maar de watches hebben het echt altijd heel graag hoor. Maar waar is de betingster? Kerst die dat?
10: Nee, dit. Misschien had ik net oplet in de skiertnisles, maar.
9: Nou.
10: Dat is nog net zo lang, Lien.
9: Nou, Njontje Sansantig.
10: Oké, okay, ja, dat is voor mij wel skiertnis, ja. Maar.
9: Maar, dat wist ik dan net.
10: Nee.
9: Maar Erika Terpstra.
10: Oh, dat, echt weer?
9: Dat,
10: okay.
9: Dat wist ik dus zelf ook net. Dus ik denk, ik wil die dat ik nog graag in mijn aan. Want die vonden het wel zo'n gries en grauw. Al die strakke pakken. Die zeiden, we moeten fleurig iets in haar. En zo'n tiet.
10: Maar dat is nog net eerst. Zo'n mega lang dus. Nee, oké.
9: Okay. Oh, nou in je net.
10: Nou ja, als je in de relatieve skiertnis van de Nederlandse democratie is maar, ja. dan valt het nog wel een beetje daar.
9: Inderdaad, het voor mij eerlijk zijn echt daar. En ik vind het ook leuk dat zij dat die net, dat wist ik dus echt net. En geest er wel eens naar een festival?
10: Ja, bolles, ja.
9: Ja, want fjouwer op dat zie je een jonge festival. En ik heb krijg je het skiertnis.
10: Ben jij nog bij?
9: Ja, denk ik al.
10: Oké. Okay.
9: Die verwacht je dat ze meer drugs broeken. Want binnen de freunenkringen wordt het heel iets gewoner. Het is ook, best een... Ja, ze bleven er nou al let op, maar ze kinderen ook net zo vol ontwan. Want ze nemen het vaar dat ze er niet de kant op gaan. En dat komt omdat de festivalprijzen en de drankprijzen ze stijgen. En dan heeft het vooral ecstasy en MDMA. En dan ken ik daar een beetje in, schat. Ik denk net als toen een van die fjouwer op de tien bist.
10: Nee, klopt het. Maar ik kan wel bevestigen dat de prijzen van het drinken heen gebeuren. Dus ik vind het net een hele gekke ontwikkeling in die zin. Maar,
9: Nee, het is ook net bevast een hele goeie. Want ja, je, op een festival dan hel je al alles uit je lichaam. Je sliepen vaak sliep te kwaad. Je doen ze de hele dag terug. Nou, en dan dit er ook nog bij.
10: Nou.
9: Denk er de volgende keer goed om. Ik net verleden litten.
10: Nee, precies. Gewoon om de cola. Ik al is het €4 voor een, voor een glaske. Oké, okay, dank u wel. Nienke Tuinstra voor het Nijs uit de Oren Media. Het is nu 20 minuten uur tolven. Ja, aanstaan sjurren we vooruit op Prinsjesdag. We hinten kijkt al even hoor. Maar eerst is het nog tijd voor muziek uit de jaren 80.

0: Some Guys Have All The Luck van Maxi Priest. Ja, het is haast vier. Prince is die. Morgen dan wordt de miljoenennota presenteren. En die kan onder meer gevolgen hebben van ondernemers vanzelfs. Een groot part ervan die had nooit toch wisselend oer iets beleerd. De onwissens en verroren in de regels die zwaag je ervan dat haast de held en net waar te investeren in haar een bedrijf. En dat toch blieken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. Voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die had zelfs een bedrijf in staalconstructies in Dokkum. En ik zei, rint chin die regel jouw jongen.
1: Wij willen heel graag groeien, maar we belemmeren het door bijvoorbeeld de netcongestie. Er is weinig tot geen stroom. En als je bouwen wil, investeren wil, dan moet je vaak hier een wachtje voordat je daarmee verder kan. Dus dat is wel een van de punten die ik dus heel erg bezig houd.
2: Dat is dan wel wat apart, want ja, we hebben een kabinet met een paar partijen die zeggen van willen Nederland van het slot helpen. En wij binnen vrolijk van ondernemers, maar diezelfde ondernemers die zeggen van wij vertrouwen het nog net hier al.
1: Nee, en daar leid ik het grote probleem, nevens mij. Ondernemers willen graag vooruit, maar daarvoor heb je wel een overheid nodig. Ja, die je ook op de lange termijn ondersteunen.
2: Joost, zelfs ik wil graag uitwaartje willen hier in Dokkum.
1: Wij zouden heel graag fruit willen, maar we willen echt het zin houden dat we geen, of net op tijd stroom krijgen kunnen. En dan kun je al je mooie plannen maken, een grote haaldeel zetten, een fabriek bouwen, machines aanschaffen. Maar als je net voldoende stroom hebt, dan houdt het op.
2: Dan zitten we hier op bedrijventerrein Betterwood. En houden ondernemers hier op Betterwood de kop en bijna maar stutsen. En zijn van wij maken mijn maar een smart energy hub. Zelfs energie opwekken. Ja. Want nooit hebben we het alleen nog maar plan.
1: Er zijn heel veel plannen maken. Er is heel vaak vergaderen. De kop zijn heel vaak bij elkaar stutsen. Maar dat nota mij weinig tot geen resultaat. Dus dat is heel spietig.
2: Waarom duurt dat zo lang?
1: Ja, wij zullen wel heel graag willen dat de overheid het zien zei van jongens, we gaan het voor hem regelen. Dat de netbeheerders ondersteund worden en dat er snelle aansluitingen komen. Maar dat is spietig genoeg net het geval.
2: Want we hebben nu een kabinet, daar zit de VVD in. Die zitten van zichzelf, we zijn een ondernemersvriendelijke partij. Het CDA en D66 vinden dat ik van zichzelf. En toch binnen de ondernemers ontevreden.
1: Ja, dat had denk ik mij te maken dat er ook partijen ben die heel erg inzet op verduurzaming. En daar heb je wel elektriciteit voor nodig. Hè? Dat we aan al elektrisch rijden gaan met elektrische leaseauto's, bestelbussen, neem maar op.
2: Ja, elektrische vrachtwagens?
1: Elektrische vrachtwagens, ja, hoe geven we die al hier opladen als we nou een tekort aan stroom hebben? Dus ik denk de combinatie van de partijen, ja, daar heb ik nog te maken in mijn minderheidskabinet. Die op al hier vlakken een steunstietje maten. Dat maakt het net makkelijker op.
2: Je bent nu, als ik het goed heb, een liedje hier vastzitter van VNO-NCW Noord. Wat ben je in dit sheet, Tjinka? Wat is je opvallen?
1: Wat is mij opvallen? Het is me opvallen dat er heel veel praat uit. Op verschillende tafels, heel veel mij overheden. En het eerste jaar dacht ik van, nou, ik ben hier voor de ondernemers. Ik wil graag maar die ondernemer om tafel. Dus die lobby, het hele politieke verhaal wat erachter zit, dat is, dat speelt het echt mij.
2: Het geduld met de politiek, dat begint een beetje op te reizen.
1: Dat sluit de speaker op zijn kop, ja. Het begint inderdaad op te reizen. En wij hebben, ik mij saffelen nieuwe regels en te meiden. Ja, we zeiden ze, kom op jongens, lid is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
0: Een reportage van verslagjouwer Onno Valkena. Impeteer mooi de voorzitter van VNO-NCW Noord, Marcella Ensel-Boonstra. Het is nu 12 minuten van Jelwe in. Dadelijk zit Frieske Nijs in het kwart en dat wordt lezen toch Timo Jepkema.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
4: Maar de hele week de quiz De Stem van Doel.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
6: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
5: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
3: De week van de Jerm 80.
4: De hits, de ontinkers en het gevoel van Doel.
7: Dat smaakt.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Ja, dat had al Jelwien West. Heegt die het van het Nijzit Friesland, lezen toch Timo Jepkema. Een goeie middag, Timo.
16: Goeie middag. Bij een ernstig ongeluk bij de A28 Justemoorn bij Bijlen is een bern uw drachten verstoren. Slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. Twee orenbern en twee volwassenen in de auto rekken zwier verwoenen. De auto rekken van het dik en vleeg in de brouw. De brouw wacht dat de slachtoffers doe bevrijd. Hier van haar is een 38-jarige drachter. Het eenzijdige ongeluk wie dus Justemoorn krijgt van jongeren. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeluk gebeuren kon. De vier grootste gemeenten van het noorden openen vanmiddag een maatschappelijk lobbykantoor in Den Haag. Grijns, Ljouwert, Assen en Em willen daar beter opkomen voor de belang van het noorden. Het doel is ook dat provincies bij het kantoor aansluiten. De gewerking wordt wel flexibeler. Op gewone onderwerpen loeken gemeenten en provincies tegen op. Op oorzaken lobby je voor haarzelfs. Een groep Amelanders had het terrein van het oude zwembad De Vlijen in Nes kocht. Daarmee willen ze een eindmeid jongeren van leegstaan op het plak. De wietastemming voor een groot hotel met 120 kamers. Maar de nieuwe eigenaars willen daar van nou. Ze willen liever vrijstaande recreatiewenden bouwen. Daarvan moet de plan wel eerst onpast worden met de gemeente. En de provincie Friesland had de adviescommissie van de Gijsbert Jabiksprijs van 2022 beneemd. De commissie bestaat uit Elisabeth Post, Greet Andringa en Sybren Sybersma. Post werkt jarenlang als cultuurverslagjouw bij de Ljouwerse kranten. Andringa schreeuwt drie romans en een verhalenbondel. En Sybersma is onderzoeksassistent bij de Universiteit Leiden. Zij adviseert je wat de wichtigste Friese literatuurprijs takom je krijgen mat. In 2022 gaat die prijs naar een schreeuwer van Friese proza. De Gijsbert Jabiksprijs wordt één keer in de twee jaar onlangen. Onze vier.
0: Timo Jepkema, dank je wel. Ja, een mooie blauwe loftje in Ljouwert. Of dat zo bloed, dat jaren we aanst van uw zwaarman Sibbele Waaier.
17: Kom je mee, ouderwets genieten op de laatste sneeuw van september op het Flyo-feest in Oudwanne? Meer info over de boerenoptocht en het muziek- en feestprogramma op flyo.frl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
19: Tromeesje maar in beheining.
20: Maar gewoon CA plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
2: Mij toeken camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
23: EasySit.nl, dan zit je al goed.
24: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je al goed.
26: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
25: Spektakel. De grootste, onbedekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
27: Noe in Friesland.
28: Lars de Leeuw.

0: Omroep Friesland.
1: Een jedere discotheek in ons provincie werd omtuned naar tolve appartementen. En op de toch een tune hebben we aast komt Hans Klok ook nog aan het woord in dit programma. Maar het is nog eerst tijd voor het waarbriocht en dat komt Joert van Sibbelenwaaier. Een goeiemiddag, Sibbelen.
2: Een hele goeiemiddag, Lars.

0: En daarbij is dit een zwakke wind, zwak ontmatige wind uit het zuiden. Nou, vermeen je dan, hebben we nog altijd die zinnen. Er ben wel wat hege wolken veel. Er leidt op de Noordzee een bandje, maar wat meer bewolking. Er zit een enkele bui op. Het meeste van, van die activiteit zal ten zuiden van onze provincie langs gaan. Maar ik sluit net uit dat er nog een enkel buikje ontstiert. Maar de manier waarop het zit is al van, nou, de meeste plakken droog. Temperaturen gaan erbij nog naar de 20 graden. En de wind is zwak ontmatig uit het zuiden. Nou, hebben we jong en vannacht. Jong is het meest droog. Letter jong, vannacht kan er een bui vallen. Wat erbij opvalt is, de orlande nacht zien we zo'n 8 graden als minimum. En komende nacht, en dan is het hard 10 graden minder koud.
1: Oh, dat is wel een groot verschil.
0: Dus dat is een heel groot verschil. Ja, de streming, de warmere lucht die zuidelijk van ons leidt, komt onze kant weer op. En mijn combinatie van een soort wolkenveel, dan ken je het net een soort alcohol vannacht. Dus het wordt een, nou, zo has is een vrij warme septembernacht.
1: Ja, wat betekent dat dan voor morgen?
0: Ja, nou, morgen dan hebben we te krijgen met die warme lucht waar we in zitten. We hebben wolkenveel, we hebben, ik wil nou en dan een glimp van de zinnen. De temperaturen binnen heel weinig morgen zijn 18 graden. En in de midden, als de zinnen er wat bij is, dan gaan we naar de 21 graden. Misschien nog wel een graadje heen, maar dat is afhankelijk van de zinnen misschien. De wind is matig uit het zuidwesten. En dan in de tweede helft van de midden, eerst het pad van de jong, zou het nauwstier, dan neemt de kans, of de kans, dan komen er enkele buien onze kant op. Dus dan moeten we hem even in de gaten houden, de loft dan bloedt het net helemaal droog. En die buien te maken met oorkwalling die daarna volgt.
1: En dan hebben we toen waas die dus.
0: Dan hebben we de waas. Ja. Ja, dan zitten we aan de eerste kant van dat buiengebied. Dan komt de loft vanuit het westen, komt de lucht vanuit het westen, wat westen. En dat betekent wat legere temperaturen. Ik denk een graad of 18, jongetje. Dus dan blijven we onder de 20 graden. Hebben zinnen. Maar ik wil eens even een bui. En met een matige, ontvrijkrachtige west-noordwestenwind viel het allemaal krek wat oorzaan. Maar fijn, ja, dat is ik bij september. Nou, ja. Nou we dan wat verder joggen, dan hebben we eigenlijk tongetje en vreed op beide dagen ik te krijgen met wat westelijke streming. Daar hebben we zinnen. We hebben ik was op buien en in die streming is ik was een gebied marijnwetter. In combinatie met soms een vrij krachtige zuidwestenwind viel het dan soms wat jestig aan. Maar eerlijk is eerlijk, de zinnige momenten die er binnen me bekoesteren. Dus je wordt hem mooi warm, vrij warm en daarna dan wordt het koeler en licht wisselvallig.
1: Maar echt koud is het nog net.
0: Nee, zeker net.
1: Nou, dan kunnen we er nog even van genieten.
0: Zo is het.
1: Dank u wel, Sibbelewaai.
0: Ja, gradient.

0: Ries graten, maar als de bist, ja, ik een plaatsje uit de jaren 80 dus. Ja, de jennere discotheek De Ringo in Veenkleester die werd omtjoerd aan een gebouw met 12 appartementen. Tot de monumentale status van het gebouw hadden tarieringen even door, hè. Maar de verbouw, die kind nou los. Een projectleerder Johan Schipma, die had er nog toen. Ze vertelde er aan de collega's van RTV NOF.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: Ja, het plan is had nou dat 12 wenappartementen binnen, huurappartementen, 8 privé, privaat en 4 sociale huur. Het idee is dat het Rijksmonument zat het hier achter steert. Maar dat kreeg al een portie van Jongen. Dat komt hier een hele heren veer wordt dat weer hersteld. En achter komt de oude score er al, die is zo slecht. Er komt een nieuwe score en daar komen 8 appartementen in.
3: Vind je dat ingewikkeld om rekening te houden met monumentale status?
2: Jazeker. We hebben het meisje in dit land zo georganiseerd dat er heel veel partijen binnen, de Rijksdienst, Monumentenfonds, de gemeente, Huizenheim, en die vinden er al een keer wat van. Dus we hebben best wel stappen maken met die partijen, maar we hebben ook steeds heel constructief met die partijen samenwerken, want ja, die werken is net zien, maar die werken maar eens mij om te zien hoe kunnen we daar een mooi plan voor meidje. Eigenlijk.
3: Het plan is er dus nou. Het had al een skoftje door. Waarom weer dat?
2: Ja, dat komt dus omdat die partijen er al een keer bij belutsen binnen. Ze vinden er al een keer wat van. Ja, en soms maar een stapje achteruit waren om vooruit te komen. Maar wat zijn dat we steeds in een constructieve oel is. Het had ongeveer 4 een heel hier worden. Ja, en het is eigenlijk wel de trol op dit van Rijksmonumenten, beschermd dwarsgezicht. Maar die partijen die dus eigenlijk adviseren, zeg maar, de gemeente erbij. Nou, wat ik zei, dat had steeds een goed oel is geweest. Dus we steeds te stappen, waar mij ze kent. Ja, en dan wordt het dus het niet.
3: Maar nou, came last, bleed mij?
2: Ja, hartstikke bleed. Vooral uw eigenaar, dus opdrachtjouwer, die zei, hey, ik ken het echt snel, dus die is wel eens wat gleun. En toen zijn we, rustig, stap voor stap, we hebben een mooi bouwteam, meesten eromheen. Ja, en nou hartstikke bleed. En als door de eegieden, zoals er komt het Rijksmonument, een nieuwe score, het asfalt gaat aan het voor, er komt een mooi paad, wat het beschermd watergezicht verbindt met het centrale parkeerterrein. Het parkeren komt op het achterheem, tolbewijningenheden. Dus dat betekent echt wat voor de troststroming hier in Veenkleester. En komen zwijg wat wijn betreft. Dus er komt van alles op gang. Dus het is net lindertje die dynamiek. Maar ik in het warm mezelf. En daar ben je hartstikke blij mee.
3: En is er al een idee over wanneer het kleerwijze zal?
2: Ja, we beginnen voor. En dan gaan we langzaam zo naar achteren. En dan hebben we oral 2 hier. Dat hadden we kleer binnen voor. Dan kan daar de eerste huurder zien. Dan gaat de score erbij. En dan gaat we naar achteren. Dus ik ben gauw oral hier best ontbouwen.
4: Ja, ik ben Edgar Klaver van bouwkundig adviesbureau Klaver 4. Nee, we zitten hier in Kalmerswaag. En we door het bouwkundig advies van projecten.
3: En wat binnen de uitdagingen?
4: Hoe kun je in het monument de appartementen realiseren? He, vooral dit monument, he, dus met de Ringo en de kroeg. He, dat is een kantige vorm, dus die wil vrij maken in te delen, maar die meer voornamelijk om te scoren. He, omdat daar op een gegeven moment de kap, jouw ziedige hellingen al hier. En dat is wel lastig om daar functioneel de ruimte zien te kunnen krijgen. He, maar dat had wel een grote uitdaging geweest. Ja. Nou, we hebben wel een puzzel in geweest.
3: Maar dat is nou slagen, begreep ik wel. Ja. Ben er dan nog speciale dingen bij zo'n project als dit?
4: Nou, als je gaat een oud gebouw transformeren naar een nieuw gebouw. Hè? En je probeert wel om alle geluidseisen, ventilatieeisen, RC-waardes, alle verwarmingen en dat soort dingen. Maar dat lijkt wel goed. Hè? En nou, we gaan nu eigenlijk een nieuwbouwniveau creëren. In een oud gebouw eigenlijk. En dus de meesten die hier aankomen, die zullen het ervaren als een nieuw gebouw eigenlijk. En dat is wel heel mooi. En ik wil qua energie en alles, is dat wel echt een pluspunt, zeg maar. Ja.
0: Een reportage van Lisa Terkema van RTV NOF. Jo.
1: Azen bij Omroep.
0: Nou, moet ik even goed nooit denken. Ja,
5: dit is de wieken van de jaren 80.
0: Ja, het is de wieken van de jaren 80. Die zitten centraal bij Omroep Friesland. Net alleen de muziek, maar ook het nijs. Zowel internationaal, nationaal als ik het Frieske nijs. Maar ik het krantennijs, reclamespots en televisietunes. Ja, dit oeren binnen we nou uitkaam bij Njoggetje 82. Om het aantal fietsongemakken weer om te brengen, worden reflectoren op de fiets verplicht stelt. Dan mast ik die giele reflectoren in de trapers en de reerde reflector. Die stek wel kist achter op de bagagedrager om ongemakkelijk voor te komen. En daar hebben we een fragment van, die mat ik nog even opdoekelje uit het archief. Had ik die fine ken? Nee, die ben ik nog even kwijt. Nou, ik garandeer jou dat we weer omkomen met het goede fragment. Maar dan doen we eens nog even een plaatsje uit de jaren 80. Dat is echt geen probleem. Dus aanstaan, jaren we hoe de fietsreflectoren. Maar eerst nog een plaatsje uit de jaren 80.

0: House of Fun van Madness. Ja, we hien kijkt al even over het Nijs uit de jaren 80, maar dan haal je mooi die fragmenten uit de jaren 80. Die maat is nog heel last of weer en van dat we ze hier dan een keer hebben. Nou, dat gaat dus een beetje mis. Maar we hien dus over de fietsreflectoren. Want om het aantal fietsongemakken weer om te brengen, we reflectoren op de fiets verplicht stelt. In 1982 weer dat. En maar stinken die giele reflectoren die de trapers en die reden reflector echter op de bagage dragen. Alle jaren dus om ongemakken toch achterop riend verkeer voor te komen.
1: Wie in het donker gezien wil worden, moet voor licht zorgen. Dat geldt zeker voor fietsers en daarom zijn die van verplicht zich van voren te laten zien en van achteren. Alleen van opzij worden fietsers nog wel eens over het hoofd gezien. En niet altijd loopt dat goed af. Bij de SWOF, dat is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, hebben ze uitgerekend dat er elk jaar tientallen fietsers ernstig gewond raken doordat ze van opzij worden aangereden. Daarom moet er aan die zichtbaarheid van opzij hoognodig wat gebeuren. Bij de SWOF denken ze aan twee dingen. Reflecterende banden of reflectoren aan de spaken. Die spaakreflectoren vallen het beste op, maar de banden hebben het voordeel dat je duidelijk ziet dat het een fietser is. Welk van de twee manieren gekozen wordt, kan de SWOF niet zoveel schelen. Als er maar gekozen wordt, want dat kan per jaar tientallen gewonden schelen.
0: Ja, zo klonk dat dus in 1982. En het weer een goede verbetering, want Jelle die kent het hem nog wel herinneren, dit Nijs feit. Hij zei het, dit weer echt een goede verbetering en het voorkomt een soort ongeluk. Nou, dat liep het mij ook. Dan nou naar het Nijs van nou, want om het theaterseizoen in stilte te eerpen en weer de aanroende weekend op het binnenplein van de Blokhuis Platte in Ljouwert een speciale jong. In goed twee uren kwam een grut verskaten artiesten en mini-vaststellingen voorbij. Doel weer om via die kwarte vaststellingen het publiek een indruk te jaan van wat er het komende seizoen in de harmonie te zien en te belimpen is. Nou, uw sociale mediaverslag jouw Gerard Kits, die weer erbij. En hij praatte onder meer mooi Hans Klok, Buddy Vedder en Jet van der Steen.
2: Hans Klok, welkom in Friesland.
3: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: En wij hebben natuurlijk iets meegenomen. Iets typisch Fries. Ik weet niet of je van een kleine versnapering houdt.
3: Jazeker. Het is natuurlijk een beetje nooit voor een optreden iets drinken. Maar nu wordt wel het mes op de keel gezet.
2: We hebben een beetje minder ingeschonken.
3: Het ruikt wel lekker. Hoe heet het ook alweer?
2: Berenburgje, hè?
3: Berenburger.
2: En?
3: Ja, goed. Vroeger kreeg je dit in de harmonie altijd. Als je dan binnenkwam, stond dat op je kleedkamer. Er stonden allemaal van die flesjes Berenburger, maar dat mag niet meer.
2: Maar gingen ze toen op?
3: Ja, zeker.
2: Buddy, welkom in Friesland.
4: Dankjewel, heerlijk om hier weer te zijn.
2: Ja, ben je hier vaak te vinden?
4: Ja, ik heb in de harmonie best wel vaak gespeeld. En Leeuwarden is natuurlijk een prachtige plek, een dagje uit. De Passion was in Harlingen natuurlijk, Drachten wel eens gespeeld. Sneek, nou ja, familie in Bolzwart, dus ja, wel eens in Friesland te vinden.
2: Oh, en heb je dan ook al een beetje het Fries onder de knie?
4: Nee, zeker niet. Ja, Ljouwert weet ik dan, maar voor de rest moet ik er gewoon eerlijk bekennen, dat heb ik niet onder de knie.
2: Wat kunnen de mensen verwachten vanavond? Heel klein tipje.
4: Nou, vanavond is het ja voor de eerste keer dat we een lied zingen. Uit de voorstelling Alle Blauw van de Hemel op een podium zo groot als dit. Dus dat vind ik best wel spannend. Ook omdat het is een klein liedje. En er is altijd de vraag of een klein liedje gaat werken op een groot podium. Maar we gaan het gewoon doen. En dus vanavond voor het eerst een sneak peek van Alle Blauw van de Hemel.
2: Goedenavond, Jet.
5: Goedenavond.
2: En dat in Friesland.
5: I love Friesland.
2: Ja? Ja, wat vind je er zo mooi aan?
5: Ik vind het altijd heel leuk om er te zijn. Iedereen is altijd super lief. En ik ben er niet zo vaak. Dus dat maakt het gewoon heel leuk.
2: En heb je ook een beetje een grote fanbase?
5: Ik hoop het.
2: In Friesland?
5: Ik hoop het, ja. Ik speelde vorig jaar bevrijdingsfestival in Leeuwarden. En daar waren toen best wel veel mensen. Dus ik durf te zeggen dat er mensen zijn in Friesland die mij kennen.
2: Nou, sterker nog, wij hebben al mensen gesproken die speciaal voor jou hier zijn.
5: Echt waar? Ja. Oh, dat vind ik heel lief. Oh, yes!
6: Maar goeie!
2: Nou, joh, hadden zin hoor.
6: Ja, maar gewoon op rekening.
2: Ja? Ja. Wat wie de checklist? Even een paraplu in mij?
6: Ja, even een paraplu in mij. Want ik heb van de media al op een buienradars, joh. En zo, dat droeg haar maar. Dat valt me weer een beetje te zien, hè. Maar goed, dat is Nederland.
2: Ja, maar dat mag de pret net drukken.
6: Nee, natuurlijk niet. Wat dacht je dan? Een paraplu in mij, hoe het op? Maar dat is maar even, je hebt aan vanzelf op voort.
2: Wat ben jij nou mee zin om, Fionne?
6: Nou, we zien wat ze dit hier weer te bieden hebben. We hebben al weer verschillende voorstellingen ingepland. En ik hoop dat dit hier voor hetzelfde als vrijwilliger in de harmonie aan de slag. Daar heb ik ontiegelijk volle zin in.
2: Dus, en Fionne dan? Iedereen in je van jouw zin, oh, die wil ik echt graag zien.
6: Nou, ik weet dat Hans Klok komt. En hij mij me nou wel eens zien letten wat er al hier kan. Want hij bedondert die best.
2: Nou, en wie helemaal in sprutsen?
6: Dat is wel een paar. Hartstikke mooi, joh.
2: Zij de masterboel net zo bedonder je, hè?
6: Nee.
2: Ik zei, je bent maar goed voorbereid met de poncho's.
7: Ja, klopt.
2: Je mag je me goed inlezen, niet waar?
7: Nee, echt totaal net eigenlijk. Nee.
2: Wijs je hem nou, Fionne, het meest naar u?
5: Jet van de Steen natuurlijk.
2: Jet van de Steen, ja. Oké. Okay. En hoe?
7: Ik ben Jet van de Steen.
2: Ja, en waarom?
7: Ik ben heel erg fan van haar.
2: Ja, en wat is er zo mooi dan?
7: Ik vind haar muziek heel leuk.
2: Ja?
7: Gewoon de stijl die zij had.
2: En gisteren doe ik naar alle optredens?
7: Ik wil er volle, maar net naar alle jef.
2: Dan ben je er eenmaal bij me?
8: Ja.
2: En ga je met hem beiden een passie voor theater?
9: Ja. Wij gaan heel vaak naar musicals. Ja. Vinden we heel erg leuk.
2: En hoe is dat om mijn liedsdochter, om mijn babbesister dat heel te beleven?
9: Heel bijzonder.
2: Ja.
10: Hey, we komen gewoon even om leuk even te kijken.
2: Ja.
10: Gewoon even kijken wat brengt het nieuwe theaterseizoen.
2: Nou en?
10: Er zit wel wat hoop in, moet ik zeggen.
2: Ja?
10: Ja, er zitten wel leuke dingen tussen, ja.
2: En wat dan in specifiek?
10: Dit klonk heel goed.
2: Ja?
10: Ik weet niet wie het is, maar ik heb nog nooit van haar gehoord, maar dat klonk wel goed.
0: Ja, dat is dus mooi aan zo'n jongen. Dan kun je eens wat ontdekken wat je nog net kennen.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dan is het alweer tijd van Goeie Midi. En dat werd Joert presenteren, toch? Diana de Goort, Goeie Midi.
11: Lars,
0: wat ga je in het programma?
11: Wat vies van mijn training, Jaske?
0: Oh, wat vies er mooi is, inderdaad.
11: Ik ben helemaal in die ethisch,
0: ja.
11: Hè?
0: Ja. Hier dat echt wel, man.
11: Is net, ja, oorlijk wol.
0: Oh, ja.
11: Ja, dan moest of mis mooi weer?
0: Nee.
11: Oh, jammer. Want we hebben een heel kleinrek, vol mooi ambitie ethisch look.
0: Oh, oké. Okay.
11: Dus de mars wat alpakken als het was.
0: Nou, leuk.
11: Maar ik doe het in de training, Jaske van de Midi. En we hebben het net al in voor de jaren 80. Want ik praat dadelijk mooi een meubelmakker uit Wolvengeer. En die gaat naar Kenia ta. Mooi een groep collega's. Om daar meubels te mooi te zien.
0: Oké. Okay.
11: En het verhaal erachter dat jij ziet dadelijk. Maar ik zie je er dus een leuke linkplaat bij. Nou, lid ik de brein nog keer. Ik weet het net. En dan mag ik nog even nooit denken.
0: Ja,
11: en dan mag je suggestie mag dan appen via de Omroep app of via 0620. Jou en Jochen. Ian Jochen.
0: Nou, dat is aast. In Goeie Midi, mooi Diana de Goort. Dit weer Nooi Friesland van maandag 4 september. En ik wens jou nog een heel noffelijke dag.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
15: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
17: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
18: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
20: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Het
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goeiemiddag, volop muziek uit 84. En dadelijk giet het door een groep meubelmakkers die naar Kenia zullen om der meubels te maken en om mensen ik op te leren. Ja, wat voor leuke plaat en dan het liefst uit 84 vanzelf kisto je bij betinken. Tink en Link, mooi, jou die suggestie terug. Dat kind via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. Misschien niet hoe meidje of hoe helpen, dat zou ik nog kennen. Of hoe hout of meubels. Nou, betink iets leuks en jou het even om je terug. Queen, trap het dadelijk al. It's a kind of magic, stiet van die kleer.
4: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
8: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
4: De wieken van de jaren 80.
23: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
24: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Goeiemiddag.
27: Bij Diana de Groot.

0: love still brings me to my knees. Marcia Heinz.
1: Goedemiddag.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 13 minuten Noorien. Het is een mooie, nice simmerdaai. Er is aardig wat zinnen. En de temperatuur die loopt om de 20 graden hinnen. Een hele goede middag. We zitten volop in de jaren 80. Ik qua outfits hier in de studio. De hele weekend juist de grutste en de iets minder grutte hits uit de jaren 80 voorbij komen. En wat stiet er op tafel in de jaren 80? Wat skafte de pot? Nou, DS van de middag meer hoor. Een meewerker van het Fries Museum die komt hier in de studio weer wat vertellen over een bijzonder item dat een meereiziger in de museumbus. De kist de slingers ophingie als die een lokweensje was, maar wat dan ik. En dadelijk skiet het door Friese meubelmakers die naar Kenia gaan.
2: Tink en Link.
0: En er komen leuke opties weer binnen. Andries die zegt een song uit de jaren 80 over een slaapmeubel. The Beds Are Burning. Van Midnight All of Ourselves. Gary die tinkt door de Timmermans tune van Pieter Wilkes. Zo handig is Pieter. En prachtig dat sportpak. Nou, dank u wel, Gary. Ja, dat kennen we maar terug, toch? Ja, heerlijk. Die zoen we dwank in, Gary. Maar dat is wel een feske uit de jaren 90. Dus ik weet niet of de computer hem goed maar rekent. Andries die zei het hout komt van een BM. Die stiet vaak in een bosk. En uit de jaren 80 heb ik dan A Forest van The Cure. Is dat misschien wat? Homma die tinkt dan Knock on Wood van Amy Stewart. Sanne die giet voor de Carpenters. I'm on the top of the world. Down on creation and the only explanation I can find. Ja, hele leuke plaats, Sanne, uit de zantiger jaren. Mariet die zegt Pull Up a Chair van Scott Chandler. Die zou ook in een Wonderheart van Elvis. Daar komt Ruud Jan nog mee. En Wouter een mooie country song. Ruth Slade, Build My Own Table. They Never Save Me a Seat. Ja, prachtige noemers al hier. En wat creatief werd nooit toch al hier. Nou, ik ben benieuwd wat er dan uitkomt. Uiteindelijk, nou, de computer die vond de redenering van Andries toch wel heel mooi. Oer de BM in het bosk. Ja, van die BM worden we meubels maken. Nou, dadelijk het verhaal dus van die meubelmakers die naar Kenia gingen. Naar de linkplaat van Joet van The Cure.

0: past ik helemaal in die 80s vibe van zelfs The Cure en The Forest. De linkplaat van Jowet.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Wat neemt Sto mooi als Sto op vakantie gaat naar Kenia? Een koffer met kleren, denk ik. In elk geval die paspoort. En misschien ook een soort ark. Nou, zo mooi werkers van meubelmakerij de Esdoorn uit Wolvegeer, die maakt ze erop voor een heel bijzondere reis. Ze zullen haar vakkennis mooi nemen naar Kenia om daar 2 weken aan het werk te gaan. En ik praat erover met de directeur van de Esdoorn, en dat is Twan Haans. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Naar Kenia, wat gaan jullie daar doen?
2: Nou, we gaan daar een goed doelproject beginnen, namelijk via de Vliegende Meubelmakers. En we gaan met een aantal medewerkers daar ter plekke timmermannen opleiden.
0: Wauw.
2: Dus zodat ze zelfstandig verder kunnen. En dat zijn met name mensen die ergens last van hebben. Dus epilepsie of autisme of dat soort zaken.
0: En die gaan jullie begeleiden?
2: Die gaan wij begeleiden, ja.
0: Hoe is dit zo op jullie pad gekomen?
2: Nou, we hebben al een soortgelijk project een tien jaar terug gedaan. En ja, we vonden het tijd om het nu weer te doen. In de tussentijd is er ook een eigenaarswissel geweest bij de Esdoorn. En vinden we nu de tijd rijp om weer een project op te pakken. En de Vliegende Meubelmakers, dat is een stichting. En die selecteren dan wat projecten voor ons.
0: Ja.
2: En zo zijn we daar terechtgekomen.
0: Nou, dan worden jullie echt vliegende meubelmakers. En dan neem ik aan dat je personeel vraagt van... goh, wie heeft er zin om mee te gaan? Hoe waren de reacties?
2: Nou, over het algemeen heel positief. En uiteindelijk hebben we nu een groep van 6 man die meegaan. En ja, ik ben ervan overtuigd dat we nog een keer zo'n actie zullen doen... dat we nog wel meer vrijwilligers kunnen regelen.
0: Ja. Dus, maar ook wel spannend lijkt me om dit met z'n allen te ondernemen.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Het is zeker spannend. Zeker voor een aantal die nog weinig gereisd hebben. Ja, je gaat toch in één keer naar een hele andere wereld toe.
0: Ja, ja, en Kenia is niet echt vergelijkbaar met Nederland.
2: Nee, absoluut niet. Dus andere normen, andere waarden. En ja, gewoon een ander levensstijl. Dus, ja. We zijn zeer benieuwd.
0: Hoe bereiden jullie je voor?
2: Nou, ik ben zelf daar al geweest. Dus ik ben daar een week geweest om de locatie te bezoeken, om de mensen te ontmoeten. En ook om de faciliteiten te bekijken waar we terecht kunnen en wat we nodig hebben. En daarnaast hebben we de taken verdeeld binnen de groep van wie wat oppakt. Bijvoorbeeld om sponsorgeld op te halen, maar ook houtverbindingen te maken en al dat soort zaken.
0: Ja, want gaan jullie al dat hout meenemen of is dat daar?
2: Nee, dat gaan we niet meenemen. Er is daar een lokale houtfabriek waar we hout kunnen kopen. Wat we wel mee gaan nemen is gereedschap, wat we nu aan het inzamelen zijn. Werkkleding en al dat soort zaken.
0: Oké.
2: En dan moet je ook denken aan EHBO-dozen en al dat soort dingen zijn we nu allemaal aan het verzamelen. En die nemen we zelf mee.
0: Ja, voor als mensen misslaan en hun duim... een beetje bezeren.
2: Ja.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Maar wat hopen jullie de mensen daar te leren?
2: Nou, wij hopen de mensen te leren dat ze zelfstandig kunnen gaan werken. Het is daar zo, op het moment dat je ergens last van hebt en je hebt een baan, kun je vrij snel ontslagen worden. En de bedoeling is eigenlijk dat we de mensen zelfstandig maken. Een soort van ZZP'er, dat ze hun eigen werkzaamheden kunnen verrichten zonder dat ze afhankelijk zijn van een baas.
0: Ja, nou, fantastisch. Een mooi project om aan mee te werken, de Flying Meubelmakers. Ik vind het hartstikke leuk. jullie een hele goede reis daar naartoe. En laat daarna even weten nog hoe het geweest is.
2: Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk.
0: Oké, dankjewel. Dus, en de groeten aan de collega's.
2: Ja, dat is altijd leuk. Oké.
0: Doeg.
2: Tot ziens.

0: Het is Hast Jelve Twaan, het Frieske Nijs, dat jasje dadelijk.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is goed, Jelve Twaan. Tiet van de Noorsjug van het Nijs uit Friesland. Mooi, Luister Leeuw.
14: Bij een jestig ongeluk op de A28 justermoorn bij Bijlen is een Bern uit Drachten verstoren. Dat had de politie van de moorn bekendmaken. Slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. Twee oren Bern en twee volwoeksenen in de auto rekken 4 verwoenen. De auto rekken van de dijk en vleren in de brand. De brandwacht had de slachtoffers bevrijd. Het inzienige ongeluk wie justermoorn krijgt van Jochen Oeren. De politie toch nog onderziek naar hoe dat ongeluk gebeuren koer. Friske skriezenpieken die in het Vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, binnen no mooi wilde skriezen naar Afrika vliegen. Onderziekers volg je de jonge vogels met GPS-stuurders. Een van de pieken bleef eerst in Friesland en vleeg 1 juli met een groep skriezen naar Senegal. Toen is ik met Sjen lid de hokke gebieden en omstandigheden het beste binnen van jonge skriezen om goed volwoeksen te worden. Onderzieker Thomas Lameres hoe deze eerste resultaten.
15: Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien en ben je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
14: Een groot part van de noordelijke ondernemers had zwaar en toch wikselend oerits beleerd. De onwissens en vooral in de regels zwaag je ervan dat haast de helden net wat investeren in haar eigen bedrijf. Dat toch blikken nu de enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. Voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die docht uit namen van die ondernemers een oproep aan het regeer.
16: Ja, we zeiden ze, kom op jongens, let is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
14: Een groep Amelanders had het terrein van het oude zwembad De Vlaaien in Nes kocht. Daarmee wollen ze een eindmaatje om jaren van leegstaan op het plak. De witastemming van een groot hotel met 120 kamers. Maar de nieuwe eigenaars die willen daarvan hoor. Ze willen liever vrijstaande recreatiewenningen bouwen. Daarvan moet de plan eerst wel onpast worden met de gemeente. Ja, en En dan nog het waar. De zinnen die is er vaak bij, je hoort. Het is aan 20 graden. Op plakken is de wol een enkele bui mogelijk van de middie en jong. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten mooi. De nacht die verint zeeft mooi een minimumtemperatuur van om de 18 graden heen.
0: Lars Tiegetank, Nijs en Waar ik waarom te vinden in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Ja, dan heb ik nog wat Nijs uit de jaren 80, want in april 1986 werd het Jopie Huisman Museum in Warkum iepenen. Een PM1 letter al is de 50.000ste bezieker binnen.
17: Ja, de eenvoud en de realiteit. Hè? Er zit ergens een hart achter en het is toch realiteit. Hè? Dat vind ik geweldig. Zijn hele kop spreekt het al, vind ik.
18: Ja. Voorzitter van het stichtingsbestuur is burgemeester Van der Meer van Nijenvoort.
19: Wij hebben het rood dat als wij 40.000 bezoekers krijgen dit jaar, dan gaat het dus heel goed al. Nou, we zijn nog geen vier maanden los en we zitten al op 50.000. Dit best alles in, zo kan ik zeggen. En net alleen voor het museum, maar voor stad en streek. Want het had een geweldig uitstrijdend effect.
0: Ja, en nog hield hij het saffolle ierletten, nog hield hij het populair dat Jopie Huisman Museum in Warkum. Dan naar de muziek, want het Veske Suzanne van VOF de Kunst zorgt voor een piek in Ben, maar de naam is Suzanne.
20: Suzanne. Suzanne. Suzanne. Ik ben stapelgek op
0: je. Ik draai hem safari.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè.
27: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
31: Goedemiddag.
32: Maar Diana de Groot.

0: weather girls. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: The Weather Girls, Jirien Boeijemidi, my It's Raining Men. En de Fadders VOF, de kunst, my Suzanne.
1: Hey, de slingers op!
0: Nou ja, en mutterde dus ik in de 84 wil Suzanne in Friesland binnen wezen. En misschien ik wil op deze dag, op 4 september, ik weet het net. Maar wist dat toevallig een Suzanne niet hoe het jullie is, als ze het heel leuk vinden als Steven contact met ons opneemt. Maar ik veroorzaak een meestal gewoon de slingers ophingen. Dus stuur even een beruchtje dat kind via de Omroep app of via 06 20 4 9 9 9 9. Dr. Hoek, die komt er dadelijk hoor. Maar eerst Friese muziek, ik uit de 84 van Joop Veenstra. Op een Ieremoorn. In Maaien.

0: Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hook.
1: Wij hingen de slingers op.
0: Ja, dat valt wel weer wat te vieren. Wij hingen hier in de Green Midi Studio op. De slingers van collega Boente. Boente, ik ben het assistenlustrin toevallig natuurlijk. Want de host van u en uw programma. En wij horen van die. Van het Lok Weeskem had je er een prachtig mooie dag van. Hanneke, die stuurt dus een berichtje. Hallo Diana, ik zou graag de slingers willen ophangen voor mijn oudste kleindochter. Ze wordt vandaag 27 jaar. Nou, dat doggen wij. Ik en Hanneke, wij sturen de slingers even naar die op. En er is nog, er komt een felicitatie. Ja, Sietske, goeiemiddag. Het is Marianne de Groot, Omroep Friesland.
2: Ahoy.
0: Ahoy, van harte ook weeske maar die 60ste jiddy.
2: 65 leren.
0: Ik denk, ik docht nog even een beetje wat naar onderen. Maar nee, 64.
2: Ach, dat is wel heel Diana. Maar ja, ik vind echt
0: 64.
2: Echt
0: ja,
2: goh. Oh, de truc.
0: Nou, dat valt toch wel een beetje mooi, Sietske. Je bent nog hartstikke actief.
2: Ja, absoluut. Maar oh, jongens, die letters, hè.
0: Je filtert echt zo zwier?
2: Nee, alleen nog, wist ik een vreemd mijn feestje houden, dat wist het wel.
0: Ja.
2: Joost, familie op bezoek, juste trakteert in het stadion. Man, ben ik bang wat er op het werk nog te wachten staat. Het weer van die cijferkus die speciale aandacht vreeg hier en daar.
0: Ja, ja. Ja, dat is weer. Want nou ja, dat is dwarpsgenoot voor mij. Ik reed van de morgen langs die hoes en ik zeg al een spandoek hingen. Ik zeg een pop op het bankje zitten.
2: Ja, sorry. Oh, die man, jongen, dat is echt werkelijk weer. Surprise, surprise. Maar ja. Hartstikke leer.
0: Ja. Hartstikke lief. Nou, dat is toch mooi dat ze zo stilsteen bij dit. Dat mag toch ik vierd worden?
2: Absoluut, we kennen het nog vieren. Nou. Ik bedoel, hè? Dus ja, ik heb dit hier wat grutter uitpakt, maar het feestje zelf vieren.
0: Ja.
2: En dat is ik vooral omdat ik denk van, we weten net hoe we er volgend jaar bij staan, wie er dan nog binnen. Mijn huid is er nou nog, die wordt 92, maar die word ik minder. Geniet van elk moment die je hebt en vier het leven.
0: Nou, dat vind ik een prachtig mooi motto om deze dag maar terug te komen, Sietske. En dan zou je zeggen, ik heb juist het trakteerd in het stadion. Daar bist Stuart inderdaad, in het Adelense stadion. Daar heeft dan net het hele stadion trakteerd, hoop ik.
2: Nee, dat kon ik krijg net betalen. Die hing een dubbel sheet dan in voor.
0: Okay,
2: nee. Het sectorwerk stingen heb ik trakteerd. Ja.
0: Ah, fantastisch. Nou, hartstikke mooi. Maakt je er nog een fantastisch knijterleuke mooie dag van. En nog een heel soort jaren erbij. En dat is dit nog heel vaak vieren, Maas, toch?
2: Dat is het nog vaak mooi vieren, Maas.
0: Dat hoop ik. Sietske, dank je wel.
2: Hey, dankjewel Diana voor het bellen.
0: Doei. Ja, heerlijk. Dat soort jiddies. Dat me toch ik viert weer. Hartstikke leuk. Nou, de slingers die komen naar die tas, Sietske. Dat gaan we regelen. Muziek uit de jaren 80. Ja, dat is iets van de Midi Centraal. Ik hier in Goeie Midi. Dan zoeken we Major Tom van Peter Schilling.

0: Friesloor.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielet. Spektakel. De grootste, ontdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagline is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Een kralenketting uit de middeleeuwen die het voen is in Hegebeintum. Het verhaal erachter, dat jest je dadelijk.
5: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
6: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
5: De wieken van de jaren 80.
7: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
8: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de Far Else.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
10: Goedemiddag.
11: Met Diana de Groot.

Even lekker twisten, My Chubby Checker and the Twist. Ja, dat verhaal van die ketting, dat krijg je dadelijk te horen in Goeiemiddie. Van de reizigende bus van het Fries Museum. Eerst nog muziek van Bryan Adams. And Run to You.

0: In Jantje Fjouweren 80, het is succes, maar dit is de plaat. Brian Adams en Run to You.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Het Fries Museum is net alleen nog in Ljouwert, maar lukt ook de provincie in. Maar Fries Museum op paad gaan ze op reis met een bus vol bijzondere voorwerpen en verhalen. En op verskate plakken in Friesland litten ze dan zien hoe rijk uw geschiedenis en cultuurreis is. Jerde vertelt de Senon u al hoe kerfsnee Ierdewerk en Joert stiet er weer een nij object centraal. Senon, een goeie middie.
3: Goedemiddag.
0: Hoi, ja, vliegende keer hier is dus over dat kerfsnee Ierdewerk. Ierdewerk maar een hele bijzondere techniek van patroon. Joert, was het hebben over een bijzonder sieraad?
3: Ja, klopt. Over een Barnstein ketting die een jongetje 4 vond is in Hegebeintum.
0: Een jongetje 5, dat is al een heel skoftlien, maar die ketting is denk ik nog wel een stuk ouder.
3: Ja, klopt. Dat gaat om een ketting die van ergens tussen de 5e eeuw na Christus en de 8e eeuw is. Dus dat is een behoorlijke brede datering. En dat heeft er maar uit te steken dat we net precies weten hoe oud het graf wie werd is in vond is.
0: Ah, hij is in een graf vond.
3: Ja, want dat oude graven van die terpen, begin vorige eeuw, dat gebeurde met aardig rap tempo. Net altijd onder archeologisch tastzicht. Dus dan gaat er volgens wat informatie verlen.
0: Ja.
3: Dan,
0: maar die ketting die is bewarrebleun en die komt dus van de terp van Hegebeintum. Wat kist erover vertellen over die ketting?
3: Nou, dat het een ketting is utenteerd van voordat het het christelijk geloof een pad speelt bij die grafrituelen. Want grafgiften, dat is net iets wat christenen doen in die periode.
0: Oké. Okay.
3: En het is moeilijk om precies te zeggen wat het voor die mensen betjut heeft. We kunnen net maar zeker iets zeggen dat het betekent dat ze dachten dat het mooi ging. En dat je namaals of wat dan ook. Het kan echt gewoon wezen dat het. Nee, het staat is hier om mensen te begraven mooi juwelen.
0: Ja.
3: Om en te letten dat het mooi hoe een koer is.
0: Ja, precies. Want dit mag dan wel een rieke familie west hebben.
3: Nou, het is wel een nice kerk. Er zitten hier 50 glazen kralen zitten er gewoon. Dus dat is natuurlijk wel, dat must wel gari, zeg maar. Dat is net iets wat makkelijk bij mijn korte sparrie is.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat jouwt wel aan dat er moeite in stutsen is.
0: Ja, het binnen 50 glazen kralen, benamen donkerblauw en zwart. En er zit barnsteen tusken?
3: Ja, zit er echt tusken.
0: En dat maakt het wel ik bijzonder?
3: Nou, het is gewoon bijzonder dat wij iets hebben utiteerd. Omdat er weinig goed opskreun is. Er is weinig skreun in Friesland utiteerd. Dus dit is echt een heel tastbaar object van iets wat mensen kunnen honderden jaren lang dien hebben in Friesland. Maar werd nooit dat het christelijk worden mooi ophouden is.
0: Is het ik typisch iets wat alleen nog in Friesland vakkaam? Of vindt het ik op oren plakken wel?
3: Dit vindt ik wel op oren plakken, inderdaad. Dit is wel iets wat mensen grafgiften. Dat is eigenlijk iets wat een heel soort culturen wereldwijd duggen.
0: Ja, ik zie nou een foto op televisie. Maar hij ziet er nog heel gaaf uit, hè? Alsof hij juist te makken is, super.
3: Ja, klopt. Dat glas, dat zolang het net. Het is net alsof de verf er al. Poetsenkist.
0: Nee.
3: Dat is echt de kleur van de stien zelf en van het glas wat we zuggen.
0: Ja, prachtig. Disse luidt dus bij Jim in de bus. Die bus die toert werd terug de provincie. Waar kunnen we hem vinden?
3: Op Jochentje in september dan ben je met de Shen op het Linde Festival in Wolvegeer. En voor de mensen die zoek iets als dit van dichtbij bij Shen willen, dan kan het momenteel ook in het Fries Museum. Want dit liep het heel erg op wat ze beroemde bijtke. Bij zich droeg. Dus light nou ik uitstalt in de Redpad uitstalling.
0: Ah.
3: En dat giet ik voor deze periode.
0: Sugarzone. Nou, twee kansen dus om dit object van dichtbij te beschen. Dank u wel, Senon, voor uw uitlis en een soort wel op het Linde Festival.
3: Dank u wel. Hey,
1: de wieken van de jaren 80.

0: A Love Bizarre. Ja, misschien weer dat het ik wel tussen Prince en Sheila. Ja, dat is Jerin Goeiemiddy. Het is 8 minuten van jouw vertrein. Ja, dit is altijd wel een beetje het moment van Anne Nienke. Wat is juist een prachtig u trouwens.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, oh, is ja? Een heel leuk ethisch jurkje. Een leuk patroontje.
1: Ja, vind ik een leuk patroontje.
0: Ja, vind ik. Ja. Alleen nog, ik heb wel een beetje sneu in mijn dealing, Fadi.
1: Vertel.
0: Nou, we draaien het red net deze weken.
1: Oh.
0: Ja, echt.
1: Dat is echt mijn momentje.
0: Ja, dat is het ik. Maar we doen wel een oor leuk speeltje. Dus ik hoop dus dat ik wel leuk vies. we kunnen de stem rieden van Ian. De stem van Doe.
1: Oh. Dus, een 84 stem.
0: Dus dat fragment, ja, dat is al uitzocht en dat stiet al clear. Dus hoe je redden draaien, Jood. Ja, oh, nee. Ja. Maar we hebben wel hartstikke leuke prijzen.
1: Ja, hele leuke prijzen. We hebben een Omroep Friesland ethisch t-shirt.
0: Woehoe.
1: En sokken van Pac-Man.
0: Pac-Man, yay!
1: En we hebben ook nog een zwaaihondje. Ja. We liepen een keer hier een hondje.
0: Ja, dat is een knik.
1: En nou, dit keer is dat een zwaaihondje voor in de auto. Ja, nee.
0: Die kist achter op die riet plakken. En dan giet hij de hele tijd in. Voor degene die het achter die riet.
1: Nou, ja, heel leuk. Ja,
0: heel gezellig. Nou, dat dus. Dat kist al je winnen straks in de stem van Doe. En ja, ik weet net. Wie stel ik van in de jaren 80 van de Sound Mix Show? Hesto daar nog wat van mij kregen?
1: Nee, echt helemaal
0: nee,
1: niet.
0: Hè? Nee. Ja, dat wie eigenlijk een beetje de farinner van de Voice en Idols en dat soort dingen.
1: Wie net playback show?
0: Nee, het wie geen playback show. Nee, er moest dus echt een artiest nooit van. En het gong er dus ik echt om. Je bij de Voice moest eigenlijk een eigen lood hebben.
1: Ja.
0: Maar bij die Soundmix show wie het zat, dan moesten ze dicht mogelijk bij het origineel komen. En ja, dat wie wel een prachtige show. Maar Henny Huisman van zelfs.
1: Zo zegt ze wel.
0: Ja,
1: maar.
0: Wij zeggen er altijd nooit. Dat
1: maar
0: wie echt
1: dan
0: nee, ik woest zelf net die in dwang.
1: Nee?
0: Nee, echt net.
1: Dat is een Madonna of zo.
0: Ja, dat hiek wel dwang won. Maar dat kwam net in niet op omdat ik echt te proberen. Nee, maar wij zitten er wel altijd voor. En op 29 januari in 88 gebeurt er echt iets... Ja, unieks. Want de finale van de Soundmix Show... die wordt dan voor het eerst live uitgestuurd op televisie. Oh. Presentator Henny Huisman die roept dat de joggers belje kin om haar favoriete artiest terug te gaan. Maar ja, als 1,2 miljoen mensen tegelijk belje... dan knappen de telefoonlijnen bij de PTT. Het rekken echt helemaal ontregeld. Alle ziekenhuizen die matten, oer op de neetstroom... het vleenveld van Schiphol dat met meiden worden... omdat de vleenschema's helemaal in de war binnen... Ja, en schrik net, maar de finale die had een sjocht dichtheat van rond de 6 miljoen mensen.
2: Er gaat iets unieks gebeuren in Nederland, want elk artiest krijgt zijn eigen 06-nummer. Ik ga het rijtje langs elk artiest, ik ga het ook het nummer noemen. Maar belt u pas als ik dat sein geef, alstublieft, want anders werkt het niet en dan zou u de kandidaat kunnen benadelen. Dus pas gaan bellen als ik het zeg. Als u zo vriendelijk wil zijn, dan gaan we nu de nummers bekendmaken. Voor Anita Meijer, als u die fantastisch vond, dan moet u straks gaan bellen 06-3200-2201 voor Anita Meijer. Ik ga al die telefoonnummers nog een keertje voor u opnoemen, maar niet eerder voor, ik kan zeggen, dames en heren, Nederland, heel Nederland, die nu kijkt, u kan vanaf nu gaan bellen. Gaat u allemaal bellen en denkt u niet van, nou ik bel me niet, dat doe ik niet. Belt u maar, er is een ongelooflijk aantal lijnen, duizenden en duizenden lijnen. Dus gaat u maar bellen. En wij komen straks rond de klok van 11 terug met de grote uitslag van de Soundmix Show.
0: Duizenden en duizenden lijnen, maar net genoeg.
1: Miljoenen lijnen.
0: Om 6 miljoen mensen dus niet op dat stuit naar de Soundmix Show bellen om een stem in te brengen. Jongetje, 88 hebben het hoor. Fantastisch. Ik denk net dat er nou nog een show op televisie het die 6 miljoen mensen kan loopt.
1: Maar misschien als elke nieuw nou even reageert op uw spotje. Ja. Live internet terug.
0: Al die tagelijk straks appen. Gewoon, om 20 vertrein hadden we het speeltje spinnen. Het Friske Nijs, dat komt er dadelijk. Ik hoor. Nou, eerst er maar even bij komen hiervan. Dat doen we maar muziek van The Judge. En why not me?

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is goed, Jelve Treijen, het Nijs uit Friesland, mooi Lars de Leeuw.
14: Bij een slim ongeluk op de A28 Justermoorn bij Bijlen is een Bernu Drachten verstoren. Dat had de politie van de moorn bekend maken. Slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. Twee orenbeeren en 12 volwassenen in de auto rekken zwier verwoenen. De auto rekken van de dijk en Vlering de Baan. De brandwacht had toen de slachtoffers bevrijd. Het incident ongeluk wie Justermoorn kreeg van Jochen Oeren hinnen. De politie toch nog onderzoek naar hoe dat ongeluk gebeuren kon. Friske skriezenpieken die in een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen no mooi wilde skriezen naar Afrika vliegen. Onderzoekers volgen de jonge vogels met GPS-stewardes. Hier van de pieken die bleef eerst nog in Friesland, maar die vleeg 1 juli met een groep skriezen mooi naar Senegal. En het onderzoek dat Matien litte hokke gebieden en omstandigheden het beste binnen van jonge skriezen om goed volwassen te worden. Onderzoeker Thomas Lameres die vertelt hoe de eerste resultaten van het onderzoek.
15: Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien. En ben je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
14: Om de Bilgaat passage in Jouw, het is een politieauto vernield met een baksteen. De politie weerde juist een medievaar melding van winkeldierverrij en had daarvoor een 66-jarige auto aanhouden. Doet de politie dwaande weer mooi die aanhouding, had boetendoor een orenman meerdere keren een baksteentje in het efterruut van de politie mooi smieten. Daarbij is een gat in het ruut ontstien. De man van 38 jaar zonder verst wen of verblijfplak is aanhouden. En een groep Amelonners die had het terrein van het oude zwembad De Vlijen in Nes kocht. Daarmee wollen ze een eindmaatje onjeren van leegstaan op dat plak. Weer tastemming van een groot hotel met 120 kamers. Maar de nieuwe eigenaars die wollen daarvan hoor. Ze wollen liever vrijstaande recreatiewenningen bouwen. Daarvan moet de plan wel eerst onpast worden met de gemeente. En dan het waar, ja, de zinnen die is er hier volop bij. Het is aan 20 graden, maar op grondplakken is er kans op een enkele bui. Joen en van de middag ook al. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten mooi. De nacht die verint zeeft mooi een minimumtemperatuur van om de 18 graden innen.
13: Nou, dat wordt weer een beetje zwitter op bed dan, denk ik. Ja, nou, dan dekbed maar weer al. Het is drop en dra en de winterjas aan en de simmerjas aan en de ranjas aan en de paraplu op. Nou ja, heerlijk. Ja, ik hoor ervan. September, het maart roert zijn status in Zwolle, maar september doet ook wat hij wil. Ik weet het net. Leuk. Even Sjen, we zullen het hebben weer over ethisch muziek. Ja, dit vind ik eigenlijk wel heel leuk dat we dit zeker even draaien. Van de comediegroep Monty Python. Ze maken films, series, boeken en verzelfs muziek.

0: Bright Side of Life, Jesje dadelijk.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.

0: business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Goedemiddag.
5: Maar Diana de Groot.

0: Beuning al zitten. Deze
1: wieken bij Omroep Friesland.
2: De wieken van de jaren 80.

0: je ziet ik altijd zelf voor je, deze serie Spijkerhoek. En daar kwam dit uit. Mary Lou van Steen is als Patty Starrenburg. En die heeft zelfs een bandje in dat programma Spijkerhoek. Wonderful Patty and Shift. En dat waard doe ik nog een hit. Maar trouwens, ik in die serie spelen, in die tijd, Steven de Jong.
1: De stem van Doe.
0: Maar ja, dat is net de stem waar ik nou op ziek ben. En ik ben ik net op ziek naar de stem van Henny Huisman. Nee, dat fragment lieten we straks wel jaren. Maar dat jaren net bij de opjefte. Die opjefte die krijgt nou. Ik liet die een fragmentie jaren. Uit de jaren 80. En demonstreerde Waar is je jest?
1: De stem van Doe.
2: Er heeft heel veel van in de kranten gestaan. Maar het was echt wel vogelpoep. Ik heb dat niet voor de lol gezegd.
0: Waar zei dit? Dat nou stoom mij weer te litten. En dat kan heel simpel. Een berichtje sturen. Anno 2026 via de Omroep app. Die kies deel heel je op die mobiele telefoon. Kies vergeet een berichtje sturen. Of via de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9. De namen wil ik dus witten. Door de bleken komt de sauwen. Dit is John Waite.

ziek en duur. Zij had verkeerde in de krant, doet niet langer met de hand. Ik kijk spul in de verhuur. Als kind zat het er al in, want zij had al die

0: Ja, in de wat? De Staverse Misthoorn. Jerris of de Wol, door de bleker, maar hiete vetsie.
1: De stem van Doe.
2: Er heeft heel veel van in de kranten gestaan. Maar het was echt wel vogelpoep. Ik heb dat niet voor de lol gezegd.
0: Ja, ik heb dat niet voor de lol gezegd, maar wie dat? Nou, er komen een heel soort goede antwoorden binnen. En ik bel je van de middie met mooie arm naar Hendrina. Goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Wie hier Jerroer de vogelpoep?
3: Dit is Hilbert van der Duin.
0: Zullen we ze even leren?
4: Kom maar, zeg het maar.
5: Nou, of je echt in de vogelpoep bent uitgegleden.
4: Of je echt in de vogelpoep bent uitgegleden.
2: Ja, dat is me wel vaker gevraagd. Is het nou echt vogelpoep geweest? En er heeft heel veel van in de kranten gestaan. Van poep van een meeuw en zo. Maar het was echt wel vogelpoep. Ik heb dat niet voor de lol gezegd.
6: Ik denk dat het pas de laatste jaren dat ik gezegd heb van... Nou ja, ik heb dat toen zo gezegd, maar... Jullie snappen ook wel dat het natuurlijk onzin is. En dat je uitglijdt met zo'n scherp ijzer door vogelpoep. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Hè?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Een dikke ontboezeming ik nog. Maar het wie goed, Jer, Hilbert van der Duin.
3: Ja,
0: ja, schitterend verhaal, okay. Toch?
3: Ja, prachtig.
0: Oh, leuk, ja. Maar ja, dus net wie er ik?
3: Nee, dat jij dus nou. Dat wist ik net. Volgens mij
0: heb
3: ik dat mooi maken.
0: Oh, echt? Ja?
3: Op de televisie.
0: Zit je voor de televisie en wat gebeurt er nou? Ja, oh.
3: Ja.
0: Ja, schitterend. Nou, mooi toch. Al die herinneringen even weer om naar de jaren 80. Maar ik vraag je, was toen wie is het ongeveer, Hendrina?
3: 80.
0: Nee, maar toen in de jaren 80?
3: Dan zit ik bij de 40.
0: Ja, dan wel, ja, inderdaad. Wauw. Nou, dan mag ik wel Joost zijn, maar je klinkt...
3: Nee. Dan viel hem nogal
0: anders. Wat klinkt nog jong dan? Maar 80. Wauw. Zit nog vol in het leven?
3: Nou, we binnen net 80.
0: Oh.
3: Samen is dan net.
0: Oh.
3: Nee, samen is dan net.
0: Mooi, ik ken ik net rekken niet natuurlijk, hè. Nee, maak het net uit. Maar een mooie tijd, 84?
3: Prachtig.
0: Ja? Oh, geweldig. Ja, wat ben die mooie herinneringen?
3: De hesbijen kregen in die tijd. Dus dat is al fantastisch.
0: Ja.
3: En het is gewoon een hele mooie tijd. Die tijd, de zandige jaren, die ik een prachtig mooie tijd.
0: Ja, ja. En
3: dus wat ben die jonge jaren, zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Daar weet je dan vaak nog het meeste van. En de muziek uit de jaren 80, wat vond je mooi?
3: Ik mag een heleboel wel laaien.
0: Ja, hè?
3: Als er een mooie muziekklank in is, is dat prima. Maar ik ben een meester van Golden Earring, The Eagles, Bryan Adams vind ik wel mooi. Dus ja. Er ben een heleboel Queen.
0: Ja.
3: Er is een heleboel wat mooi is.
0: Ja, dat is ik zo. Nou, dan kies deze weekend die lol op bij de omroep, denk ik.
3: Ja, daar hebben we gewoon...
0: Heerlijk. Nou, fantastisch. Ik wens jullie nog een hele mooie Daita. De krijgt de prijzen van mij. Bloon nog even in, want de krijgt een mooi Omroep Friesland 80's t-shirt. De krijgt de nostalgische Pac-Man sokken. Heeft dat spultje wel spelen trouwens?
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Hey, maar dat happertje, hè? Dan moest die puntjes
3: ja,
0: dan pakken.
3: Ja, niet bij een denk ja. Ik wel.
0: Oké. En een zwaaihandje voor in de auto.
3: Oh, prachtig.
0: Goed zo. Hendrina, dank u wel. En een nog een dagje. Joe, hoi.
3: Dank je wel. Een mooie sturing.
0: Dank u wel.

0: volle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve Oeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Misschien is er nou ook al ambitie dwaande mooi de tarieringen van het eten van jong, maar wat stiet er in de jaren 80 eigenlijk op tafel? Denk je te dadelijk zo in, goeiemiddie.
9: Het is een hele wieke bij Omroep Friesland.
10: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
9: De wieke van de jaren 80.
11: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Goedemiddag.
15: Noi Diana de Groot.

0: Frank Stallone, die kwam voorbij in een goeie middie, my Far From Over. En dit weer Diane Warwick, my The Heartbreaker.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doe.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Wat ziet er jong bij die op tafel? Misschien hesto in de wieken wel een dai Indiaanse curry, een dai pasta met griënte en tomatensaus, een dai een patatje of je rappels maar wat broccoli. Dus jong zitten is joh te dai heel verskaat. En ja, die airfryer die is tjentwurig. Ik haast net meer uit de huis waar te denken als het om eten gaat. Maar in de jaren 80, ja, die hingen we die airfryer net. En serieus jong zitten er toen ik heel oors uit. Maar ja, wat wie doe dan de itestrends in die jaren 80? Dat vreeg hier kon Herman van Vliet. Een goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Culinair historicus, bestuurslid van de Stichting Historische Eetcultuur. Nou, had ik hier die vraag stellen, maar dan wist al het wel. Wat skafte de pot in de jaren 80?
3: Ja, we moeten bedenken dat de jaren 80, dat is natuurlijk zie je hier, de economie die we... in het begin van de jaren 80 heel min. Dus we hingen minder luxe. En toen weer nog wel een prutte vlees en of een prutte jarabels, grinten en een stukje vlees.
0: Ja.
3: En letter ontwikkelde zich dat wat heel waar de jaren 80. Maar er zijn wel wat trends ontdutsen. Broccoli kwam dat kwam wat meer voor. En courgette kwam op de merk. En paprika, dat wil net zeggen dat het er net jeder wie, maar dat er meer mensen dat op het menu heen. Aubergine, ik wil pak soy, hè, dat ben je dan ook dan van Indisch eten. Ja, en dan, ik ga eens even een beetje besjongen mijn reclames. We weten misschien nog wel, Paturin kwam in, het Zieske.
0: Ja.
3: Mijn Rijk de Gooier, hè? En nou, reclame van pindakaas, hè? Petje Pietamientje,
0: ja, zeker.
3: Ja, nou ja, en daar kwam Mona, allerlei Nike setjes, zoals Simke Kloosterman dat zei. Toetjes, hè? Allerlei Mona-toetjes kwamen erin. Nou ja, het eten werden langzamerhand wat meer instant. Knor kwam bij de brood, keuken, maar allerlei sausen en dingen. Dus ja, heel wijde jaren 80 kwamen er wat exotische dingen op het menu. Zeg
0: ja, oké. Okay. En of we dan even naar het begin van de jaren 80, dan is het dus meer je rappels, griënte, vlees. En wat voor griënte stier dan meestentijds op tafel?
3: Ja, dat wie toch maar het seizoen mei, hè? Dus andijvie en kool in de winter en sprutjes en zuurkool en dat soort dingen. En er winnen wel wat tomaten, maar dat maar jong zieken. En dat vlees, dat is wel een aardige trend, want dat kwam er meer en meer in. In de jaren 80 in de bio-industrie is bot ook kwam. En bargevlees die een heel kort te eten. En toen weer. Hoe raar het ook al klinkt, toen we er echt al een heel groot mestprobleem.
0: Huh.
3: Het is zelfs zo dat de VVD-minister die had waskouwen van op de Satronien hadden een heel groot probleem met mest.
0: Ja.
3: De jaren bij landbouwminister Barks. En dat kwam eigenlijk echt doordat we volle vlees eten, zeg maar. Bargenvlees met name en die winnen Jupiter de Bargen en Jupiter piekenek, hè? Dus het mestpieken. Dus nou ja, dat is dan een trend die is daar al begonnen.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat had echt maar iets te steken, hè? Want die landbouw en veeteelt, dat had natuurlijk een prutte maar iets niet te steken.
0: Ja, ja, zij is het. Wat ik opkomt, nevens mij, in de jaren 80, dat is de magnetron.
3: Ja. Ja, die wie er al wel jedder, hè, die in de zondige jaren wie er al wel, maar dan is het nog net inborger, zeg maar zoals het in de jaren 80. De vrouwen gingen het meer boetenhoes werkje. Dus iets gauw even opwarmen, dat weer handig. Dus
0: ja.
3: Zak aan de magnetron of meer. Ja, naar voren.
0: Wat wij nou anno 2026 even waarom zuggen naar de jaren 80? Kunnen we daar dan nog wat van leren? Of wat van mooi pikken? Of wat we juist uit de jaren 80 nog hield die doggen?
3: Ja, Wij zijn in Friesland, in Nederland, eigenlijk altijd wel dat we heel erg om ons heen zien van naar oorlog wat we eten kunnen. Hè? Want dat doe ik, Balkan eten kamer op, het Grieks eten. Eigenlijk, Grieks eten misschien een beetje later in de jaren 80, pizza. Maar ja, wat kunnen we eruit leren? Wij gaan zelf exporten. Dus we doen net altijd ja, hoe de grens te zien. Want we gaan zelf een heel portemonnee eten. Hè? Waar je nou alleen nog. Wij denken toch wel vaak. Wat van vier is beter. Hm. Ik weet nog wel, mijn pagen, dat is eigenlijk een man van Jaffels Grinte Fleisch. En Indisch eten, hè, wat in de jaren 80 het hield. Ja, die bot opkwam. Daar hoorde er niks van. Maar toen kwamen we een keer op een bruiloft. En toen we net oor zitten. En toen zei hij: Bebbe, mag je eens even prillen? Nou, Bebbe joeg hem wat eten. En toen zei hij: van, is dat Chinees altijd zo lekker? Zei hij, Bebbe. En toen kon er eigenlijk geen Chinees voorbij komen, want hij moest even stappen.
4: Ja, ja, toch wel. Ja, precies. Ja, schitterend. Mooie verhaal, Herman. Tiegentank, even een insjog in de keuken van de jaren 80. Dank u wel voor die verhaal.
3: Ja, graag.

Een plaat die toch nog heel tijd actueel is. Hij verschijnt in jontje 84 op het album Puur Sang. Maar Grut en ik, omdat het zo'n tijdless item is, is maar deze plaat van Rob de Nijs en Alles wat ademt. Het Friske Nijs dat jij dadelijk ik werd in Goeiemiddie. Oh, maar had je nog even een beatsy feestmuziekje, hè?

0: Maar de hele weekendenquiz, de stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kiek.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM. Het is jouw verfjouweren. Het Nijsuit Friesland, Marlaas de Leeuw.
15: Bij een slim ongeluk bij de A28 Justemoorn bij Bijlen is een BNU Drachten verstongen. Dat had de politie van de Moorn bekendmaken. Het slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. 2 oren ben en 2 volwoeksenen in de autorekking zwier verwoenen. De autorekker van de dijk en Vlering de Braan. De brandwacht had de slachtoffers bevrijd. De politie die toch nog onderzoek naar hoe het ongeluk gebeuren koer. Onder de Bilgaatpassage in Ljouwen is een politieauto vernield met een baksteen. De politie wierde ervan een melding van stellerij en had ervan een 66-jarige Ljouwer aanhouden. Door de politie dwaande weer met die aanhouding, had boetendoor een orenman meerdere keren een baksteentje in de efterruit van de politie smitten. Daarbij is een gat in het ruut ontstaan. De man van 38 jaar zonder vast wen of verblijfplak is aanhouden. Ja, neem liever voor eerst geen doek in de eeltje maar bij Rinse Magist, want voor het zwemplak daar geldt een negatief zwemadvies vanwege een blauw alg. Als mensen dochter het wetter ingaan is de kans op huidirritatie en maag- en termklachten. Bij de eeltje maar binnen waskogingsborden pleert om beziekers op de situatie te wijzen. Ik bij de oude geesten brekken, bij de sletten maar bij Balk, de snitsen maar en bij een wat woorden hield op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege een minder wetterkwaliteit of blauw alg. Frieske skriezenpieken die het in een vogelpark in Alphen aan de Rijn uitbreidt binnen, die binnen no mooi wilde skriezen naar Afrika vliegen. Onderzoekers volgen de jonge vogels met GPS-stewardes. En het onderzoek met Sjen liet de hokken gebeurten en omstandigheden het beste binnen van jonge skriezen om goed volwoeksen te worden. Onderzoeker Thomas Lameres oer de eerste resultaten.
16: Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien en ben je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
15: Dan nog het waardezinnen, die is er vaak bij en het is aan 20 graden. Op grondplakken is nog wel een enkele bui mogelijk van de midi of joen nog. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten mooi. De nacht die verint zeer mooi een minimumtemperatuur van om de 18 graden heen.
14: Ik denk dat je even wat spannender dan het ware op dit stuit is, Lars. Sorry.
15: Nou, ik vond het wel even aardig.
14: Ja,
15: het
14: wel even aardig, toch? Ja, ik schrok eigenlijk een beetje van die enkele buien. Toen begon ik in ieder geval te denken over, oh, mijn Benny ben of een squalefiets. En dan ging mijn gedachten niet helemaal ratelijk. Ja. Dus, nou, en toen weer een reflex, dat scoor ik even omheen.
15: Nou, toen komt de beesten.
14: Ja, hè? Dank u wel. Even Shen. Ja, goh, nou ben ik helemaal van mijn apropos. Anneke Douma, die zong dadelijk oor het fansje van mijn naam. En een Jamaicaans DJ-duo komt erin, hoor. Stop that train, yesje dadelijk.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
21: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
20: NRV.
21: Waar vraag je dat?
20: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
21: Wij?
20: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
22: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
24: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
25: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: NRV.
20: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
26: Goeiemiddag.
27: Mai Diana de Groot.

0: plays such a variety of music.
1: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: Het fansje van mijn naam van Anneke Dauma.
1: Onder op Friesland.
2: De wieken van de jaren 80.
0: Maar ja, het is geen veske van Anneke Dauma, maar ze het zongen. Ik denk net dat ze het kreunen het. En staat het veske kleed op de legerskwallen?
3: Oh, daarvoor ken ik het misschien.
0: Ja, de Saudis krijgt dat, er zit wel wat bekend zien. Maar ja, het maar is echt een benneveske.
3: Oh, misschien haak ik het wel leerd.
0: Ik vond het altijd zo mooi. De rikrak fiets van stal. Ja, prachtig. Heerlijk. Ja. Hey, wij hebben op uw website stiet een poll.
3: Ja.
0: En ik weet dat de Stoom Thuis al ontdekt heeft. Maar die gaat door de jaren 80. Nou, we zitten midden in de wieken van de jaren 80. En elke dag op uw website zetten wij een poll del. En dan vinden we het van leuk als iedereen gewoon daar even op stemt. Ja. En eigenlijk ben het maar hele simpele vragen. Maar dat is hartstikke leuk om even mee te doen. En de vraag van Joert is...
3: Oh, waar wie de grootste popster van de jaren 80?
0: Ja, 80. De grootste popster van de jaren 80. Nou, dan ben ik nog vier opties. Dat is Madonna, Michael Jackson, Prince of Whitney Houston. Ja, dan moeten wij even stemmen. Wat, ja,
3: ik ben wel zo stem.
0: Nou ja, ik vind het een beetje, ik wil weer een lastige vraag. Ik zeg ze bij simpele vragen. Maar Michael Jackson, wie in het verzels de king of pop?
3: Ja.
0: Maar Madonna, wie de queen of pop? Dus ja, giet het dan op de mannelijke artiest of de vrouwelijke artiest? En dan ben ik bang dat het vanzelfs weer op de mannelijke artiest giet. Want
3: maar wij maken altijd de kaart voor vrouwen.
0: Wij ik, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, ik
3: geef voor vrouw.
0: Ik geef van Madonna.
3: Ik van Madonna.
0: Oké, okay, ik klik nu op Madonna. 22% van de stemmers vindt Madonna.
3: Oh. Nou ja, hier 60% heb ik Michael Jackson. Is dat ik?
0: Nee, 53 stiet er bij mij.
3: Oh, maar bij mij is al zullen minder harkens die nou ik al want.
0: Ja, die binnen al ontstaan.
3: Dan ben je zo'n
0: letterstem als ik. Dus ja. dan zit er toch weer... Prince, die hobbelt er een beetje achteraan. En ik Whitney Houston. Nou, dat sjoggen de meesten toch net echt als de grootste popster van de jaren 80. Nou, ik vind het wel leuk, die Paul. Ik ben benieuwd wat de vraag van morgen is. Dus zie ik je hem even op. Gewoon op de website van Omroep Friesland. Dus die dan moest even naar onderen scrollen. De wieken van de jaren 80. Waar wie de grutste popster van de jaren 80. En dan moest dus ik nog een karmaatje. Ja, we hinten Jelle ook alleen hinden we door eten op tafel. Mm-hmm. Maar we hebben ik reclame uit Njotje 84. En deze giet oor eten. Want het Nederlandse publiek maakt het voor het eerst kennis met Cora.
3: Oh.
0: Cora van Mora. Naast 40 jaar is dit typeke spielertrog actrice en presentatrice Juliette van Wijn nog heel tijd het gezicht van de snackgigant.
4: Hier in de keukens van Mora.
5: Nee, ik ben Mora niet, want ik ben Cora. Ja. Maar wat ik eventjes wilde vragen, die drie emmetjes, betekent dat nou van Mora?
4: Uitstekend, Cora.
5: Nee, dat ik toch goed.
0: Ja, ik meende dat we intussen kunnen wollen. Nee, gezicht ik weer van de Mora. Maar...
3: Ja, maar volgens mij zei ik wel weer om.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, Juliette de Wijn.

0: Oh, Wimboe.
1: Kijk, heb je tekst nog?
0: Ja, heerlijk, hè? Ja, dit is een tekst en kijk nog wel onthouden.
1: Ja, dat is prima.
0: Tide Fit and the Lion Sleeps Tonight. Erik, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Dadelijk onderwijs. Ja, wat zit erin?
1: Ik die hier in 80 natuurlijk.
0: Ja, heerlijk. Vleuren, ja, die muziek, dat is...
1: Ja, vreselijk soms. Maar soms is het heel leuk. Ik moet heel eerlijk wezen. Ik hoor onderwerpen. Wiebke Hettinga is Arun Steun, Utropenta, cultureel ondernemer van het jaar in Ljouwt. Ze houden haar dwanden maar de Matahari 150 jaar betinking. Oh ja. En de festiviteiten daaromheen. Ik praat dadelijk met haar. En ik zoek Hofstede, landbouwjournalist, is te gast in het programma. Hij vertelt, de man nog 2 dagen jaren worden. Maar heel veel boeren doggen dat net. Waarom? Dat juist dadelijk ik in onderwijs.
0: Dank u wel, Erik Edema. Dit wie goeiemiddie en derin jerst hoe de meubelmakers van Esdoorn in Wolvegeer 2 weken naar Kenia zullen. Naast dat ze er zelfs meubels maken zullen, willen ze ook mensen opleren.
2: Nou, wij hopen de mensen te leren dat ze zelfstandig kunnen gaan werken. Het is daar zo op het moment dat je ergens last van hebt en je hebt een baan, kun je vrij snel ontslagen worden. En de bedoeling is eigenlijk dat we de mensen zelfstandig maken.
0: In de bus van het Fries Museum en in de tentoonstelling van Redbad is een speciale kralenketting uit de 5e eeuw te zien.
3: Nou, dat het een ketting is utenteerd van voordat het het christelijk geloof een pad speelt bij die grafrituelen. Want grafgiften, dat is net iets wat christenen doen in die periode.
0: En in de jaren 80 werd boetenlands eten heel iets populairder. Nou, de paken van Herman die moest er wel even aan wennen.
4: Die paken, dat was eigenlijk een man van Jaffels Grente Fleisch. En Indisch eten, hè, wat in de jaren 80 heel bot opkwam, daar hoede er niks van. Want toen kwamen we een keer op een bruiloft. En toen wilde het oor eten, en toen zei je Bebbe, mag je eens even prillen? Nou, Beppe joeg hem wat eten. En toen zei hij van, is dat Chinees altijd zo lekker?
0: Ja, schitterend. Goeiemiddie, iedere morgenmiddag weer. De laatste plaat is van Matchbox. En op de scorekalender staat een spreuk die is ingestuurd door Sophie. Vroeger was alles beter. Gisteren was het behoorlijk nog weekend. Fijne jongen verder.

0: Hengsel.
1: Tanjo.fm.
2: Alles wat er spielt. Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker houdt.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keren.
4: Waar kan ik veel werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen des alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
3: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Spektakel. De grootste, overdekte stoffenmerk van Nederland.
9: Slijm, 20 september in het WTC Expo in Ljouwert.
8: De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Het lijkt het nou toch echt te gebeuren. Het volslaan vervallen tropische zwembad van het Ameloon gesloopt. Eerst dadelijk alles. Hoe de plan? Ik noem de was.
14: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
15: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
14: De wieken van de jaren 80.
16: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staal Digitaal!
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer. Service en auto's is er van Elsen.
18: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar
19: staaldigitaal.nl.
21: Onderwijs.
22: Mijn Erik Enema.

0: Heb jij een cover van de nummer 64? John Jett en de Blackhearts. Ja, dat is een I Love Rock'n'Roll.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zomer, dus nog jou, een goeie midje. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze man die 14 september 2026. Dit is dat VNO-NCW Noord, dat wil ik jou eens. In oren naar Prinses Daimon. Een oproep docht aan het kabinet om net heel iets maar regelverordeningen te komen.
2: Ja, we zijn ze, kom op jongens. Let is nou zien, wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
0: Het is zeker daar dat onderzoekers heel gruts binnen op de skrieze pieken die ze grutbracht hebben.
3: Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
0: En het is raar dat ultrarinner Stefan van der Paal bekomt van zijn tocht langs de Friese grens. Al had er een paar keer hangen dat er de handdoek in de ring smieten woer.
4: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, nou, ik wil niet meer.
0: En dat is een man die beweert dus mij onderwijs. Van jou en ontzijzen, mijn muziek, neus en achtergrond. Dadelijk onder oren. Waarom boeren nog 2 dagen jarie mij, maar dat net per se massaal door. Juist dadelijk. Maar eerst, het waren in het kwaad. Sibbele Waaier, een hele goeie meetje.
5: Goeie meetje. Van een meetje ben de periode van zinneskien, maar ik een wolkenviel. Daarbij valt een enkele bui. De temperatuur leidt nog om de 20 rond 21 graden heen. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht een soort wolken en er valt een enkele bui, waarbij de temperatuur net verder zakt dan minimaal 16 zandje graden. Morgen is een afwisseling van zinneskien en wolkenviel. Daarbij neemt in de rind van de midden en het eerste pad van de jon de buienactiviteit ta. Met een matige zuidwestenwind rent de temperatuur op naar maximaal 21 en 22 graden. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Maar het al een groep inwoners en ondernemers van het Amelon Light voor het oude zwembad in Nes nog vaar volgend jaar sloopt voor de volgende zomer, zodat aanwezig maken. De groep ziet met name uit inwoners en ondernemers uit Nes en buren en een aantal van de verste wal. Het zwembad ziet al jaren leeg en het pand is helemaal vervallen. Verteurt de eerste seizoen dan in het Fries. Ik praat erom met Arno Mol, is een van de ondernemers, is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Ja. Hoe heen met als eilanders eigenlijk van me kon krijgen? Om het oude zwembad Tropica Amla keepje te kennen?
6: Nou, we hebben wat connecties links en rechts. En op een gegeven moment werd duidelijk dat Volkers Wessels wel van het hele project af wilde. En nou, wij hadden al een tijdje de koppen bij elkaar gestoken. En dit leek ons een mooi moment om in te stappen.
0: Ja, want zodat het nou is, is het net best natuurlijk.
6: Het is een verschrikking, echt waar. Het is in en in triest.
0: Ja, want voor mensen die net een regel op Ameland komen, hoe is de situatie daar bij dat zwembad?
6: Nou, het zwembad is omheind met een hek. Het is net tralies. Het is een bal van wat er staat. Het is een ruïne. En ja, af en toe wordt het betreden door jeugd. Het is een onveilige situatie. En ja, in een prachtig gebied staat eigenlijk een ruïne.
0: Ja, ja, en dan is het dus echt heel nodig dat gebouw plat is.
6: Ja, het staat al 20 jaar eigenlijk weg te teren. En het wordt tijd dat die opgeruimd wordt.
0: Ja, het is een mooi plakje. Je kent er mooie dingen van. De plan van het bouwbedrijf Volker Wessels, die weet je hem verkocht hebben, wie om daar een hoteldeel te zetten, maar 120 kamers. Maar daar wie nogal wat onvrede oer op het Amelon eigenlijk. Waarom wie dat eigenlijk?
6: Ja, nou, in eerste instantie had de gemeente die had een vergunning verleend. En daar is verweer tegengekomen van een plaatselijke actiegroep, SOS Ameland. En ja, die hebben gewoon via de Raad van State hebben ze geprobeerd om om die vergunning van de baan te krijgen. Nou, in eerste instantie heeft de voorzieningenrechter in 2025 gezegd van de gemeente heeft goed gehandeld. Alleen ja, dat is de voorzieningenrechter en ja, er loopt nog een bodemprocedure en dat kan nog alle kanten op. En ja, vooral SOS Ameland, die keren zich tegen een grote projectontwikkelaar. Omdat het eigenlijk, ja, de eilanders vinden dat de grote projectontwikkelaars van de vaste wal het te veel voor het zeggen krijgen. Mm-hmm. De plannen te groot worden. En daar hebben ze keihard voor gestreden.
0: En dat is, nou, dat liep het slagen te wezen. Volker Wessel heeft het nou on je verkocht, begreep ik.
6: Ja.
0: Wat ben je in plan eigenlijk nou?
6: Nou, het staat nog niet vast omlijnd. Wij willen straks in overleg met de gemeente En wij willen in overleg met de omwonenden, dat hoort natuurlijk ook volgens het strekken van het omgevingsplan, maar wij willen gewoon transparant handelen. En ja, wij willen daar waarschijnlijk recreatiewoningen neerzetten. Hoeveel en in wat voor mate en wat voor grootte, dat is nog helemaal niet, staat nog helemaal niet vast. Dus dat zal in overleg met de gemeente en met de omwonenden zal dat bepaald worden.
0: Ja, maar het hotel waar je net al zei, dat liep me duidelijk.
6: Nee, dat plan willen we eigenlijk van de baan. Dus dat zou ook betekenen dat de gemeente kan stoppen met de strijd, de juridische strijd. Dat de SOS Ameland kan stoppen met de strijd. En dat moet een hoop rust geven. En ja, net wat ik zeg, wij willen gewoon dat pand willen van de aardbodem hebben. Ja. En het liefst voorkomende zomer.
0: Ja. Denk je dat de gemeente Ameland maaiwurkje wil om een vergunning voor de uiteindelijk liedskalige recreatie derde?
6: Ja, nou, het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden. Maar als ik zo de eerste verhalen hoor en de eerste geluiden omtrent onze plannen, ja, die worden positief ontvangen. En ik hoop dat ze heel breed blijven worden ontvangen. En wij hebben gewoon hele goede hoop dat het ons gaat lukken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is hoop mij hebben, sowieso. Dat wordt nooit wat.
6: Dat is correct.
0: Hey, hoe zit dat tietspaat er nou uit? Wanneer wil je hem wat farmacor krijgen?
6: Nou, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die puppel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden. Op dit moment is Volker Wessel is nog de eigenaar. Mm-hmm. Die moet de eerste stap doen richting een melding van sloop. Dus dat zal in de loop van deze week of volgende week gaan gebeuren. En dan willen wij het traject van de sloop willen inzetten. En dat willen we eigenlijk naast de aanvraag van het bestemmingsplan of de eerste oriënterende gesprekken van het bestemmingsplan willen we dat doen. Maar we willen eigenlijk wel snel dat pand wat er nu staat, dat gewoon gesloopt wordt.
0: Ja, Tropica Ambla hier dat ooit, hè?
6: Ja, ooit. En ooit. Later Aqua Plaza. Dus ja, het gebouw staat al jaren. Dat staat vanaf de jaren 80, 90 is dat gemaakt.
0: Ja.
6: Was in de eerste loop van de jaren was het nog wel succesvol. Alleen later is daar een overname geweest. Toen kregen de naam Aqua Plaza. Toen gingen de prijzen omhoog. En ja, toen is het eigenlijk misgegaan en is alles failliet geraakt.
0: Ja.
6: En eigenlijk de laatste dik 20 jaar gebeurt er niks. En,
0: nee.
6: En verpaupert het en is het de bouwval.
0: Laten we hopen dat deze plan vol succesvol wijzen zullen. In het meest ideale scenario, wanneer staan die huisjes er dan?
6: Ja, dat is koffiedik kijken. Dat is net hoe snel wij dat bestemmingsplan samen met de gemeente en de omgeving kunnen realiseren. Dus daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Maar net wat ik zeg, onze eerste prioriteit is opruimen van wat er nu staat.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk. Nou, dat is mooi te volgen in alle jaar. Arno Mol van het Ameland, dank je wel. Fijne verhaal.

0: Dat is meer niet zo'n stem hier, maar ik zei ze. Joe Cocker, hier is er zelfs. Het nummer Unchain My Heart.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, wermt boeren nog 2 dagen jarige maaien, maar dat net per se massaal doch. Daar praat ik over met uw landbouwman Sjoerd Hofstede in de studio. Goedemiddag. Sjoerd, fijn dat ze er best.
2: Ja, goedemiddag.
0: Het is goed 14 september en ja, wat door het platteland riet, die het morgen nog kans om de jarenbakken, of officieel dan de injecteurs ontwerkt te zijn, en te roeken trouwens op perceel in Gersland. Daarna is het seizoen om jaren uit te rieden in heel Nederland. Sletten. De boeren hebben hier daarvoor 2 weken meer de tijd gekregen. Waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, dat klopt het heel en dal. Zo'n aantal jaren, ja, mooie jaren uitrijden op Gersland ont 31 augustus. Maar dit jaar is het ja, de hitte en daarmee ik de droege simmer, ja, die hebben hoorn. En daarmee kwam ik het gas en de groei eigenlijk van het gas stil te lezen. En daarmee ik de mogelijkheid van de wattels, he, om de nutriënten op te nemen, he, van het gasplantjes. Oh ja, om de nutriënten, zeg ik maar, dus ik eigenlijk die jaren, die dong. Nou ja, en om die reden stelden de boeren het jaren uit. En de minister die is mooi gegaan in het verhaal en had regelen dat 2 weken langer uitrijden mooi. En nou ruimt het zo'n de laatste week weer. Ja. Nou, groeit het gas dus ik weer. En kreeg het gas hier en daar nog wat jaren.
0: Ja, nou, dat is een mooie situatie. Dat het in elk geval sowieso weer ruimt natuurlijk voor die boeren. Dus als hier en daar wordt er nog jaren uitrijden. Het is dan net zo dat boeren massaal gebruik maken van deze extra 14 dagen om de jaren in te dongen.
2: Nee, dat klopt inderdaad. He. Van massaal gebruik, de kist ons net verspreken. En dat is ons ook wel verklaarbaar. De laatste dagen ja, is dat ik al wel een beetje zo, omdat hier en daar een heel protte rond het. Dus dan wolt even net meer om er goed op te komen. Maar wat vooral wichtig is, en hoe al spiel het. Dus we hebben vaker sprutsen over het verlies van de derogage. En dat betekent dat de boeren minder druwdong op haar loon brengen maaien. Ja, voor de meeste boeren betekent dat wel ongeveer 30% minder als bij gelijkse traaierlijn. Dat is in de laatste traaier stapsgewijs afbouwd. Nou, dat betekent dus ook dat er over een heel jaar minder stront beschikbaar is om uit te rijden op haar eigen loon. Nou ja, om die reden is het net zo dat er nergens meer jaren wordt gehoord als morgen, maar minder dan dat bijgelijks west hier altijd een perialien dit voorkomt hier. Nou ja, en de meeste boeren die benutten wat ze bedong je mooie, meest in de maaitiet of de betierde simmer.
0: Oké, okay. Ja, dat de boeren een behind de hoeveelheid jaren of druldong uitrieden maaien over haar land, dat is wel duidelijk. En ik dat alleen nog van het maaitiet ont de jesta taagstien is, nou is het dus 14 dagen, 2 weken langer de tiertje, ken ik ze, dat jou het haar meer flexibiliteit. En ik begrijp dat een protteboer daar sowieso van pleit. Hoe zit dat, Greet?
2: Ja, dat klopt. Dat had er maar te maken dat de natuur die lid hem net echt sturen door agendas of datums. Zou we krekkels zijn, de 2 weken extra dit jaar, die ben jong, omdat een tige droege simmer weer en de groei stil lag. Zo'n je dan jaren gaan, ja, dan kan de plant er ons niet mooi en de nutriënten dus ik net. Ja. En die bedar je wel ergens. Ja, waar? Nou ja, in het sletswetter, ja, of het groenwetter. Dus dat is minder goed voor het milieu en de waterkwaliteit. Nou is de groen weer vochtiger en zit de groei in gas. Nou, dat ken je als ik wel zien, hey, als je zelf een tuin hebt of wat je boeten omrennen. Nou ja, en neemt het gasplantje de jaren dus weer volle beter op. En dat liet zien, wat ik krek al zei, de natuur die houdt hem net on die als tijd. En daarom is een protte boer, ik, of de meeste boeren, list dat ik net vast in die absolute datums.
0: Nee, dat snap ik. Maar Uriet is eigenlijk ik verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en voor de kwaliteit van het milieu. Je mag toch ergens wat grenzen stellen, lijkt nu die kapij.
2: Ja, klopt. Hè. Of de mensen, dat kun je heel goed redeneren. En ze redeneren de oerheid ook en ze handelt de oerheid ook. En dat is wat we nemen middelensturing. De oerheid stelt een regel en controleert dat de boer die regel net oortreedt. Nou, protte boeren zitten al langer. En daar wordt nou ook hard aan werken om daar echt praktiek en wetjouwing van te maken. Je maakt net op het middel, dus de regel als een vaste datum, controleren. Maar op het doel. Nou, en bij jarenuitrieden, tongutrieden, is het en net meer als het tastje en de nutriënten uitspelen litten naar groen en oppervlaktewetter. Nou, als je dat doel helly, dan doe je het goed als goed genoeg. Nou, ongeacht als je de laatste jaren nou uitrieden op bijgelijkse 28 augustus of op 10 september.
0: Oké, okay, nou, dat is wel interessant. Dat we zullen de komende jaren vaker hoe de boeren eventueel meer flexibiliteit krijgen om echt op dat doel sturen te kennen. Even waarom naar de praktiek, Sjoerd, van You the Die. Boeren die maaien minder dong op hun eigen land uitrieden, die derogage in er aan, die is aanbouwd. Maar als ze een lieke volle kei hebben, is ik lieke volle dong. Wat doe je ermee?
2: Ja, dat klopt ook. En volle meer dong wordt dus afzetten naar oorplakken bij geliks naar ikkerbouwers. Maar dat is meest in de maaitijd. De ikkerbouwer die kunnen het dan ik futten dadelijk broeken om vast op het bouwloon te brengen als er een eigen waaks inkomt op het loon. Hè? Maar van de wet mooi dat op bouwloon nou, op dit moment ook niet, net. En dat mooi zelfs nog maar volle kwartere periode in het jaar. Hè? Tussen 6 maart en 31 juli. Nou, en dat had ik weer te maken met de kans op uitspilling. Dat wil men minimaliseren. Hè? Bouwloon is daar nog gevoeliger voor dan gasloon. Want gas, dat kan ons boppengemiddeld het soort nutriënten opnemen en vastleggen.
0: Ja, van de jaren en van de dong. Dus wat heb je trouwens nog wel voorstellen kennen? Willen boeren nou in september nog wel haar dong uitrieden? Want als het gas dan op het groeit, ja, dan maak ik wel meer. En juist wil nog wel eens wie het wezen.
2: Nee, klopt. Hè? Ze een aantal boeren proberen daarom ook bewust haar eigen dong. Nou ja, om de reden die Stoijs kent, dus vooral in het varier en de betiede simmer te benutten. Maar er is wel een reden waarom nou ik nog een protte toch graag nog wel wat uitrieden. Net alleen nog omdat ze misschien in de jest ook nog wel een knappe sneegas winnen kunnen en kwalitatief ook. Maar vooral ook omdat die dong die nou net uitrieden wordt, opteld wordt bij al die dong die in die strontkelders of oorenopslag opslaan worden.
0: Dat is het mooi.
2: Ja, en als je dan een lange winter hebt en dan moet je wel zo'n of 8 maanden opslag hebben. En dat het net elke nien. En om dat de wol bij te krijgen, dat kost ik nogal wat.
0: Ja.
2: Dus daarom denk ik een heel aantal van. Goh, ik heb nog 2 dagen.
0: Ja.
2: Dus je kunt hier en daar misschien nog wel roeken.
0: Roeken, dat is een ding dat zeker is. Nou, we roeken zeker wel even dat de boeren weer aan het dongje binnen. Maar er kiet dus een hele verhaal school achter. Waarom de boeren op het moment die dong uitrieden? Nou, wij wat leert, wij wat zicht erop kregen. Sjoerd, dank u wel. En een gek vers, ja, dat meisje op zich draait hier in de 80. Het is Nico Haak. Maar wie ziet als een ko? Dus jongt hier, uw laatste jas, meneer, hier in onderwijs.

0: Vries. 9 in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
3: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
3: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is half vier, want het kwekwest eigenlijk. Het is tijd voor het lessen in Zuid-Friesland. Maar Lars Leeuw, Lars, goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. In een leegstaand winkelcentrum aan de Antillenweg in Ljouwert is brand uitbrutsen. De brandwacht had opskaald naar grutte brand. Er werd bezocht om de brand nou van binnen uit te maken. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een botsing tussen treien fietsers op het Europaplein in Ljouwert is een vrouw verwoenen rekken. De oren twee fietsers binnen naar de botsing uitnaait. Squal Ben is keert de vrouw te helpen. Het slachtoffer is mooi hollen en skonkletsel oerbrug naar het ziekenhuis. Om de Bilgaat-passage in Ljouwert is een politieauto vernield met een baksteen. De politie die weer daarvoor een melding van stellerij en had daarvoor een 66-jarige Ljouwerter aanhouden. Doet de politie dwaande weer met die aanhouding, had boetendoor een orenman meerdere keren een baksteentje in de achterruit van de politie wou smieten. Daarbij is een gat in het ruit ontstaan. De man van 38 jaar, zonder vast wen of verblijfplak, is aanhouden. Ja, en neem liever voor eerst geen doek in de Eeltje Mar bij Reense Magist, want waar het zwemplak deed, hield een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Als mensen een dorst het wetter ingeren, dan is er kans op hoedirritage en magen- en termklachten. Bij de Eeltje Mar binnen waskogingsborden pleert om bezoekers op de situatie te wijzen. Ook bij de Oude Geest te Brekken, bij de Slettermaar Mar, bij de Balk, de Snitsermar en bij een wat woorden hield op dit stuit een negatief zwemadvies vanwege een minder wetterkwaliteit of blauwalg.
10: Dat is super spierig. Het is eigenlijk wel lekker warm om nog even een doek te nemen.
11: Ja, en morgen ook nog leuk.
10: Ik weet het net, maar dat zal u Sibluus dadelijk ongetwijfeld vertellen. Ja, want het is deze niet om 17 jaar hoe dat komt, maar het waar. Sibbele Waaier, een hele goede middag. Ik zal die microfoon even niet opzetten. Een hele goede middag.
12: Goeie middag.
10: Ja, nou, we krijgen al eventjes over het waar, het zwemwaar. Dat blauwalen en oren hygiënische omstandigheden, die zorgen hiervoor dat bepaalde plakken net zwemburen kennen. Het verhuurt eigenlijk een prachtige zwemmedaai.
12: Zeker. En wat begon de daai morgen? Vanmorgen prachtig. Met deze rest, temperaturen van zo'n 8 graden. Prachtig.
10: Ja.
12: Toen ik je hier heen ridde, zinnen, hege bewolking. Een feestje.
10: Ja.
12: Ik ben op gewoon plakken, maar dat Mike, ja, het stelt niks voor. In de toch een enkel buikgeval, maar dat is, er zit nou ook nog een peer, maar die verpieteren als ze dichterbij komen. Dus daar verwacht ik net zo volle van. Dus na die koude nacht, frisse nacht, dan al de temperaturen van mij op. Ik kwam een fantastisch waarste waarnemster. Jin 20 treien, in Starem 20-5. Nou, wellicht heeft ze het ook lekker even zwommen aan het strandje derde. Ljouwert Jin 20-8, Isbrechtem Jin 20-4. En de waarnemer Jereveen die zei, de bolk in hem ta. Misschien weer dat die enkele bui en dan weer 23 graden. Nou, Jon, en vannacht is het rustig, kalm waar. We kennen eigenlijk spreken van een noffelijke jong, noffelijke temperatuur. De kans op een bui is er, maar het zal net gruskalig wezen. En wat dan opvalt de komende nacht, het wordt net kouder dan zegt je een zandje graden. En vanmorgen weer zo'n 8.
10: Ja.
12: Dat is toch wel even een jasje uit. Of een, ja, jasje ja, uit eigenlijk.
10: Ja, een tegen minder.
12: Ja, tegen minder. Ja. Ja. Dus.
10: Het is een zachte nacht, kun je zeggen. Hoe lukt het manier dan?
12: Ja, manier. Dan bevinden we ons in die warme lucht. Het is eigenlijk wat super, wat tropisch-achtig. Het is wat vochtig. Er is denk ik morgen wat minder zin als jood. Maar ja, 20, 22 graden. En als de zin heel goed zijn best naar dat bibit. Pakken er nog een graadje bij. Maar fijn, morgen is er wel meer bewolking. Daarbij is er wie matig uit het zuidwesten. En dan is het wachten op een storing met buien. Die komt in de tweede helft van de midden, eerste pad van de Jonoor. En die jouwen dan enkele buien. Mogelijk maar een klap tonger. zeg ik nog bij beelden dat morgen te morgen ik enkel een spatje vallen ken in die vochtige atmosfeer. Maar in wezen is het morgen de rustige buienkans. Tweede helft van de middag, eerste pad van de jong. En dat is dan eigenlijk de inleiding naar wat een cooler waartype.
10: Oké, de temperatuur begint onder.
12: Ja, op Waasje dan zitten we aan de achterkant van het buiensysteem. Dan hebben we te maken met een west- en noordwestelijke wind. Maar lucht ongeveer van de Noordzee. En dat betekent wat kouder waar. En temperaturen die dan ongeveer zo'n 18, 19 graden binnen. En al die combinatie matig en vrij krachtige west-noordwestenwind. Vilt dat toch wat oorzaam.
10: Ja.
12: Maar kleer, ik geniet je van die zinnige momenten die er zeker binnen.
10: Ja, die zinnige hadden we wel
12: ja, ja. Nou, en op Tongensje en Vreet hebben we eigenlijk hetzelfde. We hebben te krijgen met wat westelijke streming. In die streming de loeken buiengebieden. Maar ik was een gebied met gewoon rijwetter. Maar het was zo, ik neem het wisselvallig. Maar het is echt net zo dat de temperaturen en het is allemaal wien en wetter. Nee, het is onvaarbaar september waar. En ja, wij joert en morgen dan uiteindelijk de mooiste en warmste dagen. Ja. Is een week te pakken.
10: Maar de jeste is nog net echt in oordacht.
12: Nee, ik zou nog geen stwarmdepressies opdommen.
10: Oké, dank u wel.
12: Nog vlugger, Jon.

Efesk uit het archief van Omroep Friesland. Het is Harry Zandstra. Maar een fantastisch nummer. Lan van Peersens Motorgat is dit. We gaan later nog een stel echte muzikanten. Een hooropname hier ooit maken bij Radio Friesland. Harry Zandstra. Hier is hij.

Ja, Veske, wat vroeger bij Radio Friesland, onder Friesland heel vaak, Jern Wier, Harry Zandstra, hij zong het loon van Peerses Mottergat. Ja, deze weekend in de jaren 80 centraal bij Omroep Friesland, hele week lang, net alleen de muziek, maar ik het Nijs, zowel internationaal, nationaal,

0: om de operatie. In het huis ben een oudere man met 2 zwanen. Een van die zwanen heeft een bijzondere hobby. Hij samelde jiskepoeten uit het dorp, scoorde ze iepen, sorteerde alles en bewaarde het in en om het huis heen. Van oude kleren tot koffiefilters en van papier tot oorafval. Alles kreeg een plakje. Maar ik is wel betinken wat er gebeurde. De stjonkerij waard heel iets slimmer. Ratten vielden haar de poer best dus. En de boerlje ziet maar de hand niet hier. Sociale instanties konden de situatie net oplossen. Dus moest de gemeente ingrijpen. En dat weer net een makkelijk putje. Als de reinigingswijnen het dorp inrieden, wist elke nien, daar gaan ze weer. In 10 minuten leidt geruste pad van de jiskepoeten alweer in de wijn. De plisje weer direct altijd bij, want de man weet er absoluut net maar eens. Vaak waart er eerst meenam naar het plisjebureau, zodat de meiwerkers veilig aan werk aan konden. En het meest bijzondere, na een skof begon het gewoon weer van voren naar voren. Het is een verhaal dat Stuart de Dij die haast net meer voorstellen kist.
1: De stem van Doe. Ja.
2: Mooie bruggen uit de jaren 80. Op Vandelen, toch is redactie. En de hele week bezit hier een krantenberuchten uit de jaren 80. En deed ik een quiz bij, natuurlijk. En dat doe ik graag. Jes werd een stem van een bekende persoon uit die periode. En aan die is het eigenlijk de vraag. Kom maar een antwoord op de vraag. Waar Jes hier? Waar Jes hier?
1: De stem van Doe.
3: Bedankt. En we zullen het nooit vergeten.
2: Ah, die biedt net heel erg moeilijk. Er valt ik wel wat te winnen natuurlijk. De kerst een heel pakket. Hè. Sokken, Pac-Man sokken. We hebben een retro Omroep Friesland, Radio Friesland, Omroep Friesland t-shirt. En zo'n zwaaihandje. Ik weet het, als de televisie nog zoekt, ja, dan kerst even Shen. Dit is een zwaaihandje. De kerst in de auto plakken, of net, wol. Ja, wol. Ik heb trouwens ook even een huisje voor. Ik meer inderdaad dat zijn collega ik af. Want dat wie op een gegeven moment wie dat verbinden in de auto's aan zwaaihandsie. Dat is net het geval. Ik heb even een huisje. Juridisch is het tastier. Maar dat wordt achterjocht, achterruut plakken. Net het voorruut, want dan kerst net goed Sherry. Ik heb het op de zijkant, maar op de achterkant maakt het wel. En maar zo'n pakket maakt het natuurlijk volledig de blitzers. Kom maar op, maar dien antwoord op de vraag. Is het zeker nog een keer litten? Ja, ik liet hem gewoon nog een keer. Deze. Waar jij is hier?
1: De stem van Doe.
3: Bedankt. En we zullen nooit vergeten.
2: Nilsa is 20. Voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Roep de app van Omroep Friesland. En Maatje kans op zo'n Omroep Friesland pakket. Dat was natuurlijk even. Nou ja, ik ben heel benijd als het maar komt. En Loeren, ja Loerke, dan vertel ik wat. Hier al echt de jaren weer. Ik ben 84. Nou, hij leeft ook al langer meer. Maar hij zong ook wel versjes. Onder andere dit noemen Robert Long. Iedereen doet het. Hier in de week van 84 bij Omroep Friesland, Radio Friesland.

0: Robert Longjaris en iedereen doet het. Ja, we zijn dus allemaal de jaren 80, alles uit de jaren 80. En dit te horen komen we ik bij een televisieprogramma uit Njontjen, of in Njontjen 80. Want jullie om 14 september Njontjen 80 om 1 minuut verzonnen is Avro Stop op het Twadde Net Tussen. Het muziekprogramma bestaat eigenlijk al sinds Njontjen 80. Is oudsjoen van het Britse Top of the Pops. Presentator van de eerste oren en eigenlijk de bekende man van Avro Stop op is Advisser vanzelfs. De artiesten die het optreden die playbacken aan ons. Dat is vaak ik wel te zien trouwens. Als de internationale artiesten dan onverwachts net komen kennen of net een filmpje sjoeren, een clip sjoeren, dan sjoert dat ballet van Penny de Jager doen zien op de muziek. Ja, en hoe klonk dan Avro Stop? Nou, zo.
1: Zo begon het, die 22e september 1970. De eerste aflevering van... Een muziekprogramma waarbij kijkers via briefkaarten konden doorgeven welke optredens ze wilden zien.
2: Kijk naar de hits in beeld bij... Met Ad Visser.
3: Goedenavond allemaal, daar ben ik weer met een wekelijkse aflevering van het hitgebeuren.
0: Ja, zo klonk dat inderdaad op Top op. En ik moet eerlijk zeggen, ik zie het er altijd plat voor Top op. Werd het natuurlijk allier. Eigenlijk elke man die plat voor zit, hè, is Omroep Friesland sowieso elke dag. Televisie, hazes, om vier woorden.
4: Omroep Friesland.
5: Televisietip.
0: Friesland Joert, maar het Frieske Nijs daarin. Daarna het Waarbericht, maar Sibbele Waaier. En dan is het... Nou, dit is dus deze... Nee, ik weet precies hoe let.
6: Ja, toch? Daarin, hoor, Jel corrigeert wachten, toch?
0: Jel wachten, is het tijd voor de sportcast.
6: Zeker.
0: Maar twee technische man van de betalen voetbalorganisaties in Friesland.
6: Zeker, ja. En zij zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid. Ja. En we hebben natuurlijk een roerige transferperiode achter de rug. En dus is het heeg tiert om de beide heren eens eventjes om tafel uit te noegen in de sportcast. Lars Lamboy, de technisch manager van Cambuur. En ik Johan Hansma, de technisch manager van SCRVN.
0: Ja.
6: Gebroedelijk, Sinoemekoor. Ja. Onder je tafel.
0: Ja, de derby wordt het nog even, dus dat kennen we nog.
6: Ja, precies. Dat is pas in december.
0: Ja, precies.
6: Dat is pas december.
0: Ja.
6: Hey, 6 december, Kutuur het Olven.
0: 6 december, Kutuur het Olven. Dat is een snij, hè?
6: Dat is een snij.
0: Ja, ik weet dat inderdaad. Nou, even waarom zijn we op het oude doen? Want wie kan, want Cambuur heeft natuurlijk eindelijk eens een goede zaken hier.
6: Ja, het wie een feest.
0: Nou.
6: Ja, het wie echt een feest in het Cambuur Stadion. Want het wie, ja, het Bissavisha bonuspunt, want waar hier nou op rekenen, want dit is NEC. Ik bedoel, die matten komend, deze week, tongetje, maar ze van de Europa League, maar ze voetballen in Juventus. Dat is wel even een orenkoek. Aan de orenkant, ja, ze verliezen nou met 3-0 van Cambuur. Ze hebben ook al verlengd van NEC. Nee, dat is een fout. Ze hebben ook al verlengd van Telstar. En ze hebben mijn moeite in de allerlaatste minuut nog leakspielertje in Excelsior. Dus sa crescendo gaat het er al in net in Nijmegen. Maar goed, dat jouwt helemaal niks. En dat de trainer Dick Schreuder zei, dit wie de allerslechtste wedstrijd die ik ooit coacht heb in mijn hele leven. Oh. Dat jouwt al hier helemaal niks. Cambuur heeft gewoon 3 prachtige punten. Vertjennen, wie een geweldige sfeer in het stadion. En nou ja, had je nou zijn of jouw punten. Ze maakten komend weekend, maakten ze uit naar ADO.
0: Ja.
6: Nou, dat is een promovendus, de mede-promovendus. Die had nog maar 1 punt. Stel je voor, je wint
0: het. Het moet kennen.
6: Dan heb je zo'n niet zo'n, had je een geweldige start.
0: Ja, wat zei Lars Lamboy daar, hoor? Die wedstrijd van het komend weekend in ADO.
6: Nou, nee, daar hebben we
0: het helemaal niet aan natuurlijk. Hey, ik stel wel eens vragen die ik net stelt weer in de sportcast.
6: Nee, maar eens een keer. Maar kom maar eens hoor.
0: Hey, en wat hier Johan Hansma te melden?
6: Johan Hansma heeft natuurlijk, dat is echt wel leuk. Want ze hebben natuurlijk best wel een soort raakvlakken. Ze doggen, nou, ze hebben hetzelfde werk. Ze zitten soms echt wel eens achter dezelfde spieler aan. Jouw ze ekta. En bij Heerenveen gaat het vooral over al die spielers die het in de interesse stien van oren clubs. Maar ja, Johan Hansma woest net geerlitten. En daarvoor miljoenenbedragen binnen wegeren. Ek trouwens, dat is echt een primeur. Ek nog een miljoenenbedrag voor een speler van Cambuur. Het is uiteindelijk net trokken.
0: Ja.
6: Maar ja, de wie echt een club uit de woestijn, uit de zandbak. Ja, die hier een miljoenenbedrag oer van een speler van Cambuur.
0: Welke spelen we dan?
6: Ja, dat maak je naar de sportkastje.
0: Oh, dat maak je naar de sportkastje.
6: En de wie een ekke, want er zijn meerdere spelers van Heerenveen die het in de interesse stien. Brouwde koe naar Frankrijk. Trenskov koe ook naar Frankrijk. Die Maas Willemsen koe naar Duitsland, Wolfsburg. Maar allier nee op het request. Ze kregen, Johan Hansma woede niks van witte. En die zei lekker van, ja, je maakt altijd die oorwaging, maatje. Van, ja, dat is misschien wel leuk, het miljoenenbedrag.
0: Ja.
6: Maar... Ja, wat voor alternatief heb ik? Wat voor spelen kan ik daar weer omheen hellen? En er bloot ik altijd wat onder strijkstak in je. Want die maakt wat om verdien je en die maakt wat om verdien je. En een andere club en een manager.
0: Wat is het financieel onttrekkelijk voor een club om een speler van goed geld te verkeerpien?
6: wat financieel onttrekkelijk is.
0: Ja, dat
6: is
0: voor een club toch wel onttrekkelijk.
6: Jawel, maar de bloot een heel soort yield hingen om die strijkstok.
4: Ja,
6: dus dan bieden ze misschien 4 miljoen. Maar wat hoor je er netto aan oer? Ja. 12 miljoen. Nou, Fima werd in de eindfase van een transferperiode een jongen die het lieke goed is, want oors maar je me net verkeepje.
4: Nee.
6: Of in elk geval mijn potentie, voor 12 miljoen. Ja, die ben natuurlijk best wel lastig te vinden.
0: Onder eind van zijn transferperiode is alleen nog maar winkeldochters. Nemen ze dat aan de ook, hè? Onverkoopbare projecten.
6: Oh, kijk. Ik leer je echt van alles in dit programma. Ik moet je vaker naar luisteren in dit programma.
0: Het is sowieso heel verstandig, ja.
6: Maar goed, ik heb ook nog wat... Want jij vreegt me altijd, monteer even wat uit van het programma.
0: Vind ik leuk.
6: En heb ik nou ook weer die. En dan kom ik vaak bij de stellingen, uiteraard. En dan moeten ze altijd kwart op antwoordje... en een keer met de letter altijd op Weverom komen. En je moet er op antwoordje en dan kunnen we het letter altijd weer op Weverom komen. En de eerste is voor jou aan. Dit Jereveen is beter als verliezen hier.
5: Moet blijken.
6: Ja, is dat een voorzichtige ja?
5: Ja.
6: Ja, oké. Andor, het is pittig voor Jamal Amova, maar Mathieu Maartens is de nije onvierde van Cambuur. Moet blijken.
7: Goeie. Ja, daar ging ik net hoor. Maar ik denk dat op termijn Maartens de banen krijgt, ja.
6: Ja, oké. Okay. Nou ja, we vregen het ook om daar, hè. Roelof, Robbie Veldman moet vertrouwen horen in Dylan Vente.
8: Zeker.
6: Ja. Lars, ik vind het jammer hoe het roen is met Mark Diemers.
8: Daar stond ik niet helemaal in.
6: Ik vind het jammer hoe het gelopen is met Mark Diemers.
8: Oh, ja, zeker.
6: Ja. Onnota Alia, ja. Andor, als Cambuur zou voetballen als je in NEC, dan ben ze bij de winter al veilig.
7: Nou, iemand de eerste wijze. Nee.
6: Nee. Roelof, het is een blunder van Johan Hansma dat hij Joris van Overheem weer lid net.
8: Ja, natuurlijk.
6: Ja.
8: Ik heb hem niet laten gaan, hè.
6: Dan even voor Johan. Marcos Linde wordt alleen nog maar meer wurg.
5: Ja.
6: Ja. En de laatste is dan van Lars. Ilias Hamas kan uitgroeien naar een sensatie.
5: Zeker.
4: Zeker.
6: Zo. Nou,
0: ik twijfel mogelijk.
6: Nee, en die heeft twee keer scoort, hè. Ilias Hamas. Ja. En is die trouwens ook in het Franse overtal van de wieken. Dat is dan wereldwijd. Is die Ilias Hamas op de linkerflank. Tegen mij Kylian Mbappé. Zo. Al die Franse spelers. Dat is van L'Equipe. Ja. Nee, dat is geen winkeldochter.
0: En die ziet ik in de belangstelling van een club in het Utrechtse of net?
6: Wie? Ilias Hamas? Ja. Nee. Oh, dat wie een orenspieler. Hamas is dissociëren met Oerkaam. En dat is dus een van die nije spelers die het ophellen is terug Lars Lamboy. Maar goed, wat ik zeer interessant is natuurlijk van ja, hoe shot Lars Lamboy nou weer vrom op die hele soap rondom Mark Diemers.
0: Ja.
6: Nou, wat denk je, Ron? Want Mark Diemers, ja, die is... Zo, het voor mij... viel het een beetje als een hele eenvoudige optelsom. Cambuur had verlet van ondervinding. En een jongen die het verschil maakt. En in Zuiderburen, notabene, in Ljouwert, is een kind van de club. En die had geen club.
0: Die zit een beetje op een bank, machine te draaien.
6: Precies, een beetje met, en dat is Mark Diemers. Ja. Dus ja, ik zou zeggen...
0: Haal hem.
6: Zo ingewikkeld is het al hier net. Maar goed, dat is dus net slagen. Ja. En heel duidelijk. Ze bent altijd wat... Nou ja, het is net helemaal duidelijk. Hè.
0: Maar het botert net tussen Lamboy en Diemers. Nee. Is dat...
6: Lamboy zei nou, het is net persoonlijk, maar op een gegeven moment, ja, we hebben hem een aanbieding dien. Daar is hij net mee akkoord gien. Dat voel hij net. Ja, en dan is het boek dicht. Dan gaan wij echt verder.
0: Ja.
6: En dan moet je echt zien, wat past er nog in dit overtal? En in dit overtal past Mark Diemers net.
0: Nee. Ik ben keuzes die het makker willen maken. Alles wordt bepraat in de sportcast.
6: Alles.
0: En nog volle meer eigenlijk.
6: En nog volle meer, ja. Vooral ik hoor, wat wie het? Winkeldochters.
0: Winkeldochters, ja. Onthoud die term.
6: Ja, winkeldochters. Die blijven lezen, toch? Als allerlaatste,
0: ja. Dank u wel, Arjen. Jou wachten dus. De sportkaars bij Omroep Friesland. Ik op het bekende podium. Alleen die microfoon heb ik al uitzetten. Het bloos aan de gang. Ik ging nooit meer een plaat draaien. Uit de 84, die Electric Light Orchestra. En dit is Twilight hier in de Onderwijs.

0: natuur op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
4: Mijn skip, zeggen ze in Friesland toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou ja, mijn skip.
6: Geweldig.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Hey, Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
16: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
16: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
16: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
16: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Eerlehuizen is het eerste dorp in Nederland dat in Eltse stritten in het die je helpen kan. Wat om een ramp vaardocht. Wat voor ramp dan ik? Zwaar zonder hoen, hè, maar wie zelf redden kennen. Nou, als dat net kerst, dan moest een Eerlehuizen wezen. Want daar wen je in elke stritte wen het er in die je helpen kan. Hoe dat zit, dat is dadelijk hier in Oedewars.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
0: De wieken van de jaren 80.
20: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
20: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Onderwijs.
12: Mai Erik Enema.

0: samenbrede muziek. De Amerikaanse band Toto. Hier is de nummer Rosanna.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Ellema.
0: Het is 8 en een hele minuut. Oer 4 van Wolken bij de Twaar Oeren van Onderwijs. Van deze man die 14 september. Tijdens de dag dat een groep Amelanders het zwembad bij Nes, Oer en Mesil. En uiteindelijk slopen
3: wil. Wij willen gewoon dat tand willen van de aardbodem hebben. Het liefst voorkomende zomer.
0: Tijdens de dag dat er hutwerken werd toen de oude discotheek De Ringo in Vinkleerster. Want daar komen appartementen in.
4: Als we klaar binnen voor, dan kan daar de eerste huurder zien. Dan gaat de score erbij. En dan gaat men achter en taal. Dus ik ben gauw oorlier best moet bouwen.
0: En de secretaris dat we melden dat boeren nog 2 dagen jarium maaien. Maar dat net altijd door.
5: Nou ja, de meeste boeren die benutten wat ze bedongen maaien. Meest in de maaitijd of de betierde simmer.
0: En dat is Jordan Stevens, landbouwjournalist. In het vorige horen van deze aflevering van Onderwijs. En op deze rij ben we er dus nog, ons huishoor, mijn onderwijs. Dadelijk onder oren, een noordelijk lobbykantoor in Den Haag. Het is Joerti Hupne. Maar eerst het maar in het kwart. Maar Sibbele Waaier, een goeie meetje.
6: Goeie meetje. Van een meetje ben de periode van zinneskien, maar ik een wolkenviel. Daarbij valt een enkele bui. De temperatuur leidt nou om de 20 rond jen 20 graden heen. De wind is zwak ontmatig en komt uit het zuiden. Komende nacht een soort wolken en er valt een enkele bui, waarbij de temperatuur net verder zakt dan minimaal 16 zandje graden. Morgen is er een afwisseling van zinneschien en wolkenveel. Daarbij neemt in de rind van de midden en het eerste pad van de jon de buienactiviteit ta. Met een matige zuidwestenwind rent de temperatuur op naar maximaal 21 en 22 graden. Meer over het waar. Oeren Jaloeren.
0: Dank u wel, Sibbele. Nou, nog even rondkomen op het antwoord van het fragment uit 84. Daar wint vorige Oeren afspiel. De wie, nevens mij, ik zou even Iris hoor. De wie net hier niet het verkeerd hier, nevens mij, hè? Nee, de wie net hier niet het verkeerd hier. Het antwoord wie ik net te vreselijk ingewikkeld. Wie inderdaad Rinus Michels, de bondscoach van het Nederlands elftal natuurlijk in die tijd. En na dat fantastische succes bij 88, denk ik, hè? Wie spus hij dus tankwutten uit. Nou, Lokweens kon Melle Hilkema uit Handomhuizen. Hij wie de raad bij en hij krijgt het Omroep Friesland retro pakket tastjoerd. Morgen een eigen quiz en eigen kansen. Ja, dan nog heel wat oors. Bij een ramp mag u zelfs de eerste 2 zandehoeren redden kennen. Maar de Bart Schip kwam in het kabinet als Koffelien in de campagne Denk Vooruit. Helpt sinds dan kennen in geval van rampen de eerste 3 dagen net oerlijk was. En daarom mag we middels het neetpakket dat we natuurlijk al in de hoes hebben, vaar u zelf zwaarigie. Maar net elke niet kent dat. Meestal heeft geleefd iets begliks. Of meestal maar een fysieke behind, of een orenbehinding. Die hebben echt wel help nodig. Nou, de burgerreserve liet meestal op die help bieren kennen. Haastribien is dat in elke stad is aan burgerreservisten wennet. En dat is best een hege drompel, liek het mij. Nou, Eerlehuizen, iedereen slagen. Die had de eer het eerste plak in Nederland te wijzen dat die dekking had. Een burgerreservist in elke stad. Misschien net zo dreig, het is maar iets dwarp natuurlijk. 4 steden toch, maar het is een begin. Bovendien is het natuurlijk wel handig dat de directeur van die organisatie burgerreserve in Eerlehuizen zelfs wendt. Dat is Ralf van Vechten en hij is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, het afgelopen weekend hebben de burgerreservisten hun laatste training gehad. Wat hebben ze daar geleerd?
7: Heel veel. Vooral heel veel over zichzelf. Over hoe je reageert op stressvolle en vrij extreme situaties. Maar ook hele praktische dingen als levensreddend handelen. Kaart en kompas lezen. Het gebruik van de AED. Dat soort dingen.
0: Ja, zij moeten dus voorbereid zijn op rampen. Ja, van welke aard dan ook. Want het kan een overstroming zijn. Maar het kan ook een hybride oorlogsdaad zijn. Van een buitenlandse mogendheid.
7: Ja, uiteindelijk kan de oorzaak van alles zijn. Hè. Dat kan inderdaad een overstroming zijn of een oorlogsdaad. Maar het resultaat is vrijwel altijd hetzelfde. Dat mensen zonder water komen te zitten, zonder stroom of ontheemd raken. En dat zijn eigenlijk de uitkomsten van ongeveer alle scenario's. En dat is waar we dus burgerreservisten op voorbereiden. Van hoe kan je dan jezelf in veiligheid brengen. Maar belangrijker nog, hoe kun je met elkaar ook je omgeving veilig houden of in veiligheid brengen.
0: Ja, die 5 die nu in Eerlehuizen paraat zijn. Zijn dat mensen met een militaire achtergrond of een hulpverleningsachtergrond?
7: Nee, helemaal niet. Dat is ook het doel van de burgerreserve. Juist om gewone inwoners te activeren om naast het hebben van een noodpakket ook jezelf op te laten leiden. Zodat je met deze vaardigheden je omgeving van dienst kan zijn. Dus liever geen mensen met een militaire achtergrond, want die zijn al getraind. Of mensen met een hulpverleningsachtergrond, want die zijn al getraind. Maar gewone inwoners die leren om te blijven functioneren onder ongewone omstandigheden. Ja, dat is het idee.
0: Dan moet je dus in ieder geval als inwoner van Elahuizen wel weten wie die vijf in het dorp zijn.
7: Zeker, dus dat wordt de volgende stap. Want ik woon daar dus inderdaad. En ik dacht van ja, als ik het in mijn eigen dorp niet voor elkaar krijg, hoe kan ik dan in de rest van Nederland proberen dit voor elkaar te maken? Dus toen eerst een artikel geschreven in het Dorpsblad van dit is belangrijk, we zouden hier als dorp mee aan de gang moeten gaan. Oproep gedaan van wie wil dit training doen. Nou, daar was enthousiasme. En nu deze mensen het hebben gedaan, gaan we met elkaar kijken van hoe kunnen we voor Elahuizen dan een plan maken. Dat we weten welke mensen er als eerste hulp nodig hebben. Dus wie is wat ouder of wie is afhankelijk van bepaalde systemen om het dagelijks leven door te komen. En waar melden we ons dan? En hoe gaan we aan de gang? Wat is het plan voor Elahuizen? Dus dat is de vervolgstap.
0: Ja, er moet dus nog best veel gebeuren.
7: Ja, er moet in heel Nederland veel gebeuren. En dus hebben we de eerste stap gemaakt en dan gaan we nu verder met het plan. Wat ik al zei, in heel Nederland is er werk aan de winkel. En we doen het stap voor stap. En Elahuizen is het de eerste. Maar we leiden mensen op door heel Nederland.
0: Ja.
7: Dus daar zijn we aan de gang.
0: Maar als het streven is om elke straat in Nederland in ieder geval één zo'n burgerreservist te hebben die hulp kan bieden, hoeveel burgerreservisten heb je dan in Vredesnaam nodig?
7: Ja, dat zijn 130.000. Ja, dus wij gaan volgend jaar 20.000 mensen opleiden. En zo moet het in 2030 leiden tot die 130.000 mensen die er nodig zijn om in heel Nederland in elke straat binnen het bouwde kom een burgerreservist te hebben.
0: Ja, en wie alarmeert van burgerreservist dan? Want je kunt je ook voorstellen dat als we het bijvoorbeeld hebben over de hybride oorlogsvoering, dat dat heel klein is en dat je misschien niet direct in de gaten hebt dat er een ramp zich aan het afspelen is.
7: Nee, het idee wat er nu ontwikkeld wordt, ook door de overheid, is dat er noodsteunpunten komen. Dus op het moment dat er dan een situatie is waarin er geen stroom meer is of geen communicatie of geen water, dat die noodsteunpunten voor iedereen binnen 15 minuten op loopafstand bereikbaar zijn.
0: Ja, sporthallen bijvoorbeeld?
7: Ja, of een buurtcentrum, een buurthuis zoals bij ons. En dan kunnen mensen die hulp nodig hebben of informatie willen hebben, die kunnen daar naartoe gaan. En daar zijn dan mensen die ze verder helpen. En Elahuizen dus inmiddels ook een aantal burgerreservisten. En dat is het plan. Dus op het moment dat de stroom er niet meer is, en dat duurt een x-aantal uur, dan weten mensen van oké, dan kunnen we dus daar naartoe. En dan weten ook de mensen die hulp moeten verlenen van oké, dan gaan we naar dat noodsteunpunt, gaan we het operationeel maken en dan gaan we onze eigen wijk helpen, zolang als dat de overheid druk is met andere dingen.
0: Ja, ja. Blijft natuurlijk wel de vraag, op het moment dat de stroom eraf gaat, grootschalig, hoe bereik je dan die burgerreservisten?
7: Nou, dat moet een autonoom werkend systeem zijn. Dus dat is gewoon afhankelijk van, dat duurt x aantal uren en dan moet je dus naar die plek toe om te verzamelen en dan ga je aan de gang.
0: Ja.
7: Dus dat is eigenlijk een heel analoge aanpak. Zijn we helemaal niet gewend en we denken altijd over systemen, apps, sms'jes.
0: Dat doet het dus dan waarschijnlijk niet meer.
7: Dat doet het dan niet meer. Dus dan moet je echt terug naar van oké, als iets x aantal minuten duurt, dan ga je over naar stap 2. En dat betekent verzamelen bij het buurthuis.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat het nooit gebeurt. Het is ook best mogelijk dat als je je meldt als burgerreservist en je hebt die training gevolgd, dat je daar vervolgens nooit gebruik van zult maken.
7: Nou ja, het is zo dat merken we nu ook, dat mensen die training hebben gedaan, dat is ook iets wat je gewoon elke dag gebruikt. Ons systeem werkt zo dat wij via werkgevers leiden we werknemers op. Nou ja, presteren onder druk, goed communiceren. Dat zijn dingen die elke dag van pas komen. Maar ook bijvoorbeeld het levensreddend handelen. Dat is iets wat elke dag, als je op straat loopt en er gebeurt iets, is goed als je iets kan doen.
0: Ja.
7: En we hebben nu ook een aantal voorbeelden dat echt in de praktijk gewoon zo werkt. Dus je bent gewoon, je kijkt anders, je doet anders, je kan optreden als het nodig is. En dat is op elk moment van de dag nuttig.
0: Ja, ja, fascinerend. Nou, laten we hopen dat het nooit nodig zal zijn, maar Elahuizen is er klaar voor.
7: Zeker.
0: Oké. Ralf van Vechten, hartelijk dank voor het verhaal.

0: Tanita Tikaram. Is een artiest die in de jaren 80 groot vier. Maar Veskes liet ons dit. A good tradition, juist. Onderwijs. In Den Haag werd je een lobbykantoor openen. De vier grootste gemeenten van het Noorden, dat zijn Grains, Ljouwert, Assen en Emmen, worden daar beter opkomen voor de belangen van het Noorden. De middelgrote steden komen dan wat net automatisch aan tafel bij het Rijk. En het doel is dat ik de provincies aangezien bij het kantoor aanstuurde. De werking wordt wat flexibeler. Op gewoon onderwerp lokale gemeenten en provincies maar koren op oorzaken lobbyen ze voor haarzelf. Nou, alle reden om ze even contact te zien, je mij Onno Valkena. Die is in Den Haag bij de opening die op dit tijd daar van het lobbykantoor plak vindt. Onno, daar is erbij in dat kantoor nou, hè?
1: Ja, wees. Het zit om krek te wijzen in de Humanity Hub. Dat is dan een gebouw dat een soort ideële organisaties kantoor horen. Een daarvan is de Finse ambassade. Ja, het is dan de Finse ambassade lekker. En dan blijkbaar een Noord-Nederlandse ambassade ik heel goed bij. Vinden de meesten dietje binnen. Dat zijn dus die fjouwer middelgrutte steden. Er is nog in het noorden nog een volle gruttere gemeente. Zuidwest-Friesland. Die ben je wel in persoon onwijzig. Maar die jaren net officieel bij de Fjouwer initiatiefnemers. Het kantoor Waadnis krijgt Iepenen tot de Fjouwer wargemasters van die Fjouwer steden, derde categorieën. Eén daarvan is Voort van Oosten, dat is de waarnemend wargemaster van Ljouwert. En hij vindt het heel belangrijk dat deze stap Jules zet wordt.
2: Ja, het is ontzettend belangrijk om als Noord-Nederland met de vier middelgrote steden, dus Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen, ons stem te laten horen. Samen overigens ook versterkt door de partners om ons heen. Om ons stem te laten horen in Den Haag. Om te laten zien wat er speelt, wat we kunnen aanbieden, wat we ook nodig hebben. Om onze ambities ook neer te kunnen leggen. Heel erg belangrijk.
1: Want ja, er speelt van alles. Ik bedoel, minister Karremans van Infrastructuur is bezig met een heroverweging hoe ja, infraprojecten het misschien wel geen yield hinnegeet. Maar zie je je zorgen?
2: Nou, dat klopt. Nou, ik maak me niet per se zorgen, maar het is wel heel erg belangrijk dat wij hier investeren in langjarige relaties. Niet alleen met politici zoals minister Karremans, maar ook met de ambtenaren van de ministeries die hier jaren op de ministeries aan het werk zijn aan grote projecten. Die ook voor Friesland, die ook voor Leeuwarden van grote betekenis zijn. En dan hebben we hier mensen in Den Haag nodig die voor ons opkomen, die snappen hoe het hier werkt, die de telefoonnummers hebben en die ons ook kunnen helpen de ingangen te krijgen om ons geluid, om ons verhaal verder te brengen.
1: Want lobbyen, dat is een zaak van de lange termijn?
2: Absoluut. Je kunt, als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf heel scherp moeten hebben. Waar ga je voor? Waar gaat Leeuwarden voor? Waar gaat de regio voor? Wat doe je met je gemeente om je heen? Wat willen we? En dan zul je een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
1: En dan moet ik een beetje leuk wijzen, dan moet ik wat humor bij, begrijp ik.
2: Heel belangrijk om het een beetje gezellig te houden. We hebben voorbeelden gekregen hoe men dat in andere delen van het land weet te organiseren. Nou, misschien kunnen we daar als Noord-Nederland wat voorbeeld aan ontlenen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik mag nou 2,5 maand burgemeester in Leeuwarden zijn. Ik heb het nog geen dag ongezellig gehad. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook heel goed.
1: Dan het initiatief van Fjouwer middelgrutte steden. Moeten de provincies er ook bij?
2: Nou, dit is inderdaad een initiatief van de vier grote steden. Maar in dit middelgrote steden, maar in dit pand. We zijn nu in een soort algemene ruimte. Maar we hebben een werkruimte hierbij. En ik weet dat daar ook collega's van de provincies, zeg maar lobbyisten, medewerkers van de provincies, ook aanwezig zijn. Dus we proberen dat natuurlijk efficiënt vorm te geven. Het zou ook mooi zijn als je vaak de lobby in één hand weet te houden, dat je hetzelfde doel nastreeft. Soms is dat zo, soms misschien ook net wat minder, maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat een gemeente net wat andere taken te vervullen heeft dan bijvoorbeeld de provincie.
0: En dat zei Voort van Oosten, hij is waarnemend wargemaster in Ljouwert, hij zei het al, Onno Valkena, die praatte met hem in Den Haag, bij de opening dus van dat noordelijke lobbykantoor. Nou ja, als ik aan het lobbyen denk, Onno, dan denk ik, en doof misschien de keer gewoon die lelielijn.
1: Ja, het is al heel lang stil, Uri Lelylijn. Ja. Begin dit jaar had Klaas Knot als Lelylijn ambassadeur een plan maken. En in het Riek zijn van spar je elk jaar 1 miljard voor die Lelylijn. En dan kan je hem naar verin van die het vanzelf zo is. Dan ga je over 15 jaar genoeg geld om die vlugge spoorlijn te realiseren. Maar het Riek had er nog nooit op gereageerd. Nou, het eerste moment dat dat mogelijk bar kennen zoeren, dat zoeren traditioneel morgen wijzen kennen. Ja. Want ja, morgen is Prinsjesdag. Dan willen de plan voor de komende tijd bekendmaken. Dus ik best wijzen kennen dat het nog langer wordt. Want die heroverweging van Karremans. Ja, de minister had er een daar had ik meer tijd voor nodig. Dus dat wordt dan letter deze jaar. Alleen nog, ja, dat in een tijd dat een minister van Infrastructuur en Wettersteed zei van ja, ijs kom ik 80 miljard te kwaad om alle onderhoud en alle ambities die het nodig binnen realiseer je te kennen. En ik zal scherp kiezen moeten. Ja, je kan je dan wat bot afreken van hoe commissariek is dan nog een Lelylijn. En de ben je ik meesken, die daar ik al zwaar gaan beginnen te maken over het lot van de Neder-Saxenlijn.
0: Ja. Want die bregen, die missen door en die missen vertutten eerst. Daar moet wat dan gebeuren. Nou, we zullen dat oudwassie matten onder Valkenaar in Den Haag. Dank u wel voor die bijdrage. En dadelijk hier in onderwijs praat ik met de vrouw die de culturele ondernemer van het IERS van de gemeente Ljouwerden is. Dat is Wiebke Hettinga. Ze heeft haar dwaande gehouden met het programma omtrent 150 jaar Mata Hari. En even de jury heeft ze Shenlitten hoe cultureel ondernemerschap een hele stad in beweging kan brengen. Nou, dat is een enorme eer natuurlijk, je tassong wordt. En misschien ook wel terug. Dus ze heeft in elk geval die prijs won. Ik praat aan ze met haar hier in onderwijs.
3: Deze week bij Omroep Friesland.
4: Maar de hele week in de quiz, de stem van Doel.
5: Goedenavond, dames en heren.
6: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
7: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
8: Ik weet niet.
7: En de nostalgische Pac-Man sokken.
4: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
9: Kijk.
4: Die doen we er ik bij.
7: De wieken van de Jerm 80.
4: De hits, de onontinkers en het gevoel van Doel.
10: Dat smaakt.
11: Trulies met Grenken.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
14: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
16: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
20: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 92.2 FM.
0: Het is nou Samart Jalvers Huizen, een oersje van het Nijs van deze Mandy. En dat weet Lars Leeuw precies. Laat maar eerst even dat laatste reis over die brand in Ljouwerden.
23: Ja, bij een brand onder de Antillenweg in Ljouwerden had de brandwacht drie bijen uit het brandende gebouw hellen. De bijen binnen controleren door ambulancepersoneel in verband met het inazemje van Rijk. De brand in een leegstaand winkelcentrum brutsel ongeveer 4 uur uit. Verskate plakkenkamer reek uit het gebouw. Dat de brandwacht eerst geen goed beeld hiervan werd de brand krijgt zie het waard uit vastzorg opskaald naar grutte brand. Maar intussen is de brand onder controle. Een groot part van de noordelijke ondernemers had zwaar en toch wisselend oer iets beleerd. De onwissens en verhoor in de regels zwagen ervan dat haast de helden net wat te investeren in haar bedrijf. Dat opblikken uit een enquête van werkjouwersorganisatie VNO-NCW Noord. En voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die docht uit namen van die ondernemers een oproep aan het regeer.
5: Ja, we zeiden ze, kom op jongens, let is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
23: Als het om een groep inwoners en ondernemers van het Ameland loopt, dan wordt het oude zwembad in Nes nog vervolgend in Simmer sloopt. De groep besteedt benam uit inwoners en ondernemers uit Nes en Buren en een aantal van de verste wal. Het zwembad zit al jaren leeg en het plan is vertutteerzen. De groep die keert het nou de groen oer van een bouwbedrijf. Arno Mol, een van die ondernemers dus, die wil zo gauw als mogelijk beginnen met de sloop.
8: Nou, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die puppel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden.
23: De eerdere discotheek Ringo in Veenkleester werd omtjoerd aan een gebouw met 12 appartementen. Door de monumentale status van het gebouw houden we de tarieringen even dwars. Maar de verbouw die ging nou los. Projectleider Johan Schipma die had er nog toen. Ze vertelde rond de collega's van RTV NOF.
9: Hartstikke bleed. Vooral uw eigenaar, dus opdrachtjouwer, die zei: hey, ik ken het echt snel. Dus die is wel eens wat gleun. En toen hebben we gezegd: nou, rustig, stap voor stap. We hebben een mooi bouwteam, meesten eromheen. Ja, en nou hartstikke bleed.
23: Frieske skriezenpieken die in een vogelpark in Alphen aan den Rijn uitbreidt binnen, die binnen no mooi wilde skriezen naar Afrika vliegen. Onderzoekers die volgen de jonge vogels met GPS-stuurders. Toen de Sigma Chenlit de hokken gebeurten en omstandigheden het beste binnen van jonge skriezen om goed volwoeksen te worden. Onderzoeker Thomas Lameres hoe deze eerste resultaten.
10: Dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien en ben je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
23: En ultrarinner Stefan van der Pal die had zijn uitdaging roen om Friesland volbracht. De Ljouwte die kwam juist de medium kwartier van 4 uur om bij de finish in Zurich. Van der Pal die begon vrede Junos zijn missie om bij de volsluine grens van het Friese vasteland deel te rennen. De route die weer al met al goed 278 kilometer lang. Stefan van der Pal die vertelt hoe vaak hij dat... Hij had onderwijs vaak toch dat er maar mee ophouden voor. Daar komt hij.
24: Nou, ik denk wel 1000 keer. Ik heb zo vaak gedacht, ik wil niet meer. En Marianne, mijn vrouw, die heeft echt elke keer heeft ze ervoor gezorgd. Nee, kom, ga nou maar eventjes slapen. Kom op, zet hem op. Je kan het, je bent hier om te finishen. En die heeft echt elke keer fantastisch geholpen. Want zonder haar was ik al lang gestopt.
23: Ja, heel knap.
0: Ik heb niet bed trouwens, maar goed. Hij had het allemaal dingen.
23: Ja, maar of het nou zo verstandig is, maar wel heel knap.
0: Ja, heel knap inderdaad. Chapeau voor Steven van der Paal. Dankjewel Lars de Leeuw, het Frieske Nijs van Joert. Ziet naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een stikman horen taal.
25: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nel.
26: Stoffenspektakel. De grootste, onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zoek voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
27: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
28: Hoe kom ik je waai?
27: Of in die tij wekker had.
29: Hoe kom ik aan het werk?
27: Vragen die toe in toekomst keren.
30: Waar kan ik veel over werk leren?
27: Vragen die praktisch binnen.
31: Hoe vind ik personeel?
27: En vragen des alle dagen mij omrinst.
32: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
27: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
33: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ze mag haar zelfs cultureel ondernemer van het jaar van de gemeente Ljouwert nemen. Wiebke Hettinga, zij woont die prijs. Arun Sneurt, wie voor het eerst die prijs Utrecht waard. Dadelijk haar verhaal, ik ben wel benieuwd. Maar eerst, het Waberjocht, Sibylle Weijer, een hele goeie middje.
3: Goeie middje.
0: Ja, het Ljouwert, eigenlijk een prachtige zimmerdaai.
3: Zeker. En wat begon de daai mooi? Vanmorgen prachtig. Met deze rest, temperaturen van zo'n 8 graden. Prachtig.
0: Ja.
3: Toen ik je Joert heen ridde, zinnen, hege bewolking, een feestje.
0: Ja.
3: Ik ben op gewoon plakken, maar dat Mike, ja, het stelt niks voor. Er is toch een enkel buikgeval, maar dat is. Er zit nou ook nog een peer, maar die verpieteren als ze dichterbij komen. Dus daar verwacht ik net zo volle van. Dus na die koude nacht, of koude nacht, frisse nacht, rond de temperaturen van mij op. Ik kwam een fantastisch waarste waarnemster. 21 treien, in Starum 20-5. Nou, wellicht heeft ik lekker even zwommen aan het strandje derde. Ljouwert 21-8, Isbrechtum 21-4. En de waarnemer uit Jereveen, die zei de bolk in hem ta. Misschien wie dat die enkele bui, en dan weer 23 graden. Nou, Jon, en vannacht is het rijstig, kalm waar. We kennen eigenlijk ja, spreken van een noffelijke jong, noffelijke temperatuur. De kans op een bui is er, maar het zal net gruskalig wijzen. En wat dan opvalt de komende nacht, het wordt net kouder dan zegt je een zandje graden. En vanmorgen weer zo'n 8.
0: Ja.
3: Dat is toch wel even een jasje uit. Of een, ja, jasje ja, uit eigenlijk.
0: Ja, een tegen minder.
3: Ja, tegen minder. Ja, ja. Dus.
0: Het is een zachte nacht, kun je zeggen. Hoe lukt dat manier dan?
3: Ja, manier. Dan bevinden we ons in die warme lucht. Het is eigenlijk wat super, wat tropisch-achtig. Het is wat vochtig. Er is denk ik morgen wat minder zin als jood. Maar ja, 21, 22 graden. En al de zin heel goed zijn best naar dat bibit. Pakken er nog een graadje bij. Maar fijn, morgen is er wel meer bewolking. Daarbij de wie matig uit het zuidwesten. En dan is het wachten op een storing met buien. Die komt in de tweede helft van de midden, eerste pad van de Jonoor. En die jouwen dan enkele buien. Mogelijk maar een klaptonger. Ik zeg ook nog bij beelden dat morgen ik enkel een spatje vallen ken in die vochtige atmosfeer. Maar in wezen is het morgen de rustige buienkans. Tweede helft van de midden, eerste pad van de Jong. En dat is dan eigenlijk de inleiding naar je wat een cooler waar type.
0: Oké, de temperatuur begint onder.
3: Ja, op Waasje dan zitten we aan de achterkant van het buiensysteem. Dan hebben we te maken met west- en noordwestelijke wind. Maar lucht ongeveer vanuit de Noordzee. En dat betekent wat cooler waar. En temperaturen die dan ongeveer zo'n 18, 19 graden binnen. En al die combinatie matig en vrij krachtige west-noordwesten wind. Vult dat toch? Wat oorzaam.
0: Ja.
3: Makkelijker, ik geniet je van die zinnige momenten die er zeker binnen.
0: Ja, die zinnige waren er wel wat duidelijk.
3: Ja, ja. Nou, en op Tongertje en Vreet hebben we eigenlijk hetzelfde. We hebben te krijgen met wat westelijke streming. In die streming, daar loeken buiengebieden mee. Ik was een gebied met gewoon rijwetter. Maar het is wel zo, ik neem het wisselvallig, maar het is echt net zo dat de temperaturen en het is allemaal wien en wetter. Nee, het is onvaarbaar september waar. En ja, wij Joert. En morgen dan uiteindelijk de mooiste en warmste dagen ja. Deze week te pakken.
0: Maar de rest is nog net echt in oordacht.
3: Nee, nee, ik zou nog geen stormdepressies opdommen.
0: Oké, okay. Dank u wel, Sibylle.
3: Nog vlugger, Jon.
4: Het slotstuk van
0: onderwijs. Nou, moet ik het voor het slotstuk maar eens even hebben over benzine. Voor de benzineprijs. Het wie altijd zo dat de auto best pakken koest en even naar Duitsland om daar te tanken. Dat is nog altijd wel de moeite waard, maar dat maakt wel in de buurt van de grens wijn. Want de benzineprijs is in Duitsland al een week naar een recordhichte gingen. Een liter euro die kost juster €2,30 daar in Duitsland. Gemiddeld waai. De oude 14 dagen ben de prijzen voor benzine in Duitsland behoorlijk oproen. 12 centen. En voor diesel hield dat dan ongeveer voor 20 centen. Nou ja, het is nog altijd wel zo dat Nederland duurder is. Hegere benzineprijs heeft als Duitsland, maar dat verschil wordt heel iets lietser. Dus ja, als zo saus van ik hier in Duitsland en ik hoor de tank daar vol, dan mag het eigenlijk in de buurt van de grens wijnen. Want ons kennen het haast net meer uit. Nou ja, de oorzaken in geopolitiek, straat van Hormuz, een vat brandolie. Nou ja, ik zal die de details besparen, joh. Vooral de kombak zelf, ik net heel erg precies wit. Ja, je mag toch tanken en je mag toch benzine in die auto gooien. Dat is nog een keer zo. En ik dacht, daar zit misschien wel een plaat in. Wat voor plaat moeten we draaien bij het feit dat de benzine in Duitsland al werd duurder worden is? En duurder is als dat die ooit wie, sowieso de benzineprijs. Een tank vol. Kerst er een plaatsje bij betinken? Het zou mooi zijn dat we nog eens een keer net een jaren 80 plaat hier. Maar ja, als het een jaren 80 plaat Burma had vrij, dan is dat ik maar saam. 06 20 4 9 of broek de app van Omroep Friesland. Kom maar die suggestie en de leukste plaat die draaien we vanzelfs weer online van deze aflevering van Onderwijs. MUZIEK

0: Eigenlijk is een duo dat stripmuziek maakt, maar ze hebben wel een echte band. Pedaal Emmeren, Roy Arines, Grains, komen ze. En hier is de harde versie van de Johnny B. Good. Jelle gaat lekker.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Met het programma rond 150 jaar Mata Hari liet Wiebke volgens de jury zien hoe cultureel ondernemerschap een hele stad in beweging kan brengen. Hector Wiebke, en is het door Wiebke Hettinga, want zij, wie Aron de Sneu, de winnaar van de eerste keer dat die prijs Utrecht was trouwens, cultureel ondernemer van de gemeente Ljouwert. Wiebke, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: En lokweeske.
2: Ja, nou, hartelijk dank. Ja, dat is een grote verrassing.
0: Ja, het is een grote verrassing. Sowieso deze prijs. Net hier, ik hoor deze prijs. Dat is logisch natuurlijk, omdat het de eerste keer dat je Utrecht waard. Wie het zien, meest genomineerd. En dan gist dan maar de prijs naar huis. Hoe ging dat, sneunt jong?
2: Ja, dat wie ons, het wie heel goed organiseert. Wij zien het niet boel in Ljouwert. En show de boel, indoor show de boelbaan.
3: Ja, zalen skaaf, ze is eigenlijk wel.
2: Oldskaaf, ja. Ja, zeker. En daar wie bij mij koorde, wie een buffet, Afghaans buffet. En dus de prijsuitreiking. Dus er zijn drie meesken waar die waren op het podium roppen. Daarom, volgens mij is dat die zoon.
0: Ja, die wat van
2: Thomas.
0: Ja.
2: Ja. Thomas en Anne Wiep. We kregen al die wat mooie wunten hier en al je complimenten kregen we. Dat ik de winnaar
0: weer.
2: Ja, dus dat is fantastisch.
0: Hey, dus die is aan de wieg van het programma 150 in Mata Hari. Wat heeft dat voor dien? Wat voor een evenement heeft dat eigenlijk best? Ja, het wint eigenlijk nog, hè?
2: Ja, het thema is ook koepelend. Dus ik heb de opdracht gekregen van Ida Heslinga van Visit Leeuwarden. Zij hebben mij vregen om roen om Mata Hari. Het is dit hier 150 jaar geleden dat zij hier in Ljouwert binnen waren. Om daar een programma te maken. Dus ik kreeg de geweldige taak om cultureel ondernemers te vregen en het horeca-ondernemers, retail te vregen, wil je hem oonjekje? Ik saffele yield en we kennen wat van. Dus ooit zie ik een hele makkelijke opdracht. Ja. Goed, u pakt.
0: Ja, nee, dat maakte ik al nog even. Want dan moesten dus al je partijen verbinden eigenlijk, zeg maar.
2: Ja. Ja, daar ging het al eens om. En ik kijk echt zoen om zo'n breed mogelijk programma te maken. Dus net alleen nog qua planning. Natuurlijk, er was dan het roen van 23 mooie ond zo'n augustus. Nou, gelukkig vindt het nou nog wat terug. Omdat sommige dingen gewoon heel goed rennen en een succes binnen. Mm-hmm.

0: In dit nooi je nog wat ding, of ik zei we, maar visit Leeuwarden het dit nooi je nog wat ding, dit ik waarom je bij het thema. Zo probeer ik het in de tijd wat te verspreiden, maar ik qua disciplines. Dus de zin van we willen natuurlijk willen we doen, maar we willen ik theater en we
1: Ja.
0: willen ik, we willen ik ja, wat hebben we al gehad? Lezingen, film. We hebben een landelijke première gewoon in Filmhuis Slieker, net onbelangrijk, want daar werk ik. En dus die komen we net vergeten.
1: Nee.
0: Dus het is van alles is er wat west en hopelijk van zo soort mogelijk meesken en we hebben van zwargen om zo volle mogelijk ik raad is toegankelijk te maken.
1: Ja, en die economische, dat zou de jury te meesten. En wat uiteindelijk slag is, is dat ze in slag geweest om een louter icoon, Matahari dus, op een eigenzinnig en actuele manier op mij te leven te brengen. En, want ja, Matahari, het zou denk ik een heel soort meesten misschien niks. Er zit wel een beeldje, soms is er een winkel die het zou heten, soms ik weer even net. Maar dat moest eigenlijk naar leven inblaast worden.
0: Ja, en dat is best wel vreemd, want buiten Ljouwert en buiten Nederland is Matahari heel bekend.
1: Ja.
0: Een bekend historisch figuur. En hier in Ljouwert, nou ja, de meesten weten het wel, maar vaak een wat oudere generatie. Dus ik wil ook zien van, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik jongeren hierbij belutsen willen. En het leuk vind ik in, we hebben een groot slotfeest hebben gehad. Dat we echt geprogrammeerd is op echt rjochten op een wat jonger publiek. Maar ik denk alleen nog al in hoe de vorm jou in de routine hebt. We hebben 8 kunstenaars hebben hier werken die prachtige portretten maken. En die heeft de oren om aan niet door de hele stad in
1: gezien.
0: En ik denk dat ik daar toch op die manier juist ik maar die vorm jou in de hele stad te beloeken. Ik krijg van alle hoeken krijg ik vragen van mensen van mooi, ik zou een raamsticker of kan ik nog een vlag krijgen. Nou heb ik ergens gezien dat die vlaggen nog een 2e leven krijgen. Dat is wel heel erg leuk.
1: Oh.
0: Want ja, dan verneem ik gewoon dat ontzettend verboen het. En dat ik de meesten die, de toeristen, de meesten die 1 keer of 2 keer naar de stad komen, die het echt zuggen dat er wat in de stad leeft.
1: Dat is mooi. En daar ben je dus in slagen. Ja. En dan win je dus Sampries, cultureel ondernemer van het jaar 2026 in Ljouwert. Ja, dat is een prijs die zo, een award die zo'n jaar lang maar trots dragen moest.
0: Ja, nou, dat is fantastisch.
1: Ja,
0: is
1: het
0: kom goed in. Ja. Zie ik je nog werk voor het nou hier. Dus dat is wel. Nou, dan is zo'n titel wel handig.
1: Het ziet hartstikke goed op die cv. Hey, Wiebke Hettinga, dank je wel voor die verhaal. En een fijne dag verder. Hè?
0: Ja, heel erg bedankt. En
1: okay.
0: Zo ik.
1: Jo, Onsjen.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi. Ja, en dan draait de muziek uit de jaren 80. En dan kerst eigenlijk net een Cure voorbij. Wat is het toch wel een lekker nummer. Boys Don't Cry.

0: Ja, er waren toch wel aardige muziekmakers in de jaren 80. Gewoon dan. Dit was The Cure. Hij is ooit nog een keer in Ljouwtsjoen, in de circus tent op het Bodentrein. Wist dat nog? Niels Sijs, twaalf jaar en Jochen. Als er nog herinneringen aan is, ik weer erbij.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, dat toch wel even voorom naar het verhaal. Dat een plaat bij software moest voor het slotstuk. Wat moest? Ja, niks mat natuurlijk. Maar je met gelukkig wel dingen. De benzineprijs. Het verhaal wie altijd was, beter even naar Duitsland koerde dus maar de auto om daar te tanken. Dat koerde wel uit. Dat is net meer zo. Ja, de benzineprijs is daar nog wel leger als in Nederland. Maar nergens zit ik heger als in Nederland, volgens mij. Maar de benzineprijs is de afgelopen 14 dagen behoorlijk omheen gegaan. Het afgelopen weekend is het zelfs naar een record hichte gestegen. Een liter euro kost het er juster gemiddeld 2,30 euro. Dat is dus nog wel goedkeper als in Nederland, maar net zo vreselijk voor goedkeper meer. En ja, als het inderdaad naar Duitsland toe was om te tanken, dan maar stond in de buurt van je, want wist dat voordeel wel weer kwiet. En daar wil ik wel graag een plaat bij hebben. En daar komen aardig wat reacties op binnen. Even tanken in Iran. DJ Argus, ik ken hem net. Tamar Metzler ken hem wel. Gerrit Krikker die zei Pacific Gas and Electric. Are you ready? Dat is een mooi noemen trouwens. Arnold die zei Armand. Een volgetankte Mercedes. Dat is geluk. Ja, ik ken hem vol. Teun Woudwijk die komt bij Rod Stewart. Gasoline Alley. De kast op een fiets, zei Ida. Ik ken een heel aardig nummer, zei Gary Labordes. Volle tanken van Hessel Wiekstra. Alleen, het is net uit de jaren 80. Nou, dat hoefde ik net beslist. Ja, dat ik, nou ja, mij wel natuurlijk. Maar, Kraftwerk, Autobahn, dat zei Nol. Dat is ik wel een leuke hier. En een festival dat je heel vaak binnenkomt, dat is Den Uil is in Den Olie. Dat wie een festival dat zong waar toch vader Abraham en zijn zeven zonen, volgens mij, en boer Koekoek. Die soort protestlied eigenlijk. Waar komen er al je maar? Johan, dan ben ik van een zekere leeftijd, volgens mij. Frederik Kalsbeek, die zei, draai dat festival maar. Joop Ludema zei dat trouwens, ik. Michel, en die hield ik van Sipje van der Veer. Die zei, god, een heel soort ze dat. Draai die plaat. Maar ik ga nog even verder, want het is een heel soort suggesties die je binnenkomt. Het grof yieldbesparing is oor. Die staan aankam. Johnny Hoes en Stef Eckel, maar hij was een smokkelaar. Tje, heet de helve denk, die ken je in klassiekers. Wat hebben we nog meer binnenkrijgen? Goeie heren Enema, aardes rijden een auto, dat weet ik dan. Heavy Fuel van de Dire Straits. Dat is ik weer een, prachtig. Ik vind het al je geweldig. En ik dank je, Mikalia, natuurlijk weer voor het insturen van je suggesties. Voor het slotstuk, maar we kunnen maar hier draaien. En dat is goed.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En er is een versje dat heel vaak binnenkomt is. En ik verbaas me soms, hoe kom je hem erbij? Johan komt er mij. Frederik Kalsbeek komt er mij. Willem Jaltman, hier weer een oren suggestie. Even Shen. Wie nog een peer die zijn van draai die plaat. Nou ja, hoe dan ik. Het is een versje. Uit Njochtje Fjouder Zondag, zonder mij te kunnen nu lezen. Het was een satirisch programma op de televisie bij de NCRV. Dat programma heette Farce Majeur. En die zong dan Veskes, lik als dit noemer, kille kille Kuwait. En het ging ik over de olieprijs. En het ging over de olieboycott. En het ging over de benzineprijs eigenlijk. Nou, dat is het slotstukje goed worden. Ik bedank je, Malvers, alweer voor het haarken. Bedank je, alweer voor het insturen van je suggesties. En geniet je even mij. Njochtje Fjouder Zondag, Farce Majeur, kille kille Kuwait.

0: natuur op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
3: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.2 FM.
2: Die soundtrack van de jong.
3: De jong van Friesland.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze halfnaakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
15: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
0: De wieken van de jaren 80.
15: Noordwien.
0: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Menjona. Leuk dat je erbij bent, want zo horen we er weer mijn muziek in deze provincie bij. We doen nog een toefje jaren 80, want de hele omroep is in jaren 80 sferen. Dus daar zullen wij ook nog wat mee doen. Maar we zitten ook in het heet nieuws. We slingeren wat tussen de decennia. En we begonnen bij een redelijk recent werk van The New Frequency en The Upside. Helemaal nice, deze. Maite, half plaat.

Maite Veenstra en Hafplak. De nijste single dit uur bracht het maar haar band. Leuk nogmaals dat je erbij bent. Zo aan het begin van deze week. We hebben er alle werkdagen tussen zijn zo'n oer op de radio. Wij zijn aan de televisie natuurlijk. Met de verhelling op Snijdemon. En 24/7 internet gewoon youtube.com/Noordewien. Daar is een heel soort te vinden wat Noordewien onbelangert. Biegelink zit nog optredens onder oren van Harm van der Meer. De stuurmissie nog wel eens een leuke track. En is hij wel lekker bezig geweest in Burgum. En ja, wat de goede jaren 80 gaan, heb ik het een beetje met Johnny Cash, toch? Nou, zijn nice singeltje, zijn nice project in ieder geval. Die had er wel wat van. Harm van der Meer, mijn dippen, knippen naar Johnny Cash. En die had het over Gypkana.

0: Harm van der Meer, mijn knipoog naar Johnny Cash. Ja, die associeer ik met de jaren 80, maar die had heel lang mij die in. Wat dat onbelangrijk. Dus leuk. We hebben het van Harm te Jan. DJ Dulac, misschien kist hem zelf wel onder zijn artiestennaam. Hij hier hier over het Jip-kanaal. Over de jaren 80 spritsen, we blijven nog even in de woning. Dan komen we weer door de Veenman. Ja, dit is van de jaren 80, de frustratie blues.
1: Als liedse poppen was ik altijd in pad. En dan kreeg ik ze de smoor in als wat. En als ze me zo aan het strand krijgt mij net meer in zee. Dan roepen ze kom maar, ik zis van nee. En ik keer nog liever naar huis. Frustratieblues. Als jonkje op squallen hier gedekt net best. Ik kreeg altijd op mijn soort de meter van de rest. En daarom zel ik nou naar de kweekskwalita. En als ik aast een eigen klasse ga, nou dan pak ik ze weer om bij de roes. Frustratieblues.

0: frustratie blues.
1: Wat geweldig. Ja, artiest, muzikant, verhalenverteller, Doer de Veeman. Van de Werentiets Flint, de 84 frustratie blues. Ja, ik dacht, we kunnen ook wel even van Shaky Sam draaien. Dat is hier 80 weken, maar toen kwam ik achter dat deze opname is eigenlijk van hier zondag binnen. Ah, die smokkel heeft er gewoon een beetje bij. Dit is de Big Car Blues, Shaky Sam.
2: You know, I went a long way to get myself that big car. But one day I got lucky. I got me a Cadillac, black Cadillac with white wool ties and white feet and white eyes. Yes, I be. You saw me drive it. Uh-oh, that ain't me. I said, toot toot, roll on and on. We still don't know where to go. But this is my song. I said, oh, baby, please come on back. You got something to mind? Well, I sure don't know like.

Simon Vlietstra, oftewel Shaky Sam. Met die Jeroen Sontag, zeg ik er maar even bij. En de Big Car Blues komt van zijn debuutalbum. Dat trouwens weer een re-release kregen had. Dankzij Bobbe Verzeijen, de platenbaas hier in Liaoid. Dus ja, het bloed wil leven. De Nijlittenskip. De muzikale Nijlittenskip van Shaky Sam. Die bloed ik wel van Jaap Lauwers, denk ik, hing je. Want die maakt het mooie versjes. Ja, zijn stem is van alle tieners, zeg maar. Maar ja, dit is ook alweer van heel lang niet te goed.

zonnetje, voel ik me lekker mee. Ben je nou eigenlijk wel een slechte, maar in een winkelbril. Zin een berg op mijn hiesliden. Let me knakken, let me vechten.

Ja, Blauwers en te goed, ja. Geweldige songscroller, mooie stem ik trouwens. Dat kijk ik zelf van Jan de Vries. Hier hebben wij werk van hem trouwens. Nou, de dagen lengen.

0: Jan de Vries, de Beeldker, mij zien nijste single. Noud dagen lingen. Ja, oh, bloedmooi wat die Jan elke keer weer buzien levert. Dan kunnen wij het weer draaien. Ik in deze halling van Noorderwien. Het is Menje, we zijn er nog aan het zo'n horen. Mij natuurlijk muziek uit deze provincie. Wij. We gaan even naar ja, het nieuwe werk van Alexander Moto. 21 september komt zijn album online. En 24 september, per dag later, is hij live te zien met de presentatie van dat album in de Beatrix hier in Ljouwert. Gerre, een nieuwe track. Ik mag hem exclusief draaien van Alexander. Gerookte vis.
1: We weten niet wat rook is. En het is zo'n...

Ja, geweldig. Alexander Mato en Gerookte Vis. Het album, nogmaals, van 21 september online te beharken. En 24 september in Beatrix hier in Leeuwen de presentatie. We gaan draaien de komende dagen. Zoals ik deze van The Roads. Singer-songwriter hier in Nederland bij. En hier werk ik met Boa's en Family Tree.

Roots en Boas. In een mooie gearwerking. Roots is een singer-songwriter hier in Nederland. Wij hadden ook al eens een keer met Elske de Wal wat opnaam. Dus ja, hij is wel vertrouwd bij de Friese artiesten. Jullie hebben mij het nummer Family Tree. We bloeien nog even een beetje in die sfeer. Ja. No Saint, Rick Meyer, Feel Like Me.

No Saints, en Rick Meijer en Feel Like Me. Nou ja, maar het misschien wel bijkrijgen. Het is de jaren 80 weken bij de omroep. En ik moest voortdenken om de Homesick. Nee, die ben net van de jaren 80. Maar alles wat zij doorgaat, dat ademt wel de jaren 80. Rustig maar eens naar dit nummer van de Homesick. Is dit Acrobat.

De Homesick Dokkumer Band, al ben het net iemand meer van de trein, denk ik in Dokkum, komt wel in kwart mijn nieuwe album uit, weet je hem dat even. En dit weer wat oude noemer werd toch echt wel die kneepeeg naar die jaren 80 in te jaren is. Acrobaat ziet het noemer. We beginnen even naar Rebellion. Ja, dit weer de eerste single en die kwam uit in 1989. Ja, dat kun je nog correct in deze weken. En de Spaanse mech. En let even op, want Rebellion fans komen de zaterdag met een bijzondere dij. Ik kan die melden. Voor, ja, eigenlijk wordt archiefstukken en archiefverhaal. Interessoren er een Rebellion mikje. Daar praat ik de aardig nog wel even nog bij. Maar in ieder geval ben ze dit dus uit de jaren 80. De Spaanse mech Rebellion.

Rebellion, 80 jaar. Zo'n 889 is het al in wat begon bij deze band. Fristalige band natuurlijk. En dit weer de single die nog correct in de jaren 80 released is. De Spaanse Mech. Ja. Rebellion fans, oplet. Want komende zaterdag, sneurum correct te wezen, willen wij Jim eigenlijk als liefhebbers te gast ha in Tresor. Dan is er een soort Rebellion tussen aanhalingstekens fan, met je tussen tolven en fjouwer roeren. Want hast toen nog materiaal van de Rebellion thuis te lezen? Daar zoest toen opnames, denk ik, in. Foto's, posters, krantenknipsels of wat oors. Of hast toch een mooie anekdote? Dan komt ze bij mij uit. Want wij zie je anekdotes, maar ook archiefmateriaal om in Tresor eigenlijk een aparte Rebellion-oordeling te stichten. Dus bij deze. Komende zaterdag, Rebellion archief met je in Tresor van tolven en fjouwer. Meld die daar. En ja, bij een mooie krantenknipsel, een poster of wat dan ook, best meer als welkom. Jaren 80, hey, dat weer de Visitor. Onder andere mij Anders Langhout. Jere, live TM in Noorwegen. Mooi, ben wij er weer. Hoi.

0: Twee jaar lang volgen Friesland ook het wonderlijke libben en de felle strijd om het bestaan van de ecologische boer Gjalt en zijn partner Leonne. De druk rent zo heeg op dat de eind van de boerderij in zicht komt.
1: De hele strekking om uit die beknelling bij te komen.
0: Hey Joka, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
14: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
13: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is een hele wieken bij Omroep Friesland.
16: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
15: De wieken van de jaren 80.
16: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto?
4: Kiet.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
5: Dat smaakt.

0: Genoteerd van het Gouden EK van Jongetjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, ja.
0: En de val van de muren in Berlijn.
2: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
3: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.

0: dagen tussen Kentolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tollevoeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De onderzoekraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit zijn hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: 80.
1: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
2: Altijd zimmer daar naar Spanje. Kimmen neer naar Oosthuis, manje. Wat een gedag. Wat een gevlog. Wel een dag Safier van het nest en dicht bij hoes net u te resten. Vreeg je je me niet. Dit is mijn beschiet. Tistje en Witske, begin op fietske.

Madame, sinds is aan namen net heel wies. Of met je golf in Ries, de winnaar krijgt als prijs, pils of vies.

Donkey and I say, de boot die leidt voor u zree. Van Simmerjouwen, het Ameland, de Pree.

drinken op het meer. Wijk in Antwerp, Milgeer, de Balzert stiet het kleer. Wat een eer, ha je miljouwer, tos machine gouwer, spiel je net.

0: Wij spiel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: De wieken van de jaren 80.

0: De tweet van Zeg eens A.
1: Met assistenten van dokter met de ploeg.
2: De tweet van De toerwinst van Joop Zoetemelk.
3: Dat beeld, dat zullen we niet snel vergeten.
0: En reflectoren op de zijkanten van de fiets.
4: Automobilist van de zijstraat komt. Dan kan je toch zien door die reflectoren.
2: De

0: Friesland gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.2 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
0: Deze week bij Omroep Friesland.
1: De week van de jaren 80.

0: De tiet van het roensie van Hilbert van der Duin.
1: De tiet van
2: Oma.
1: Petje Pietermientje.
2: Ik vind het wel lekker.
0: En die 18.
3: I love it when a plan comes together.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Vries. 9 in Bureau de Vries.
1: Het is voor mij ook meer een soort studieobject geworden.
2: Jaap Stiemer is net alleen nog fan, maar weet ik alles van Herman Brood.
1: Vanaf mijn 11e, 12e en ik ben nu 59.
2: En dat begon mijn concert in Drachten in Jochentje 81.
1: Ik had hem nog nooit live gezien en nu stond hij ineens echt op een halve meter afstand.
2: Hij had een podcast maken.
1: De Herman Brood tapes.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
3: De tijd van Doe Maar,
0: Buttons
3: en Gel in je hier.
0: De wieken van de jaren 80.
3: De hits, de oondinkers en het gevoel van doen.

0: Van het Gouden EK van Jorritjen 88.
1: Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
2: En de val van de muren in Berlijn.
3: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.
2: De hits, de oortinkers
4: en het gevoel van...

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
3: Joets nog de hele dag bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Tjempo Lat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de Belgische drugsbaron Floor Bressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun kook aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich nu onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We zijn hier een wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
1: De wieken van de jaren 80. De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Maar dat dan een groep inwoners en ondernemers van het Amelon Light voor het oude zwembad in Nes nog vaar volgend jaar sloopt voor de volgende zomer, zodat aanwezig moeten. De groep bestaat met name uit inwoners en ondernemers uit Nes en buren en een aantal van de verste wal. Het zwembad ziet al hier leeg en het pand is helemaal vervallen. Verteurt de eerste zeven dan in het Fries. Ik praat erom met Arno Mol, is een van de ondernemers, is nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Hoe heen je met als eilanders eigenlijk van me kon krijgen? Om het oude zwembad Tropica Amla keepje te kennen?
1: Ja, we hebben wat connecties links en rechts. En op een gegeven moment werd duidelijk dat Volkers Wessels wel van het hele project af wilde. En nou, wij hadden al een tijdje de koppen bij elkaar gestoken. En dit leek ons een mooi moment om in te stappen.
0: Ja, want zoals het nou is, is het net best natuurlijk.
1: Het is een verschrikking, echt waar. Het is in en in triest.
0: Ja, want voor mensen die net een regel op Ameland komen, hoe is de situatie daar bij dat zwembad?
1: Nou, het zwembad is omheind met een hek. Het is net tralies. Het is een bal van wat er staat. Het is een ruïne. En ja, af en toe wordt het betreden door jeugd. Het is een onveilige situatie. En ja, in een prachtig gebied staat eigenlijk een ruïne.
0: Ja, ja, en dan is het dus echt heel nodig dat dat gebouw plat is.
1: Ja, het staat al 20 jaar eigenlijk weg te teren. En het wordt tijd dat die opgeruimd wordt.
0: Ja, het is een mooi plakje. Je kent er mooie dingen van. De plan van het bouwbedrijf Volker Wessels, hè, die weet je hem verkocht hebben, wie om daar een hoteldeel te zetten, maar 120 kamers. Maar daar wie nogal wat onvrede oer op het Amelon eigenlijk. Waarom wie dat eigenlijk?
1: Ja, nou, in eerste instantie had de gemeente een vergunning verleend. En daar is verweer tegengekomen van een plaatselijke actiegroep, SOS Ameland. En ja, die hebben gewoon via de Raad van State hebben ze geprobeerd om die vergunning van de baan te krijgen. Nou, in eerste instantie heeft de voorzieningenrechter in 2025 gezegd van de gemeente heeft goed gehandeld. Alleen ja, dat is de voorzieningenrechter en ja, er loopt nog een bodemprocedure en dat kan nog alle kanten op. En ja, vooral SOS Ameland, die keren zich tegen een grote projectontwikkelaar. Omdat het eigenlijk, ja, de eilanders vinden dat de grote projectontwikkelaars van de vaste wal het te veel voor het zeggen krijgen. Mm-hmm. De plannen te groot worden. En daar hebben ze keihard voor gestreden.
0: En dat is, nou, dat liep het slagen te wezen. Volker Wessel heeft het nou onjem verkocht, begreep ik.
1: Ja.
0: Wat ben je in plan eigenlijk nou?
1: Nou, het staat nog niet vast om lijnt. Wij willen straks in overleg met de gemeente. En wij willen in overleg met de omwonenden. Dat hoort natuurlijk ook volgens het strekken van het omgevingsplan. Maar wij willen gewoon transparant handelen. En ja, wij willen daar waarschijnlijk recreatiewoningen neerzetten. Hoeveel en in wat voor mate en wat voor grootte. Dat is nog helemaal niet, staat nog helemaal niet vast. Dus dat zal in overleg met de gemeente en met de omwonenden zal dat bepaald worden.
0: Ja, maar een hotel wil je er net al zetten. Dat lijkt me duidelijk.
1: Nee, dat plan willen we eigenlijk van de baan. Dus dat zou ook betekenen dat de gemeente kan stoppen met de strijd, de juridische strijd. Dat SOS Ameland kan stoppen met de strijd. En dat moet een hoop rust geven. En ja, net wat ik zeg, wij willen gewoon dat pand willen van de aardbodem hebben. Ja. En het liefst voorkomende zomer.
0: Ja. Denk je dat de gemeente Ameland maaiwerkje wil om een vergunning voor de uiteindelijk liedskalige recreatie derde?
1: Ja, nou, het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden. Maar als ik zo de eerste verhalen hoor en de eerste geluiden omtrent onze plannen, ja, die worden positief ontvangen. En ik hoop dat ze heel breed blijven worden ontvangen. En wij hebben gewoon hele goede hoop dat het ons gaat lukken.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is hoop maar je hebben, sowieso. Of het nooit wat.
1: Dat is correct.
0: Hey, hoe zit dat teachpaat er nou uit? Wanneer wil je hem wat farmacor krijgen?
1: Nou, de eerste stap is hoe raken we zo snel mogelijk die pukkel kwijt daaruit de vleien. Nou, als het aan ons ligt, dan zal dat voor komende zomer worden. Op dit moment is Volker Wessel is nog de eigenaar. Mm-hmm. Die moet de eerste stap doen richting een melding van sloop. Dus dat zal in de loop van deze week of volgende week gaan gebeuren. En dan willen wij het traject van de sloop willen inzetten. En dat willen we eigenlijk naast de aanvraag van het bestemmingsplan of de eerste oriënterende gesprekken van het bestemmingsplan willen we dat doen. Maar we willen eigenlijk wel snel dat pand wat er nu staat, dat gewoon gesloopt wordt.
0: Ja, Tropica Ambla hier dat ooit, hè?
1: Ja, ooit. En ooit. Later Aqua Plaza. Dus ja, het gebouw staat al jaren. Dat staat vanaf de jaren 80, 90 is dat gemaakt.
0: Ja.
1: Was in de eerste loop van de jaren was het nog wel succesvol. Alleen later is daar een overname geweest. Toen kregen de naam Aqua Plaza. Toen gingen de prijzen omhoog. En ja, toen is het eigenlijk misgegaan en is alles failliet geraakt.
0: Ja.
1: En eigenlijk, de laatste dik 20 jaar gebeurt er niks. En,
0: nee.
1: En verpaupert het en is het de bouwval.
0: Laten we hopen dat deze plan vol succesvol wijzen zullen. In het meest ideale scenario, wanneer steen die huskes er dan?
1: Ja, dat is koffiedik kijken. Dat is net hoe snel wij dat bestemmingsplan samen met de gemeente en de omgeving kunnen realiseren. Dus daar durf ik echt geen uitspraak over te doen. Maar dan heb ik gezegd, onze eerste prioriteit is opruimen van wat er nu staat.
0: Ja, dat ik bedoel. Nou, dat is mooi te volgen in alle eer. Arno Mol van het Ameland, dank je wel voor je verhaal.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de die voorbij.
4: Friske skriezenpiekjes die het uitbreidt binnen in Alphen aan de Rijn. Die hebben de trek naar Afrika oelibben. Zijn waar ons letten bij Wielde skriezen en zitten nu bij Senegal. De vogeltjes die willen volgen toch onder ziekers. Die willen weten wat de beste omstandigheden binnen van jonge skriezen om goed volwoeksen te worden. Op de telefoon is Thomas Lameres. Hij is onder zieker aan de Rijksuniversiteit van Grijns en bij Bird Eyes. Een goede middag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, hoe is het voor jullie om te zien dat die jonge gutto's het nu tot Afrika hebben gered?
5: Ja, nou, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Dus we hebben die kuikens van heel dichtbij zien opgroeien. En je met veel vertrouwen ook loslaten in het veld uiteindelijk. Maar dan is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die vogels ook daadwerkelijk net als een wilde soortgenoot Afrika kunnen bereiken.
4: Ja, want waarom doen jullie dit onderzoek eigenlijk?
5: Nou, het belangrijkste is eigenlijk omdat de gutto is een soort die hard achteruit gaat. En we zijn eigenlijk achtergekomen dat de belangrijkste oorzaak daarin is in de overleving van de kuikens. Dus dankzij beschermingsmaatregelen lukt het steeds beter om voldoende nesten te laten overleven van gutto's. Maar uiteindelijk moeten die kuikens natuurlijk ook succesvol groot worden om weer volwassen gutters te worden en zelf ook weer zich voor te kunnen planten. En juist die kuikens, die worden vaak niet groot. Die gaan vaak dood voordat ze kunnen uitvliegen. En we zijn benieuwd waarom dat nou eigenlijk, wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat zit daarachter? Zijn dat roofdieren? Is het de opgroeiomstandigheden? Kunnen ze niet voldoende voedsel vinden? En dat zijn vragen die we eigenlijk willen beantwoorden.
4: En hoe is de afgelopen zomer eigenlijk geweest voor de gutto-kuikens?
5: Nou, het zag in het veld eigenlijk best goed uit. Dus als we het hebben over de wilde kuikens, zagen we best wel aantallen wilde kuikens rondlopen. En zeker wat ook bijzonder was doordat er ontzettend veel muizen in de weilanden zaten, hebben veel boeren ook velden onder water gezet. En dat was heel gunstig voor de gutto's. Die kunnen in die plasdras kunnen die kuikens goed eten vinden. Dus dat zag er eigenlijk best gunstig uit. Tegelijkertijd zien we ook terug dat veel van de wilde jonge kuikens die we hebben gevolgd met zenders het ook niet hebben overleefd. Dus dat er toch ook problemen zijn. Ofwel omdat ze misschien te langzaam groeien. Ofwel dat er predatoren in het spel zijn.
4: Ja, over wat voor percentage hebben we het dan eigenlijk?
5: Nou, dat kunnen we nog niet zo heel goed zeggen wat het percentage precies is. Maar er moet een bepaald percentage aantal kuikens groot worden per paar om een soort van stabiele populatie te hebben. Maar we moeten de berekeningen nog doen om te kijken of dat gehaald is. Maar we hebben in ieder geval wel nu meer inzicht in waar de problematiek zou kunnen liggen.
4: Ja, die kuikentjes die het dus wel gered hebben, die zitten nu in Senegal. Hoe gaat het daar nu verder mee?
5: Ja, we kunnen met de zenders zien of een kuiken nog leeft of niet. En we kunnen ook precies zien waar ze zitten. Dus we zien dat een aantal kuikens zijn inderdaad nu aangekomen in Senegal. Een deel is ook nog onderweg. En de kuikens in Senegal zien we bijvoorbeeld dat die op geschikte plekken zitten. Dat kunnen bijvoorbeeld rijstvelden zijn. En dat ze dus ook dezelfde routes hebben gevolgd eigenlijk als de wilde kuikens.
4: En hoe gaat het onderzoek nu verder?
5: Wat we nu gaan doen is dat we goed gaan analyseren. De data gaan we duidelijk analyseren om te kijken wat goede groeiomstandigheden zijn voor jonge kuikens. Dus hoe zijn ze afhankelijk van insecten en welke type velden zijn nog gunstig voor ze. Maar ook welke predatoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat kuikens gepakt worden. En wat is nou belangrijker? Is het feit dat kuikens misschien niet hard genoeg kunnen groeien? Of is het feit dat ze ten prooi vallen aan predatoren? Maar ook als we nadenken over omstandigheden voor groei, kan je ook voorstellen dat wanneer een kuiken niet goed kan opgroeien, dat het ook effect heeft voor hoe goed die bijvoorbeeld naar het zuiden kan trekken. Dus daar kunnen we ook naar gaan kijken in hoeverre dat belangrijk is.
4: Want hoe lang duurt het onderzoek nog? Wanneer kunnen we de conclusies verwachten?
5: We gaan de komende 4 jaar nog veldseizoenen draaien. Dus we verwachten binnen nu en, dan moet ik het goed zeggen, 3,5 jaar zullen we de uiteindelijke conclusies delen. Maar we verwachten ook in de komende 2 jaar al steeds meer te kunnen zeggen aan de hand van de data. Het belangrijkste is eerst nog dat we de data van dit seizoen uitwerken. En volgend voorjaar is ook nog een belangrijk seizoen waarbij we ook weer kuikens in samenwerking met Avifauna gaan grootbrengen.
4: Oké, duidelijk. Dan hebben we in ieder geval over ongeveer 2 jaar weer een keer contact over de resultaten.
5: Ja, dankjewel.
4: Dank u wel, Thomas Lameres van BirdEyes. En hij is ekonderzoeker van de Rijksuniversiteit van Grijns.
2: De beste interviews en reportages van Joert.
3: Alles wat er speelt. Dit is de dag voorbij.

0: en Alphen.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: Freet hier met Rekkel even hoor. Een bijzonder moment op de monumentendij van Sneun, wie in Akrum. De borstbeelden van Frank Cooper en zijn vrouw Nettie, die binnen der ontbleerden. Cooper, die wie 124 jaar de stifter van Coopersburg. Het monumentale wemplak voor ouderen in dat dorp.
3: 125 jaar Coopersburg. Het is ongelooflijk. Wat een fantastisch evenement. We gaan nu het beeld onthullen. Oh, prachtig.
4: Wat vind je van het beeld?
5: Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, het is hem echt. Hartstikke mooi.
4: Ja, want jou weet er wel wat meer van Frank Cooper.
5: Ja, we winnen hier in de Twitter en we zullen wat meer foto's van hem. Maar het is een prachtig beeld naar de foto's. Ja, heel mooi maken.
6: Ik vind het een prachtig beeld. Ik vind het een heel mooi beeld. Ja, we zorgen erop uit en dan wij je dat zien hoor. Dus wij zorgen alle dagen ik heb het beeld bezien. En dan kreeg je vaak met de hoeren in de tuin. Dus we kunnen ervan genieten van heb ik jou daar. Ja, het is heel sprekend. Heel sprekend, ja.
4: En wat betekent dit dan eens voor Akrum?
6: Dit Coopersburg. Hele protte. Meesten die vreeg je altijd van aan u ziek. Van wat is de geschiedenis van dit hoes? Wij er oude meesten of jonge meesten? Nou, en dan ben wij dus bereid om er wat van te vertellen. Dan zit ik wel aan de poorten. Maar we vertel ik altijd even wat hoe het ontzien is hier.
4: Wat vertellen jou dan altijd?
6: Nou, dat de meesten, dus de arme meesten, dus gratis wijn mochten. En dat is heel bijzonder. En dat ze maar Christ en Sinterklaas ik dan een versnapering kregen. Dus dat is heel bijzonder. Ja.
4: En jou binnen denk ik, kijk wel eens binnenwest.
6: Jazeker, ik ben wel eens binnenwest. Het is net zo grut, ja. Het is weer voor ieder persoon of twee personen. Die kennen er niet bij. Het is net zo heel grut. Maar goed, het is wel een heel mooi plakje hier. Ja.
4: Nou ja, het is hier op een monumentendij. Dus ja, meestal kinderen dat ik even niet zie.
6: Ja, zeker. De regentenkamer is te bezien. En het mausoleum is te bezien. Dit is hartstikke mooi. En wij zijn blij dat we het zien hoor, Coopersburg bij je. Ja.
4: We binnen hier in de regentenkamer en joh, hier een mooi plakje voor.
7: Ja, ik werd uitgenodigd om in deze stoel te komen zitten, want het is hier zo'n deftige omgeving. Indrukwekkend, mooie portretten van al die belangrijke heren. He?
4: En misschien zitten jullie wel op een hele belangrijke stoel.
7: Nou, ik weet het net.
4: Maar hoe is het voor jou om dit te laten zien?
7: Het is fantastisch. Ja, het is de gedachte erachter, hè? Kuipers, die dit voor de arme mensen in Akrum gebouwd heeft, plus toelagen. Dat is geweldig, 1901. Ja, ik ken alleen van vroeger, niet van mijn eigen tijd, maar daarvoor, de armenhuizen. Hè? De armenhuizen. Dat was niet leuk als je daar woonde. Maar in zo'n huis met deze uitstraling, prachtig. Mooie tuin, geweldig.
4: Het is voor jou de eerste keer dat jou hier binnen?
7: In de regentenkamer wel. Maar ik woon hier al 20 jaar, dus ja.
4: Op Ierpe Monumenten, daar is dat dan wel mooi om even overal Isjen te kennen.
7: Ja, dat is heel fijn. Dat vind ik ook mooi in musea. Dan mag je in de kelder kijken. Dat is ook altijd zo mooi. Maar dit is heel bijzonder. En Akrum is ook een heel bijzondere plek. Je ziet ook mensen die hier binnenkomen, toeristen. Hè? Die zitten dan tussen de marren. En je ziet ze echt verbaasd kijken naar dit gebied. Zo van, hè, is dit hier? Dus dat is op zich al heel mooi natuurlijk.
4: Het is heel imposant. Het valt heel erg op, hè? Maar die mooie tuin ervoor.
7: Precies, ja.
4: En zeker dat je er dan nog even iets in kunt.
7: Helemaal mooi. Is mijn dag weer goed.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
8: In Den Haag werd Joert een lobbykantoor openen. De vier grootste gemeenten van het Noorden, dat zijn Grains, Ljouwert, Assen en Emmen, worden daar beter opkomen voor de belangen van het Noorden. De middellijke sterren komen dan op het net automatisch om tafel bij het Riek. En het doel is dat ik de provincies aangezien bij het kantoor aansluiten. De werking wordt wat flexibeler. Op gewoon onderwerp loeken gemeenten en provincies maar koor op. Op oorzaken lobbyen ze voor haarzelfs. Nou, alle reden om ze even contact te zien met Onno Valkenaar. Die is in Den Haag bij de opening die tot dit tijd daar van het lobbykantoor plaatsvindt. Onno, daar is erbij in dat kantoor nog, hè?
9: Ja, wis. Het zit, om kijk te wijzen, in de Humanity Hub. Dat is dan een gebouw dat een soort ideële organisaties kantoor horen. Eén daarvan is de Finse ambassade. Ja, het is aan de Finse ambassade lekker. En dan blijkbaar een Noord-Nederlandse ambassade ik heel goed bij. Vinden de meesten ditje binnen. Dat zijn dus die vier middelgrutte steden. Er is nog in het noorden nog één volle gruttere gemeente. Zuidwest-Friesland. Die ben je wel in persoon onwijzig, maar maar die er net officieel bij de Fjouwer initiatiefnemers. Het kantoor Waadnitz krijgt Iepen tot de Fjouwer Wargemasters van die Fjouwer Steden, derde categorie. Eén daarvan is Voort van Oosten, dat is de waarnemend Wargemaster van Ljouwert. En hij vindt het heel belangrijk dat deze stap Joet Zetwert.
10: Ja, dat is ontzettend belangrijk om als Noord-Nederland met de vier middelgrote steden, dus Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen, ons stem te laten horen. Samen overigens ook versterkt door de partners om ons heen. Om ons stem te laten horen in Den Haag, om te laten zien wat er speelt, wat we kunnen aanbieden, wat we ook nodig hebben, om onze ambities ook neer te kunnen leggen. Heel erg belangrijk.
9: Want ja, er speelt van alles. Ik bedoel, minister Karremans van Infrastructuur is bezig met een heroverweging hoe ja, infraprojecten het misschien wel geen yield hinnegeet. Maar is je heel zwaar?
10: Nou, dat klopt. Nou, ik maak me niet per se zorgen, maar het is wel heel erg belangrijk dat wij hier investeren in langjarige relaties. Niet alleen met politici zoals minister Karremans, maar ook met de ambtenaren van de ministeries die hier jaren op de ministeries aan het werk zijn aan grote projecten. Die ook voor Friesland, die ook voor Leeuwarden van grote betekenis zijn. En dan hebben we hier mensen in Den Haag nodig die voor ons opkomen, die snappen hoe het hier werkt, die de telefoonnummers hebben en die ons ook kunnen helpen de ingangen te krijgen om ons geluid, om ons verhaal verder te brengen.
9: Want lobbyen, dat is een zaak van de lange termijn?
10: Absoluut. Je kunt, als je morgen iets wil hebben en je bedenkt het vandaag en je verwacht dat morgen het kabinet daarmee instemt, dan ben je echt te laat. Tenzij er een extreme actualiteit is. Dus je zult voor jezelf heel scherp moeten hebben. Waar ga je voor? Waar gaat Leeuwarden voor? Waar gaat de regio voor? Wat doe je met je gemeente om je heen? Wat willen we? En dan zul je een strategie moeten ontwikkelen om die focus, zeg maar, die concreetheid hier in Den Haag verder te krijgen door te investeren in die relaties. En je moet dat heel lang volhouden, want dat is niet van vandaag op morgen. Dus een beetje geduld is ook nodig.
9: En dan moet ik een beetje leuk wijzen, dan moet ik wat humor bij, begrijp ik.
10: Heel belangrijk om het een beetje gezellig te houden. We hebben voorbeelden gekregen hoe men dat in andere delen van het land weet te organiseren. Nou, misschien kunnen we daar als Noord-Nederland wat voorbeeld aan ontlenen. Alhoewel, ik moet zeggen, ik mag nou 2,5 maand burgemeester in Leeuwarden zijn. Ik heb het nog geen dag ongezellig gehad. Dus wat dat betreft kunnen we dat ook heel goed.
9: Dat is dan het initiatief van Fjouwer Middelgrutte Steden. Moeten de provincies er ook bij?
10: Nou, dit is inderdaad een initiatief van de vier grote steden. Maar in dit middelgrote steden, maar in dit pand. We zijn nu in een soort algemene ruimte. Maar we hebben een werkruimte hierbij. En ik weet dat daar ook collega's van de provincies, zeg maar lobbyisten, medewerkers van de provincies, ook aanwezig zijn. Dus we proberen dat natuurlijk efficiënt vorm te geven. Het zou ook mooi zijn als je vaak de lobby in één hand weet te houden. Dat je hetzelfde doel nastreeft. Soms is dat zo. Soms misschien ook net wat minder. Maar dat kan ook te maken hebben met het feit dat een gemeente net wat andere taken te vervullen heeft dan bijvoorbeeld de provincie.
8: Dat zei Voort van Oosten. Hij is waarnemend burgemeester in Ljouwert. Hij zei het al. Onne Valkenaar, die praatte met hem in Den Haag. Bij de eerpunt dus van dat noordelijke lobbykantoor. Nou ja, als ik aan het lobbyen denk, Onno, dan denk ik. En doof misschien de keer gewoon die lelielijn.
9: Ja, het is al heel lang stil over die lelielijn. Ja. Begin dit jaar had Klaas Knot als lelielijn-ambassadeur een plan maken. En zin het riek zijn van spar je elk jaar 1 miljard voor die lelielijn. En dan kan je hem naar Verind van Tiet van Zelzen. Wel is het, dan ga je over 15 jaar genoeg geld om die vlugge spoorlijn te realiseren. Maar het riek had er nog nooit op gereageerd. Nou, het eerste moment dat dat mogelijk barre kennen zoer, dat zoer traditioneel moornwijzen kennen. Ja. Want ja, moorn is Prinsjesdag. Dan willen de plan voor de komende tijd bekendmaken. Dus ik best wijze kennen dat het nog langer wordt. Want die heroverweging van Karremans. Ja, de minister had er een daar gaf ik meer tijd voor nodig. Dus dat wordt dan letter deze jest. Alleen nog, ja, dat in een tijd dat een minister van Infrastructuur en Wettersteed zei van ja, eens kom ik 80 miljard te kwad om alle onderhoud en alle ambities die het nodig binnen realiseer je te kennen. En ik zal scherp kiezen moeten. Ja, je kan je dan wat bot afvreten van hoe commissariek is dan nog een lelielijn. En daar ben je ik meesken, die daar ik al zwaar gaan beginnen te maken over het lot van de Neder-Saxenlijn.
8: Ja, want die bregen. Die best duren en die best verteuten eerst. Daar moet wat dan gebeuren. Nou, we zullen dat oudwaartje maten Onno Valkenaar in Den Haag. Dank u wel voor die bijdrage.
1: Alles wat er spielt.
0: Yes, hier.
1: Alles wat er spielt. De dijk voorbij.

0: Alles wat jouw dag mist hebben, juist dus kunt zien en halen.
1: Dit is de dag voorbij. Wat stiet er jong bij dij op tafel? Misschien hesto in de wiekewol een dag Indiaanse curry, een dag pasta met griënten en tomatensaus, een dag een patatje of je rappels maar wat broccoli. Dus jong zitten is jouw dag heel verskaat en ja, die airfryer die is tjentwurig ik haast net meer uit de huis waar te denken als het om eten gaat. Maar in de jaren 80, ja, die hingen we die airfryer net en Segus jongzietende toen ik heel oors uit. Maar ja, wat wien doe dan de itestrends in die jaren 80? Dat vreeg hier kon Herman van Vliet. Een goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Culinair historicus, bestuurslid van de Stichting Historische Eetcultuur. Nou, had ik hier in die vraag stellen, maar dan wist al wat wel. Wat skafte de pot in de jaren 80?
2: Ja, we moeten bedenken dat de jaren 80, natuurlijk zie je hier, daar wie de economie die we in het begin van de jaren 80 heel min. Dus we hingen minder luxe. En toen we het nog wel een prutte vlees en of een prutte jarappels, grinten en een stukje vlees.
1: Ja.
2: En later ontwikkelde zich dat wat heel waar de jaren 80. Maar er zijn wel wat trends ontdutsen. Broccoli kwam in die, dat kwam wat meer voor. En courgette kwam op de merk. En paprika, dat wil net zeggen dat het er net jeder wie, maar dat er meer mensen dat op het menu heen. Aubergine, ik wil pak soy, hè, dat wie dan net dan van Indisch eten. Ja, en dan, ik ga eens even een beetje besjongen mijn reclames. We weten misschien nog wel, Paturin kwam in, hè,
1: oh.
2: Het zieske.
1: Ja.
2: Mijn rijke gooier, hè? En nou, reclame van pindakaas, hè? Petje Pietermientje,
1: ja, zeker.
2: Ja, nou ja, en daar kwam Mona, allerlei Nike setjes, zoals Simke Kloosterman dat zei. Toetjes, hè? Allerlei Mona-toetjes kwamen erin. Nou ja, het eten werd langzaamaan wat meer instant. Hè. Knor kwam bij de brood, keuken, maar allerlei sausen en dingen. Dus ja, heel wijd de jaren 80 kwamen er wat exotische dingen op het menu. Zeg
1: ja, oké. Okay. En of we dan even naar het begin van de jaren 80, dan is het dus meer je rappels, griënten, vlees. En wat voor griënten stie je dan meestentijds op tafel?
2: Ja, dat wie toch maar het seizoen mei, hè? Dus andivie en kool in de winter en sprutjes en zuurkool en dat soort dingen.
1: Wat wij nou anno 2026 hebben, waarom sjuggen naar de jaren 80? Kunnen we daar dan nog wat van leren of wat van mooi pikken of wat we juist uit de jaren 80 nog hield die doggen?
2: Wij zijn in Friesland, in Nederland eigenlijk altijd wel dat we heel erg om ons heen zien van naar oorlog wat we eten kunnen hebben. Want dat doe ik Balkan eten kamer op, het Grieks eten. Eigenlijk, Grieks eten misschien een beetje letter in de jaren 80, pizza. Maar wat kunnen we eruit leren? Wij gaan zelf exemplaren. Dus we doen net altijd hoe de grens te zien. Want we gaan zelf een heel prettig mooi eten. Hè? Waarin nou... wij denken toch wel vaak, wat voor vier is beter.
1: Hm.
2: Ik weet nog wel, mijn pagen, dat die eigenlijk een man van Jaffels Grinte Fleisch. En Indisch eten, hè, wat in de jaren 80 het hier, heel bot opkwam. Daar hoorde er niks van, want toen kwam ik hier op een bruiloft. En toen wilde net oors eten, en toen zei je Bebbe, maak eens even prillen. Nou, we hebben Jochem wat eten. En toen zei hij van, is dat Chinees altijd zo lekker? Zei hij, Jim Beppe. En toen kon er eigenlijk geen Chinees voorbij komen, want hij moest even stoppen.
1: Ja, toch wel. Ja, precies. Ja, schitterend. Mooie verhaal, Herman. Tiegentank, even een insjog in de keuken van de jaren 80. Dank u wel voor die verhaal.
2: Ja.
0: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en halen.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
3: Stichting Trien Waarden op de kaart, die wil Floralia Zo. We rondbrengen in de dorpen Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Het was van 69 ont 2000 houden. En wie heeft iets bekend vanwege de blommenmozaïken? Deze week we de verenigings, bedrouwen en buurtverenigings vregen om een blommenkunstwerk te realiseren. En tegelijk we de persoonlijke initiatieven verdieren. Dan praat ik ook met de voorzitter Eeuw de Vries van de stichting. Een goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
3: Waarom wil je hem dit initiatief zo graag rondbrengen?
4: Nou, ik tref een hele grote mensen in het dorp. En met name de wat oudere Gietsjesters en Noordjesters en dan zeg maar Trinwaarden in de breedte. Die vinden dat, ja, die vonden dat vroeger prachtig. En die, ja, ik heb eens wat stap opgegooid om te zien of we dat daar weer omkrijgen kunnen.
3: Oké, Lico's, dat wij nou in de weken van de jaren 80 voorop denken om al die mooie platen van doen en zo. Met een heel soort mensen bij hem die goeie ontdenken zijn we om al die blomstikken.
4: Ja, dat klopt. Staan hier staat er weer vroeger mooi versierd met alle verenigingen en stichtingen die daar een mooi kunstwerk in. In het dorp merk je tot heel, eigenlijk was het al heel drie woorden. Hier drie in de tuin was versierd en lampje erop, jongens. En dat weer een mooie sfeer. En een mooi barn en een mooie verbinding met de mierskip.
3: Dan is dat natuurlijk zo, een heel soort mensen die hadden in de holle vanzelf die plaatsjes, die mooie blomstikken overal. Maar onder achterkant komt er ook een heel georganiseerd bij Shin natuurlijk. Slaagt het een beetje om dat ik weer van de grond te krijgen?
4: Nou, wat ik zei, we hebben eigenlijk het dwarsbelang Gietzerk en de stichting gaan wij het initiatief namen om gewoon een vrije invulling erin te gooien en dus te zien wat de reacties binnen. Nou, ik ben juist er even slachtoffer Trinwaarden West en als ik dan met mensen kan praten, want in de Van Meijerstraat daar is een prachtige steekdeel zet en onachter die gek. En dan praat je met die mensen en ben je heel enthousiast. En ook de nieuwe Gietzers, ja, die vrije Floralia, wat wie dat eigenlijk? Kom mensen die maar even uitlezen wat dat vroeger inhouden. Dus net iedereen kent het nog, maar het is de bedoeling dat wij na deze weken proberen we een werkgroep op te starten die de cultuur en de oude Floralia een warm hart uitdragen. En daar wil ik graag wat jongeren bij hebben, dus die meisjes gewoon melden bij de organisatie hebben vrede.
3: Dat liep mij dan best nog een grote uitdaging, want dat zullen meisjes wijzen die het net per se ontdekkers gaan doen.
4: Dat klopt, maar dat hoorde ik net wat u betreft pertinent in een lijn van dat Floralia te wijzen. Dat maak ik een hele hoor invulling krijgen, maar wel op het gebied van kunst en muziek en wat er meer omheen hangt.
3: Dus gewoon om eens even met z'n allen na te denken, hoe willen we dat invullen?
4: Ja, dat, we proberen dat. En wie rekenen draag ik op dat het slaagt. Maar als je niks opgooit, gebeurt er ook niks. Dus we willen graag zien of we wel wat van de groen krijgen.
3: Maar goed, als je dus een mooie blomstikken zien wilde, dan mag je dus even naar Gietzerk, Oontzerk, Moenijn, Oortzerk en Reetzerk. Dat is een mooi slag om even.
4: Ja, dat is een mooie slag om. En ze maakt het er net voorstellen weer dat ze als vroeger nog, want het alle begin is moeilijk. En er zijn een hele grote particulieren die hadden er wel wat energie in treunen, maar het is net zo intensief nog als dat altijd zeg maar zeiden vroeger weer. Maar goed, het is wel de bedoeling dat we weer wat heen groeien. En daar willen we dan graag die werkgroep om werken laten. En als ze nog wat vielen voor een expositie, want we hebben de hele maand september in de Biep in Gietzerk hebben een expositie. Dat hebben Griet van der Meulen, Sietske Boersma en Pieter Woustra hebben dat invuld. Dus ik mooi hem daar eens even de blik naar vroeger hebben om te gooien en met wat is je wat er toen al je spelen.
3: Het begin is er in elk geval van het rondbrengen van Floralia. Dieren, dank voor nou, Eeuw de Vries.
4: Ja, dank wel, hè.

0: VNO-NCW Noord. Voorzitter Marcella Ensel-Boonstra die had zelfs een bedrijf in staalconstructies in Dokkum. En ik zei, rint Chin die regel jou in hoorn.
1: Wij willen heel graag groeien, maar we willen belemmeren door bijvoorbeeld een netcongestie. Er is weinig tot geen stroom. En als je bouwen wil, investeren wil, dan moet je vaak jaren wachten voordat je daarmee verder kan. Dus dat is wel een van de punten die ik dus heel erg bezig houd.
2: Dat is toch wel wat apart, want ja, we hebben een kabinet met een paar partijen die zeggen van we willen Nederland van het slot helpen. En wij binnen vrolijk van ondernemers, maar diezelfde ondernemers die zeggen van wij vertrouwen het nog net helemaal.
1: Nee, en daar leid ik het grote probleem nevens mij. Ondernemers willen graag vooruit, maar daarvoor heb je wel een overheid nodig. Ja, die je ook op de lange termijn ondersteunen.
2: Joost zelfs, ik wil graag uitwaartje willen hier in Dokkum.
1: Wij zouden heel graag fruit willen, maar we willen echt het zin houden dat we geen, of net op tijd stroom krijgen kunnen. En dan kun je al je mooie plan, meidje, een grote haaldeel zetten, een fabriek bouwen, machines aanschaffen. Maar als je net voldoende stroom hebt, dan houdt het op.
2: Dan zitten we hier op bedrijventerrein Betterwood. En houden ondernemers hier op Betterwood de kop en bijna stutsen. En zijn van wij maatje mijn waar een smart energy hub, zelfs energie opwekken. Ja. Want noemt dat binnen het alleen nog maar plan?
1: Er zijn heel veel plannen maken. Er is heel vaak vergaderen. De koppen zijn heel vaak bij elkaar stutsen. Maar dat nota mij weinig tot geen resultaat. Dus dat is heel spietig.
2: Waarom duurt dat zo lang?
1: Ja, wij zullen wel heel graag willen dat de overheid het zien zei van jongens, we gaan het voor je regelen. Dat de netbeheerders ondersteund worden en dat er snelle aansluitingen komen. Maar dat is spijtig genoeg net het geval.
2: Want we gaan nu een kabinet, er zit de VVD in. Die zit er van zichzelf. We zijn een ondernemersvriendelijke partij. Het CDA en D66 vinden dat ik van haarzelf. En toch binnen de ondernemers ontevreden.
1: Ja, dat had denk ik mij te maken dat er ook partijen ben die heel erg inzet op verduurzaming. En daar heb je wel elektriciteit voor nodig. Hè? Dat we aan snel elektrisch rijden gaan met elektrische leaseauto's, bestelbussen, neem maar op.
2: Ja, elektrische vrachtwagens?
1: Elektrische vrachtwagens, ja, hoe geven we die al hier opladen als we nou een tekort aan stroom hebben? Dus ik denk de combinatie van de partijen, ja, heb ik nog te maken in mijn minderheidskabinet. Die op al leren vlakken een steunstietje maken. Dat maakt het net makkelijker op.
2: Je bent nu, als ik het goed heb, Lietje hier vastzitter van VNO-NCW Noord. Wat ben je in dit ziet, Tjinka? Wat is je opvallen?
1: Wat is mij opvallen? Het is me opvallen dat er heel veel praat wordt. Aan verschillende tafels, heel veel mij overheden. En het eerste jaar dacht ik van, nou, ik ben hier voor de ondernemers. Ik wil graag maar die ondernemer om tafel. Dus die lobby, het hele politieke verhaal wat erachter zit, dat is dat speelt echt mij.
2: Het geduld met de politiek, dat begint een beetje op te reizen.
1: Dat sluit de speaker op zijn kop, ja. Het begint inderdaad op te reizen. En wij hebben ik mij saffele nieuwe regels en te meiden. Ja, we zeiden ze, kom op jongens, lid is nou zien. Wij willen echt voor de lange termijn, als we investeren willen, dan hebben wij een overheid nodig die duidelijk is.
0: Een reportage van verslagjouwer Onno Valkena. Impeteer mooi de voorzitter van VNO-NCW Noord, Marcella Ensel-Boonstra.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Wat neemt Sto mooi als Sto op vakantie gaat naar Kenia? Een koffer maar cliënt, denk ik. In elk geval die paspoort. En misschien ook een soort ark. Nou, Sto Mooiwerkers van meubelmakerij de Esdoorn uit Wolvegeer, die maakt haar op voor een heel bijzondere reis. Ze zullen haar vakkennis mooi nemen naar Kenia om daar 2 weken aan het werk te gaan. En ik praat erover met de directeur van de Esdoorn, en dat is Twan Haans. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Naar Kenia, wat gaan jullie daar doen?
5: We gaan daar een goed doelproject beginnen via de Vliegende Meubelmakers. En we gaan met een aantal medewerkers daar ter plekke timmermannen opleiden.
4: Wauw.
5: Dus zodat ze zelfstandig verder kunnen. En dat zijn met name mensen die ergens last van hebben. Dus epilepsie of autisme of dat soort zaken.
4: En die gaan jullie begeleiden?
5: Die gaan wij begeleiden, ja.
4: Hoe is dit zo op jullie pad gekomen?
5: We hebben al een soortgelijk project een 10 jaar terug gedaan. En ja, we vonden het tijd om.

0: weer te doen. In de tussentijd is er ook een eigenaarswissel geweest bij de Esdoorn. En vinden we nu de tijd rijp om weer een project op te pakken. En de Vliegende Meubelmakers, dat is een stichting. En die selecteren dan wat projecten voor ons.
1: Ja.
0: En zo zijn we daar terechtgekomen.
1: Nou, dan worden jullie echt vliegende meubelmakers. En dan neem ik aan dat je personeel vraagt van... goh, wie heeft er zin om mee te gaan? Hoe waren de reacties?
0: Nou, over het algemeen heel positief. En uiteindelijk hebben we nu een groep van 6 man die meegaan. En ja, ik ben ervan overtuigd dat als we nog een keer zo'n actie zullen doen... dat we nog wel meer vrijwilligers kunnen regelen.
1: Ja. Maar ook wel spannend lijkt me om dit met z'n allen te ondernemen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Het is zeker spannend. Zeker voor een aantal die nog weinig gereisd hebben. Ja, je gaat toch in één keer naar een hele andere wereld toe.
1: Ja, ja, en Kenia is niet echt vergelijkbaar met Nederland.
0: Nee, absoluut niet. Dus andere normen, andere waarden. En ja, gewoon een ander levensstijl. Dus we zijn zeer benieuwd.
1: Hoe bereiden jullie je voor?
0: Nou, ik ben zelf daar al geweest. Dus ik ben daar een week geweest om de locatie te bezoeken, om de mensen te ontmoeten. En ook om de faciliteiten te bekijken waar we terecht kunnen en wat we nodig hebben. En daarnaast hebben we de taken verdeeld binnen de groep van wie wat oppakt. Bijvoorbeeld om sponsorgeld op te halen, maar ook houtverbindingen te maken en al dat soort zaken.
1: Ja, want gaan jullie al dat hout meenemen of is dat daar?
0: Nee, dat gaan we niet meenemen. Er is daar een lokale houtfabriek waar we hout kunnen kopen. Wat we wel mee gaan nemen is gereedschap, wat we nu aan het inzamelen zijn. Werkkleding en al dat soort zaken.
1: Okay.
0: En dan moet je ook denken aan EHBO-dozen en al dat soort dingen zijn we nu allemaal aan het verzamelen. En die nemen we zelf mee.
1: Ja, voor als mensen misslaan en hun duim... een beetje bezeren.
0: Ja.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Maar wat hopen jullie de mensen daar te leren?
0: Nou, wij hopen de mensen te leren dat ze zelfstandig kunnen gaan werken. Het is daar zo op het moment dat je ergens last van hebt en je hebt een baan, kun je vrij snel ontslagen worden. En de bedoeling is eigenlijk dat we de mensen zelfstandig maken. Een soort van ZZP'er, dat ze hun eigen werkzaamheden kunnen verrichten zonder dat ze afhankelijk zijn van een baas.
1: Ja, nou, fantastisch. Een mooi project om aan mee te werken, de Flying Meubelmakers. Ik vind het hartstikke leuk. jullie een hele goede reis daar naartoe. En laat daarna even weten nog hoe het geweest is.
0: Ja, helemaal goed. Hartstikke leuk.
1: Oké, dankjewel. Dus, en de groeten aan de collega's.

0: maar de hele weekendquiz De Stem van Doel.
1: Goedenavond, dames en heren.
2: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
3: Maartje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
2: Ik weet niet.
3: En de nostalgische Pac-Man sokken.
0: En kerst het zwaaihansje nog voor in de auto?
1: Kies.
0: Die doen we er ik bij.
3: De wieken van de Jerm 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van Doel.
4: Dat smaakt.
0: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de nabestaanden. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer in Duitsland. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Honderden mensen hebben vanavond in Rotterdam meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij een arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Gulu was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. Veel wijkbewoners vermoeden dat er sprake was van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche doet onderzoek. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet, en hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden. Omwonenden vinden dat hun gezondheid niet is meegenomen in de plannen. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat was volgens het OM onderdeel van de criminele organisatie van Floor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en die een zakenpartner zou zijn van de voortvluchtige Nederlandse drugshandelaar Jos L., ook bekend als Bolle Jos. Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar. Hij won 9 keer een Emmy Award voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken, in de middag op veel plaatsen zon. En het wordt morgen 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
1: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
4: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Morgen is het Prinsjesdag. Yeah. En alle stukken zijn al uitgelekt. Yeah. En daaruit blijkt dat het kabinet aan de gewone Nederlander heeft gedacht. De koopkracht daalt niet met de geplande 0,3%, maar met nog maar 0,1%. Yeah. Ik heb het uitgerekend voor een modaal inkomen. Dat scheelt 26 eurocent per dag. Bruto. Yeah. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Een trein met Europese diplomaten werd gisteren in Oekraïne maar net gemist door een Russische drone die de locomotief van een volgende trein vernietigde, vlakbij de Poolse grens. Wat zou de NAVO moeten doen? Hoe denken ze daar in Brussel over? En gaan we daar ook iets van horen in de zogenaamde State of the Union, waarmee commissievoorzitter von der Leyen het politieke seizoen daar van de week opent? Dit wordt toch niks, is het nieuwste boek van sportschrijver Michel van Egmond. En Annette Bremer won de toneelschrijfprijs voor haar stuk Fuck Lolita. Dat fuck, daar staat dan in de werkelijkheid een sterretje. Maar ja, hoe spreek je dat uit? Waarvan de hoofdrolspeelster ook al gelauwerd werd. Beide schrijvers zijn te gast en we hebben het ook nog over een paarse dino na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 14 september.
3: A strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become.
2: NAVO-baas Rutte haalt uit naar Poetin na de aanval op de passagierstrein met een drone gisteren dicht bij de Poolse grens.
3: Russia is struggling in Ukraine and continues to lash out with reckless and dangerous attacks, including on civilian infrastructure close to NATO territory.
2: Bij de aanval vielen geen gewonden en ook de NAVO-steun voor Oekraïne valt niet uiteen, volgens Rutte.
3: He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong.
2: Oekraïne kan, zegt hij, juist op meer hulp rekenen.
3: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
2: In Rotterdam werd vanavond een stille tocht gelopen voor Alfredo, die afgelopen zaterdag overleed nadat hij onwel werd bij een aanhouding. Zijn dood roept veel emotie op in de wijk.
4: Ik ben heel zeker heel boos. Want als dit geen gerechtigheid geeft, dan weet ik niet meer. Dan kan iedereen net zo goed met een pistool lopen en dan kan de politie gewoon zijn gang gaan.
2: Tijdens de stille tocht werd ook geprotesteerd tegen het vermeende geweld van de politie.
5: Er is iemand om het leven gekomen door politiegeweld die echt onschuldig was.
2: Erg stil was de tocht niet. De sfeer sloeg om en de ME moest meerdere keren ingrijpen. Oud-politica Tara Singh Varma is overleden op 78-jarige leeftijd. Als allereerste vrouw van kleur kreeg zij in 1994 voor GroenLinks een zetel in de Tweede Kamer. Ze werd vooral bekend als lid van de parlementaire enquêtecommissie over de Bijlmerramp.
6: Het verdriet is zo aanwezig nog en het enige wat je kunt doen is proberen een goed rapport te maken, proberen dat er gezondheidsonderzoek komt.
2: Maar een paar jaar later vertrok ze uit de politiek omdat ze zei dat ze terminale kanker had. Maar dat bleek niet te kloppen.
7: Tara is volgens mij niet ziek. Ze heeft geen kanker. Ze moet wel geholpen worden, maar dan door een psychiater.
2: Ze was niet lichamelijk ziek. Een jaar later vertelde ze waarom ze had gelogen over haar ziekte.
6: Op een gegeven moment ben ik in een situatie terechtgekomen waarbij ik in een soort, wat je noemt in een soort waanwereld, in een soort psychotische situatie terecht ben gekomen, waarbij ik dus dacht dat ik ziek was.
2: Het is zeker, deze band komt naar Nederland. Ja, Oasis, volgend jaar juli staan ze twee keer in de Johan Cruijff Arena. Het gerucht over de concerten ging al rond na een cryptische video op hun sociale media. En echte fans wisten het meteen.
8: Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland.
2: Een paar jaar geleden was zo'n tour nog onvoorstelbaar. De broers konden elkaar jarenlang niet luchten of zien. Maar na de comeback-tournee vorig jaar lijken ze zich ineens hun eigen mantra te herinneren.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin weet het nieuws van morgen al.
9: Als werkgevers denken dat iemand christen, moslim of atheïst is, maakt diegene minder kans op een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, meldt het Nederlands Dagblad. Waarschijnlijk gaan de resultaten ook op voor Nederland, schrijft de krant. Uit het onderzoek blijkt verder dat hoe sterker iemand zich uitspreekt over zijn religieuze voorkeur, hoe kleiner de kans is om te worden uitgenodigd.
2: Volgens een onderzoeker komt dit vooral door voorkeursdiscriminatie. Werkgevers zijn bang dat religieuze medewerkers, collega's of klanten afschrikken, of dat ze samenwerken of dat samenwerken met hen moeilijker gaat, vertelt hij. Gelovigen worden niet afgewezen omdat ze niet competent genoeg zijn, maar omdat ze minder snel door anderen worden geaccepteerd, wijst het onderzoek uit. Ook vrijwilligers in kerken worden minder vaak uitgenodigd.
9: Kunnen Nederlanders een beetje rondkomen, vraagt Dagblad Trouw zich af. De krant ging de straat op in onder meer Haarlem en Emmeloord en vroeg winkelende mensen om hun koopkracht een cijfer te geven. Een vrouw van 70 in Haarlem noemt het cijfer 6. We komen rond, zegt ze, maar we voelen wel dat het leven al maar duurder wordt. Het gemiddelde cijfer in Haarlem is een 7.
2: Een vrouw uit Emmeloord wijst het cijfer 4 aan, maar neigt naar een 3. We komen rond, maar daar heb je het ook mee gezegd. Vakanties of uitjes met de kinderen of kleinkinderen, daar moeten we echt voor sparen, vertelt ze. Consumenten lijken nog niet te zijn bekomen van de prijsexplosies in 2022 en 2023, toen voedsel respectievelijk 11% en 12% duurder werd.
9: Een opsomming van beleidsvoornemens. Een boodschappenlijst opgehaald bij alle ministeries. Veel eer valt er niet te behalen aan het voorlezen van de troonrede, zegt een hoogleraar journalistiek uit Leiden tegen de Telegraaf. Doorgaans is een tekst bedoeld om te overtuigen, maar deze speech is dat niet. De koning hoeft hiermee niets voor de poorten van de hel weg te slepen, en dat maakt hem ondankbaar om uit te spreken, vindt hij.
2: De hoogleraar hoopt morgen op fraaie zinnen in de troonrede. Vorig jaar kon hij wel een sprankelende frase ontdekken in een passage. Daarin zei de koning dat mensen vaker tegenover elkaar staan, alsof het gelijk van de een automatisch het ongelijk van de ander inhoudt. Verder hoopt hij op mooie, frisse beeldspraak en wat gewaagde metaforen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: En dat waren die broertjes Gallagher van Oasis, Songbird. Is de aanval met een drone op een passagierstrein vlakbij de Pools-Oekraïnse grens de zoveelste speldeprik of een bewuste escalatie vanuit Moskou? Dat laatste zeggen de Oekraïnse autoriteiten. Omdat het werkelijke doelwit een diplomatentrein zou zijn geweest met aan boord Europese veiligheidsadviseurs, een Nederlandse Europarlementariër en Boris Johnson, de voormalige premier van Engeland. Hoe ver kan Poetin eigenlijk nog gaan en wanneer trekt de NAVO de streep? Jaap de Hoop-Scheffer is voormalig secretaris-generaal van die NAVO. Goedenavond, meneer de Hoop-Scheffer.
1: Goedenavond.
0: Ja, voor zover we weten kwam die aanval ongeveer een half uur na het vertrek van die diplomatentrein. Maar dat vertrek was juist weer vervroegd. Dus hoe groot acht u de kans dat het toch een bewuste aanval op die trein was?
1: Ik ga er, ondanks het feit dat daar natuurlijk 100% van bewijs voor ontbreekt, ga ik ervan uit dat dit gepland was en bewust was. Anders wordt het allemaal wel heel te toevallig.
0: Ja, en dan speelt Poetin dus hoog spel. De Oekraïners zeggen het is een escalatie.
1: Ja, zo zie ik het ook. We zagen ook al enige weken geleden in Leipzig die drone, bewapende drone op een Duits vliegveld. Mm-hmm. Dit valt in dezelfde categorie. Het is een duidelijke escalatie. En daar zal de NAVO dus op een of andere manier op moeten reageren. En dat vereist politiek debat binnen de NAVO. Je kunt niet alleen roepen, het is onacceptabel. De NAVO is een politieke organisatie. Maar daar zeg ik er meteen bij. Wij zijn in de NAVO en de NAVO is niet geweldig ambitieus om ook te escaleren.
0: Nee, wat kan de NAVO doen?
1: Nou, niet zo heel veel dan ook bijdragen aan escalatie. Ik zou persoonlijk wel eens willen zien dat ook in Sint-Petersburg de elektriciteit een paar dagen uitvalt. Via offensieve cyberactiviteit. Er zijn ministers, ook de Poolse minister, die gaat verder. Die zegt, je moet ook op een bepaald moment kunnen optreden tegen Russische drones die boven Oekraïne vliegen als NAVO. Nou, ik zie daar niet snel politieke consensus over ontstaan. Nogmaals, omdat wij zeker hier in West-Europa natuurlijk decennia lang in vrede en rust zijn opgegroeid. En dat zit niet tussen onze oren om zelf ook te escaleren. Dat is politiek. Is dat buitengewoon lastig? En kijk even naar de verkiezingen in Duitsland en verkiezingen die komen gaan. Dat zijn toch over het algemeen aspirant leiders die de Poetinkaart met heel groot plezier spelen.
0: Ja, wat zijn er eigenlijk voor regels, richtlijnen, protocollen als een trein met diplomaten wordt aangevallen? Ligt er ergens een rode lijn binnen de NAVO?
1: Nou, er ligt in ieder geval artikel 4, wat een land kan inroepen. Mijn territoriale integriteit is geschaad. Ik word aangevallen. Nou, het was aan de Oekraïnse kant van de Oekraïns-Poolse grens. Dus je hebt hier niet een direct artikel 4 scenario. Dat moet je overigens niet iedere keer inroepen, want dan wordt het ook weer sleets.
0: Ja, dat zegt Rutte ook, hè? Ja.
1: Dan wordt het steeds. Ik ga ervan uit dat in de NAVO-raad, op ambassadeursniveau en als het verder zou gaan op ministerieel niveau, gesproken wordt over wat moet hier het antwoord zijn. Maar ik zeg dan nogmaals, de NAVO is een politiek-militaire organisatie, niet alleen een militaire club. Daar zal dan politiek debat over moeten ontstaan. En ja, u kunt zich voorstellen, geografie doet er veel toe in de internationale betrekkingen, dat in Griekenland en Italië en Spanje is Oekraïne verder weg dan in Estland, Letland, Litouwen en Polen, als u begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, ik begrijp wat u bedoelt. Maar nou hoorden we Rutte net ook in ons nieuwsoverzicht zeggen, ja, de eenheid van Europa zal niet gebroken worden. Als ik u zo hoor, dan is die eenheid in ieder geval, als het over tegenmaatregelen gaat, vrij ver te zoeken. Is dat niet precies wat Poetin met dit soort dingen wil aantonen?
1: Nou, hij zal baat hebben bij verdeeldheid, maar zonder dat Rutte wordt tegengesproken, zijn de woorden van Rutte het staand NATO-beleid. Dat kan hij doen als secretaris-generaal. En voordat hij dit soort dingen zegt, heeft hij zich ervan vergewist dat de politieke steun er is. De vraag is alleen, als de NAVO verder ook zou willen escaleren, en ik heb net gezegd dat dat is een hele moeizame discussie, dan is dat niet in anderhalf uur in de middagvergadering geregeld.
0: Nee. En is het probleem niet ook dat de tijden ook wat de manier van oorlog voeren betreft inmiddels zo veranderd zijn? Hè? We hebben de hybride oorlogsvoering met nou, wat we nu in Europa zien gebeuren. Er zijn al heel veel dingen terug te voeren op Russische sabotageacties enzovoort. Die richtlijnen die zijn daar niet voor bedacht. Hè? Moeten er gewoon niet eens nieuwe richtlijnen komen?
1: Nou, dan denkt u even met mij aan het woord hybride oorlog. Wat bedoelen we daar nou eigenlijk precies mee? Dat is niet altijd even helder. U noemt een aantal hybride oorlogsdaden, onderzeese kabels, GPS-signalen van vliegtuigen. Er is in het NAVO-verdrag oorspronkelijk natuurlijk niet in eerste instantie rekening gehouden met een politieke discussie naar aanleiding van hybride middelen.
0: Nee.
1: Want die NAVO was in de Koude Oorlog natuurlijk om de Sovjet-Unie buiten te houden. En daar waren alle plannen op gericht. In mijn tijd was het een expeditionaire NAVO in Afghanistan en, ja, en elders. Ook een ander scenario. En nu is het een heel complex hybride scenario. En het is niet helemaal duidelijk en helder hoe de NAVO zou moeten reageren. Daar is nog geen concreet script voor. En dat zal dus in politieke discussies en debatten binnen de NAVO verder moeten worden uitgewerkt.
0: Ja. Wij kunnen niet in het hoofd van Mark Rutte kijken. En u zei net, nou, als hij zoiets zegt, dan heeft hij zich er heus van vergewist dat die eenheid er is. Maar wat zou u hem dan op dit moment als NAVO-chef adviseren?
1: Nou, wat Mark Rutte nu doet, daar ben ik van overtuigd, dat is op grond van deze hernieuwde provocatie, intimidatie, en wat u net terecht constateerde, het zaaien van verdeeldheid, de poging om verdeeldheid te zaaien in het westerse kamp, in het NAVO-kamp, een politieke discussie entameren die binnen NAVO overigens al plaatsvindt, over de hybride oorlog, de middelen die Poetin inzet, de intimidatie waarvan hij zich bedient, en hoe daar een antwoord op moet komen.
0: Ja.
1: En dat zou dus kunnen, maar ik heb gezegd, ik herhaal, dat is een politiek heel gecompliceerde discussie, doordat van onze kant ook zou worden geëscaleerd. Dat zie ik op korte termijn niet gebeuren.
0: Nee, nou goed. Er zat ook wat Russische sabotage op de lijn, maar we hebben u goed kunnen verstaan. Ik dank u, meneer de Hoopscheffer.
2: Brussel bij nacht.
3: Brussels by night.
0: Ja, en vanavond niet uit Brussel, maar uit Straatsburg. Want deze week staat in het teken van de jaarlijkse toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Maar er is nog iemand die de aandacht trekt in Straatsburg, en dat is de Canadese premier Carney, die deze keer de eregast is in het parlement. Chris Ostendorf is dus in Straatsburg. Goedenavond, Chris.
4: Zeker, ook als eregast.
0: Oké, okay, ja, natuurlijk. Nee, ja,
4: nou,
0: nee,
4: zo zie ik het zelf dan maar.
0: De vlaggen gaan uit als jij binnenkomt. Hey,
4: nee hoor.
0: Voor we het over die State of the Union gaan hebben, eerst even aansluiten op waar we het net over hadden met Jaap de Hoofscheffer, die droneaanval van Rusland op de trein. Daar worden ze in Straatsburg ook een beetje onrustig van, neem ik aan.
4: Ja, zeker. Ja, er zat een Europarlementariër van Volt in die trein. Je noemde dat net al. Die loopt hier natuurlijk hier nu in Straatsburg ook rond. Er zaten diplomaten in die trein. Meerdere EU-diplomaten. Mensen die op en neer reizen ook vaker naar Kiev om zaken te doen met Kiev. Het gebeurde op 2 kilometer van de Europese EU-grens. Dus ja, dit raakt de EU en die dreiging is concreet. Maar ik moet ook wel zeggen, echt al heel lang concreet hoor.
0: Mm. Ja, want er zijn natuurlijk al eerder aanvallen geweest. Vorig jaar in Polen 12 drones die zomaar de grens overkwamen.
4: Nee, precies. Ja, dit is voor de EU echt een hele letterlijke déjà vu, om maar in Franse Straatsburg-sferen te blijven. Want even terug, elk jaar in de EU-vergaderkalender is deze septemberweek de week van de grote speech van de commissievoorzitter, ja, von der Leyen. Precies een jaar geleden waren we ook hier voor haar speech. En die werd toen ineens overschaduwd door toen het nieuws dat er Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengevlogen. Nou, dat verhaal klinkt heel bekend met wat er nu gebeurt. Mm-hmm. En toen reageerde de NAVO door ze met hele dure F-35's uit de lucht te schieten. Weet je misschien nog wel. Ook Nederlandse gevechtsvliegtuigen waren daar toen bij betrokken.
0: Ja, En wat kunnen we nu woensdag verwachten? Ik bedoel, misschien gaat het een beetje ver om te denken dat Poetin deze aanval gepland heeft vanwege de speech van von der Leyen. Maar wat denk jij? Gaat ze erop terugkomen?
4: Nou, bij alles kun je trouwens denken, het is wel heel toevallig. Hè? Het is toevallig als Europa een belangrijke speech is, dat er dan droneaanvallen zijn. Toevallig nu weer een belangrijke speech. Toevallig nu weer Russische droneaanvallen. Ik weet niet of hij op de vergaderkalender van von der Leyen let, maar misschien ook weer wel. Toch wel handig om nog even terug te halen wat er dan vorig jaar gebeurde. Von der Leyen reageerde toen heel direct op die droneaanvallen. Er moest een dronewall komen, weet je misschien nog wel.
0: Ja.
4: Europa zal elke centimeter van het grondgebied verdedigen. Zo klonk het toen heel ferm. Ja, inmiddels zijn we een jaar verder en een illusie armer. Een drone wall, die bestaat gewoon niet.
0: Nee.
4: Dat wekt namelijk de suggestie dat je elke drone kunt detecteren en elimineren uit de lucht schieten. De praktijk laat zien dat dat heel moeilijk is en dat Europa dus nog steeds kwetsbaar is, ook voor Russische aanvallen.
0: Ja, precies, want in Roemenië vliegen de drones hier zo'n beetje om de oren inmiddels.
4: Goed. Er gebeurt wel wat hoor. Het is natuurlijk niet alleen de EU die reageert, ook de NAVO. Ook op Europees terrein wordt er volledig geïnvesteerd ook in anti-drone technologie. Er worden goedkope leningen voorzien aan EU-landen, waarmee voor 7 miljard aan anti-drone technologie wordt aangeschaft. Maar ja, het echte grote werk, je sprak net met Jaap de Hoop Scheffer, dat moet bij de NAVO gebeuren. En de NAVO begon ook al een jaar geleden met Eastern Sentry, noemen ze dat, de Oost-Europese schild.
0: Ja.
4: Bondgenoten leveren sindsdien echt wel meer gevechtsvliegtuigen, meer helikopters en meer slimme anti-drone technologie.
0: Ja, maar goed, verder moet daar nog veel vergaderd worden bij de NAVO, hoorden we net ook. Oké, verder even over die State of the Union speech van von der Leyen later deze week. Is dat de Europese Prinsjesdag? Hoe moet ik het zien?
4: Ja, dat is best interessant. Het is misschien een beetje afwijking van mij, maar ik vind het wel boeiend om naar zo'n speech te kijken. En trouwens, handige tip voor de luisteraars, de NOS zendt hem ook live uit op internet. Om 9 uur woensdagochtend, dus als je niks te doen hebt. En je bent geïnteresseerd wat er allemaal op ons afkomt. Nee, maar serieus, het is eigenlijk zoals de troonrede, maar alle beleidsterreinen van Europa komen even langs. En je weet wel welke beloftes de Europese Commissie voor volgend jaar weer gaat doen.
0: Oké, en wat verwacht je?
4: Ik verwacht vooral veel lessen uit de zomer. Je moet terugdenken aan wat er is gebeurd in Marokko bij Ceuta. De grote aantallen migranten die toen naar de overkant zwommen, probeerden Europa te bereiken. Dus het gevolg zal zijn, von der Leyen zal inzetten op versterking van de grensbewaking Frontex. Denk ook terug aan de lange hete zomer, de hittegolven, de vele bosbranden. Aha. Ik verwacht dus ook nieuw beleid voor klimaataanpassing. Variërend van, zullen we niet wat meer blusvliegtuigen aanschaffen, tot hoe verdelen we ook in Europa het schaar rivierwater in de Rijn of in de Donau. En er komen ook voorstellen voor een leeftijdsgrens voor sociale media. Nou, noem maar op, er komt een uur lang beleid over ons heen.
0: Oké, en wat moeten we daar dan van denken, van dat soort beloftes? We gaan dit doen, we gaan dat doen. Als je nou even terug gaat naar vorig jaar en kijkt wat er gebeurd is, hoe geloofwaardig zijn die beloftes?
4: Ja, er zijn heel veel journalisten die dat ook doen. Kritisch daar de loep op leggen en kijken wat is er van waargemaakt. Nou, daar valt nog best wel veel op af te dingen. Want veel politieke beloftes zijn prachtig uitgesproken, maar moeilijk in de praktijk. Maar de commissie die slaat ook terug. Want we kregen van de week ook in de app een mooie full-color folder met, ik denk, 5 pagina's aan beloftes. Die zijn ingelost. En dat is heel mooi door de commissie overzichtelijk neergezet met announced en delivered. Dus aangekondigd en wat we hebben geleverd. Nou ja, een paar langslopen beloofd, minder regels. En jawel, er zijn wel 12 pakketten aan maatregelen voor versimpeling doorgevoerd afgelopen jaar. Ook beloofd snelle toetreding Oekraïne, Moldavië gaan we aan werken, andere toetredende landen. Nou, je ziet toch wel een aantal, wat hier dan heet, hoofdstukken worden geopend. Dus er worden stappen gezet.
0: Mm-hmm.
4: En ja, ik heb de drone wall teruggezocht in die announced. Die staat niet meer in het lijstje announced, maar er staat wel een delivery. Iets wat er is gelukt is wel een drone alliantie met Oekraïne.
0: Okay.
4: En de waarheid is natuurlijk Europa, die investeert wel degelijk heel veel in anti-drone technologie.
0: Ja, goed. En dan zei ik het al, er is een eregast. Hoe zit dat precies? Wat komt meneer Carney doen?
4: Ja, de Canadese premier Carney. Natuurlijk geen Europeaan, maar ligt ver weg aan een andere continent. Maar hij is de gast bij de toespraak van von der Leyen woensdag. Spreekt ook donderdag in de plenaire zaal. Was trouwens ook wel even gedoe over, want von der Leyen zelf zou er donderdag eigenlijk niet zijn. Dat was een beetje gênant. Maar ze komt dus toch. Ze heeft de agenda aangepast. Ze gaat ook netjes luisteren naar de speech van Carney. Is denk ik ook wel interessant voor haar. Want als je het hebt over bevlogen sprekers. Hij is degene, Carney, die in januari dit jaar in Davos indruk heeft gemaakt. Omdat hij degene is die Trump durft tegen te spreken. Dat doet hij nu ook in de handelsoorlog. Maar toen al was hij bezig om echt op te staan tegen Trump. Terwijl de meeste EU-landen en de NAVO vooral probeert Trump te paaien, zei Carney toen al, slijmen heeft geen zin.
3: There is a strong tendency for countries to go along, to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't.
4: Ja, een waarschuwing toen al van deze Canadezen. Er is een sterke tendens, zegt hij, bij landen om je maar aan te passen, mee te buigen met Trump. Probeer maar ruzie te voorkomen in de hoop dat je, als je een beetje instemt met Trump zijn plannen, dat je veiligheid koopt. Nou, dat gaat niet werken, zei hij toen. Dus ik denk dat Carney deze boodschap ook wel hier in Straatsburg deze week zal herhalen. Maar hij komt ook nog met wensen.
0: Oké, wat voor wensen?
4: Ja, we lazen het al in de Wall Street Journal dit weekend. Hij stuurt aan op een soort geassocieerd lidmaatschap van de EU. Dat bestaat trouwens niet. Als je lid wil worden van de EU, dan moet je op het Europese continent liggen. Nou, dat ligt Canada niet en dat geassocieerd lidmaatschap is er niet. Maar ja, er kan van alles gebeuren. Het is politiek. Hij wil heel graag zoveel mogelijk aansluiten met de Europese Unie. Het gaat om handel, defensie, investeringen, grondstoffen. Hij zegt ook, we hebben gedeelde waarden. We hebben enorme rijke voorraad aan die grondstoffen, zeldzame aardmetalen. Dus kom erop. Hij is open voor business, zullen we maar zeggen.
0: Nou, wie wil zo'n partner niet?
4: Nou, de EU. Ja. Oh. Cynisch gezegd, de Europese Unie is niet de gemakkelijkste bruid op de wereldwijde huwelijksmarkt, moet je wel beseffen hoor. Europa heeft al een vrijhandelsakkoord afgesloten met Canada. Sinds 2017 is dat voorlopig in werking. Maar er zijn enorme agrarische belangen in Europa en wel 10 landen weigeren tot op nu toe dat akkoord ook te ratificeren. Carney heeft vandaag nog weer gezegd dat hij hoopt dat die landen zich gaan bedenken, omdat hij handelspartners nodig heeft, omdat hij de VS als handelspartner het recht kwijt te raken.
0: Ja.
4: Dus ja, Carney die komt hier naar Straatsburg met zijn charme, met een geopolitieke wake-up call, denk ik ook, maar ook met een boodschappenlijstje. Hij wil zaken doen, maar het is wel de vraag hoe happig de EU daarop is.
0: We gaan het volgen later deze week. Dankjewel, Christo Ostendorf.

0: Paul Weller, No Tears to Cry. Dit wordt toch niks, is de titel van het nieuwe boek van sportschrijver Michel van Egmond, die inmiddels ruim 20 boeken op zijn naam heeft, waaronder al 5 over de mannen die ook nu weer zijn hoofdpersonen zijn, oud-profvoetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen. Michel van Egmond, welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, ik heb je boek gelezen en begrijp het niet verkeerd, want ik heb heel veel hardop gelachen, maar wat heb ik eigenlijk gelezen? Wat was het idee voor dit boek?
1: Het idee was dat jij je als lezer er een beetje zou mee vermaken.
0: Dat is
1: en
0: gelukt.
1: Dat als je die eerste bladzijde had gelezen, dat je dan ook zin had om een mond te slaan en dan de tweede bladzijde te beginnen. Dat is ongeveer het enige doel wat ik heb met die boeken.
0: Ja, maar je schrijft een boek over Kieft. Goed, dan is het onderwerp Kieft. Je schrijft een boek over Van der Gijp, dan is het onderwerp Van der Gijp. Maar wat was hier het onderwerp?
1: Ik had niet echt een onderwerp, behalve... Nee. Dat ik wel weer zin had om over voetbal te schrijven. Mijn vorige boek, Writer's Block, ging nauwelijks over voetbal. Mm. Ik maak dus die podcast met die mannen. En op de een of andere manier brengen die mannen mij altijd in situaties...
0: Ja, wacht even, die mannen, podcast, dat moeten we nog even vertellen aan de luisteraar die dat nog niet weet.
1: De podcast Kieft Jans Egmond Gijp.
0: Okay.
1: Die maak ik elke maandag en elke donderdag met de heren. En op de een of andere manier brengen die mij altijd in situaties... Waardoor ik bij mezelf denk, ik moet eigenlijk wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil ik dit niet allemaal eens een keer op gaan schrijven?
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld René van der Gijp bracht mij in een situatie... waardoor ik opeens een hele dag door heb gebracht met Boris Becker en zijn vrouw.
0: Ja, want die was in Nederland zijn boek te presenteren.
1: Ja, precies.
0: En René kwam er vandaag inside.
1: Precies. En René van der Gijp wilde hem graag ontmoeten, want die heeft zijn hele leven Boris Becker gevolgd. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk wel bij zijn. En voordat ik wist, zat ik in een busje met de familie Becker. En heb ik eigenlijk een hele dag en een halve nacht doorgebracht met ze. En toen dacht ik eigenlijk van... toen ik thuis kwam, had ik sowieso al automatisch begon ik daar aantekeningen van te maken. Dat is toch een beetje beroepsdeformatie wat je dan hebt. En de volgende dag ging ik daarmee door. En ik kreeg zin om te schrijven en ik maakte een beginnetje. En voordat ik het wist, was ik op weg.
0: Ja.
1: En zo gaat het vaak met die verhalen.
0: Ja, want zo leest het ook. Ik bedoel, die wekelijkse podcast is een ragfijn rood draadje in het boek. Ja. Het begint ermee en het eindigt op Curaçao, waar jullie er een paar opnemen. Niemand weet waarom eigenlijk.
1: Nee, dat weet ik nog steeds niet. Nee.
0: Nee. Maar daartussendoor meander je ogenschijnlijk lekker het ene verhaal vrij associërend aan het andere
1: is
0: verhaal.
1: Zo, ja.
0: Schrijft het zich ook zo?
1: Ja, ik heb het wel een beetje, wat je zei al, ik heb al veel over ze geschreven. 2 boeken over Gijp, 2 over Kieft, 1 over Jans. En ook nog 2 over dat programma waar Van der Gijp in zit. Dus ik had niet meer zo'n zin in een soort psychologisch portret van de heren. Maar ik zag het meer als een soort kapstok.
0: Ja.
1: Voor allerlei andere voetbalverhalen die ik graag wilde vertellen een keer. En in die podcast van ons, die is vrij chaotisch van aard. Daar komt regelmatig een goede anekdote voorbij. Maar die wordt zelden helemaal afgemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de naam Ruud Geels valt wel eens. Of de naam Atemos, ik zeg maar wat. En daar worden wel een paar goede dingen over verteld. Maar er valt eigenlijk veel meer over te vertellen. Dat heb ik eigenlijk in dat boek willen doen.
0: Ja, waardoor het ook veel meer is geworden dan een verhaal over die jongens en die podcast. Je zegt het al, er komen allerlei figuren uit de voetballerij langs. Atemos, maar ook een voetballer als Aantje Mansveld, Ruud Geels. Nou ja, te veel om op te noemen. Het is daarmee ook een portret van een hele wereld op zich, hè?
1: Ja, van een wereld die bijna niet meer bestaat. Van een voetbalwereld waar je best wel met een romantische blik op terug kan kijken. De wereld die wij, zeg maar, ik en de andere mannen van de podcast nog wel hebben meegemaakt. De wereld voor het internet.
0: Ja.
1: Voordat de oliedollars hun intrede deden in het voetbal. En het allemaal, het klinkt nou wel heel erg als een oude man, maar toch is het een beetje zo. Een minder grote kloof was tussen de voetballers en de buitenwereld.
0: Ja, wat maakte die wereld zo leuk? Wat is er verdwenen met die wereld?
1: Wat er is verdwenen is, zeg maar, voor iemand zoals ik, een schrijver, het contact met de voetballers zelf. Dat is eigenlijk onmogelijk geworden. Als je die zou willen spreken, ik zou niet weten waarom je dat zou willen trouwens, want de meeste voetballers hebben vrij weinig te vertellen. Maar als je dat zou willen, dan ben je toch veroordeeld tot saaie persconferenties. En dan krijg je toch al snel de indruk dat je in Straatsburg of zo zit, of in Brussel of in Washington. Die sfeer heeft het dan. Terwijl je er natuurlijk veel meer aan hebt als je een keer met een voetballer de stad in kan en samen kan gaan eten en eens een keer de tijd kan hebben voor een verhaal.
0: Ja, maar ik dat gaat over jouw werk. Maar ik krijg ook de indruk dat die voetballers stonden er toen ook heel anders in. Als Wim Kieft en Van der Gijp vertellen over hun eigen tijd als voetballers. Ja, dan gaat het toch vooral ook over, veel over drinken en roken en uitgaan. En...
1: Ja, Van der Gijp zegt ergens in het boek van wij waren profs, maar we bleven het voetbal als amateurs. Toen hij nog bij Sparta speelde. En later is dat eigenlijk bij PSV ook zo geweest. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ik denk niet dat René van der Gijp in zijn carrière één dag heeft nagedacht over welke voeding die tot zich nam, bijvoorbeeld. En ik denk ook niet dat de mensen vroeger bij Wim Kieft met een diëtist hadden moeten aankomen.
0: Nee.
1: Dus dat is wel in die zin een andere tijd. En daarom vind ik het ook leuk, vind ik het ook opvallend dat onze podcast, en ik hoop dit boek ook, maar met name onze podcast, wordt heel goed beluisterd door jonge mensen. En die geven wel eens een complimentje of die zeggen er wel eens iets over. En dan vraag ik altijd van, wat vind je daar nou zo leuk aan? Want we hebben het over voetballers die je helemaal niet kent. Je hebt allemaal niet meegemaakt. Maar zij zien het echt als verhalen uit een wereld die waarvan ze zich gewoon eigenlijk verwonderen dat die überhaupt bestaan heeft.
0: Ja,
1: ze kunnen het bijna niet geloven dat het waar is.
0: Nee. En over voeding gesproken, zou je een fragment willen voorlezen? Ik heb gevraagd of je op pagina 98 geloof ik wil beginnen.
1: Ja, ik ben daarin met Wim Kieft.
0: Ja, jullie zijn ergens naar een voetbalclub in Den Landen, waar jullie in de kantine de mensen gaan vermaken.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Gaan doen, ja. Anderhalf uur later is het met een diepe zucht en een lichte oprisping dat Kieft zich uit de auto wurmt in een dorp waarvan hij bij aankomst op slag de naam al is vergeten. In het schijnsel van het kunstlicht begeeft hij zich enigszins hinkend naar de voetbalkantine, waar we straks samen zullen proberen een bescheiden gezelschap te vermaken met wat verhalen uit de voetbalwereld. Ik hoop niet dat we weer op zo'n kruk moeten zitten. In verband met je knie? Nee, in verband met mijn billen. Ik krijg een houten kont van die barkruk en jij niet? Binnen heten drie vriendelijke bestuursleden ons welkom. De voorzitter komt straks ook nog. De ontvangst is hartelijk, de stemming is verwachtingsvol. In de kantine zitten alle 140 clubsponsors al klaar. Maar eerst is er koffie, in de bestuurskamer, waar op de grote vergadertafel een mandje staat met paprika-chips, zakjes autodrop en Haribo-snoepjes. Je zou zoiets eerder verwachten op een kinderverjaardag, maar Kieft kan het wel waarderen. Net nadat hij de eerste dropjes in zijn mond heeft gestopt, komt er iemand van de organisatie binnen. Er zijn drie barkrukken, zegt de man. Ik hoop dat dat in orde is. Kieft steekt lachend zijn duim op. Ja hoor, zegt hij. Prima. Hij graait grijnzend verder in zijn zakje autodrop en doet er drie tegelijk in zijn mond. Daarna neemt hij een paar flinke teugen uit zijn flesje Cola Zero. De voorzitter komt binnen. Handen worden geschud. Al snel vertelt hij over de club en over het dorp. Dat het 3000 inwoners heeft, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden, dat het vrouwenvoetbal floreert en dat de velden er piekfijn bij liggen voor de tijd van het jaar. Kieft zegt ook iets wat niemand verstaat. Pas als ook het laatste autodropje is doorgeslikt, wordt duidelijk wat hij nu precies bedoelde. Ik zei, vroeger had je hele lekkere drop, maar die vind je bijna nergens meer. Ja, ja, zegt de voorzitter. Als de autodrop op is, eet hij eerst een handjevol Haribo-snoepjes en scheurt vervolgens een zakje paprika-chips open. Inmiddels is er een lange stilte in de bestuurskamer gevallen. Ja, ik heb een beetje honger. En ik ben ook nogal mateloos, eerlijk gezegd. Maar dat was jullie misschien al opgevallen.
0: Ja, het is heel erg geestig. Het is niet per se flatteus. En verderop in het boek beschrijf je nog ook heel uitgebreid zijn dwangneuroses. Mm-hmm. Tien keer checken of de kraan niet lekt of de deur wel dicht is. Vindt hij dat eigenlijk prima, dat je dat allemaal optikt?
1: Ik ben enorm verwend met de hoofdpersonen over wie ik al zo lang schrijf. Dan moet ik eerlijk zeggen, geen van hen heeft het boek nog gelezen. Althans, niet van tevoren. En ze hebben het volledig aan mij overgelaten. Dus het is een verrassing voor hun wat erin staat.
0: Hmm.
1: En ik probeer natuurlijk wel een beetje rekening met gevoeligheden te houden. Maar ze laten me mijn gang gaan.
0: Ja, want er zijn wel dingen die je niet opschrijft.
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Maar als je over Kieft schrijft, je houdt echt van die man, hè?
1: Ja, maar ik hou van alle drie.
0: Ja.
1: Zeker. Ja, we zijn vrienden.
0: Ja.
1: En ik denk dat ook de kracht van de podcast is. Dat mensen dat op de een of andere manier wel voelen. Dat we elkaar graag zien elke maandag. En nog steeds om elkaar moeten lachen. Terwijl we constant dezelfde verhalen aan elkaar vertellen. Dat is het gekke.
0: Ja, en ook keihard zijn voor elkaar.
1: Ja. Dat wel, ja. Het is, ja.
0: Want de titel van het boek heb je ook aan Wim Kieft te danken.
1: Ja, ik belde Wim Kieft op met het lumineuze idee om een podcast te beginnen. En dat legde ik aan hem voor. En de eerste reactie was, dat wordt toch niks. Wie zit er nou te wachten op die ideetjes van jou? En toen wilde ik antwoord geven en toen zei hij, niemand. Maar hij heeft toch ongelijk gekregen, want we doen er elke week 200.000 mensen een pleziertje mee. Dus,
0: Ja, en het heeft in ieder geval een heel leuk boek opgeleverd. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Michel van Egmond. En dan, Lolita van Vladimir Nabokov is een van de meest omstreden romans van de 20e eeuw. Over een oudere man die geobsedeerd raakt en seks heeft met een 12-jarig meisje. Dat in de beeldvorming vaak als de verleidster wordt gezien. Voor de toneelvoorstelling Fuck, en dat uurtje van Fuck is dan dus een sterretje, Lolita van het Zuidelijk Toneel zette Annette Bremen het boek naar haar hand en koos een ander narratief. En voor die versie van een nog altijd zeer actueel vraagstuk over seksueel grensoverschrijdend gedrag kreeg ze dit weekend de jaarlijkse toneelschrijfprijs toegekend. Annette Bremen, welkom.
2: Dankjewel.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Kende je het verhaal al? Had je het boek al gelezen?
2: Ik denk dat ik er 2 keer in mijn leven in begonnen ben en het niet uit heb gelezen. Maar toen Silke van Kamp, de regisseur, bij mij kwam met de vraag, wil jij dit verhaal vertellen vanuit het perspectief van Lolita of Dolores Hayes, zoals ze eigenlijk heet.
0: Ja.
2: Toen zei ik, dan wil ik eerst het boek lezen.
0: Ja.
2: En toen had ik dat gelezen en toen heb ik ja gezegd op haar vraag.
0: En wat gebeurde er met je toen je dat boek las, eindelijk, van voor tot achter?
2: Silke's idee was eigenlijk, waarmee zij bij mij kwam, was vooral om eigenlijk ook de nadruk te

0: gevaccineerden. Ja, dat het gewoon een boek over seksueel misbruik is. En dat dat zo anders, dat dat ergens in onze...
1: Ja.
0: Dat bij iedereen, wat ik ook in de tekst heb verwerkt, dat het in ieders hoofd wel iets van associaties heeft die eigenlijk bijna niks meer met het boek te maken hebben.
1: Nee, want vertel heel even, ik zei het al, een oudere man die geobsedeerd raakt door een meisje van 12 en seks met haar heeft. Ja. Maar wat is het verhaal precies?
0: Hij is een Europese professor, huurt een kamer in het huis van de familie Hees eigenlijk. Dat is Lolita met haar moeder. En ja, je volgt dus in het boek inderdaad vanuit zijn perspectief hoe hij geobsedeerd raakt door haar. Haar moeder sterft, hij werpt zich op als haar stiefvader, misbruikt haar. Ja, maakt echt misbruik van haar. En ja, zo ontvouwt het verhaal zich.
1: Ja, en wat belangrijk is, want je zegt het in een bijzin, maar het hele verhaal is zijn perspectief.
0: Precies, en wat we vergeten ook, of wat vaak vergeten wordt, is dat het boek van Nabokov begint met een voorwoord waarin een fictionele redacteur ons vertelt, dit is een onbetrouwbare verteller, of eigenlijk hier is een gek aan het woord, maar dit manuscript geven we toch uit. En je vergeet dat gewoon als je het, nou ja, ja. Het is vergeten.
1: Ja. Want wat denk je dat Nabokov daarmee heeft willen zeggen? Heeft hij ons willen waarschuwen? Of wat voor mening lees je daarin?
0: Ik denk dat hij veel meer op de hand was van Dolores, zoals ik haar noem, omdat dat haar naam is en ja. Niet Lolita.
1: Ja.
0: Maar dat hoe het boek in onze cultuur terecht is gekomen, en zeker ook met de verfilmingen, het perspectief van Humbert als waar is aangenomen, terwijl hij eigenlijk heel goed kadert, dat is het niet. We moeten op de hand van Dolores zijn en niet van Humbert.
1: Ja, ja. Toen je ging schrijven, je zegt al dat je dat deed naar aanleiding van een verzoek van de regisseur, Silke van Kamp. En had je een kijkrichting? Wist je wat je moest gaan schrijven? Of gaf ze je helemaal de vrije hand? Hoe ging dat?
0: Ja, ik denk dat wat wij allebei best wel goed kunnen, is dat er wel bepaalde richtingen lagen. Want haar uitgangspunt was ook dat is heel belangrijk. Kea Klaasje-Questro speelt Dolores, maar...
1: Ja, die heeft de Theodor gekregen dit weekend, ja.
0: Dat is fenomenaal.
1: De grootste toneelprijs van Nederland.
0: Absoluut. Joep van der Geest zit daar ook op het toneel. Zwijgend, Humbert, moet luisteren. En dat was Silke's idee ook vanaf het begin. Dat is natuurlijk al een heel spannend uitgangspunt. Dat
1: we gaan de situatie omdraaien.
0: Ja, precies. Ja. Geweldig. Er zit een zwijgende man en die moet 2 uur lang luisteren naar een vrouw die hem gaat vertellen wat haar verhaal is.
1: Ja.
0: We hebben het dan samen eigenlijk in zo'n gesprek of in zo'n eerste... waar je het over hebt van voordat ik ga schrijven, is dan eigenlijk inderdaad van, oké, wat maakt dat personage Dolores eigenlijk mee in dat boek? Wat zijn die situaties? Wat is de kleur waar we nieuwsgierig naar zijn? Maar ook dus dat ik dus de richting had eigenlijk van dat hij op het toneel is, dat zij heel duidelijk de aanwezigheid van het publiek erkent en dat hele culturele verhaal.
1: Ja, ze breekt af en toe zelfs door die vierde wand
0: heen. Vanaf het begin zegt ze gewoon, jullie komen toch naar mij kijken? Je hebt toch gewoon betaald om naar mij te komen kijken? En dus dat ik
1: waarmee je als kijker in de zaal eigenlijk ook meteen in die positie van lezer wordt geplaatst. Ja. Hè? Die zich verlekkert aan dat meisje van 12.
0: Absoluut, ja. En daar maakt ze de hele tijd, daar speelt ze vanaf het begin mee. En ze betrapt je op gedachten.
1: En hoe ontwikkelt zo'n schrijfproces zich dan bij jou? Doe je onderzoek? In hoeverre blijf je bij het verhaal? Of hoe vrij ga je daarmee om?
0: Nou, in dit materiaal was gewoon ontzettend gul. Omdat er zoveel was om uit te putten. Je hebt dat boek vanuit zijn perspectief. Maar dan vervolgens heb je ook nog een hele leven van haar wat niet in dat boek staat en waar wij lekker over konden fantaseren eigenlijk, Silke en ik. En ik heb heel erg geput uit, dat was eigenlijk een goudmijn. Er is een podcast, dit de Lolita podcast van Jamie Loftus, een Amerikaanse comedian. En zij heeft eigenlijk mijn onderzoek gedaan. Dus ik heb die podcast geluisterd. Hmm. Ja, en hoe dat dan gaat, dan ga je aantekeningen maken. En dan ga je alles googlen wat je in die podcast hoort. En dan verzand je in essays en op websites. En ja, ik ben dan echt een spons. Ik wil alles weten tot ik denk, nu zit ik helemaal vol tot de nok. En dan kan ik gaan schrijven.
1: En je had, of je dat geluk moet noemen. Ja, dat klinkt een beetje raar in dit verband, maar in diezelfde tijd speelde de zaak van die Franse mevrouw Pellicot.
0: Precies, ja.
1: Dat jarenlange misbruik en het proces tegen Marco Borsato.
0: Ja.
1: Dat heeft je ook allemaal

0: geïnspireerd.
1: Ja, Marco Borsato was later. Ja. Maar daar werd wel later nog in de krant inderdaad een keer aan gerefereerd. Maar Gisèle Pelicot was echt tijdens het schrijfproces. En dat was ook Silke die zei van, ik denk... dat is eigenlijk ook wat Dolores nu in de voorstelling zegt. De schaamte moet van kant wisselen. En dat is natuurlijk het punt wat Pelicot in die zaak maakte. En daarin heeft hij... daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt ook. En dan helpt... Ja, de tijdsgeest is dan ook een motor, denk ik. Daar kwamen heel veel dingen bij elkaar. En heeft ook echt het vuur aangewakkerd, denk ik. Of nog meer dan het vuur er al was.
0: Ja. Las ik toevallig, toen ik me hierop zat te bereiden... dat nieuws van Sydney Sweeney... die in een advertentie naakt als sporter optreedt... en alle ophef die dat dan weer oproept. En dan denk ik... hoe lang heeft het zo kunnen zijn dat we Lolita zo gezien hebben? En B, zijn we eigenlijk al veel verder?
1: Wat een, ja. Ik denk hoe ik er de afgelopen weken ook veel over heb gesproken. En ook de gedachten die ik heb gehad, is dat er een hele hardnekkelijke bloedlijn eigenlijk in onze. Niet alleen in onze cultuur is, maar in vele culturen. Van waarin jonge meisjes als objecten worden gezien. Hmm. En ik hoop. Ik heb goede hoop dat dit stuk helpt in een andere beeldvorming daarover. Maar ik ben ook bang dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
0: Nee.
1: En dan, ja.
0: Want wat heeft het aan reacties opgeleverd tot nu toe? Even kort.
1: Ik vond het dus mooi dat in de Volkskrant een keer een ingezonde brief stond. Waarin iemand zei, een lezer die schreef van... iedereen die bij de zaak Marco Borsato betrokken is, moet naar Fuck Lolita toe. En dat we zoveel reacties hebben gehad van allerlei mensen, van allerlei leeftijden, allerlei achtergronden. Die of zeiden, ik heb gehoord wat ik al die tijd heb gevoeld, maar nog nooit zo verwoord heb gezien. Of ik heb hier nog nooit op deze manier over nagedacht. Ik voel me zo betrapt. En ik denk dat daar het begin ligt van verandering.
0: Dankjewel. En in ieder geval is Lolita gezien wat ze eindelijk wilde. En het stuk is gezien en de actrice Zeker. Is gezien en jij bent gezien. Annette Bremen, dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd.
2: Het is 11:55.
0: Het is traditie inmiddels op Prinsjesdag. Het protest van de organisatie Republiek. Voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Maar de nieuwe mascotte van de Republikeinen mag niet mee naar Den Haag. Een 10 meter hoge en 6 meter lange blauw-paarse opblaasdinosaurus. Emilie van der Vijver, voorzitter van de organisatie Republiek. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, hij heet Wim, hè, de dino. Waarom mag Wim niet mee van de politie?
3: De paarden zouden daar nog wel eens van kunnen schrikken. Al dus de gemeente Den Haag.
0: Okay.
3: De paarden van de stoet.
0: Ja.
3: Waar de koningin rijdt, ja.
0: Nou ja, het is ook niet niks, hè? Een blauw-paarse dino van 10 meter lang en, ja, of 10 meter hoog en 6 meter lang.
3: Precies. Het is een hele, hele vriendelijke dinosaurus. Hij kijkt buitengewoon vriendelijk de wereld in en nodigt vooral uit tot gesprek. Dat is het doel van de dino, niet om paarden af te schrikken of koningen bang te maken. Zeker niet.
0: Nee, maar goed, dus een beetje de vraag of de paarden dat ook begrijpen natuurlijk. Maar hoezo...
3: De paarden worden zelfs met vuurwerk vandaag getraind op het Haagse strand.
0: Zeker.
3: Dus ja, daar hadden we natuurlijk best onze dino naast op kunnen blazen als dat
0: Oké, om ze vast te laten wennen, ja.
3: Ja, precies.
0: Ja, nou ja. Maar hoezo eigenlijk een paarsblauwe dino? Waar staat Wim voor?
3: Wim staat eigenlijk voor het, wat ons betreft, erfelijke troonopvolging. Een eigenlijk achterhaald concept. Dino Wim hoort als dinosaurus in het museum thuis. En de erfopvolging wat ons betreft ook.
0: Okay, ja. Maar u bedoelt het niet persoonlijk? U bedoelt niet dat de koning eigenlijk een blauw-paarse dino is?
3: Nee, we hebben ook helemaal niks persoonlijk tegen de koning. Nog zijn gevolg. Absoluut niet. Het gaat ons er echt om dat we het gesprek over onze democratie kunnen voeren.
0: Ja.
3: En daar willen we graag toe uitnodigen.
0: Ja.
3: Een derde van de Nederlanders staat niet achter erfopvolging. Nou, nee. Ik denk dat dat een stem is die ook op juist de opening van ons parlementaire jaar gehoord mag worden.
0: Ja, en nemen jullie nu iets anders mee om het gesprek los te maken? Een iets minder grote, zachtloze olifant of zo?
3: Ja, de olifant in de kamer of meer de olifant in de stoet.
0: Ja.
3: Dat zou mooi zijn. Die hebben we helaas niet. We hebben gewoon nu ouderwetse protestborden bij ons een hele hoop leden van Republiek. En daar staan we in het protestvak en we zullen van ons laten horen.
0: En dat staat erop?
3: Maar we vinden het natuurlijk wel heel jammer dat we Dino Wim missen.
0: Oké.
3: En dat er... waar is Wim?
0: Ja, waar is Wim?
3: Hopelijk dat hij een volgende keer wel mee mag.
0: We gaan de paarden aan Wim laten wennen. Oké.
3: Ja, dat lijkt me een heel goed plan.
0: Ik wens u toch een mooie Prinsjesdag. Dank u wel, mevrouw Van der Vijver van de organisatie Republiek. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Op weg naar school word je van je fiets geduwd. En op school maak je geen deel uit van de groep. Uitgescholden worden is dagelijkse kost voor je. En wat je ook doet of laat, ze gaan alleen maar nog harder tekeer. Hoe voelt het om jarenlang gepest te worden? Hoe lang duurt het voordat je gaat twijfelen aan jezelf? En wat draag je mee naar die ellendige periode? Vanuit de Tulhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met drie mensen die jarenlang werden gepest.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetangs zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Het is een hele wieken bij Omroep Friesland.
18: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
17: De wieken van de jaren 80.
18: Noorderwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze Menjona. Leuk dat je erbij bent, want zo Noorden buffen bij mijn muziek in deze provincie bij. Bedoel ik nog een toefje jaren 80, want de hele omroep is in jaren 80 sferen. Dus daar zullen wij ook nog wat mee doen. Maar we zitten ook in het heden, hoe het verslingeren wat tussen de decennia. En we begonnen bij een redelijk recent werk van The New Frequency and The Upside. Helemaal nice, deze. Maite, half plaat.

Maite Veenstra en Hafplak. De nijste single die ze uitbracht had, maar haar band. Leuk nogmaals, dat is erbij best zo'n begin van deze week. We zijn er alle werkdagen tussen zijn zo'n oer op de radio. Wij zijn aan de televisie natuurlijk, met de verhelling op Snijdemon. En 24/7 internet gewoon youtube.com/Noordewien. Daar is een heel soort te vinden wat Noordewien onbelangert. Biggelink zit nog optredens onder andere van Harm van der Meer. Die stuurt me zijn oor nog wel eens een leuke track. En is hij wel lekker bezig geweest in Burgum. En ja, wat dan goed in de jaren 80 gaan, heb ik het een beetje Johnny Cash, toch? Nou, zijn nice singeltje, dus een nice project in ieder geval. Die had er wel wat van. Harm van der Meer, mijn jippen, knippen. Nee, Johnny Cash. En die had het over het jip.

0: Harm van der Meer, mijn knipoog naar Johnny Cash. Ja, die associeert me met de jaren 80, maar die had heel lang mij die in. Wat dat onbelangrijk. Dus leuk. We hebben het van Harm te Jan. DJ Dulac, misschien kist hem zelf wel onder zijn artiestennaam. Hij heet hier over Jip Kanaal. Over de jaren 80 spritsen, we blijven nog even in de woorden. Dan komen we weer bij Doer de Veenman. Ja, dit is van de jaren 80, de frustratieblues.
1: Als liedse poppen moest ik altijd in bad. En dan kreeg ik ze de smoor in als wat. En als ze me zo'n het strand krijgt mij net meer in zee. Al roepen ze, kom maar, ik zis van nee. En ik keer nog liever naar huis. Frustratieblues. Als jonkje op squallen hier gedekt net best. Ik kreeg altijd op mijn zo de meter van de rest. En daarom zil ik nu naar de kweekskwalita. En als ik aast een eigen klasse ga, nou dan pak ik ze weer om bij de roes. Frustratieblues.

0: frustratieblues.
1: Wat geweldig. Ja, artiest, muzikant, verhalenverteller, Doer de Veeman. Van de Werner Teach Flint, 83 Frustratie Blues. Ja, ik dacht, we kunnen ook wel even van Shaky Sand draaien. Dat is hier 80 weken. Maar toen kwam ik achter dat ja, deze opname is eigenlijk van hier zondag binnen. Ah, die smok lieverd er gewoon een beetje bij. Dit is de Big Car Blues, Shaky Sand.
2: You know, I went a long way to get myself that big car. But one day... got lucky. I got me a Cadillac, black Cadillac with white wool ties and white feet and white eyes. Yes, I be. You saw me drive it. Uh-oh, that ain't me. I said, toot, toot, roll on and on. We still don't know where to go. But this is my song. I said, oh, baby, please come on back. You got something to mind? Well, I sure don't know like.

Simon Flitsstraf, terwijl Shaky Sam met de Jeroen Sontag, zeg ik er maar even bij. En de Big Car Blues komt van zijn debuutalbum, dat trouwens weer een re-release kregen had. Dankzij Bobbe Versailles, de platenbaas hier in Ljouwt. Dus ja, het bloed wil leven, de Nijlittenskip. De muzikale Nijlittenskip van Shaky Sam. Die bloed ik wel van Jaap Lauwers, denk ik, ging je. Want die maakt het mooie versjes. Ja, zijn stem is van alle tieners, zeg maar. Maar ja, dit is ook alweer van heel lang te goed.

zonnetje, voel ik mij lekker mee. Ben je na eigen waar een slechte, maar in een ring over je. Tien een berg op mijn hiesliegen. Let mij knakken, let mij vechten.

Ja, Blauwes en te goed, ja. Geweldige songskruller, mooie stem ik trouwens. Dat kijk ik zelf van Jan de Vries. Hier hebben wij een werk van hem trouwens. Nou, de dagen lengen.

0: Jan de Vries, de Beeldker, mijn nieuwste single. Noud Dagenlinge. Ja, oh, bloedmooi wat die Jan elke keer wat buzien levert. Dan kunnen wij het weer draaien. Ik in deze halling van Noord-Wien. Het is menje, we zijn er nog aan het zo'n horen. Mij natuurlijk muziek uit deze provincie wij. We gaan even naar het nieuwe werk van Alexander Moto. 21 september komt zijn album online. En 24 september, per dag later, is hij live te zien met de presentatie van dat album in de Beatrix hier in de Ljouwert. Jere, een nieuwe track. Ik mag hem exclusief draaien van Alexander. Gerookte vis.
1: We weten niet wat rook is. En het is zo'n...

Ja, geweldig. Alexander Motto en Gerookte Vis. Het album, nogmaals, van 21 september online te beharken. En 24 september in Beatrix hier in Leeuw de presentatie. We gaan draaien de komende dagen. Zoals ik deze van The Roads. Singer-songwriter hier in Nederland bij. En hier werken met Boas en Family.

Roots en Boas. In een mooie gearwerking. En Rood is een singer-songwriter hier in Nederland. Wij hadden ook al eens een keer met Elske de Wal wat opnaam. Dus ja, hij is wel vertrouwd bij de Friese artiesten. Jij had mij het nummer Family Tree. We bloeien nog even een beetje in die sfeer. Ja, No Saint, Rick Meijer, Feel Like Me.

No Saints, en Rick Meijer en Feel Like Me. Nou ja, maar misschien wel bijkrijgen. Het is de jaren 80 weken bij de omroep. En ik moest voortdenken om de Homesick. Nee, die ben net van de jaren 80, maar alles wat zij doorgaat, dat ademt wel de jaren 80. Rustig maar eens naar dit nummer van de Homesick. Is dit Acrobat.

Homesick, Dokkumer Band. Of wenn het net iemand meer van de trein, denk ik in Dokkum. Komt wel in kwart mijn nieuw album uit, weet je hem dat even. En dit weer wat oude noemer werd toch echt wel die knipeeg naar die jaren 80 in te jaren is. Acrobaat ziet het noemer. Begin even naar Rebouillet. Ja, dit weer de eerste single. En die kwam uit in 1989. Ja, dat kan nog correct in deze week. En de Spaanse mech. En let even op, want Rebouillet fans komen de zaterdag weer een bijzondere dag. Kun je die melden? Voor, ja, eigenlijk wordt archiefstukken en archiefverhaal. Interessoren er een Rebouillet mikje. De Pratiaans is nog wel even nog bij. Maar in ieder geval ben ze dit dus uit de jaren 80. De Spaanse mech, Rebouillet.

Rebellion, 80 jaar. Zo'n 889 is het al wat begon bij deze band. Fristalige band natuurlijk. En dit weer de single die nog correct in de jaren 80 released is. De Spaanse Mech. Ja, Rebellion fans oplet, want komende zaterdag, sneurum correct te wezen, willen wij Jim eigenlijk als liefhebbers te gast ha in Tresor. Dan is er een soort Rebellion tussen aanhalingstekens fan, met je tussen tolven en fjouwer roeren. Want hast toen nog materiaal van de Rebellion thuis te lezen? Dat zoest toen opnames, denk ik, in. Foto's, posters, krantenknipsels of wat oors. Of hast nog een mooie anekdote? Dan komt ze bij mij uit. Want wij zie ik je anekdotes, maar ook archiefmateriaal om in Tresor eigenlijk een aparte Rebellion-oordeling te stichten. Dus bij deze. Komende zaterdag, Rebellion archief met je in Tresor van tolven en fjouwer. Meld die daar. En ja, bij een mooie krantenknipsel, een poster of wat dan ook, best meer als welkom. Jaren 80, hey, dat weer de Visitor. Onder andere mij Anders Langhout. Jaren, live TM in Noorwegen. Mooi ben wij er weer. Hoi.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit zijn Jere Wieken bij Omroep Friesland.
2: De hits, de ondenkers en het gevoel van doen.
3: De Wieken van de jaren 80.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Juliet says, hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezenboeken. En daar ging er in de vol. En de begin nice maken ze ik nog.
1: Ja, Eltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
0: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even deltie aan.
2: Ja, wees er binnen soort soldaten. Dit volle voor een lietse klik. Ja, wist dan was er die magnaten. De vrouw voor haar in een grootfabriek. Ja, wist geen had heel dat stond. Geen rook komt hij nog in een noos. Ja, wist geen meisje die nog stond. Maar een vreugde die te koop. Is ons. Ja, wees genien is beter als de oren. Geen boezen hast in het laatste hint. Daar ben ik gewoon niet net meer door. En dat men niet meer van verneemt.

beelden zo spiegelsk in het lichtje. Uw zwet is net altijd uw zwet. Zal het we oren, uw bedrieg je. Zal het we lef, zal het we hut.

0: Ze duik kapot keer. Maar een vreugd dit koort is ons.
1: Tiet van het Gouden EK van Jorritjen 88.
2: Wat een schitterend doelpunt, ja!
3: En de val van de muren in Berlijn.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: De wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze hele wieken bij Omroep Friesland.
0: De hits, de ontdekkers en het gevoel van toen.
1: De wieken van de jaren 80.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.